0: Waarschijnlijk zwommen ze onder de klif toen die instortte en zijn ze bedolven onder het puin. Veel mensen hebben het zien gebeuren. Het was door de extreme hitte erg druk op het strand. Er zijn steeds meer en steeds grotere zonneparken, blijkt uit nieuwe cijfers van het kadaster. In 5 jaar tijd is de oppervlakte van die zonneparken bijna 4 keer zo groot geworden. Het grootste zonnepark ligt in Dronten. Dat is even groot als ruim 100 voetbalvelden. En Thijs Reumer zegt dat hij een fout heeft gemaakt door de slachtoffers uit zijn zedenzaak niet in te lichten over zijn theatershow over die zaak. Dat zei hij op Radio 1. Hij dacht dat dat niet hoefde omdat hij alleen zijn verhaal vertelde, maar door de ophef van de afgelopen tijd is hij daarover gaan twijfelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vandaag is er groot nieuws naar buiten gekomen. Mattie en Marieke stoppen ermee. En daar zijn nog wat vragen over. Ga je zo het antwoord stellen?

0: Wisdom Tea, Bees and Honey en Show Me Love. Ja, vandaag werd ik wakker met pushmeldingen, met appjes, met van alles nog. Had ik werd zelfs gebeld door mijn baas, want Mattie en Marieke stoppen met de ochtendshow. Ja, dat is echt wel even groot nieuws. Zelf vind ik het natuurlijk ontzettend jammer, want ja, ze zijn toch gewoon ontzettend leuk samen. Maar het goede nieuws is, gelukkig gaan ze allebei door. Mattie gaat door met de ochtendshow en Marieke krijgt haar eigen show op een vrijdagmiddag bij Q-Music. En daar ben ik heel blij mee. Oprecht, ik ben er zo blij mee, want het voelt toch een beetje, dat klinkt een beetje gek, maar het voelt toch alsof papa en mama gaan scheiden. Maar ze zijn er wel gewoon nog allebei of zo. Ja, gelukkig is dat natuurlijk niet echt zo dat ze gaan scheiden of zo, maar zo voelt het een beetje. En er waren ook nog wat vragen, want die worden ook allemaal beantwoord in een podcast. En die kan je terugvinden op qmusic.nl of in de Q-app. Vragen als bijvoorbeeld, blijft Annemarie dan wel?
1: Ik ben nog niet klaar met radio en ook niet met die gekke ochtend. Ook niet met Mattie Valk. Dus ik blijf ook nog wel eventjes.
2: Daar ben ik zo blij mee. Ja, nou, Annemarie blijft dus.
0: Ja, natuurlijk. Gelukkig blijft Annemarie gewoon lekker bij de ochtend. Nou, ook nog vragen als wat gebeurt er met Bram. Hoe laat horen we Marieke dan op vrijdag? Nou, je hoort het allemaal terug in de podcast. En mocht je nog vragen hebben die niet zijn geantwoord in de podcast, dan kun je die altijd sturen in de Q-app. Want wie weet beantwoorden Mattie en Marieke die dan deze ochtend. Ja, misschien ook wel de belangrijkste vraag. Wanneer is de allerlaatste show? Nou, die is op een hele speciale datum. Op de dag namelijk dat Mattie en Marieke 8 jaar geleden begonnen met hun ochtendshow samen. Namelijk op 3 september. Nou, tot die tijd dubbel en dwars genieten van dit duo, zou ik zeggen. En ze zijn er weer zo meteen om 6 uur ochtends. Dit is Cry For You bij Q-Music. Met inderdaad van september. Ja, 3 september. Niet vergeten, 3 september.

0: Ja, hij is er helemaal klaar mee, hè? Cameron Whitcomb. Hij heeft het helemaal gehad met tattoos. Ja, hij heeft er ook best wel veel laten zetten. Hij begon op zijn buik, daarna zijn rug, zijn schouders en dan daarna zijn armen. Ja, meestal beginnen ook op hun armen. Maar Cameron Whitcomb, nee, die ging gelijk voor op zijn buik. En hij heeft ook een hele hoop tattoos laten weglezen. Maar tattoos zetten heeft hij helemaal gehad, is hij helemaal klaar mee.
1: I hate it. I don't want to get tattooed. It hurts. And it's so bad.
0: Ja, hij vindt het onwijs veel pijn, hoe zegt hij. Ja, hij kan wel andere dingen bedenken om te doen, ook in de tijd dat hij moet gaan zitten om getatoeëerd te worden en pijn te lijden. Ja, in die tijd kan hij bijvoorbeeld gebruiken om muziek te maken. Je hoorde namelijk net Kingdom of Fear by Q, de ex-alarmschijf. Hey, over muziek gesproken. Nee, over tijd, over werk gesproken. Zometeen mag je weer aanmelden als je aan het werk bent. Want ik ga weer beroepen raden. Doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Je mag je zo aanmelden. Eerst met Simon's Deep End. Dit is Catch and Release bij Q Music.

ik wilde deze doen. Ja. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, meld je in de Q-Music app met het woord werk. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of gaat werken, meld je met een bericht in de Q-Music app met het woord werk. Ja, ik ga zo meteen weer je beroep proberen te raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Het enige wat ik nu nog nodig heb, dat ben jij. Dus stuur even werk met een berichtje deze kant op. En dan ga ik je bellen en dan ga ik jouw beroep lekker raden. It's Q-Music. Suzanne Freek, een halve

0: Tesno, Nate Smith en I Like It. Zometeen muziek van Lola Young.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Het is net 2:30 geweest. Betekent dat ik altijd op zoek ben naar iemand die aan het werk is. Nou, er zijn zeker wat mensen aan het werken. Het Seert is aan het werk. Angelica is aan het werk. Net zoals Theo, Jan-Peter, Pieter. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. En ik heb iemand gevonden die met mij het spelletje wil spelen. Niels, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Hey, jij bent net klaar, zei je?
2: Ik ben inderdaad net klaar.
0: En je rijdt nu lekker naar huis.
2: Ik ben net in de auto inderdaad onderweg naar huis.
0: Kijk, heel goed. Hey, en als je zo meteen thuis komt, wat doe je zoal voordat je nog naar bed gaat?
2: Ik denk eerst even douchen en dan ga ik daarna lekker mijn bed in.
0: Heel goed. Even een douche om van de hitte, zeg maar.
2: Inderdaad.
0: Ja. Ik heb gisteren had ik gevonden dat een hele warme douche dat helpt.
2: Ja, klopt. Anders weet je inderdaad alles eraf.
0: Ja, precies. Kijk, ik moet zeggen, ik vind het toch altijd een beetje onlogisch. Sorry, ik wijk even helemaal af van het spelletje. Maar ik dacht vandaag, oké, ik ga dit doen. Even warm douchen. Nou, ik stond daarna nog te zweten. Toen dacht ik, ja, dit is precies wat ik niet wil eigenlijk.
2: Nee, maar ik koel natuurlijk wel gelijk af dan natuurlijk.
0: Ja, dat is wel waar. Daarna was ik wel wat koeler. Maar toch, dat gezweet dan na het douchen vind ik toch altijd een beetje ellendig. Maar goed, het is wel een goede tip. Ik zou zeggen, doe.

0: Werk je ook nog met collega's?
1: Jazeker.
0: Werk jij met eten?
1: Gedeeltelijk.
0: Oké. Okay. Vooral drinken?
1: Ook gedeeltelijk.
0: Ook gedeeltelijk. Oké, okay, oké. Okay. Moet jij heel scherp zijn voor je werk?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Werk jij met... moet jij ook heel goed tellen in je hoofd?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Is er muziek waar jij werkt?
1: Nee. Het kan wel, maar het is er niet.
0: Oké. Okay. Hoe heb je werkkleding aan?
1: Ja.
0: En hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
1: Groot. Veel lopen.
0: Veel lopen, oké. Okay, veel lopen. Oeh, Jeroen heeft nog een vraag. Die gaan we nog even stellen. Verleen je hulp?
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Oké, okay. Ik moet zeggen, ik vind het wel een pittige deze, hoor. Ja. Kijk, ik ga eerlijk... Dit is nog niet mijn definitieve antwoord. Ik neem je even mee in mijn gedachtegang. Ik dacht eerst, nou, je werkt in de bediening. Of ja, gedeelde eten, gedeeld drinken. Of misschien dacht ik nog wel casino of iets. Ook niet. Jeroen zegt ook, ik heb werkelijk geen idee. Nee, ik heb ook werkelijk geen idee. Johan zegt, orderpicker, horeca, magazijn. Beveiliging komt binnen. Inderdaad, horeca, bediening komt binnen. Ja, oké. Okay. Ik moet toch een gokje wagen. Ik denk dat jij... Ja, ik denk... Nee, ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Oh, wat erg. Oké, okay, ik denk dat jij inderdaad in... Nee, ik weet het echt niet. Wat erg. Nee, ik ben helemaal blanco. Oké, okay, ik denk dat jij in een fastfoodketen werkt. Nee, ik denk het niet.
1: Ik werk niet in een fastfoodketen. Ik werk wel in de branche horeca.
0: Oké. Okay. Het is wel hartstikke fout, maar wel in de branche horeca.
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: Ja, ik werk als banqueting manager. Dus dat is vergaderzalen met evenementen. Buffetten. Dus ook feesten, partijen.
0: Ah, dus elke keer is anders.
1: Ja, het is elke keer anders.
0: En vannacht? Moest je vannacht doen? Of vanavond?
1: Ja, vanavond een hele hoop late vergaderingen tot een uurtje of 11. En dan moet je alles nog klaar gaan zetten voor de volgende dag.
0: Jeze.
1: Dus dan duurde dat langer.
0: Zo, oké. Okay. En wat moest je voor de volgende dag klaarzetten?
1: Ja, gewoon vergaderopstellingen. Dus een theateropstellingetje van 200 man. Een cabaretopstellingetje van 150 man.
0: Oh, wauw, oké. Okay. Ja, ja.
1: Dus dat zijn flink wat tafels en stoelen die je even heen en weer mag gaan brengen.
0: Ja, ja. Oh ja, want zeg maar even, jouw werkzaamheden echt zijn dat dan die stoelen en tafels allemaal in opstellingen zetten en brengen. En zorgen dat alles ready is voor het volgende event, zeg maar.
1: Ja, mijn werk zelf is zeg maar het aansturen van het personeel. Maar ik help zelf ook wel lekker mee met het verplaatsen van alles en het klaarzetten van de zalen.
0: Ja, je loopt inderdaad wel echt veel dan. Dat snap ik wel, ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Veel bezig. Oké. Okay. En het eten en drinken is natuurlijk omdat dat ook gewoon wordt gebracht.
1: Ja, je hebt natuurlijk gewoon... Je hebt gewoon buffetten. Je hebt etentjes ook in zalen.
0: Ja, ja. Hé, hey, even heel eerlijk tussen jou en mij, hè, Niels. Hé, hey, wat is nou eigenlijk het stomste van jouw werk? Minst leuke?
1: Het minst leuke is als het niet is goed is voorbereid. Dus als je erachter komt dat dingen niet zijn voorbereid.
0: Oké. Okay. En aan wie ligt dat dan aan jou? Of ligt dat dan weer aan iemand anders? Of?
1: Kan een combinatie van zijn. Dat kan zijn dat je het zelf vergeten bent de dag ervoor. Of dat collega's het zijn vergeten. Of dat het juist vanuit een andere afdeling vergeten is.
0: Ja, oké.
1: En dat je dan moet handelen en dan last minute veranderingen moet doen.
0: Ja,
1: maar voor de rest is het wel erg leuk, het werk.
0: Oké, gelukkig. En hoe lang doe je dit al? Want je zei, je gaf het een 8.
1: Ja, ik denk, doe dit nu ongeveer 5 jaar.
0: Oh ja, oké, dat doe je al wel eventjes. Oké, ja, ja,
1: ja.
0: En is het iets wat je denkt, nou, dat ga ik nog 5 jaar doen? Of zeg je, nou, misschien dat ik toch wel even iets anders ga kijken?
1: Dat is een hele goeie. Ja, sowieso de komende paar jaar zit ik er nog wel lekker. Maar ik weet niet of ik het over 5 jaar nog doe.
0: Nee, precies.
1: Het is natuurlijk best wel fysiek ook, natuurlijk.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Ja, ik denk dat je nog net geen spierpijn hebt van het zouwerken anders, denk ik.
1: Absoluut.
0: Nee, dat snap ik. Hey Niels, ik vond het fantastisch om je te spreken. Ik wens jou een hele fijne nacht. Slaap lekker en warm douches zometeen.
1: Inderdaad.
0: En succes bij de volgende show, klus, hè?
1: Ga ik doen. Heel goed. Fijne uitzending.

0: Nelly Furtado en Say It Right. Ja, een goed feestje moet je nooit overslaan. Dat bevestigen de boys van de Bauza ook weer. Ja, zij ontmoeten elkaar op een feestje toen ze nog op de middelbare school zaten. En op dat feestje kwamen ze snel achter dat ze allemaal muziek maakten.
1: We were making music for... Two weeks or something. And he has been making music for like 3 years before I met him at this party. And we talked about plugins and he was so stoked that another guy was making music, you know? Mm.
2: Yeah, none of my friends were making music at the time. So he was the first guy I met that was like, oh yeah, and then you put reverb and I was like, woohoo! Let's go in the studio right now.
3: I'm not gonna lie, that sounds like a very shitty party, but I'm happy this happened.
0: Ja, geen van hun vrienden maakte muziek, dus vonden ze elkaar op het feestje en raakten niet uitgepraat over muziek. Nou, gelukkig maar, want daardoor hebben ze elkaar gevonden en hebben ze ook nog eens een mega hit gescoord. Al 14 weken in de top 40 en op dit moment op nummer 3.

Break my heart. Dua Lipa bij Q en Break My Heart. Gelukkig gaat de muziek gewoon lekker door in de Q-nacht. Onder andere Just Stay, Jackstyle en John ga je horen. En ook Walking on Sunshine.

Goeienacht. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.

Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Goedemorgen.
1: Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In afstand Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van hardstyle festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Robbie Williams en Supreme op Q Music. Dit is misschien wel een van mijn lievelingstracks van Robbie Williams. Heeft alles te maken met een andere variant die hij heeft uitgebracht. Ik ben dat heel even aan het opzoeken. Het is namelijk zo dat Robbie Williams die houdt ervan om af en toe gewoon big band-achtige albums op te nemen. Een beetje meer swing, een beetje meer Frank Sinatra-stijl. En dan heeft hij ook een keer deze gedaan, zijn eigen Supreme. Wacht even hoor. Oh, what are you really looking for? Ja, dit is zo'n fantastische variant van dit nummer. En dat bouwt zich dan nog helemaal uit. Ik ga nu gewoon even domweg door Spotify heen scrollen.

Daarom een van mijn lievelingsliedjes van Robbie Williams. Hele goede morgen. Het is Luc van de redactie hier. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. We zijn weer begonnen. Straks het nieuws van 5 uur.

0: Oh la la, exact 5 uur, tijd voor het laatste nieuws op Q-Music.
1: Goedemorgen. In Venezuela hebben 2 zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Mattia Marieke, de pre-party.
3: Hele goedemorgen. Ik heb een heel raar kledingstuk meegenomen naar de studio. En ik weet niet of ik het zelf aan moet trekken of dat iemand anders dat moet doen.

0: Goedemorgen, Luc.
1: Ja, we mogen weer vroeg. Happatee. En we gaan weer een keer naar de Zuidas. Lekker de spensertjes ophangen bij mooie kantoorpandjes. Fantastisch leven.
0: Lekker warm vandaag. Ik heb vandaag het geluk dat we binnen mogen werken in de airco van die mooie panden. Dat is fantastisch. Maar aan andere mensen, doen lekker rustig aan vandaag en geniet ervan. Allemaal een hele fijne dag en werk ze. Hoi!
2: Lekker bezig, Sylvian. Een hele goedemorgen. Goed dat je erbij bent. En wat heerlijk dat je vandaag in deze bloedhitte gewoon lekker binnen kan werken. Maak er een mooie dag van. Je bent aanwezig.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
2: Hele goedemorgen, welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Meteen maar even mijn huiswerk en administratie doen. Deze moet ik even aanvinken.
3: Annemarie, aanwezig.
2: Want ook haar zag ik net met een kop thee en een krantje onder de armen richting de redactie lopen. Goedemorgen Annemarie. En Henk, jij ook een goedemorgen. Het is het warm, hè?
4: Hey Lucky, goedemorgen maat.
2: Goedemorgen.
4: Hey, warm?
2: Ja.
4: Dan moet je bij ons komen werken.
2: Oh.
4: In de asfalt.
2: Oh.
4: Ha. Dat is warm.
2: Ja, dat is wel waar. Dat is pas echt warm. Ik zit hier toch weer gewoon lekker in de verkoelende airco van Q-Music. Godzijdank. Ik ben altijd blij om hier te zijn. Ik vind het altijd leuk om bij Q-Music te zijn. Altijd leuk om hier 's ochtends tegen jou aan te lullen. Maar vandaag vind ik het extra fijn omdat het gewoon niet te houden was op mijn zolderkamertje in het studentenhuis in het centrum van Utrecht, waar ik nu nog woon. Nog een paar weken, dan krijg ik de sleutel van mijn eigen appartementje. Het was echt niet te doen. Het was echt niet te doen. Ik lag opgebaard op bed. En ik voelde gewoon het matras natter en natter en natter worden. En het was niet omdat ik zo'n leuke droom had, zeg maar. Nee, het was gewoon pure zweet. Puur overlevingszweet. Nou, tot zover deze smakelijke bijdrage. Een hele goede morgen. Het is een het is een leuke dag vandaag. Het Nederlands elftal speelt vanavond weer. Dus ik ga denk ik na de werkdag richting bed of ergens ga ik liggen en proberen te slapen. En dan vannacht, aankomende nacht om 1 uur, sta ik hopelijk ergens in een leuk cafeetje, leuk kroegje in Utrecht naar het Nederlands elftal te kijken die tegen Tunesië spelen. Daar heb ik iets voor bedacht voor die wedstrijd. Iets wat wij kunnen gaan doen in het programma hier in de ochtendshow. En daarvoor heb ik ook iets meegenomen naar de studio. Je zou alvast kunnen kijken via Kijk Live, via de website of via de app van Q-Music. Ik dacht, wat nou als wij vandaag in de uitzending bij Q-Music WK-roulette gaan spelen. Dat spelen we dan met Mattie en met Bram. Want Bram hoor je morgenochtend hier op Q-Music naast Mattie. Het is heel simpel. Zij mogen allebei inzetten in welke minuten van de wedstrijd gescoord gaat worden. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Bram zegt, ik denk dat er gescoord wordt in minuut hupsie-flupsie. En er wordt ook gescoord in minuut hupsie-flupsie. Dan moet Mattie de hele dag het pak van de dag aan. En dat heb ik nu vast. Het is helemaal in thema van het land waar Oranje op dit moment voetbalt. Amerika. Het is een hamburgerpak. Het lijkt me nou een supergoed idee. Ik ga het zelf natuurlijk niet aandoen. Het is bloedheet hier namelijk. Het is een vreselijk warm pak van foam. Het is gewoon een hamburger, uitgeprint als ware. En dat mag Mattie of Bram dan over zijn of haar hoofd heen trekken als er gescoord wordt in de ingezette minuten. Dus dat geeft een extra dimensie, dacht ik, aan de wedstrijd. Dus je kan en kijken met het gevoel van, oh, ik hoop dat Nederland wint. Maar ja, we zijn toch al door naar de volgende ronde, dus het zal sowieso wel goed komen. En tegelijkertijd denk je, oh, ik weet dat Bram of Mattie heeft ingezet op deze en deze minuut. Dus ik hoop dat er zometeen gescoord gaat worden. Dat is een beetje hoe het zit. En dan hopelijk wordt er ook daadwerkelijk in die minuut gescoord. En dan zit er gewoon zometeen of Mattie of Bram in een hamburgerpak. Lijkt mij fantastisch. Dus kijk, er komen al appjes binnen van een slimmerikken die zeggen, ja, maar Luc, wat nou als er meerdere keren gescoord gaat worden en had je dan niet 2 pakken nodig? Oh, jazeker. Ik heb 2 pakken geregeld.

0: Justin Bieber op Q Music en Ghost. Hele goedemorgen, welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party. Het is Luc van de redactie hier. Als je vaker naar de ochtendshow luistert, zo vooral tussen 6:30 en 7:00... dan weet je waarschijnlijk wel dat Mattie zijn eigen weerstationnetje heeft. Hij noemt het truienradar. Is natuurlijk hartstikke geïnspireerd op buienradar. En daarin vaardigt hij een cijfer uit aan de hand van het weer van die dag. En dan weet jij hoe je je moet kleden. Dus als hij de truienradar op een 0 zet, dan is het zo bloedverziekend heet, dan mag je bloot naar buiten. Als de situatie het toelaat, dan hoef je jezelf niet aan te kleden. Staat de truienradar op een 5, dan moet je een dikke wollen trui aan, of een kooltrui. En dan is het dus heel erg koud. En dan denkt Mattie, nou dan moet je een dikke trui aan. Deze hele week heeft hij de truienradar, hij heeft alvast vooruit gewerkt, op een 0 gezet. Dat is in principe gewoon bloot. En om dat te vieren, heb jij de kans om iedere ochtend een zomers track aan te vragen. Dus wat zou je willen horen als truienradar track? Wat is nou echt even zo'n zomers liedje wat vandaag bij het weer past? Laat het vooral even weten via de FAQ Music, zo rond 7 zou ik willen zeggen. Maar daardoor ja, heeft hij ook elke dag iemand aan de telefoon. Hij maakt er een heel schouwspel van. Alleen, hij kent zijn eigen radar niet meer heel goed. Maar gelukkig is Marieke daar om hem te helpen. Luister even mee, gisteren hadden we Isabella aan de telefoon. En Isabella die werkte in de kinderopvang.
1: Isabella, nu zit je natuurlijk in de truienradar. Kijk, de 0 is bloot, de 0 en de 1 is een hemd of een tanktop.
2: Kijk, 0 is echt alleen als de situatie het toelaat. Ik denk dat we wel kunnen zeggen, op een kinderopvang is 0 natuurlijk niet, hè?
1: Maar wat wat bezig jij vandaag van de truienradar? Want de 3 is dan weer een t-shirt.
2: 2 is een t-shirt.
3: Ik heb toch een t-shirt. Twee dan, toch een t-shirt.
2: 3 is een longsleeve. Ja. Hoe lang doe je dit nou?
1: Dankjewel dat ik je een wegwijs maak in mijn eigen item.
2: Ja. Hé, maar toch een tweetje aan?
3: Ja, ik vind dat toch wel wat netter dan dat je spaghettibandjes aan hebt of een heel kort broekje. Dus het is wel iets langer. Maar ja, dat staat gewoon net iets netter voor ouders ook.
0: Ja, nou je hoort het hier goed. Mattie die moet wegwijs gemaakt worden in zijn eigen item door Marieke. Godzijdank is zij er nog. Maar we kunnen eigenlijk niet van Mattie aan, vind ik, op deze manier. Er komen te veel slordigheidjes in. Het gaat te vaak mis. Dus ik wil even aan jou vragen, waar staat vandaag de truienradar op? Want Mattie had alle cijfers door elkaar. Spreek het even in via de app van Q Music. Ondertussen dan nieuwe muziek van Nothing But Thieves, Evolution.

0: In de studio hier ben ik even naar de videoclip aan het kijken van Beyoncé en Jay-Z. Crazy in Love, die je hoorde op Q-Music. Bij haar staat de truiradar op een 1, dat is een hemd. Ik zie haar met een heel kort broekje en een mouwloos shirt. Lekker dansen, Crazy in Love. Dus ja, Matties truiradar staat hij op een 0. Dan mag je lekker in je blootje naar buiten. Zo warm is het dan. Staat hij op een 5. Dan is het zo koud, dan moet je een hele dikke wollen trui aan of een kooltrui. Ik vroeg net, waar staat bij jou de truienradar op? Komt een appje binnen van Michel, die zegt een lange broek met een overhemd. Een 3, denk ik. Ja, als je een lange broek met een overhemd aan hebt, dan kom je wel dichtbij in de buurt van een 3. Een 3 is een long sleeve. Mijn persoonlijke truienradar staat op een 2, zegt Lisa. Dat is een t-shirt. Dat werkt toch net even iets lekkerder in de viezigheid dan een 1? Oh, Lisa, waar werk je dan? Wat voor viezigheid doe je? Tanja. Tanja die zegt, nou, nu naar buiten nog een vest aan. Het is koud. Hé? Even kijken of ik die even kan bellen. Gewoon spontaan even opbellen. Kijken we even wat er gebeurt. Het is koud. Het is toch inmiddels al... Ik zat in de auto, was het al 23 graden. En toen was het nog geen half vijf.
1: Dus Tanja, ik ben er even niet.
0: Oh, je bent er even niet.
1: Laat een bericht
0: achter. Nou, nog even één keer proberen. Tanja, neem even de telefoon op. Oké, nou, nu nou koud hebben, dat bestaat toch niet? Het lijkt een beetje op dat sprookje van...
1: Tanja,
0: is er even niet. Dat is dat sprookje van... in het sprookje was met de 6 dinaren, ken je dat? Dat heb je ook koukleum ertussen zitten... en die krijgt het altijd heel erg koud als het warm is en andersom. Dat is Tanja een beetje.
1: Dus Tanja, ik ben er even niet.
0: En Tanja is er vandaag even niet. Gelukkig is er nog wel Hanna. En Hanna, die trekt echt alles uit. Die begint zelfs zijn vel los te peuteren, moet je eens horen... waar de truienradar bij haar op staat.
2: Ja, dat is natuurlijk super simpel. Dat is een dikke vette min 10.
0: Jeetje.
2: Het is zo ontzettend heet. Daarom ben ik vannacht maar de hele nacht wakker gebleven... om mijn vloerverwarming te leggen.
0: Oh.
2: Helaas niet af, dus ik moet alsnog overdag door. Maar ja, het idee was goed. Uitvoering wat minder. Iedereen sterkte vandaag. Die moet werken buiten of in een onverkoelde ruimte. Joejoe.
0: Dankjewel, Hanna. Jij ook nog even sterkte met het leggen van de vloerverwarming. Yeah. Zometeen Suzanne en Freek, onderweg naar later. En nu Calvin Harris, Blessings, bij Mattie en Marieke, de pre-party.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q Music. Je hoorde Suzanne en Freek onderweg naar later. Ik probeerde net Tanja te bellen. Want die zei, nou, ik doe nog even een vest aan als ik nu naar buiten ga, want ik heb het gewoon koud. Toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Hoe kun je het nou nu koud hebben? Toen ik in de auto zat, echt langer dan een uur geleden was het al 23 graden. Dan heb ik dus Tanja net geprobeerd te bellen en die nam niet op. Ik heb nu een appje gekregen van Tanja. Even kijken. Hey, volgens mij bel je mij, maar ik zit op het toilet, dus dat is niet handig. Nee, dat is niet handig inderdaad. Maar dat is toch ook alweer 5 minuten geleden.
1: Tanja, ik ben er even
0: ach,
1: niet.
0: Tanja. Laat
1: hem richten.
0: Tanja, zelfs is op het toilet. Tanja, nou, laat maar. Tanja, dit komt allemaal nooit meer goed. Dit gaat niet lukken. Hey, een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Of je nou op het toilet zit of lekker buiten al loopt met je vest aan. Of met misschien wel helemaal niks aan deze bloedverziekende hete dag. Luister goed, spits je oren. Ik heb een vraag voor je. Als jij mee zou doen met het spel 4 op een rij. Het spel wat Mattie en Marieke elke dag spelen. Waarbij je 4 woorden krijgt en we willen graag jouw 4 eerste associaties. Heb je dezelfde associaties als Mattie, Marieke of Annemarie, dan win je 2.500 euro. Ja, het is niet voor de poes. Wat zou dan jouw associatie zijn bij het woord elastiek?

0: Lekker wakker worden met Olivia Dean op Q-Music. Man, I need... Een hele goede morgen, je luistert naar Mattie en Marieke, de pre-party. Gisteren bij Mattie en Marieke in de ochtendshow speelden we vier op een rij met Mirjam. Dat werd een hele spannende editie.
1: Marieke,
2: ja.
1: Het eerste woord is begin.
2: Eind.
1: Trampoline.
2: Springen.
1: Zeep.
2: Wassen.
3: Oh.
1: Ja, we hebben er nog één nodig. Mirjam, wat zou je doen met de 2.500 euro?
3: Ja, dat gaat naar de vakantie en naar de kids, denk ik.
1: Ja, ja, heerlijke bestemming. Eentje nog. Het laatste woord is elastiek.
2: Rekken.
1: Nee.
3: Ja, nee.
1: Nee. Nee, haar is ook nog vaak gezegd, maar Mirjam, jij zei...
3: Touw.
1: Touw, ja.
2: Oh ja.
1: Krijg in één keer het woord elastiek in je schoot geworpen. Moet je daar nou mee?
2: Ja. Oh, ik vind overigens haar vind ik heel logisch. Ja. Ik ben heel blij dat je dat al niet hebt gezegd, anders was het echt zuur geweest. Maar, ik dacht echt zo, ja, zo'n elastiekje, ik zag zo dat rekken vormen.
1: Ja.
3: Snap ik, ja.
0: Het scheelde een haartje gisteren. Vandaag om 8:45, nieuwe ronde, nieuwe kansen. 4 op een rij. Rond 8:30 gaan de lijnen open. Ik zou zeggen, geef je dan vooral op. En dit is Anouk.

Miles Smith en Niall Horan op Q-Music Drive. Dave, zometeen begint de ochtendshow van Mattie, Marieke en Annemarie weer. Ik zou willen zeggen, zet RTL 7 aan en oordeel zelf. Wie is er het slechtste uit de plaknacht gekomen? I've got

0: morgen exact 6 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Anne met...
1: Goedemorgen. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er wel 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. In Venezuela is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt politie dat hij achter alle aanrandingen zit. En meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. En steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen.
2: WK 2026.
1: Ja, als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar weet te worden, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Dat land won vannacht met 4-2 van Haiti en is door. Wordt oranje. Je tweede, dan staat Brazilië te wachten. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Nog bijzonder bij Brazilië, na bijna 3 jaar maakte sterspeler Neymar weer zijn rentree op het veld. Hij mocht een kwartiertje meespelen.
3: Applaus in Miami. Kijk, ja, daar komt Neymar. 128 interlands, 79 doelpunten. Er zijn mensen die hem nooit zien spelen in het shirt van Brazilië.
1: Verder zijn ook Zwitserland, Canada, Zuid-Afrika en Mexico door naar de volgende ronde. Dat zijn dan de 16e finales. Het weer. We krijgen weer een zonnige dag en ook een erg warme dag. In het noorden is het met een graad of 29 het koelst. In het zuiden kan het 37 graden worden lokaal. Voor het midden en zuiden van het land geldt weer code oranje.
4: Op de weg is het nog rustig. Er is 1 vertraging van 5 minuten. En dat is op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp over 3 kilometer.

0: supermattie.
1: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
2: En topless beachballen.
3: Dat is mijn favoriete film.
4: Wij worden wereldkampioen.
5: Je wil ook niet zeggen hoe je eet.
6: Dat blijft een mysterie, jongens.
5: Ben jij Bolle Jos?
1: Marieke, je kan ook af en toe even besluiten je kop te houden.
3: 3:06 op donderdag de 25e van juni. Je luistert naar show 1663, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen op de redactie.
7: Goedemorgen.
3: Hoe is het met jouw ventilator, Annemarie? Want gisteren vertelde je hier dat het ongelooflijk lastig bleek om een ventilator in elkaar te zetten die je besteld had.
1: Ja,
3: terwijl ik denk, ja, van de buitenkant, ja, Duplo is ingewikkelder.
1: Nou, jij bent het uiteindelijk gewoon gestaakt. Jouw vriendin Laura had gezegd, hier is die ventilator. Die had hem nog weten op de kop te tikken en regel jij het. Maar je bent ermee gestopt.
2: Ja, woensdagmiddag heb ik daar echt 3/4 van mijn tijd aan besteed. En op een gegeven moment bij stap 5 ben ik, is het gestagneerd omdat ik een bepaalde dop er niet afgedraaid kreeg. Waar je zeg maar dan, dat wapperding op een stangetje moest plaatsen. Nou goed, lang verhaal.
3: Zo stond het in de handleiding.
2: Ja, ik kreeg die dop er gewoon niet af. Dus en ik vloeken en tieren. Ik dacht, ik moet die toch kunnen als vrouw alleen, weet je wel. Of gewoon, ik ben niet achterlijk. Nou, ik heb toch het bijltje erbij neergegooid. Nou, gisteren keek mijn vriendin naar. Die app mij gisterochtend. Wat was nou het gedoe met die ventilator? Hij staat binnen 2 minuten. Ze had hem in 1 keer 2 minuten opgezet. Nou, dat vind ik dan zo frustrerend. Zij zegt, je had gewoon moeten draaien. Maar ik heb gedraaid tot ik een ons woog.
3: Maar is het niet sowieso heel vervelend als iemand komt en fixt binnen 2 minuten... waar je al 1,5 uur mee staat te hannesen?
1: Ja, ik heb
3: toch een beetje ook als de technische dienst komt, weet je wel, hier bij Q-Music, gedoe met je computer. En dan zou je altijd zien, dan komen ze na 1/2 uur en dan... Dan alsof het universum heeft bepaald, vanaf nu doet alles.
1: Ja, het lijkt wel alsof zij, de mensen van de IT-afdeling nemen een bepaalde aura mee. En in hun aura, die soms gewoon 4-5 meter om hen heen straalt, is al een soort probleemoplossend vermogen, hangt er in dat aura. Waardoor als zij naast je computer staan, is het inderdaad weer opgelost. Ik heb precies wat jij hebt, heb ik thuis ook altijd. Dus ik doe nu vaker de vlucht naar voren. Dus ik laat me minder snel opnaaien door falende techniek of onduidelijke handleidingen. Ik ga gewoon veel sneller naar Sander. En die snapt het veel beter dan ik.
2: Oh ja, nou, ik vind dat ik bepaalde dingen toch wel alleen moet. Maar ik zei vooral tegen haar, had je voor de vorm niet kunnen zeggen dat je er ook even mee hebt gestopt? Zullen we dat afspreken voor de volgende keer?
3: Om jouw fijne gevoel te geven.
2: Ja.
1: Hey, maar wat een fijne nacht zullen jullie gehad hebben met een goede ventilator bij
2: het
1: bed.
2: Het was ijskoud. Nee, het was lekker. Was
3: ook bijna te zeggen, inderdaad. Ik heb de ventilator iets richting het bed verplaatst. We hebben een heel verlengsnoer aangelegd.
1: Oh.
3: Om de ventilator nog iets... Ik had echt het idee dat ik op een vliegtuigvleugel lag afgelopen nacht. Maar ik heb wel lekker geslapen.
1: Maar is het sfeertje bij jou thuis echt Hans Klok?
3: Ja, absoluut ja. Ja, ik werd echt wakker alsof ik zeg maar met op de bommen aan me werkte.
1: Ja. Nou, heerlijk toch.
3: Ja. Hey, gisteren natuurlijk heel veel vragen gekregen naar aanleiding van het nieuws dat wij gaan stoppen met de ochtendshow.
1: Ja, echt veel berichten. Dankjewel trouwens ook voor de super lieve reacties. Dat
3: absoluut.
1: Doet ons echt goed. Maar er zijn ook vragen, dus we hebben een Q&A eigenlijk voorbereid. Zodat alle vragen beantwoord worden.
3: Ja, precies. Dus zometeen gaan we even alle vragen die zijn binnengekomen allemaal doornemen. Je mag alles vragen wat je wil.
1: Ja, dus als je nog wat hebt, kom maar op in de app.
3: En dit is Owl City bij Q-Music, Firefly.

Because my dreams are bursting at the

0: Martin bij Q-Music en Midnight Sun.
1: Gisteren vond je een prachtige sticker op onze Instagram-account.
2: Een sticker?
1: @MattieMarieke. En daar kon je al je vragen stellen. Die je hebt naar aanleiding van het nieuws dat wij gaan stoppen met de ochtendshow. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. We hebben even de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Waarop we antwoord gaan geven.
2: Ja, trouwens, mocht je het gemist hebben. Wat wij gisteren hebben verteld, dat hebben we helemaal in een podcast gegoten. Die ook is gefilmd.
1: Ja.
2: En die staat op qmusic.nl. Dus die kun je ook nog, als je zin hebt, luisteren of kijken.
1: Met stip op 1. De meest gestelde vraag. Blijft Annemarie? Nou, Annemarie zegt dat zelf maar.
3: Ja, ik blijf.
1: Ja, je blijft.
3: Ja.
1: Ja, dat vind ik echt superleuk.
3: Ja.
1: Je hebt gisteren gezegd, ik ben nog lang niet klaar met de ochtend. En gelukkig ook nog niet met mij.
3: Nee, Annemarie. Nee, dat scheelt er ook weer, hè, zo'n ochtends vroeg.
1: Ah, het is heerlijk dat je dat nieuws gewoon krijgt van de vertrouwde stem van Annemarie.
2: Ik vind het ook echt leuk dat dat de meest gestelde vraag is.
1: Ja, het is echt een nummer 1 vraag.
2: Dus dat is super fijn.
1: Ja.
2: Ook vaak binnengekomen, wanneer is de laatste uitzending samen? Nou, dat is op 3 september. En ik ben dus gek op symboliek. Het is puur toeval dat het 3 september is. Maar dat is dus ook de dag dat we gestart zijn.
1: Ja.
2: Dus in 2018, 3 september, begonnen we. En nu in 2026 is onze laatste show. Maar daarna gaat Mattie gewoon door met de ochtendshow.
1: En dan is de vraag bijvoorbeeld, en blijft Luc ook? En blijft de redactie? Dat is een vraag van Suus, van Pam, van Leendert, van Abel, van Nicolette en nog veel meer mensen op Instagram. Ja, Luc blijft, de redactie blijft. In het verlengde daarvan ook de vraag, ja, wie komt er dan op de kruk van Marieke? Ook dat heb ik in de podcast verteld. Ja, de kruk van Marieke die gaat eigenlijk verdwijnen. Er is niet één kruk van Marieke. Het zou een beetje naïef zijn om te denken dat we daar nu op jouw plek iemand anders gaan neerzetten en dan gaan zeggen van, nou maar, en nu wordt het net zo leuk. Het is wel zo dat ik de show natuurlijk niet helemaal in mijn eentje ga doen. Dus er zullen wel wat nieuwe mensen bijkomen. Maar het is niet zo dat we één iemand op jouw kruk gaan zetten. Omdat ik denk dat ik het duo-schap echt wel heb uitgespeeld met jou.
2: Wat veel binnenkomt, ook nu in de vroege ochtend, blijft 4 op een rij wel.
1: Absoluut. Elke ochtend om 8:30 gaat blijven.
2: Echt leuk, hè? Straks ook weer 8:30.
1: Dan weer een vraag voor jou. Wanneer start Marieke met haar eigen programma?
2: Op vrijdag 18 september. Dus ik ga heel eventjes 2 weekjes ertussenuit. En dan kom ik terug op vrijdag. Ga ik in mijn eentje programma maken van 12 tot 2. Heb ik ook heel veel zin in. Is wat ik eigenlijk ook heb gedaan voordat ik de ochtendshow deed. Dat ik in mijn eentje een radioprogramma maakte.
1: Dat is dus van 12 tot 2. Lekker weekend in met Marieke.
2: Ja.
1: Kunnen jullie nog 1 keer per jaar samen een show maken? Kunnen Mattie en Marieke niet een wekelijkse podcast maken? Jullie gaan elkaar vast wel missen. Gaan jullie nog samen dingen doen? Mensen willen eigenlijk weten, is dit voorgoed het einde van Mattie en Marieke als duo?
2: Ik vind dit echt de allerliefste vragen. Ik vind dit echt heel lief. Wij gaan sowieso in de komende tijd een podcast maken met hoogtepunten van de afgelopen 8 jaar. Daar heb ik ook heel veel zin in, want het wordt echt lachen. Dus die komt er ook nog aan. En ja, je zal ons vast nog vaak genoeg samen zien, want we werken natuurlijk allebei nog bij Q-Music en we zijn gewoon dik bevriend. Dus,
1: ik denk dat wij nog wel een keertje samen in een escape room komen.
2: Ik zou dat
3: leuk
2: vinden.
1: Ja, weet ik niet. Dat zal toch wel.
3: Zou kunnen misschien al een keer samen in de frietkraam staan. Hebben jullie ook gedaan.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Dan nog een vraag. Blijft Bram Krikke op vrijdag? Ja, ook hij blijft gewoon op vrijdag. Die is er morgen weer. We spreken hem trouwens zometeen om 7:05. We moeten even wat met hem afspreken voor morgenochtend. Vraag voor jou, Marieke. Klopt het dat Marieke een ongeluk heeft gehad doordat ze in slaap is gevallen achter het stuur? Dat is een vraag van Hanny, Marijke en Raymond via Instagram.
2: Ja, dat klopt. Ik heb dat hier op de radio nooit verteld, omdat ik daar toen wel echt van geschrokken was. Maar ik ben inderdaad een keer in slaap gevallen achter het stuur. Wat een heel bizarre ervaring is. Ik denk nu ook, doe echt jumping jacks als je moe bent. En tik jezelf even op de wang.
1: Doe jumping jacks.
2: Maar ik ben een keer in de auto gestapt, had ik een afspraak. En ik was gewoon veel te moe, ik had een korte nacht gehad. En toen ben ik een nanoseconde in slaap gevallen. En toen heb ik mijn auto tegen een lantaarnpaal gereden.
1: Ja.
2: En ik heb dat niet op de radio verteld. Jij weet dat wel.
1: Ja.
2: Omdat ik ook dacht, ik denk dat ik dan moet huilen. Ik vond dat wel echt wel even schrikken.
1: Nee, je was gewoon heel erg geschrokken. En je dacht, ik hou dit nog even bij me. Het is verder geen geheim. Maar het is je goed recht om dat even bij je te houden, toch?
2: Precies.
1: Het is alleen geen reden geweest dat ze toen je dat ongeluk had gehad, dat je toen dacht, nou, dan stop ik met de ochtendshow.
2: Nee, helemaal niet. Want die beslissing was toen echt al lang gevallen ook.
1: Ja, precies. Heeft Marieke al wat nieuws op de planning staan? Wat ga je de rest van de week eigenlijk doen? Mensen willen eigenlijk wel weten, wat ga je allemaal showen de rest van de week?
2: Nou, echt wel heel leuk. Ik ga weer RTL Boulevard presenteren.
1: Dat is tof, hè?
2: En dat is natuurlijk niet elke dag, elke week. Want bij Boulevard werken meerdere presentatoren. Dus ik kom er weer bij in het team. Ik heb dat al een aantal jaar gepresenteerd. En RTL vroeg mij dat, want ik was in gesprek met RTL en vertelde ook over de ochtend en dat ik hier stop.
1: Ja.
2: En zij vroegen toen, joh, zou je Boulevard weer willen presenteren. En toen moest ik ook terugdenken aan dat ik het vorig jaar in de zomer heb gedaan. Dat was toen RTL Boulevard Summer Night. En daar heb ik zoveel plezier weer aan beleefd, dat ik dacht, ja man, ik vind dat weer leuk om te doen. En dus live televisie, ik hou daarvan. Dus ik heb heel veel zin om daar weer te beginnen.
1: Heet nieuws. Ja. Dan gaat weer het Boulevard presenteren. Nou, dan de allerlaatste vraag door Wendy. Wat zijn jullie vakantieplannen?
2: Oh, ik ga lekker 2 weken naar Sardinië.
1: En ik ga naar Mallorca.

0: Bruno Mars, Back in Music en On My Soul. Zometeen Mattie en Marieke's collecte.
1: Ik wilde zeggen, er collecteert toch niemand nu in het echte leven? Ik hoop toch dat er geen enkele goed doel is dat nu deze week mensen naar buiten sturen.
0: Nee, dat zal toch wel
1: dat
0: niet.
1: Dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet. Nee,
1: ja, kan je gewoon
0: vroeg,
1: niet maken.
0: Of heel vroeg. Maar ja, je kan niet om 7:50 bij mensen gaan aanbellen. Ook niet om 11:30 s'nachts.
1: Nee.
0: Ja, maar dat gaat niet.
1: Nee.
0: Dus ik denk geen collectanten aan de deur. Dit is de enige plek waar je collectanten hoort, denk ik.
1: Ja, nou, dus dit is dan wel echt het moment als je wil komen collecteren. Gewoon iets voor jezelf. Iets waar je zin in hebt. Of wat je wil kopen. Waar je misschien al heel lang tegenaan hikt. Omdat je het te duur vindt.
0: Ja.
1: Of omdat je denkt, nee, dat ben ik zelf niet waard. Weet je wel, hier ben je jezelf echt waard.
0: Waarvoor wil je komen collecteren? Wat heb je nodig in je leven? Laat het weten via de Q-Music app. Spreek je misschien zometeen. En Another en 54 Ultra komt er ook aan met Talk To You.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimaal drinkyoghurt, 1-liter pak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Miles Smith, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Miles Smith.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retiquetet en vamos naar Beterbed.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
15: eboekhouden.nl. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
18: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
21: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
22: Sorry, maar het is WK!
23: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
24: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
25: Hij is weer klaar.
24: QuickFit en weer verder.
26: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
26: Oranje. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
29: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
30: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: 6:30, goedemorgen. Er is één vertraging op de weg langer dan een kwartiertje. Dat is op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Je komt in 12 kilometer tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. En dat kost je 20 minuten.
0: Ja, opnieuw een zonnige dag vandaag en erg warm. In het noorden is het met een graad van 29 het koelst. In het zuiden kan het lokaal 37 graden worden. Voor het midden en zuiden van het land geldt vandaag opnieuw code oranje. Annemarie heeft het laatste nieuws.
31: Goedemorgen. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeen kwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Vanwege de hitte nemen steeds meer evenementen maatregelen. Sportwedstrijden komende weekend worden massaal geschrapt. Organisaties van festivals zijn druk met extra waterpunten neer te zetten. En ook om schaduwplekken te creëren. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen zelfs minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen met een dagticket kunnen dus niet naar binnen. Zij krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen.
0: Goh, of je je geld terugkrijgt, dat ja. Is toch niet meer dan logisch?
31: Ja, dat lijkt mij ook. Zal misschien nog iets met de verzekering zijn van het festival?
0: Ja.
1: Ik krijg het al warm als ik überhaupt aan DEFCON 1 denk.
0: Überhaupt, het, hoe warm het ook is.
1: Ja, want daar sta je natuurlijk zo te reven en hard te dansen en zo. Dus ik denk dat iedereen die daar staat, die biggelt het zweet al van de kale kop. En dan nu ook nog met 37 graden.
31: Veel water drinken. En het is natuurlijk al dagen warm en het wordt alleen maar erger. Volgens steeds meer weermodellen kan het morgen zelfs boven de 40 graden worden. Er zou zelfs een hitterecord in zitten. Dat record staat nu op 40,7 graden. In juli 2019 in het Noord-Brabantse Geelse Rijen. Toen werd het daar zo heet.
1: Annemarie, volgende week wordt het iets relaxter. Hè? Dus wel lekker weer, maar niet meer zo heet.
31: Nou, na het weekend koelt het wel echt wat af. Dan gaan we richting de 25 graden vanaf maandag.
0: Kijk, ja. Tenminste weer een beetje normaal.
31: Precies. Om iets te doen aan de overvolle gevangenissen worden meer gevangenen overdag vrijgelaten. Althans, dat is het plan. De gevangenen mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. 'S Avonds slapen ze dan wel weer in hun cel. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie wil dat, melden bronnen aan de NOS. Het plan wordt morgen besproken in de ministerraad. En als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar weet te worden, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Dat land won vannacht van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat Brazilië te wachten. Die wonnen dan vannacht weer met 3-0 van Schotland. Ja, vannacht natuurlijk de wedstrijd van Nederland om 1 uur tegen Tunesië.
0: Luc, wat heeft jouw voorkeur?
2: Brazilië dan toch.
1: Oh, dat had ik niet gedacht.
2: Nee, want dat is natuurlijk het voetballand bij uitstek. Maar ik ben banger voor Marokko. Die hebben een goed elftal. Die zijn echt goed. Die kunnen zomaar eens heel ver gaan komen. Dus ik vermijd liever die confrontatie nog even. Ja. En heb ik liever Brazilië. Dus eigenlijk zou het dan tactisch handig zijn om deze nacht te verliezen van Tunesië. Dan worden we tweede. En dan spelen we dus tegen de nummer 1 of andere pool. Dat is dan Brazilië. Ja. En dan worden we op die manier wereldkampioen.
0: Ik vind het wel slim. Dus als we vannacht verliezen, dan kan jij gewoon zeggen het hoorde erbij.
2: Ja, precies.
1: Dit impliceert dus allemaal. Ja, ik ga echt denk ik een domme vraag stellen. Dat we dus sowieso door die poolfase heen zijn. Wat er ook gebeurt vannacht.
2: Klopt.
1: Want dat was lekker. En ja, we hebben dat helemaal niet goed genoeg gevierd hier. En dat komt omdat hier natuurlijk het sfeertje is. We worden
2: wereldkampioen.
1: Precies, dus het was nooit in vragen of we wel door deze poolfase zouden komen.
2: Ik hoor jou zeggen, we hebben niet goed gevierd. Ja, ik stond midden in het Philipsstadion met zo'n 30.000 mensen. Toch vrij hard te juichen dat ik de volgende dag mijn stem kwijt was. Dus ja, het is wel degelijk goed gevierd.
1: Dat moment al daar?
2: Dat was toen.
1: Oh ja, zie je toch door mijn vraag.
2: Nee.
0: José, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zometeen kom jij bij ons collecteren. En waar kom jij voor?
3: Voor korte broeken.
0: Voor korte broeken.
3: Voor mijn werk.
0: Ja, voor je werk. Via Marieke. Ja.

0: and Talk to You.
1: Hey José, waar kom je voor?
2: Ik hoef een korte broek op mijn werk.
0: Kijk aan.
3: De korte broek, die kan wel aan.
0: Start je pitch.
2: Nou ja, ik wou heel graag nog twee korte broeken hebben. Ik werk bij een couriersdienst. Lange dagen van 's morgens een uur of 5, 6. Tot 's avonds een uur of 7, 8. Hmm. Veel in de auto, maar ook zeer zeker veel buiten met de warmte. Maar 's avonds na een dienst van 12 tot 14 uur een broek wassen is niet heel erg praktisch. Ik ben op jacht naar een paar mooie korte broeken. Die donker van kleur zijn, zodat ze niet zichtbaar vies zijn voor de klant.
0: Ja.
2: En ik niet meer 's avonds hoef te wassen.
0: Hey, en wat courier jij?
2: Het is met name medicatie voor boerderijdieren. Monsters voor laboratoria van dieren. Dus ik rijd heel Nederland af.
0: Ja.
1: Hey, wat zijn dit voor Spartaanse werktijden?
2: Ja, goed, ik kan er ook niet zoveel aan doen.
0: Nee.
2: Moet je zoveel mogelijk doen op een dag.
0: Ja, dat snap ik. Maar richt je dat zelf zo in, José?
2: Nee, dat wordt allemaal voor mij uitgepland, gelukkig.
0: Wow, wat een uren maak je, joh. Ongelooflijk.
1: Ja, ik vind dat wel heftig. Hoeveel dagen in de week doe je dat?
2: 4.
1: Jeetje, dus je maakt 4 dagen van wel 10 tot 12 uur.
2: Ja, nou ja, soms zelfs 14.
0: Oké, dus jij werkt gewoon 48 à 50 uur per week?
2: Ja, in 4 dagen tijd, ja.
0: Zo, oké dan.
1: Nou,
0: wow.
1: Ja, ik vind het echt knap. Ik vind het echt knap. Ja, het is met deze hitte heel erg intens. Als jij 's avonds nog een wasje moet draaien. Dat is. Ik gun jou echt dat je dan gewoon met de beentjes omhoog of met de beentjes in een koud teltje water kan.
0: Ja.
1: 2 korte broeken, donkere kleur. Waar zat je aan te denken qua prijs?
2: Ik durf het niet te zeggen. Dat is heel lastig. De ene keer vraag ik voor weinig en de andere keer voor heel duur.
0: Ja. Maar zit je aan een Louis Vuitton te denken? Of,
2: Nee. Dat is het. Maar dat werkt niet waard. Dat is zonde.
1: Nee.
0: Gewoon praktisch, toch?
1: Een CNA'tje.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zoiets.
2: Ja, CNA'tje. Ja. Mattie,
1: wat leg je in?
0: Ja, José, jeetje, wat werk je hard. En dat met deze temperaturen. Ik kan me goed voorstellen dat je zo'n kort broekje nodig hebt. En als je dan thuis bent, als je dan ook nog in je wasschema moet duiken. Goh, wat gedoe allemaal. Je krijgt van mij wel 15 euro.
3: De korte broek, die kan wel aan.
0: De korte broek, die kan wel aan.
1: De kort, Annemarie?
4: Ja, ik ben ook onder de indruk van jouw werkschema. Volgens mij ben jij ook geen klager. Ik vind dat zo goed.
0: Ja, klopt.
4: Vind ik echt knap.
0: Ja.
4: Daarom leg ik ook zeker wat in. Nou, van mij doen we ook hoog, hoor. 12,50.
1: Zo.
3: Korte broek, die kan wel aan.
0: Ja, wow. Broek, die kan wel aan.
1: Ja, ik ga erop en erover. Ik zeg 25 zo. Euro voor José.
0: Zo, wat zeg je nou?
1: Ja, 25 euro voor
3: de
1: José.
3: Korte broek, die kan
4: zonnesteek.
1: De kort, ja. Nou ja, ik heb zoveel collectors heb ik ook weer niet meer te gaan. Dus ik leg vanaf nu gewoon... Nee.
0: Ga je alles opmaken?
1: Kijk, nu heb je bij elkaar 52,50 gecollecteerd. Dat is toch wel echt even 1 broek. Mag ik aannemen? Misschien wel 2.
2: Nee. Ik denk wel 2.
0: Nou, fantastisch.
2: Ik denk dat ik helemaal klaar ben met mijn wasschema.
0: Goed zo, heerlijk zeg.
1: Lekker zeg.
0: Dat zien we graag horen.
1: Werk ze!
2: Ja, dankjewel.

0: Kiki Music en Golden. Als je meekijkt op RTL 7 of via Kijk Live, dan zie je het uitzicht dat wij hier hebben op de schermen in de studio. Ja, we zien daar sowieso onze favoriete bouwvakker, maar inmiddels ook de heetste bouwvakker. In temperatuur, ja, maar ook in uiterlijk.
1: Nou ja, Oussama, goedemorgen.
0: Overzeg.
2: Marieke, goedemorgen.
1: Hey. Normaal gesproken is de allereerste vraag: waar sta je op de bouw? Waar is dat in Nederland op dit moment? Dat komt straks. Ik ga eerst even zeggen: jij hebt jouw haar losgedaan. Wat een waanzinnige hunk. Wat een look. Ik zeg het gewoon. Je ziet er echt supergoed uit. Je hebt je haar losgedaan. Je hebt normaal gesproken een knotje.
2: Ik ben mijn elastiekje kwijt.
1: Hey, maar met 38 graden, je haar los, want je hebt lang haar in je nek. Dat lijkt me erg warm.
2: Ja, maar het houdt ook weer de zon tegen, Marieke. Dus dat valt ook weer mee.
1: Kijk.
0: Oh ja, het is maar hoe je het bekijkt. Hey, Oussama, jullie staan vanaf 6 uur daar op de bouw. Achter je wordt keihard gewerkt met verschillende betonblokken door jouw collega. Hoe laat zijn jullie begonnen vanochtend?
2: We waren om 6:15 op het werk. En 6 uur gestart. Om de hitte een beetje voor te zijn.
0: Okay, had je niet nog eerder willen beginnen?
2: Het liefste wel, maar als ik jullie wat laat zien, jongens. Laten zien aan jullie.
0: Draait even de camera.
2: Zie je dat zo? Er zijn allemaal vakantiehuisjes. En hier liggen natuurlijk allemaal lieve mensen te slapen. Hè?
0: Ja.
2: Dus ja, die moet je niet wakker maken om 5 uur 's morgens.
1: Oh. En jij bent dus nieuwe vakantiehuizen aan het bouwen. En waar doe je dat? Waar in Nederland is het?
2: Dit is in Noordwijk. Noordwijkerhout. Tulp en Zee.
1: Ja.
2: Een heel nieuw vakantiepark gebouwd.
1: Ja, daar willen mensen wel een vakantiehuisje. Hey. Dat is natuurlijk een geweldige plek.
0: Nieuw dorp gebouwd.
2: Ja, dat is niet verkeerd, hè?
0: Fantastisch.
2: Dat is niet verkeerd, hè?
1: Hey, en als je dan om 6 uur begint, hoe laat stop je?
2: Gisteren waren we om 12 uur gestopt. Ik denk vandaag wederom rond een uur of 12:30.
0: Mm-hmm.
2: Ja, je accepteert gewoon dat je niet dezelfde productie draait als de voorgaande weken.
0: Ja.
2: Dat heb je altijd in Nederland. Hè? De ene keer is met het regen, de andere keer is met het warme weer.
0: Ja,
2: en gewoon wat minder productie draaien, maar lekker op tijd naar huis.
0: Hoe hebben jullie je voorbereid op de hitte vandaag, Oussama?
2: Genoeg water bij ons. Gezelligheid, muziekje aan. dat is het belangrijkste. En blijven lachen, want we zijn op vakantiepark bezig. Dus het voelt al een beetje als een vakantie aan.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat is lekker. Ja, zo moet je het natuurlijk een beetje framen. Hey, toch nog eventjes de voetballerij aantikken, het WK. Het kan zijn dat Nederland tegen Marokko gaat spelen. Wil jij dat? Of wil jij liever dat die twee landen gespreid zitten?
2: Het mooiste zou zijn als die landen nog eventjes gespreid blijven. Want ja, weet je, Marokko-Nederland, dat was wel echt een hele geweldige wedstrijd.
0: Ja.
2: Dus dan is het voor mij ook weer kiezen van voor wie ga ik juichen. Maar het zou wel mooi zijn als ze eigenlijk nog even gespreid blijven met elkaar en dat ze op een later stadium bij elkaar komen. Maar het ziet ernaar uit dat ze wel tegen elkaar komen.
0: Ja, dat ziet er inderdaad wel naar uit. Ja. Maar ja, dat is voor jou natuurlijk fantastisch, want dan heb je hoe dan ook een fantastische uitslag.
2: Ik heb hoe dan ook een winst.
0: Ja.
2: Dus het is een win-win-situatie.
0: Ja, heel goed. Hey, Oussama, we bellen natuurlijk omdat we heel even checken hoe het met je gaat. Maar deze week hebben we in Matties Truienradar ook de kans voor mensen om een liedje aan te vragen in de Truienradar-track.
1: Ja, omdat de Truienradar zelf is een beetje saai, kunnen we wel stellen. Want die staat de hele week op een 0, hè, Mattie?
0: Ja, klopt. Ja, of op een 1. Ja,
1: 0 is natuurlijk bloot.
0: Bassie.
1: Maar dat laat de situatie echt lang niet altijd toe. Dus een 1 kan ook. Ik zie overigens dat Oussama een 2 aan heeft. Een t-shirt heeft ook met het werk te maken, ongetwijfeld.
0: Ja, een beetje bescherming voor de huid. Dat begrijp ik ook wel natuurlijk, ja. Hey, Oussama, kan ik iets voor je draaien?
2: Ik denk dat we dan een beetje in het thema moeten blijven van het WK. En de winst van gisteravond van Marokko. Laten we dan Shakira doen van met Die Die.
0: Zo, lekker trackie ook met Burna Boy.
1: Dat is heerlijk, dat is gewoon heerlijk.
0: Ja. We gaan hem draaien. Oussama, werk ze, jongen.
2: Dank jullie wel, hè.

0: Shakira en Burna Boy, Back in Music, Die Die. Laatste nieuws van Annemarie komt eraan. En na 7 uur bellen wij met Bram Krikke.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
4: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je om te wachten staat.
6: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
5: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
7: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
8: Nee,
9: meerdere
8: nee,
9: worstjes.
8: Dank je wel. 20
9: worstjes.
8: Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vlees. Vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: De hete zomer. Crayon rolluiken.
18: Geluidsoverlast.
17: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
18: Crayon rolluiken.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
20: Mmm.
19: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
22: Met cryptomunten, de nieuwe zacht zoete

0: 20. Altijd laag.
1: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee zware aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Gevreesd wordt voor tienduizenden doden. Volgens deze Amerikaanse verslaggever was er veel paniek.
3: You see people who felt that shaking running into the streets, buildings with cracks potentially, bottles being knocked off of shelves in stores. People very much concerned about their safety running into the streets.
2: In Venezuela is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. In Hendrik Ido Ambacht, Zuid-Holland, is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. En ook vandaag geldt in een groot deel van het land opnieuw code oranje vanwege extreme hitte. We hebben er ook een warme nacht op zitten. Op veel plekken bleef het boven de 20 graden. De hitte zorgt ook voor steeds meer problemen. Bij Emmen is een afrit van de snelweg omhoog gekomen. Er zit een flinke bult in. Ziekenhuizen zeggen dat het drukker is vanwege mensen met uitdrogingsverschijnselen. In het hele land geldt vandaag ook weer het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat je sneller van de weg wordt gehaald als je pech hebt.
4: WK 2026.
2: Ja, als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar wordt, als we dus winnen van Tunesië, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Dat land won vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede in de pool, dan moeten we tegen Brazilië. En spelen we dan tegen Marokko, dan moeten we onder meer tegen PSV-spits Ismaël Saibari. Hij hoopt er stiekem wel op, zegt hij bij de NOS.
5: Ja, ik ga wel een paar vrienden tegenkomen, dus dat is wel mooi. Maar uiteindelijk, als je hoge doelen hebt, moet je tegen iedereen uiteindelijk komen. Dus ja.
2: Naast Marokko en Brazilië zijn ook Mexico, Zuid-Afrika, Canada en Zwitserland door naar de 16e finales. Het weer, overal opnieuw een zonnige dag en weer erg warm dus. In het noorden is het met een graad van 28 het koelst. In het zuiden kan het 37 graden worden. Morgen nog wat warmer.
6: Vertraging op de weg vanaf 20 minuten. Ze zijn op de A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp. 6 kilometer, 27 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht kom je in 13 kilometer tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhofbrug met 49 minuten. De A4 Den Haag naar Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. 11 kilometer, 21 minuten. En een pechgeval op de A12 naar Utrecht zorgt voor 14 kilometer. Dat is tussen Veenendaal-West en Driebergen. 36 minuten vertraging.
1: 2 over 7 op je donderdagochtend. Goedemorgen.

0: bij Q Music. Goedemorgen, 6 over 7 op donderdag de 25e van juni. Je luistert naar show 1663, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Veel vragen die gisteren zijn binnengekomen naar aanleiding van het nieuws dat wij de handdoek in de ring gaan gooien.
1: Ja, zo is het
0: nou. Nee hoor, ja, nee.
1: Misschien wel goed om te weten, over een uurtje ongeveer hebben wij nog een Q&A voorbereid.
0: Nou, uitgebreide bij de Q&A.
1: Dat klinkt echt veel serieuzer dan het is. Nee, dan gaan we even door die vragen heen. Dus mocht je nog vragen hebben, stuur ze vooral via de Q-app.
0: Ja, we hebben gisteren een sticker gezet op ons Instagram-account. Dus @MattieMarieke kan me heel veel vragen binnen over hoe de toekomst er hier uitziet.
1: De vraagsticker.
0: Zometeen om 7:55 een hele rij aan vragen. Toch alvast even eentje doen.
1: Ja, een vraag die echt wel veel binnenkomt, en kunnen we meteen aan de persoon stellen waarover het gaat, is: blijft Bram Krikke op vrijdag?
0: Bram Krikke, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Blijf jij?
3: Ja, wat een nieuws, zeg. Wat een bom, mag ik dat allereerst even zeggen? Zo. Ik blijf even hangen voor die Q&A.
0: Ja, dat snap ik niet, mijn vriend.
3: Hey. Blijf ik op de vrijdag? Ja, natuurlijk blijf ik op de vrijdag. Ja. Het is toch allemaal veel te leuk. Ik vind het echt een feest. Dus nee, mij krijg je niet weg, hoor.
0: Nou, echt ongelooflijk blij mee.
1: Zo, hey, superfijn.
0: Bram, jij bent er dus morgenochtend ook. Ik wil, hier zijn we namelijk nog niet naartoe gekomen. Heel even een klein stukje redactievergadering doen met iedereen's toestemming.
1: Oké. Okay.
0: Wat lach is dat wij morgen sowieso, Bram, de dag waarop het 40 graden kan worden, ja, ik denk een ultieme manier hebben gevonden om mensen af te laten koelen. Wij gaan morgen een wintersportvakantie weggeven.
3: Ja, dat klinkt goed, ja.
0: Het klinkt als een grap, dat gaan we morgen echt doen. Dat kun je hier winnen tussen 6 en 10. Alleen al dat vooruitzicht is toch lekker.
1: Ja, dat is
0: een
1: heerlijk.
0: Dag waarop het 40 graden kan worden.
1: Je koelt toch af bij het idee dat je met je tenen in de sneeuw kan staan.
0: Ja, toch? Hey, en Bram, jij hebt nog iets voor mij, begrijp ik?
3: Ja, ik neem iets mee voor jou morgen. Ik denk dat ik je helemaal ga wegblazen.
0: Heb je iets meegenomen vanaf de safari? Want je bent op safari geweest met je ouders.
3: Ik laat het even in het midden, maar echt, stoel je me vast, Mat.
0: Ja, als Bram dit zegt.
1: Het is, je hebt geen ivoor meegenomen, toch?
3: Ivoor is er vies.
1: Nee, daar zou ik wel echt voor gaan liggen. Dat is niet zo, hè?
3: Nee, het zal geen ivoor zijn, maar het is toch wel minstens zo indrukwekkend.
0: Oh, ik ben zo benieuwd. Ja, wat ik zeg, ja, als Bram Krikke dit zegt, dan echt buckle up. Dat gaan we morgenochtend merken. Hey, en dan nog wat anders. Daarvoor staat Luc hier. Luc, goedemorgen, jongen.
4: Goedemorgen.
0: Van de sportredactie natuurlijk. Jij hebt ook nog, ik hoop dat we er allemaal aan toe komen morgenochtend. Jij hebt ook nog een idee.
4: Ja, wij zijn er morgen 6 uur langer uit. aankomende nacht speelt natuurlijk het Nederlands elftal tegen Tunesië op het WK voetbal.
0: Ja.
4: 1 uur vannacht.
0: Ja.
4: Het is eigenlijk een wedstrijdje, dat gaat bijna nergens meer over, want wij zijn al door naar de volgende ronde. Maar ik dacht, ik verzin er toch even iets leuks voor.
0: Oh.
5: WK Roulette.
4: Wat? Deze nacht spelen wij WK Roulette. Het is eigenlijk heel simpel. Mattie en Bram, luister goed. Jullie zijn het leidend voorwerp in dit nieuwe bedachte spelletje. Jullie mogen allebei 10 minuten kiezen waarop jullie denken dat er gescoord gaat worden. Bijvoorbeeld minuut 15 tot minuut 25.
0: Ja.
4: Als jij Mattie daarop inzet en je hebt het goed, dan moet Bram de gehele ochtendshow morgen presenteren in het pak van de dag.
1: Het pak van de dag?
4: Het pak van de dag.
1: Dat klinkt niet als iets wat je heel graag aan wil.
4: Maar natuurlijk niet. En omdat Nederland in Amerika speelt, dacht ik, ik blijf in thema.
0: Ja.
4: Daarom is het pak van de dag
0: vrijdag
4: een hamburger.
1: Ach.
0: Helemaal, ja, Bram, ik zal het heel even uitleggen. Bram, hij laat hier het pak van de dag zien. Het is echt een levensgrote hamburger.
3: Wat vreselijk.
1: Oh, wat leuk.
3: Wat vreselijk dat jij dat morgen aan moet doen, Mat.
0: Ja. Nee, heel even, Luc, heb je dit zelf in elkaar genaaid? Waar komt dit vandaan?
4: Ja, dit heb ik vannacht even zelf gemaakt. Het is eigenlijk gewoon een grote afbeelding van een hamburger.
1: Onsmakelijke afbeelding van een hamburger.
4: Ja, het is niet de lekkerste hamburger, nee. Maar daar gaat het niet om. En hij is lekker warm ook. Je hebt wel, het is wel mouwloos, dit pak van de dag, dus dat is lekker ventilerend.
0: Ja, okay.
4: Maar je wordt eigenlijk zo van ronde, wandelende hamburger.
1: Mag ik een vraag stellen? Jij zegt, ze zetten in op een blok van 10 minuten. Dus Mattie zet bijvoorbeeld in op minuut 8 tot minuut 18. Ja. En Bram zet ergens op in.
0: Ja.
1: Maar je zet dus in voor de ander.
0: Ja,
1: dus je schat in wanneer je denkt dat gescoord wordt. Mag het alleen doelpunten van Nederland zijn of ook van Tunesië?
4: Ook van Tunesië, maar die kans is natuurlijk heel erg klein dat Tunesië Kroatië gaat scoren tegen Nederland.
0: Nou, kom maar. Mag ik voor?
4: Ja, jij mag inzetten, jazeker.
0: Ik zet voor Bram in. Ik denk namelijk dat het echt meteen het doelpunt regent. Denk ik echt. Ja. Minuut 19 tot en met 29 wordt gescoord.
4: Minuut 19 tot 29.
0: Dus als dat gebeurt, dan zit Bram morgen in dit hamburgerpak.
4: Ja, zeker. Ja,
0: Hamburgerpak. Hamburgerpak.
4: Leuk.
3: Oké. Mag ik dan ook alvast voor Mattie inzetten?
4: Zeker.
3: Dan zet ik voor Mattie in. Kijk, en dit is gewoon wijsheid. Vorige wedstrijd werd er 3 keer gescoord tussen minuut 47 en minuut 57.
0: Dus
3: weet je wat? Ik zet dat in. Minuut 47 tot een minuut 57.
0: Zo, dat is wel een sterke theorie. Ja,
1: statistieken.
3: Ja.
4: Zo.
3: Sterke nu, en dat is ook vlak voordat Koeman die domme wissels gaat doorvoeren. Dus ik denk dat het een hele sterke theorie is.
1: Ja, hey, als fervent luisteraar van de vrijdagochtend, ik mag graag via Kijk Live ook meekijken. Wat gebeurt er, Luc, op het moment dat er zowel in de minuten van Mattie als van Bram gescoord worden?
4: Aha!
1: Dat zijn er 2 pakken vraag van de dag.
0: Ja, het in het systeem hier.
4: De sportredactie is natuurlijk niet voor 1... Nou, ik weet niet wat ik wil zeggen. Ik heb 2 pakken van de dag geregeld.
0: Och, hemel. Okay,
4: dus het zou zomaar kunnen zijn dat je morgenochtend wordt begroet door 2 pratende handen.
0: Oké, dus nog 1 keer. Minuut 19 tot en met 29 heb ik ingezet voor Bram. Als er dan gescoord wordt, gaat het pak aan bij Bram.
4: Ja.
0: En Bram, ja, jouw minuut?
3: 47 tot minuut 57 is dan voor Mattie. Met zijn hamburgerpak.
1: Nou, en dat allemaal gaat gebeuren vannacht tussen 1 en 3.
0: Ja. Hey, Bramburger, ik zie jou morgen.
3: Ja, tot morgen.
0: Hoi. Dit is

0: Ja, nee, de derde is fout.
1: Ja, dat hoor ik, Mat.
0: Oh.
1: Mag ik even zelf? Godver. Wacht even.

0: Taylor Swift.
1: Bij
0: Q Music.
2: Wij spreken Richard, die hangt bij ons aan de lijn. Even aan de hand van waar Richard woont, moet ik al dan niet eventjes een appje sturen naar huis. Want hetgeen dat Richard nu aan ons gaat vertellen, dat wordt bij ons thuis geregeld door Sander. Richard, jij bent namelijk vuilnisman op de vuilniswagen en jij hebt een boodschap voor iedereen.
3: Ja, ik laat ik het zo zeggen. De bakken die moeten nu vroeger aan de weg staan, omdat wij natuurlijk een tropenrooster hebben.
0: Ah, ja.
3: En heel veel mensen die komen op het laatste moment nou iedere keer met de bakken en dan moeten wij weer terug. En dan ja, dus daardoor wordt het voor ons een heel stuk moeilijker om de route er op tijd in te krijgen, waardoor wij dus heel erg laat weer terug zijn. En voor ons is het natuurlijk best wel heftig, want wij lopen best wel in de zon de hele dag.
0: En hoeveel mensen heb je al in hun badjas naar buiten zien strompelen?
3: Nou, ik heb er nu al, ik denk, een stuk of 10 gehad.
0: Mooi, ja. Ja, eerlijk zeg.
2: En welke omgeving rij jij? Want dan weet ik even of jij dus ook onze vuilniswagen bent.
3: In de Haarlemmermeer.
2: Oh, oké. Nee. Maar goed, als ik jou zo hoor, geldt dit voor iedereen.
0: Je hebt een grote achtertuin, hè? Is het echt niet jou, hoor?
2: Nee, Haarlemmermeer is echt ander gebied.
0: Dat red je niet.
2: Net grensgebied, maar daar kom ik niet. Maar dit zal... Kijk, jij zit in Haarlemmermeer, maar in heel Nederland zullen de vuilniswagens wel eerder uit gaan rijden, toch?
3: Ja, en we hebben ook dat we dus niet na gaan rijden. Normaal, als we een bak vergeten, moeten we na gaan rijden. Maar dat wordt nu ook niet gedaan. Want het wordt wel op het internet wordt het allemaal door mijn werk wel aangegeven dat we eerder komen. Maar ja, nog komen mensen laat naar buiten gerend.
2: Juist,
0: ja,
2: precies. Juist.
0: Hey, en hoeveel vuilnisbakken moet je ophalen?
3: Nou, dat zit meestal tussen de 14 en de 1700.
0: Wow.
2: Op een dag tussen de 14 en de 1700, Richard?
3: Ja.
2: Dat vind ik ongelooflijk veel.
0: Ja, dat is echt
2: en
0: cool.
2: Zijn dat de GFT-bakken of doe jij het papier en karton? Want GFT lijkt me in deze dagen ook heel intens.
3: Geen een van beide. Ik rijd nu plastic.
0: Oké, duidelijk. Hey, mag ik wel een kort broekje aan, of niet?
3: Nee, mag niet.
0: Jongen.
2: Nou, ik vind het allemaal vrij pittig. Is het vanwege de veiligheid dat niet mag?
0: Ja.
3: Nee, precies. Ja. Dus in verband met de veiligheid moeten wij een lange broek aan.
0: Ja, ik snap hem. Oké, dus bij deze nog één keer de oproep. Jongens, zet die bak aan de straat.
3: Ja. Ja, dat is voor ons ook wel makkelijker. Dan kunnen wij ook op tijd naar huis.
0: Deze is de oproep geplaatst.
2: Op het slippertjes in de pyjama, nu die bak uitzetten. Nu meteen doen, anders vergeet je het weer. Werk ze, Richard!
3: Yo!

0: Pink, Back in Music en Raise Your Glass. Ja of nee komt eraan. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
1: Het gaat over sporters van de Olympische Spelen. Daar heb ik goed nieuws voor, althans. Ik denk dat ze het zelf ook wel weten. Maar die krijgen een lekkere bonus.
0: Oh, lekker zeg. Ja, dat ja? is heerlijk.
2: En ze luisteren ongetwijfeld allemaal. Jij hebt echt iedereen gesproken in Milaan.
0: Nou, zeker. En Irene Wüst is de grootste fan van dit programma. Kijk, die is natuurlijk zelf geen atleet meer.
2: Nee, die wordt de chef de mission.
0: Maar we zitten goed in de Olympische sport, inderdaad. Ja. Nou, zometeen goed nieuws.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: eboekhouden.nl. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Sportief.
9: Oké.
8: Betrouwbaar.
9: Oké.
8: En zuinig.
9: Oké.
8: Sorry?
9: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
10: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
12: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
18: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
19: Wie, ik?
18: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
19: Echt waar?
18: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
19: Dat is stoer van mij.
18: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
21: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
20: Dat is een Velsink-advies.
22: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
21: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Het is 7:30, goedemorgen. Je luistert Q-Music. Drie vertragingen langer dan een half uur. Alle drie hebben ze een vertraging van 3 kwartier. Op de A4 richting Amsterdam is dat tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp over 11 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht een pechgeval tussen Veenendaal-West en Maarn. 12 kilometer daar. En er is op de A15 een ongeluk gebeurd in de richting van Gorkum tussen Echteld en de brug over de Linge. Ook dus 3 kwartier over 9 kilometer.
23: Opnieuw een zonnige dag en weer erg warm dus. In het noorden is het met een graad of 28 nog wel te doen. In het zuiden kan het lokaal 37 graden worden. Annemarie, even het laatste nieuws.
24: Goedemorgen en we beginnen met een hitte-update. Ook vandaag geldt in een groot deel van het land opnieuw code oranje vanwege de hitte. Ook geldt in het hele land ook weer het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat je sneller van de weg wordt gehaald als je met pech langs de weg komt te staan. En de hogere temperaturen zorgen voor steeds meer problemen. Ziekenhuizen zeggen dat het drukker is vanwege mensen met uitdrogingsverschijnselen. En in Drenthe, bij Emmen, is een stuk van een afrit omhoog gekomen door de warmte. Daar zit nu een hele bult in de weg.
23: Is dat wat anders dan een sinkhole? Hè?
24: Nee, dat is eigenlijk de omgekeerde van de sinkhole. Ja.
23: Omgekeerde sinkhole? Ja. Okay.
2: Gisteren zei jij nog wel, we smelten nog niet. Maar als het asfalt begint te smelten, dan gaan we wel die kant op.
23: We gaan die kant wel op.
24: En vanwege de hitte nemen steeds meer evenementen komend weekend maatregelen. Het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat komende dagen zelfs minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. Mensen met een dagkaart worden niet toegelaten. Zij krijgen dan na het weekend meer informatie over compensatie. Verder was het natuurlijk ook een plaknacht. Het leven op veel plekken boven de 20 graden. Dat is ook echt wel uitzonderlijk. En komende nacht kan het nog erger worden. We krijgen mogelijk de warmste nacht ooit in ons land.
2: Ooit. Het wordt volgende week beter. Ik wil er toch even bij zeggen.
23: Ja,
2: en dan wordt het gewoon van het lekkere zomerweer. 27 graden, dat je lekker buiten kunt zitten op het terrasje.
23: Ja, nog heel even geduld.
2: Ja.
24: In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Hij zat zelf op een fatbike. De laatste meldingen die kwamen binnen van afgelopen, die waren nog van begin deze week. En Nederlandse sporters die meedoen aan de Olympische Spelen, die krijgen voortaan een bonus van bijna 9000 euro. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. Alle sporters krijgen die bonus, dus niet alleen als je een medaille haalt. Het geld is bedoeld om ze te steunen in hun carrière. Volgens de organisatie heeft iedere Olympier offers gebracht en dat moet worden beloond. Ook sporters die begin dit jaar nog meededen aan de Olympische Winterspelen, die krijgen dat bedrag met terugwerkende kracht.
23: Mooi.
2: Schijnt dat ze Mattie Valk als een soort Gaston Starreveld langs willen sturen met een check. Je hebt toch alle sporters gesproken.
23: Ik heb wel vrienden gemaakt, ja.
24: En als het Nederlands elftal komende nacht groepswinnaar weet te worden, dan spelen wij in de volgende ronde tegen Marokko. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje nou tweede in de pool, dan staat Brazilië te wachten. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Ja, en we moeten natuurlijk eerst die wedstrijd nog spelen. Hè. Komende nacht om 1 uur tegen Tunesië.
23: Ja, de vraag is een beetje, dat merkte ik hier vanochtend op de redactie. Wat doe je met kids die willen kijken? Even naar Karel. Karel, hoe oud is jouw zoon?
25: Goedemorgen.
23: Hey,
25: die wordt 15 over 2 weken en mijn dochter is 12.
23: En wat ga je doen met hem? Ga je kijken?
25: Ja, dat hangt. We gaan natuurlijk kijken, want ik heb al lang gezegd, tuurlijk, dat mag. En alleen hoe en welke vorm. Ja, ik denk, mijn dochter gaat het niet redden. Wij hebben vandaag de eindmusical. Dus ik denk dat wij vanavond als een stel uitgesmolten kaarsjes verspreid liggen over de tuin.
2: Oh jee, je hebt ook nog de eindmusical.
25: Ja,
2: wat een
25: drama
2: met die warmte.
25: In een gymzaaltje in Haarlem. En dan vervolgens 40 graden. Opa en oma van 80 plus. Dus ik heb alles mee van straks.
2: Het is hopen dat ze het einde van de eindmusical hebben. Het wordt echt de eindmusical.
25: Ja. Nee, dus. Alles is in. Dus het wordt al spannend hoe onze toestand is rond een uurtje van 8-9.
23: Ja, dan volhouden.
25: Ja. Dus de discussie gisteravond was een beetje dat ik zei tegen mijn zoon, Duke, gaan we dan eerst even slapen nog? En dan maak ik je, en dan zet ik een wekkertje. En dan gaan we samen wel kijken. Want mama, die blijft toch liggen.
3: Ah, ja.
25: Dus dat is nog even. Maar ja, het zou kunnen dat we lekker op hem. En toen zei hij, pap, zullen we dan lekker buiten kijken? Want het is misschien wat koeler. Maar ja, hoe ga ik dat dan weer doen? Die buren worden natuurlijk helemaal gek als ik om 1:30 sta te springen en te schreeuwen.
2: Hey, maar wat ik er wel mooi aan vind, is dat het is ook wel te gek. Jouw zoon gaat natuurlijk nooit meer vergeten dat hij midden in de nacht met papa een wedstrijd heeft gekeken. En dat je hem, het kan ook een beetje het oudjaarsavondsfeertje zijn. Dan kun je je toch als kind nog zo goed herinneren dat je werd wakker gemaakt.
3: Ja, natuurlijk. Het zijn herinneringen voor het leven. Maar Karel, heel even. Kijk, even de andere kant. Ik heb zelf geen kinderen. Maar ik bedoel, deze wedstrijd doet er niet toe. Het is geen knock-out-wedstrijd.
25: Nee, maar dat is dus voor hem natuurlijk totaal niet belangrijk. Voor hem is het dus heel tof dat deze wedstrijd om 1:00 is en hij mag hem kijken.
3: Ja, dat begrijp ik. Maar dus, dat hele bioritme van de kind gaat helemaal op zijn kant, joh.
25: Nou ja, het gaat wel ergens over. Want we moeten of tegen Marokko of tegen Brazilië. Wat er vanavond
3: natuurlijk.
25: Gebeurt.
3: Ja, oké. Maar goh.
2: Het is maar 1 nacht, hè. Verder slaapt hij toch goed?
25: Hij slaapt prima. Ik denk meer dan papa gezeik heeft morgenochtend als hij om 10:00 een call heeft.
2: Het is gewoon herinneringen maken. Dan komt het goed. En morgen een beetje knikkenbollen op school. Iedereen heeft toch tropenrooster.
25: Nee, dat maakt allemaal geen bal uit.
3: Oh, wat denken jullie daar makkelijk over? Ik zou tussen 1 en 3 met je kind op gaan zitten in het hols van de nacht voor een wedstrijd die er niet toe doet. Ik zou dat echt nooit doen, hoor.
2: Ja, maar dat die wedstrijd er niet toe doet, dat is inderdaad voor een kind gewoon niet boeiend. Het feit dat je mag opblijven, dat je met papa samen die wedstrijd zit te kijken, dat is toch echt te gek voor hem.
25: Hij zou het liefst nog een verlenging en penalties aan het einde hebben.
3: Dat begrijp ik. Nee, maar ik wil niet zuur zijn. Maar ik bedoel, er zijn nog meer wedstrijden die er aankomen natuurlijk. Op tijdstippen die iets grappelijker zijn.
2: Ja,
3: inbrekerstijdstip. 1-3.
2: Je wil gewoon alles meemaken. Zeker als je 14-15 bent.
25: En ze hebben lang moeten wachten, hè?
3: Ja, dat is ook zo. Dat is ook wel zo, ja. Ja. Nou, en misschien kan je zo meteen mee naar de redactie. Als die klaar is, weet je wel.
2: Dat hij in één keer doorgaat.
3: Ja, gaat in één keer werken. Oké, heel goed. Zometeen, nieuwe ronde.

0: dat?
1: Ik heb een kroegje onder mijn huis. En één keer per jaar wordt dat kroegje afgehuurd door een bouwbedrijf. En dan wordt het kroegje in één keer zeg maar ook optisch 3 keer zo groot. Want dan worden de hekken omheen gezet. En dan komen er allerlei staattafels bij. En dan komt er zelfs een extern toiletblok.
0: Wow.
1: Nou, dan weet je wel. Het wordt Mysteryland eigenlijk.
0: Wat leuk. Wat een leuk bouwbedrijf.
1: Het gaat van een schattig kroegje naar Mysteryland. En ze hebben ook ieder jaar een zanger die ze dan uitnodigen.
0: Ja.
1: En die zanger die deed toevallig vorige week allemaal liedjes uit de Foute 1500. Ik heb het ook even opgenomen. Moet je luisteren. Ik doe eerst even mijn raam open. En dan hoor je dus dat hij Fool's Garden speelt. Dus daarom heb ik het al een week in mijn hoofd. Nou, best wel gezellig,
0: ja,
1: toch?
0: Wat zijn die mensen van het bouwbedrijf stil? Toch?
2: Lijkt wel eens wel lees dan.
0: Ik zie
2: muzikant met een petje met geld ervoor.
0: Ja, helemaal. En ik zie ook dat het kroegje heel mooi is uitgebouwd, maar dat hij daar alleen naast dat separate toiletblok staat.
1: Ja, dat lijkt het wel. Ja.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, wat is de eerste?
1: Een Aperol.
2: 3, 2, 1.
0: Ja, nee. Gisteren nog op.
3: Ik ben geen liefhebber van de Aperol.
0: Ja.
2: Een echte met alcohol.
0: Een echte met alcohol.
2: Oh, wat lekker.
0: Ja, ja, ja. Het was woensdag. Ik dacht, we hadden gisteren natuurlijk ook wel gewoon een spannende dag. Mm-hmm. Met al dat nieuws. Ik dacht, ik proost op deze dag. Dus gisteravond 2 Aperolletjes op.
3: Oh, heerlijk.
0: Ja, 2.
3: Meteen. Ja, jij komt natuurlijk uit een alcoholvrije periode. Maar het is niet gezegd dat je nooit meer gaat drinken. Maar nu is het ook al op woensdag weer.
0: Ja,
3: ja, maakt mij niet uit.
0: Ja, maar gisteren was toch wel een goede reden.
3: Nee, natuurlijk, lieve schat. Gisteren eventjes even de spanning eraf gedronken.
0: Ik
3: hou niet zo van bitter. En Aperol is ook bitter. Dus daar maak je mij gewoon niet super blij mee. Terwijl, ja, ik kan het sfeertje wel lekker vinden. Dus dan bestel ik hem wel eens ook een beetje onder de groepsdruk. Dan denk je, de hele tafel heeft een Aperol. Leuk, ook voor de foto. Maar dan ben ik halverwege en denk ik, moet nog de helft.
0: Oh, dat moet echt hoor.
2: Maar je kan ook met Spa Rood doen in plaats van bitter lemon. Is hij minder bitter?
0: Dan gaat hij wat makkelijker naar binnen.
2: Goh, ja. Of, het hoeft niet, hè, bedoel ik.
3: Ik word toch nog via de peer pressure erin gekletst. Maar een sparootje combineren, dat kan een goed idee zijn.
0: Ja, het is echt niet normaal. Als je nu toch langs een terras gaat, hoeveel Aperolletjes er gaan.
3: Ja.
0: Het is echt code oranje op de terrassen. Niet te geloven, zeg. Volgende, Luc.
1: Logeren bij je ouders. 3, 2, 1.
3: Ja! Ah,
0: maar veel te weinig. Ik vind het wel leuk. Ja, het is lang geleden dat ik bij mijn moeder ben blijven logeren. Maar mijn slaapkamer die is eigenlijk nog, ik denk voor 75-80% volledig intact.
3: Ja!
0: Dus alles wat er stond toen ik het huis uitging, dat staat er nog steeds.
1: Een soort museumpje.
0: Ja, het is een mini-museum.
3: Oh, dat vind ik altijd zo wonderlijk dat ouders dat helemaal nog intact houden. Bijna met zo'n soort van koordje ervoor.
0: Ja, nee, kijk, het is natuurlijk niet zo. Je ziet geen kinderkamer van een kind van 8, snap je? Dus toen ik het huis uitging, was ik 20, 21. Dus het is wel de kamer van een volwassene. En er staat ook gewoon een bureau en een computer. Nee, maar het is niet gestript. Dus ik.
1: Ja, er staat een computer. Nou, dat geeft wel aan dat het al lang geleden is.
3: Ja,
0: sorry. Een hele oude computer met een enorme beeldbuis nog. En die staat er ook nog.
3: Maar jouw moeder heeft dus niet zoiets gehad. Daar maak ik een andere kamer van. Kijk, mijn ouders hebben mijn kinderkamer verbouwd tot eerst was het de kamer waar de kleinkinderen dan sliepen. Nu hebben ze er een infrarood sauna neergezet en ligt er een sportmatje en allemaal sportartikelen. Hmm. Dus mijn ouders hebben van mijn slaapkamer een nieuwe kamer gemaakt. Wat ik ook altijd heel gezond vind. Ik ben al 20 jaar uit huis dit jaar.
0: Ja,
3: move on, weet je wel. Ja,
0: nee, mijn moeder woont natuurlijk alleen. En die heeft er gewoon ook 3 kamers over. Dus ze denkt, ja, die kan inderdaad toch wel een infrarood sauna naar binnen gooien. En ik kan nog een tennisbaan aanleggen. Ja, op een gegeven moment ben je wel klaar.
2: Ja, ja. Hangen er ook nog posters in die kamer?
0: Ja, ja, dat moet ik zeggen. In die zin is het wel een museum geworden. Want er hangen posters uit mijn carrière. Ja. Dus er hangt bijvoorbeeld een poster van Mattie en Wietse. En ja, ik zou in principe kaartjes kunnen gaan verkopen. Zeg maar, voor de slaapkamer, ja.
3: Goh, ja, grappig.
0: Trip down memory lane. Volgende, Luc.
1: Je wekker een motiverende tekst geven.
2: 3, 2, 1. Nee.
0: Gewoon in tekst.
1: Ja, ik zie dat wel eens staan. Als mensen hun wekker dan screenshot op Instagram zetten, moeten ze ook 1 dag een keer vroeg wekken. Nou, dat zie je dan meteen bij iedereen staan. Dan staat er wekker om 4 uur. Dan gaat er gewoon een wekker. Dan een wekker om 4:15. Je moet er nu echt uit. Wekker om 4:30. Kom op, anders kom je te laat.
0: Oh. Nou,
1: dat soort teksten.
3: Wat een gedoe. Als ik daarvan moet hebben.
0: Nee. Ik heb een to-do. Ik heb altijd de to-do voor die dag. Daar word ik mee wakker.
1: Oh?
0: Dus vanochtend werd ik wakker om 4 uur met Mariska mailen. Ik moet Mariska nog mailen.
1: Ach, huh? Mattie en Mariska, dat weet jij nog niet.

0: Zometeen na 8 uur doen we weer een Q&A. Dat klinkt heel saai, maar het wordt wel interessant voor iedereen die veel vragen heeft.
1: Ja, wij hebben gisterochtend verteld dat de ochtendshow stopt. En mensen hebben toen natuurlijk ook vragen gestuurd. Sowieso heel erg bedankt voor de vele reacties en de lieve reacties. Ja. Echt hartstikke fijn. Niet. En op Instagram hadden we zo'n vraagsticker ook geplaatst. Van, hey joh, als je een vraag hebt, stuur maar in. Daar zijn toch frequently asked questions uitgekomen. Meestal gaat een helpdesk van een bedrijf daarmee aan de slag. Hè, met frequently asked questions. Maar wij doen het gewoon lekker op de radio.
0: Zometeen bijvoorbeeld antwoord op de vraag: blijft Annemarie, blijft Vier op een rij? En wat gaat Marieke eigenlijk doen?
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
12: Precies!
13: Worstje?
11: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
12: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
11: Nee,
12: meerdere
11: worstjes. Nee, dank je wel.
12: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Is een gigantische aanbieding.
11: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
12: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
11: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
14: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
15: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
7: Goedemorgen. In Venezuela zijn veel doden gevallen na twee zware aardbevingen. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. In een eerste update zegt de Venezolaanse regering dat er zeker 32 mensen om het leven zijn gekomen. Gevreesd wordt dat het er veel meer zijn. Er zijn ook 700 gewonden. Volgens deze Amerikaanse verslaggever was er veel paniek.
8: You see people who felt that shaking running into the streets, buildings with cracks potentially, bottles being knocked off of shelves in stores, people very much concerned about their safety running into the streets.
7: Het Nederlandse zoekteam USR staat paraat om naar Venezuela af te reizen om te helpen zoeken naar mensen die onder het puin liggen, maar is daar nog niet om gevraagd. NAVO-baas Rutte is weer op bezoek geweest bij de Amerikaanse president Trump. De twee spraken elkaar in het Witte Huis. Trump was boos. Hij zei dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. Rutte ging daartegen in en zei dat landen hun vliegbasis ter beschikking hadden gesteld. Rutte probeerde Trump ook uit te leggen dat NAVO-landen steeds meer geld uitgeven aan defensie.
9: Ik moet je zeggen, hij was echt onder indruk. De 1,2 triljard is natuurlijk enorm. En als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
7: Dat was te horen bij de NOS. Ze spraken ook nog over de NAVO-top, die is over 2 weken in Turkije. En we hebben de warmste nacht in juni ooit achter de rug. In de beeld werd het vannacht niet koeler dan 21,3 graden. En dat is een record. Komende nacht gaan we er waarschijnlijk overheen. Wordt het nog warmer. Dan ook vandaag geldt vanwege de hitte in een groot deel van het land weer code oranje. In het hele land is ook weer het hitteprotocol van Rijkswaterstaat van kracht. Dat betekent dat je sneller van de weg wordt gehaald als je pech hebt.
10: WK 2026.
7: En niet alleen hier zijn we druk met het weer. Het houdt ook het Nederlands elftal bezig. Oranje speelt komende nacht in Kansas City tegen Tunesië. En dat kan flink gaan stormen en onweren. En dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Bondscoach Koeman probeert zich er niet te druk over te maken.
11: We kunnen een hoop doen. We kunnen ons overal op voorbereiden. Maar het weer niet. En laten we hopen dat het meevalt. Dat de wedstrijd gewoon onder goede omstandigheden gespeeld kan worden. En ook afgemaakt kan worden. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker.
7: Nederland-Tunesië begint om 1 uur. Als we winnen en groepswinnaar worden, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Worden we tweede in de pool, dan wacht Brazilië. Het weer, ja, overal opnieuw veel zon vandaag en weer erg warm. In het noorden is het met 28 graden nog het koelst. In het zuiden kan het 37 graden worden. Morgen nog wat warmer.
12: Vertraging op de weg dan. Ik heb ze voor je langer dan 25 minuten. Op de A4 naar Amsterdam kom je in 16 kilometer tussen Prins Klausplein en Hoogmade met 35 minuten. De A12 naar Utrecht tussen Veenendaal West en Maarn 12 kilometer, net iets meer dan een half uur. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Moordrecht en Bodegraven 9 kilometer, 33 minuten. En de A15 Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en de brug over de Linge 10 kilometer, 51 minuten.

0: This World Is Our Home. Goedemorgen, 6 over 8, donderdag de 25e van juni. Je luistert naar show 1663, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Nou, wat een nieuws hè gisteren.
4: Nou, ik hoor net dat de ochtendshow ermee stopt. De tranen staan in mijn ogen. Ik wil niet huilen, maar ik kan wel janken. Het is zo leuk, waarom doen jullie dit nu? Ik vind het wel heftig.
0: Nou, dat is wel echt wel lief.
1: Onze
0: vaste luisteraar Anja.
1: Anja komt er echt net achter. Anja was gisterochtend misschien druk. Of ja. Heeft het gewoon helemaal niet meegekregen.
0: Dat kan, hè?
1: Dat is wel wat. Die hoort het ons even zeggen in een bijzin.
0: Ja.
1: Nee, klopt. We hebben Anja... we hebben het gisteren verteld. We hebben een podcast gemaakt. Dus die kun je ook helemaal terugkijken via de Q-app of op Qmusic.nl. Daarin leggen we het helemaal uit waarom, wat de gedachte erachter is. Maar ja, is voor Anja is even rauw op de dak.
0: Anja, en iedereen die ook vragen heeft, ga er lekker voor zitten. Want er zijn heel veel vragen binnengekomen via Instagram, @MattieMarieke. Luc heeft een selectie gemaakt van al die vragen.
3: Ja.
0: Waarvan jij zegt, Luc, ja, deze moeten beantwoord worden, want die komen heel veel binnen.
3: Met stip op 1 de meest gestelde vraag blijft Annemarie.
0: Blijf Annemarie.
1: Ja.
0: De nummer 1 vraag is...
1: Annemarie, hoe zit dat?
2: Ja. Oeh, ja. Nee, ik blijf.
0: Jij blijft?
2: Yes.
0: Ja, het is echt prachtig.
1: Ja.
0: Het is echt prachtig. Dus het nieuws komt gewoon uit de vertrouwde mond en stem van Annemarie.
1: Ja, dat is echt ontzettend fijn.
0: Echt heerlijk.
3: Dan een andere vraag, die is eigenlijk maar door 1 iemand gesteld. Wil ik toch even meenemen. Heb ik zo meteen nog een baan, jongens?
0: Dat is een vraag van Luc over Luc.
3: Ja.
0: Nou, beantwoord hem zelf maar, Luc.
3: Ja, ik blijf lekker op de redactie zitten hier elke ochtend.
0: Juist. En ook overigens met de rest van de redactie.
3: Met iedereen, ja.
0: Die blijven gewoon allemaal. Daar gaat helemaal niets veranderen.
1: Ja, echt fijn.
3: Wanneer is dan jullie laatste uitzending samen?
1: Ja, dat is wel symbolisch mooi. Terwijl dat onbedoeld is. Wij gaan door tot en met 3 september.
0: Ja.
1: Dat hadden we zo gepland. We zijn straks ook op een gegeven moment nog eventjes een paar weken met zomervakantie. En daarna maken wij nog 3 weken radio. En toen keken wij op de kalender. Er blijkt dat onze laatste show donderdag 3 september is. En dat is precies op de dag af, 8 jaar na de start.
0: Ja, ik ben normaal echt ongevoelig voor dit soort theorietjes. Maar ik vind dit wel echt heel leuk.
1: Ja, dat is echt, echt heel erg fijn. En jij gaat dan dus daarna, mocht ja, voor Anja bijvoorbeeld dat gemist hebben, jij gaat dan dus daarna door in de ochtend. En ik ga op de vrijdagmiddag tussen 12 en 2 in mijn eentje een radioprogramma maken. Want ik wilde heel graag bij Q-Music blijven.
3: Dan ook nog een veel binnengekomen vraag is de volgende. Tegen wie spelen jullie liever in de volgende ronde van het WK voetbal? Brazilië of Marokko?
0: Goh, ja, om nog heel even de rust te bewaren in Rotterdam, zeg ik nog even Brazilië.
1: Ja, ik heb totaal geen voorkeur. Ligt het er nog aan hoe laat die wedstrijden worden gespeeld? Want dan ga ik voor het gunstige tijdstip.
3: Oh, dan is het Brazilië waarschijnlijk.
0: Oké, nou, dan ga je bij deze voor Brazilië.
1: Dan ga ik voor Brazilië.
0: Oké, nog meer, Luc?
3: Blijft 4 op een rij wel?
0: 4 op een rij blijft gewoon iedere ochtend om 8:30. Gaat helemaal niks aan veranderen.
3: Blijft Bram op vrijdag?
0: Ook Bram die blijft gewoon op vrijdag. Overigens, ja, veel vragen met wie ik überhaupt dit programma ga doen. Kijk, ik heb ook in de podcast aangegeven. Die kun je dus luisteren via keymusic.nl. Dat ik het echte duo. Marieke, heb ik met jou voor mijn gevoel wel echt een beetje uitgespeeld. Het zou gek zijn om opeens met een andere vrouw dan wel man op de poster te gaan staan. Wij hebben het namelijk zo enorm leuk gehad. Ik ga dat niet zomaar toppen, echt samen met iemand anders. Maar het is niet zo dat ik het dus alleen ga doen. Dus nee. Met Annemarie, met Luc, met de rest van de redactie. En ik vind het ook leuk om op zoek te gaan naar nieuwe mensen.
1: Dus het is lekker, de vertrouwde stemmen blijven in de ochtend.
0: Exact.
1: Maar er komen ook wel wat nieuwe geluiden bij, maar dus niet... 1 iemand vast op deze stoel.
0: Nee, exact.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hey, andere vraag die ik overigens ook zie binnenkomen deze ochtend. Klopt het dat Marieke een ongeluk heeft gehad... doordat ze in slaap is gevallen achter het stuur?
1: Ja, dat klopt. Dat was wel even wat. Ik heb dat nooit op de radio verteld... omdat ik daar toen ook echt wel even van geschrokken was. Ik ben dus een keer in slaap gevallen achter het stuur. Dat is echt een heel bizarre ervaring. Ik zou ook echt tegen iedereen willen zeggen... als je voelt dat je moe bent in de auto... Stap uit, doe een paar jumping jacks. Doe toch een powernapje.
0: Jumping jacks.
1: Ja, echt. Want het is heel bizar wat er dan gebeurt. Ik was echt in een nanoseconde in slaap gevallen. En ik ben toen tegen een lantaarnpaal aangereden.
0: Ja.
1: Ik heb dat toen niet op de radio verteld. Jij weet dat wel. Omdat ik ook dacht, ja, als ik het ga vertellen, voelde ik ook, dan moet ik misschien nog huilen. Ik was er wel echt even van geschrokken.
0: Ja, dat snap ik hartstikke goed. Maar het is ook geen geheim.
1: Nee, het is niet alsof het een geheim is. Ik heb het alleen hier niet verteld. En Het heeft daarbij niks te maken met dat ik stop met de ochtend.
0: Nee, het is dus niet zo dat toen je tegen die lantaarnpaal stond, toen dacht ik, boem, ik stop met de ochtendshow.
1: Nee,
0: dat was niet.
1: Ik had die beslissing al ver daarvoor gemaakt. En ik was toen die dag gewoon te boek, had een korte nacht gehad, maar wel een afspraak waar ik heen wilde. Ja, en toen is me dat gebeurd. Wel bizar.
0: Andere vraag nog. Heeft Marieke al wat nieuws op de planning staan? En wat ga je de rest van de week eigenlijk doen? Want ja, blijven we nog een beetje aan het werk? Want je hebt het wel continu over die vrijdag, maar de werkweek bestaat uit 5 dagen.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed, ja. Ik ben heel blij dat ik weer RTL Boulevard ga presenteren. Dat heb ik natuurlijk een aantal jaren gedaan met heel veel plezier. En toen ik wist van ik ga stoppen met de ochtend, toen was ik met RTL in gesprek, waar ik natuurlijk ook werk.
0: Ja.
1: Die zeiden, zou jij niet weer RTL Boulevard willen gaan presenteren?
0: Ja, leuk toch?
1: En toen moest ik ook terugdenken aan dat ik vorig jaar in de zomer daar een aantal weken ook heb gestaan. Toen was het RTL Boulevard Summer Night. En daar heb ik toen weer zo van genoten. En ik ben zo gek op live televisie. En dat is natuurlijk, ja, RTL Boulevard is live. Dat ik het heel leuk vind om dat daar weer te gaan doen.
0: En dat is over deze Q&A.

0: Shakira en Wyclef Jean bij Q-Music en Hips Don't Lie. Ja, we zeiden dus net, Annemarie die blijft in de ochtend.
1: Fijn, hè?
0: Ik en de redactie. Annemarie, ik hoop dat wel in goede conditie te kunnen doen met jou. Zowel fysiek als mentaal.
2: Al mentaal, ja.
0: Dat laatste staat een beetje onder druk, begrijp ik. Toch?
2: Ja. Nou ja, ik ben de laatste dagen ben ik alleen met Jules. Dat is mijn kind van 1. Ik ben geen alleenstaande moeder geworden. Maar mijn vriendin die werkt veel. Die is tot 's avonds laat bezig met werk. Die is dan niet thuis. En ik ben dan met hem als ik 's ochtends eigenlijk alweer weer thuis ben. Dus dat zijn best lange dagen.
0: Ja.
2: Nou, en ik merk gewoon, kijk, met een klein kind, je wordt er niet intelligenter op. Sterker nog, ik denk dat ik gewoon seniel aan het worden ben. Ja. Echt? We zitten natuurlijk nu ook veel binnen, omdat het zo warm is. Ik ga niet met hem naar buiten. Ik spreek niet even met een vriendin met hem af in het park, weet je wel. Of weet ik, van mijn zus komt langs. Nee, want je wil gewoon binnen blijven. Het is veel te warm. Dus wij zitten echt elkaar soms aan te kijken van ja, wat gaan we nu doen? En het is natuurlijk heel belangrijk om ook te praten tegen je kind. Hij moet leren communiceren en een beetje de woordjes nu gaan. Hè, hij moet gaan brabbelen. Maar ja, een kind van 1 jaar, je gaat ook niet een hele verhandeling houden over de toestand in Iran natuurlijk.
1: Nee, nou ja, in theorie kan het, want hij begrijpt het toch nog niet. Dus nee, je zou ook je eigen verhaal kunnen vertellen.
2: Ja, je wilt een beetje simpel houden. Dus ja, je zinnen die bestaan gewoon ook maar uit maximaal, nou denk ik, 4 woorden. Ik hoor mezelf alleen maar zeggen, goed zo. Goed zo. Blokje op andere blokje. Ga maar staan. Mama doet schone luier om. Je moet ook alles uitleggen wat je doet, weet je wel. Mama gaat even broodje maken. Nee, mama gaat niet weg. Dag, dag. Nou, nog 1 hapje. Schoentjes uit. Broekje aan. Nee, niet daar liggen. Hebba, poep. Heb jij bab gedaan? Het was echt, ga maar zwaaien. Weet je, dan gaan we voor het raam staan. Gaan we zwaaien langs al die auto's. Doe maar een auto. Wat doet de auto? Goed zo.
1: Ja, Annemarie, je voert gewoon geen volwassen gesprek.
2: Nee, je voert geen, maar het erger nog. Ik zeg laat tegen Laura. Toen liep ze de deur uit. Dag, dag. Ja,
1: ik zit momenteel in de fase dat bij ons thuis alles van lava is door een vuurspuwende draak.
2: Oh ja.
1: Ik mag thuis niet op het witte kleed lopen, omdat dat in lava is veranderd. De liedjes die ik in mijn hoofd heb, die zijn ook heel erg simpel. De boekjes die je leest zijn natuurlijk niet heel erg diepgravend. Ja, je wordt langzamerhand seniel en het wordt niet beter.
0: Nee. Heb jij ook nog liedjes die je de hele dag zingt, Annemarie?
2: Ja, ik ontkom niet aan Nijntje.
1: Nijntje!
2: Nijntje, dans mee met Nijntje.
1: Twee pasjes

0: Kensington, Becky Music en Living For. Ja, wat zou je zeggen bij het woord elastiek? Wat is je eerste associatie bij elastiek? Gisteren werd er touw gezegd door de kandidaat.
1: Ik zei rekken.
0: Ja, en in Ebbos komt heel vaak het woord haar binnen.
1: Die vond ik achteraf gezien nog het meest logisch.
0: Ja, helaas scheelde dat Mirjam 2.500 euro. Ja. Ging op één woordje mis. Nou, misschien zit dat ene woordje er vandaag wel bij.
1: Zou mooi zijn, 2.500 euro, 09099596.
0: Je hoort ook Alice Warren, Fever Dream. En het laatste nieuws met Annemarie komt eraan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Velsink-advies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Velsink-advies.
11: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Sportief.
14: Oké. Okay.
13: Betrouwbaar.
14: Oké.
13: Okay. En zuinig.
14: Oké. Shun.
13: Sorry?
14: U zoekt de vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
15: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
16: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
17: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
18: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
17: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

30. Altijd laag. Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi

0: toppers nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: die het een tikkie anders doen.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Q-Music, goedemorgen. Het is 1 over half 9. De vertraging op de weg vanaf een half uur. Die zijn op de A4. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoetebouw de Rijndijk. 14 kilometer, 48 minuten. Op de A12 naar Lunetten kom je tussen Woerden en Nieuwegein in 12 kilometer met 32 minuten. En op de A27 wordt aan de weg gewerkt. Daardoor is sowieso een deel van de A27 dicht. Maar van Breda naar Gorkum staat er ook nog een file. Dat is nu tussen Nieuwedijk en Gorkum. 8 kilometer met een half uur.
7: Ja, overal opnieuw een zonnige dag en weer erg warm. In het noorden is het met een graad of 28 het koelst. In het zuiden kan het 37 graden worden. Morgen wordt het nog wat warmer. Annemarie, even het laatste nieuws.
8: Goedemorgen. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan. Dat heeft geleid ook tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Ja, mogelijk zijn er dus meer slachtoffers dan alleen die 9 vrouwen die de aangifte deden.
7: Gewoon een stok tussen die spaken rammen. Een gespuis.
6: Ja.
7: Hè?
6: Ja, goed dat ze hem zo snel te pakken hebben gekregen.
8: Ja, de meldingen kwamen nog binnen van begin deze week. Dus gelukkig is er in ieder geval iemand aangehouden. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas. Dat zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten. Maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma. Maar ook door nieuws over BN'ers die zijn overleden. Het is goed om daar een goed gesprek over te kunnen voeren in de klas. Ja, dan de hitte. Grote kans dat je niet echt een lekkere nacht erop hebt zitten. Het was warm en we hebben zelfs de warmste nacht in juni ooit achter de rug. In de Bild werd het vannacht niet koeler dan 21,3 graden. Ja, op veel plekken was het boven de 20 graden. Bereid je ook maar voor, komende nacht gaan we er waarschijnlijk nog overheen. Ook in België is het deze dagen erg heet. Zo heet zelfs dat voor 2 provincies in het oosten van België morgen code rood geldt. Kan daar wel 40 graden worden. Landelijk is er al een code oranje. Ja, wij hebben dan morgen in het hele land code oranje, behalve op de Wadden.
6: Hey, toch is het, als je het zo hoort, het wordt niet koeler dan 21 graden. Dan denk je, nou, in de winter zitten we er toch lekker bij met de 21 graden. Maar dat is natuurlijk buiten. En binnen is het dan nog 's nachts zoveel warmer.
7: Ja, ja.
6: Omdat je die, ja. Ja, je krijgt het niet gelucht.
8: Nee, er valt niks meer tegen open te zetten.
6: Je slaat boven, warme lucht stijgt op. Daar heeft de zon de hele dag op gestaan.
7: Wij gingen gisteren even een blokje lopen. En toen zei ik tegen Kiki, dit was dus Las Vegas. Zo voelt het in Las Vegas. Mm. Want als je zegt, ik ben in Las Vegas geweest. Dan vragen mensen, hoe warm is dat dan? Hoe warm voelt het dan? Precies dat.
6: Ja.
7: Dus wij waren gisteren rond een uur of 3 even buiten, denk ik. Dacht, ja, dit is exact wat ik in Las Vegas voelde.
6: Is daar de luchtvochtigheid dan ook zo hoog?
7: Ja, die is hoog. En dan heb je ook nog, kijk, dat is het geluk daar. Daar ga je van airco naar airco. Dus heb je om de 10 meter kan je naar binnen. En daardoor hou je het wel vol. Maar als je altijd al wil weten, hoe voelt Las Vegas? Nou, ga deze dagen naar buiten om een uurtje of 3 'smiddags.
8: Dan de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen. Die is nog altijd niet gevonden. Het dier ontsnapte zaterdag uit het park door over een gracht heen te zwemmen. Of daarin te zwemmen en eruit te komen. Op meerdere plekken is de aap wel gezien. Onder meer in een dorp een paar kilometer verderop. Deze mensen snappen wel dat de aap er vandoor is gegaan.
9: Als ik de kans kreeg, dan ging ik ook eens een keer op avontuur. Het is tenslotte vakantietijd. Dus die dacht van, ik ga lekker op vakantie, denk ik.
10: Het is er wel weer voor om vakantie te nemen.
8: Dat is door de Hart van Nederland. Ja, die aap vangen is nogal lastig. Zo liet de dierenverzorgers gisteren weten. Hij is trouwens niet gevaarlijk, maar je moet hem niet zelf benaderen. En vooral de Beekse Bergen bellen, dan komen ze met een team.
6: Je moet hem niet zelf benaderen. Ik hoorde trouwens dat dat team dat hem probeert te vangen, dat ze nu een nieuwe aanpak hebben. Dat ze namelijk van kleding gaan veranderen en dat ze ook met andere auto's op zoek gaan naar de aap. Omdat de aap dus de verzorgers herkent. En dat ze dus hopen dat ze minder snel worden herkend als ze andere kleding aan hebben.
7: Zo, het zijn die apen dan slim, hè?
6: Ja. Ja. Ja, ik zou zeggen, ja...
7: Als je helemaal een plaksnor op moet en een pruik...
6: Precies. Maar zouden ze hem dan... ze gewoon in hun vrije tijdskleding gaan... en dat ze nu voorheen op zoek waren in hun rangerkleding? Ja, hoe moet ik dat voor me zien?
8: Want zo zag ik ze wel op televisie, ja. Echt van die rangerkleding. Dus een camel-achtige blouse of ja. Was een t-shirt hebben ze aan, normaal gesproken.
6: Ja, echt de kleding die de medewerkers van Safari Park Beekse Bergen aan hebben. En nu gaan ze misschien gewoon in een Hawaii-blouseje en een gele zwembroek.
7: Goh, nou, succes daar met het zoeken naar deze aap. Hallo, Robbie.
0: Goedemorgen.
7: Hey, Robbie, jij zorgt voor het eten op het ministerie van Financiën.
0: Dat is helemaal correct.
7: Wat wordt daar gegeten?
0: Vandaag hebben we kipcurry op menu staan, Mexicaanse wrap, doperwtensoep.
7: Zo lekker wind
6: leuk.
7: Allemaal.
6: En hoe werkt het? Komen er dan ook verzoekjes binnen vanuit de minister?
0: Zo af en toe wel, ja. Zo af en toe moeten wij voor de minister apart koken, inderdaad.
7: Oh ja. Hey, en hou je een beetje rekening met de temperaturen? Want ik doperwtensoep... Het wordt ook zeg maar gevoelstemperatuur 40 graden. Poef, weet je wel?
0: Ja, we hebben ook een bouillonnetje erop staan, een groentebouillonnetje. Dus
7: even wat lichter.
0: Ja, hebben we ook een lichtere variant.
6: Ja, en maakt de kipcurry niet te pittig, want heet is het natuurlijk al.
0: Ja, zeker weten, maar het kan nooit heet genoeg wezen.
7: Nee, exact, dat is ook zo.
6: Robbie, we gaan vier op een rij met jou. Hou het hoofd koel, is daarbij het advies. Met wie wil je spelen? Met Annemarie, met Mattie of met mij?
0: Met Mattie, alsjeblieft.
7: Hartstikke leuk, Robbie. Dan ga ik de studio uit.
6: Wat zei je nog, jongen?
0: Sorry?
6: Oh, ik hoorde mensen bij jou op de achtergrond praten. Ik dacht dat jij nog wat zei.
0: Ja, klopt. Dat zijn mijn collega's.
6: Tuurlijk, er moet gewoon doorgekookt worden. De minister wil straks ook wat eten. Ik heb vier woorden voor jou. Ik hoor graag jouw eerste associatie. En ligt dat zometeen gelijk met Mattie, krijg je 2.500 euro. Je eerste hobby is binnen.
0: Buiten.
6: Kwark.
0: Yoghurt.
6: Karton.
0: Plastic.
6: En je laatste is roze.
0: Paars.
6: Dit zijn jouw associaties, maar ligt het gelijk met Mattie? Dat hoor je naar Alex Warren.

0: Never Dream op Q Music. Waar we vier op een rij spelen met Robbie uit Den Haag. En dit zijn zijn vier woorden. Binnen.
1: Buiten.
0: Kwark.
1: Yoghurt.
0: Karton.
1: Plastic.
0: En je laatste is roze.
1: Paars.
0: Jij hebt vier woorden gekregen, je hebt associaties gegeven en de Q-app is het deels met jou eens, maar bij andere woorden hebben ze toch een andere gedachte. Vooral bij roze, daar wordt vaak blauw gezegd.
1: Ja, ik heb eigenlijk meer achteraf karton, papier.
0: Nou, ik wilde dat ook nog even tegen je aanhouden, die komt ook best wel vaak binnen. Dus ja, op twee woorden kan het nog wel eens spannend gaan worden. Ik hou je niet langer in spanning, roep gewoon Mattie binnen. Want als hij nou vier dezelfde associaties heeft, krijg je van ons 2.500 euro en een straat staatsloten. En dat zou natuurlijk gewoon heel erg lekker zijn, Robbie.
1: Zeker weten, vooral met dit weer.
0: Ja, nou, het valt altijd goed, maar nu helemaal. Mattie is binnen. Weten. Het eerste woord dat ik heb gegeven aan Robbie is binnen.
2: Buiten.
1: Kijk, dat is lekker.
0: Kwark.
2: Eten.
0: Nee. Welk eten zou je nog kunnen noemen?
2: Ik heb geen idee. Yoghurt.
0: Ja? Yoghurt?
1: Helaas.
0: Ja.
2: Oh, shit.
0: Ja, wij waren over die andere meer nieuwsgierig. Wat is je associatie bij karton?
2: Doos.
0: Nee, wat zei je daar, Robbie?
1: Daar zei ik plastic.
0: En je laatste, roze.
2: Varken.
0: Nee, ik heb ook nog flamingo binnen zien komen in de Q-app. Varken niet. Paars. Paars, zei Robbie.
2: Oh, wat een beroerd rondje.
0: Nee, het zat er echt niet in.
2: Heel beroerd.
0: Nee, ja, en straks na 3 september kunnen ze alleen nog maar spelen. Nou, hoe zou dat dan gaan?
2: Hey, Robbie.
1: Ja?
2: Ga je vanavond de wedstrijd kijken, of niet?
1: Zeker weten. We gaan eerst Duitsland kijken en Curaçao. Op de telefoon kijk ik Curaçao, op tv kijk ik dan Duitsland.
2: Zo.
1: En daarna ga ik vannacht ook zo gedaan met Brazilië en Marokko.
2: Ja.
1: En dan vannacht gaan we naar Nederland kijken.
2: Zo, nou het is dat Luc blijft, anders hadden we gewoon de nieuwe sportredactie aan de telefoon. Ook voor na 3 september. Ja, er zijn dus heel veel discussies over wat je met je kinderen doet. Want laat je die kijken vannacht tussen 1 en 3, gaan we het zo meteen even over hebben. Now Rihanna and Calvin Harris back your music. This is We Found Love.

0: Rihanna, Calvin Harris, Back to Music en We Found Love.
1: We gaan een bloedhete nacht tegemoet. Je komt net uit een bloedhete nacht. Maar komende nacht kun je ook gewoon opblijven om de wedstrijd Nederland-Tunesië te kijken.
0: Ja.
1: Die is om 1:00. Nou, dat is natuurlijk echt het holst van de nacht. En veel ouders die worstelen ermee. Moet je nou je kind wel of niet laten kijken? Jij zei vanmorgen, Mattie, van joh, laat het toch zitten. We zijn door die poolfase heen.
0: Ja, dat denk ik. Ja, je verknalt het hele bioritme van dat kind. De wedstrijd doet er eigenlijk niet toe. Er komen echt nog wedstrijden. Er zijn ook al wedstrijden geweest. Ja, ik zou het persoonlijk niet doen. Ik zou het er niet voor over hebben. Ik heb geen kinderen natuurlijk, maar ik vind nogal een groot offer.
1: Terwijl ik zou zeggen, joh, 1 nachtje is allemaal niet zo ramp. En je maakt ook herinneringen.
0: Want Lotte die zegt hier, hey Mattie en Marieke, wij staan hier morgenochtend met z'n allen om 5:30 op om het terug te kijken en dan zorgen we dat we nog geen uitslagen hebben gelezen. En dan zijn we na de wedstrijd precies op tijd om door te gaan naar school.
1: Oh.
0: Hebben de kinderen toch gezien en zijn ze gewoon fit op school. Werkt super. Ja, ik zou gaan voor zoiets, geloof ik.
1: Vincent, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is jouw mening?
2: Ja, mijn mening is gewoon laat de kinderen lekker genieten ervan. ik heb er eentje van 4 en die kijkt bij mij bijvoorbeeld de Formule 1 ook gewoon mee.
0: Oh, dat snap ik wel. Ja, maar dat begrijp ik wel. Formule 1 begrijp ik wel.
2: Oh, dan wel.
0: Ja.
1: Hey, maar ik vind een kind van 4 ook nog wel heel erg jong.
2: Ja, maar ze is er super fanatiek in. En ik kan je vertellen dat eigenlijk ik het gaandeweg toen ze in ons leven kwam gewoon ben gaan doen. En ze vindt het superleuk.
1: Ja, maar midden in de nacht kan een kind van 4 toch niet aan? Die wordt toch gewoon... Ja. Dat werkt toch niet?
2: Nee, maar kijk, de Formule 1, de laatste wedstrijd... of de vroegste wedstrijd is 5:00.
0: Ja.
2: Tot op heden is die tijden gewoon wakker geweest.
1: Ja, oké.
0: Geen last van, zeg jij.
2: Dus,
0: ze was toch al wakker, ja.
1: Ja, 5:00 ligt ook wel redelijk dichtbij. Een tijdstip waarop peuters en kleuters überhaupt wakker worden.
2: Ja.
1: Oké, dus jij zegt gewoon lekker doen.
2: Ja, gewoon lekker doen.
0: Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe oud zijn je kinderen?
3: 13 en 14.
0: 13 en 14. Wat ga jij doen?
3: Ja, opblijven natuurlijk. Ja, tenminste, we gaan op tijd naar bed. 8:00 naar bed. 12:30 het wekkertje. En voetbal kijken en daarna weer terug het bed in. En daarna volgende ochtend wakker worden we naar school te gaan en te gaan werken.
0: En die komen nog wel in slaap, denk je, om 3:00?
3: Ja, dat is te hopen voor ze. Maar het scheelt dus, daarna vrijdag, laatste schooldag. Tropische rooster, dus om 12:30 zijn ze ook weer aan mijn huis, kunnen ze dan ook weer bijtanken.
0: Ja, ja, ja. Hey, en jij zegt overigens, jij bent in 94 ook wakker gemaakt.
3: Ja, door mijn ouders. Die hebben mij toen ook wakker gemaakt. Nederland, Saudi-Arabië.
1: Ja, en dat is er nog altijd bijgebleven. Als een mooie familieherinnering, toch?
3: Inderdaad. Ja, mijn kinderen geven niks aan voetbal, maar Nederland zelf zou willen kijken.
1: Ja, begrijp ik heel goed. Toch even naar Luc van de sportredactie. Als we nou tegen Brazilië spelen, dan is een gunstiger tijdstip, toch, hierna?
4: Ja, klopt, klopt. Dan spelen we volgens mij om 7:00 s'avonds. Worden wij gewoon eerst in de groepsfase, in de pool, waar het wel op gaat lijken. Dan spelen wij volgende week maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts.
1: 3:00 s'nachts, dat is wel heftig.
0: Okay.
1: Michelle, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Jij bent juf en je stuurde... Laat je kind dan ook lekker thuis de volgende dag?
5: Ja, dat klopt.
0: Ja.
5: Ik vind het echt onverantwoordelijk om die kinderen om 12:00 naar een voetbalwedstrijd te laten kijken.
0: Je vindt het onverantwoord om die kinderen naar die voetbalwedstrijd te laten kijken in het hols van de nacht?
5: Zeker.
1: Ja. Hey, jij bent juf van groep 6, 7, 8. Heb je het al een keer meegemaakt dat ze knikkerbollend in de klas zaten?
5: Zeker weten, ja. Want de vorige keer toen Nederland speelde was om 11:30. Het was een 30:30 eerder. Toen had ik 6, 7 leerlingen die ook de wedstrijd hebben gekeken. Toen had ik er eentje om 8:50 ochtends huilend bij me staan. Juf, ik ben zo moe en mag ik alsjeblieft naar huis?
0: Ja, ik kan hier wel inkomen, hoor.
1: Ja, ik begrijp het.
0: Dat hele bioritme van zo'n kind, dat gaat volledig op zijn kant.
1: Maar ik snap ook dat je als ouder zegt, dit is zo'n unieke situatie. Het WK, hoe vaak maken we dat nou mee? Laat ze op. Maar dan zeg jij, prima, maar hou ze ook thuis.
5: Ja, zeker. En helemaal nu met de warmte. De meeste hebben toch een tropenrooster, zijn om 12:00 uit.
0: Ja.
5: De meeste zijn ook als niet heel erg vrolijk vanwege de hitte in de lokale, ook 's ochtends al. Niemand hier wordt er beter op. Laat ze dan lekker alsjeblieft thuis.
0: Dus je zegt eigenlijk, meld je kind ziek met symptoom, WK kijken.
5: Ja, en eigenlijk wel.
0: Ja, dat is eigenlijk voor iedereen beter.
1: Juist, ja, WK-koort.
5: Ja, we mogen natuurlijk nooit aanmoedigen om leerlingen ziek te melden. Maar in dit soort gevallen denk ik ook, nou...
0: Punt gemaakt. Heel goed.
5: Ja, precies.
0: Ja, heel goed. Dankjewel, Michelle.
5: Fijne dag.
0: Hoi.
1: Bij Ramona zit het er niet in, toch Ramona?
6: Nee, klopt. Hij mag niet kijken bij ons.
0: Oh, en hoe oud is hij?
6: Hij is 13 en hij is er ook echt niet mee eens dat hij niet mag kijken. Maar hij zit in een toetsweek en die is vandaag begonnen. En die is best nog wel belangrijk voor hem. Dus ja, hij mag van ons echt niet kijken.
1: Zo, nee, maar dat snap ik ook wel. Als het een toetsweek is, spant er ook wel veel om.
6: Ja, ja, zeker. Ja, hij vindt zelf dat het dat hij wel mag kijken. Maar goed, ja, ja. Het is niet, ik vind het niet verantwoord om hem te laten kijken als hij een toetsweek heeft.
0: Hey, en ben je nog op een idee gebracht van onze luisteraar Lotte? Die zegt, we zetten de wekker gewoon om 5:30 en dan gaan we dan kijken.
6: Eigenlijk heb ik daar niet aan gedacht, maar daar zit ik zelf ook niet op te wachten.
1: Als jij vannacht een deur hoort slaan, dan is jouw zoon natuurlijk toch wakker geworden en dan zit hij waarschijnlijk gewoon beneden te kijken.
6: Ja, want mijn man gaat wel kijken en ik heb al gezegd dat hij heel zachtjes moet zijn, maar ik weet niet of hij dat kan zijn als Nederlands koort.
0: Nog best een spannend dagje worden.
1: Ja, succes met deze familiedynamiek.
6: Ja, dankjewel.
0: Dag Alona.
6: Doeg.
0: Dit is Q Music, Cameron Whitcomb.

0: Dat is het toch fijn, als het je allemaal geen reet interesseert.
1: Zo is het, Patrick.
0: Hoef je ook niet druk te maken over hoe laat je op moet staan... of hoe laat je je ziek moet melden, omdat je sport hebt gekeken.
1: Ja, is ook zo.
0: Nou ja, goed. Ja. Okay. Fijne dag allemaal.
1: Fijne dag allemaal.
2: Ja, dat is wel lekker.
1: Ja, dat is natuurlijk wel lekker.
2: Zit je er gewoon lekker nuchter in.
1: Ja, ik vind het überhaupt een fijn mantra hoor, wat Patrick bezig.
0: Dat is het toch fijn, als het je allemaal geen reet interesseert.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie je het als een kans? Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
3: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou. NVM.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot... voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
21: Dat gaan we vieren.
20: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go
7: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op

0: krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Nederlanders die in Venezuela zijn krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na de twee zware aardbevingen daar. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt nog gezocht naar slachtoffers. Het dodental van die aardbevingen in Venezuela staat nu op 32, maar dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op. Asielzoekers die hier worden afgewezen gaan in het kader van het Europese Migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig en daarom wordt het Europees aangepakt. Nou, ook België heeft te maken met tropische temperaturen. En het wordt daar zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Mensen worden op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven. Liefst in een gekoelde ruimte. Morgen geldt bij ons in het hele land code oranje.
2: WK 2026.
1: Nou, komende nacht speelt oranje weer een wedstrijd om 1 uur tegen Tunesië. Maar ook Curaçao moet weer aan de bak. Vanavond om 10 uur speelt Curaçao de allesbeslissende wedstrijd tegen Ivoorkust. Als Curaçao wint, dan gaan ze misschien door naar de volgende ronde. Al wil bondscoach Dick Advocaat niet op de zaken vooruitlopen.
3: Ja, maar zover we moeten laten we eerst afwachten. Dan kan ik de afloop zeggen wat ik voel.
4: Maar dromen mag toch?
3: Ja, realistisch dromen kan.
1: Was te horen bij de NOS. Op Curaçao wordt waarschijnlijk massaal gekeken. Scholen en winkels gaan eerder dicht. Ambtenaren krijgen eerder vrij. Het weer dan van Weerplaza. Erg warm weer dus. In het noorden is het met een graad of 28 nog best koel. In het zuiden kan het 37 graden worden. Morgen nog wat warmer. Het kan dan 39 graden worden.
5: Op de weg de vertragingen vanaf 25 minuten. Op de A4 is een ongeluk gebeurd, dat is richting Rotterdam. Het zorgt tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp voor 12 kilometer en 3 kwartier. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern 15 kilometer met 28 minuten. Op de A27 wordt aan de weg gewerkt, de weg wordt verbreed, maar er is wel ook een file voor die werkzaamheden. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos 12 kilometer en een half uur. En op de A50 van Os naar Eindhoven een ongeluk. Het zorgt voor 5 kilometer tussen Nistelrode en Veghel Noord met 27 minuten.
2: Mattie en Marieke.
0: Ja, goedemorgen. Zometeen een man met allemaal plakplaatjes, zou mijn moeder zeggen. Teddy Swims komt eraan. Noah Kahan. Dit is Stick Season.

0: Williams, Back in Music en Mr. Know-It-All. Goedemorgen, 9 over 9, donderdag de 25e van juni, show 1663, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie. Annemarie.
1: Annemarie.
0: Hallo.
1: Goedemorgen. Sorry.
2: Goedemorgen.
1: Ik zat even in een bericht van het KNMI over de heteste nacht die we krijgen.
2: Oh, okay. Is er nog nieuws bovenop gekomen? Wordt het nog erger?
1: Nee. Het was gewoon een hele warme nacht. Het wordt nog erger. Dat is
0: het eigenlijk allemaal heel erg. We smelten.
2: Dat is de strekking toch nog even goed om te benoemen dat het volgende week gewoon lekker zomerweer wordt, hè?
0: Hey, in het kader van die zomer, zometeen echt wel een van die ultieme zomertracks. This is the rhythm of the night. Lekker zeg. Hey, en ook goed om te weten, het is niet de eerste keer dat we te maken hebben met hoge temperaturen. Moet wel bij worden gezegd, dit is heel extreem. Ja. Maar hoge temperaturen, die hadden we vorig jaar rond deze tijd ook. Ja. Het is natuurlijk donderdag, het is Throwback Thursday. Dus we zijn weer even het archief ingedoken van dit radioprogramma. Vorig jaar rond deze tijd had jij ook een escapade. met een van je kinderen, want ja, het was warm. En dan is dat gewoon een gedoetje. Luister mee.
2: Ja, bij ons is het gewoon 28 graden op de slaapkamers. En daar kun je dan jezelf nog wel enigszins toe verhouden. Maar ja, die kleine kinderen natuurlijk niet. Dus ik heb een klein quizje.
0: Oh.
2: Ja, Noah, die wilde absoluut niet slapen gisteravond.
0: Ja.
2: Die is 10 maanden, dus die kun je ook niet vertellen dat ze moet gaan slapen. Dat kun je hooguit een beetje proberen.
0: Nou, je hebt wel slimme kinderen, maar inderdaad, ook dat loopt tegen zijn grens aan natuurlijk.
2: Maar het loopt echt nog tegen een grens aan. Toen heb ik voor het eerst, overigens met haar, heb ik de klassieker gedaan die elke ouder wel een keer toepast.
0: Ja.
2: Klein quizje.
0: Oké.
2: Ik ben A, met haar gaan rondrijden in de auto. Ja. B, ik ben met haar gaan rondrijden in de auto in mijn nachthemd. C. Ik ben met haar gaan rondrijden in de auto in mijn nachthemd zonder onderbroek. Of C. D. Ik ben met haar gaan rondrijden in de auto in mijn nachthemd zonder onderbroek. En ik heb ook nog een tijdje staan kletsen met een buurvrouw.
0: Alsjeblieft, laat het D zijn.
3: Nou, alsjeblieft niet.
2: Ik heb mijn kind opgepakt en ik had mijn nachthemdje al aan. En dat is echt een beetje zo'n soort van sexy zwartkante nachthemd.
0: Een negligé.
2: Daar heb ik geen ondergoed onder aan. En zo ben ik in de auto gestapt. Mijn kind sliep echt aan het einde van de straat. Toen heb ik toch maar even het rondje om het dorp afgemaakt. En daar kwam ik nog buurvrouw Annegreet tegen.
0: Yes, ik had het goede antwoord. Ik had het goed.
2: En daar heb ik zo lekker even een tijdje mee staan kletsen.
0: En ja, was Annegreet op de hoogte van jouw situatie?
2: Ja, kijk, Annegreet zag mij natuurlijk toch een beetje een verwarde vrouw. Volledig, eigenlijk echt al klaar om naar bed te gaan. In dus het negligeetje zonder BH, want daar draag je natuurlijk geen BH onder. En ik zei, Annegreet, ik heb ook geen ondergoed aan. Dus ik trek ook een beetje het negligeetje omhoog. Ja, kijk, ik heb ook geen onderbroek aan. Maar we kunnen hier wel even kletsen.
0: Wat gebeurt er in dat dorp?
2: Ja.
0: Dat het negligeetje zo een beetje half omhoog wordt getrokken voor buurvrouw Annegreet.
2: Ja, nou ja, omhoog. Kijk, ze zag natuurlijk verder niks. Maar we hebben erom gegierd.
0: Hey, wat zei Annegreet? Ik heb ook geen ondergoed aan.
2: Nee, die was nog eventjes een stevige wandeling aan het maken. Echt nog een avondwandeling. En ondertussen voor werk nog wat belletjes aan het doen. Maar
0: Annegreet meteen ingestapt.
2: Ja.

0: Bruno Mars, Back in Music en On My Soul. Donderdagochtend, dat betekent automatisch dat het morgen vrijdagochtend is. Dan zit hier Bram Krikke. Zijn er verschillende dingen die we morgen te doen hebben. Eén ding, sowieso leuk. En werd mij ook de vraag gesteld, is dit een grap of niet? Het is geen grap. Wij gaan morgen een wintersportreis weggeven.
1: Om
0: af te koelen. Dat gaan we echt doen, dat is geen grap. Dus dan heb je in het vooruitzicht dat je lekker richting de sneeuw kan.
1: Ja.
0: We vonden dat leuk als de gevoelstemperatuur rond de 40 graden is.
2: Maar waar ga je dan heen nu, de top van de Himalaya? Of,
0: nee, dat hoor je allemaal morgen. Oh. Wij gaan morgen een wintersportreis weggeven. Op de vrijdagochtend.
1: Het zou kunnen dat die reis jou gegeven wordt door een hamburger. Dat heeft er dan weer mee te maken dat onze Luc van de sportredactie een WK-roulette met jullie gaat spelen. Met jou, Mattie, en met Bram. Luc, hoe werkt het?
3: Vanavond speelt Nederland tegen Tunesië. De laatste groepsfasewedstrijd. En die doet er eigenlijk niet meer echt toe. Want Nederland is al door op het WK naar de volgende ronde. Dus ik dacht, laten we het wat spannender maken. Mattie en Bram mogen allebei een tijd inzetten van 10 minuten in de wedstrijd. Mm-hmm. Waarin zij denken dat er gescoord gaat worden.
1: En het maakt niet uit of Tunesië of Nederland dan een goal maakt. Als er maar een goal wordt gemaakt. En dat tijdvak van 10 minuten, dat heb jij ingezet, Mattie. Dat heeft Bram ook ingezet. En jullie zetten dat in voor elkaar.
3: Ja, klopt.
0: Dus ik heb gezegd, minuut 19 tot minuut 29. Daarin gaat er een doelpunt vallen. Is dat zo, dan heeft Bram morgen het hamburgerpak aan. En ja, het ziet er prachtig uit, Luc. Echt alsof je het zelf genaaid hebt. Voor iedereen die meekijkt.
3: De hele nacht ben ik hiermee bezig geweest. In elkaar geknutseld en zo. Waanzinnig mooi.
1: Bram heeft ook ingezet, voor jou dan, als er wordt gescoord tussen minuut 47 en minuut 57, dan ben jij de Sjaak. Dan moet jij het hamburgerpak aan.
0: Ik heb één ding verkeerd gedaan. En dankjewel voor iedereen die een bericht heeft gestuurd, Luc.
3: Ja, ik weet al wat jij gedaan hebt. Je hebt een tijdvak gekozen waarin de drinkpauze zit.
0: Superdom.
1: En de drinkpauze is 2 minuten en de tijd loopt dan door. Maar gescoord wordt er sowieso niet.
3: Nee.
1: Dus jij hebt 8 minuten waarin het kan gebeuren om Bram te narren. En Bram heeft echt 10 minuten.
0: Nou, toch hou ik vertrouwen dat hier morgen op de kroeg, de kruk van Marieke de Bramburger zit.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Ga je niet in te smeren?
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
8: je bent €3,000!
7: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
9: Oh my god, ik kan het niet geloven.
7: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
10: In 1 minuut.
7: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
11: Q sounds better with you.
12: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier.
13: Kom werken!
12: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodomal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi...

0: 55% korting. Score alle aanvulddeals bij Bol.
1: Sportief.
2: Oké.
1: Okay. Betrouwbaar.
2: Oké.
1: Okay. En zuinig.
2: Oké. Okay.
1: Sorry?
2: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
3: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
5: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, het is WK.
7: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
8: Mediamarkt. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: 9:30. Goedemorgen, Q-verkeer. De vertragingen langer dan een kwartier. Die zijn op de A4 richting Amsterdam. Er is daar een ongeluk gebeurd. 10 kilometer tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. De parallelrijbaan is ook afgesloten. Vertraging is daar nu 1 uur en 5 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Harmelen. 12 kilometer, 20 minuten. De A50 naar Eindhoven. 5 kilometer, dat is tussen Nistelrode en Veghel Noord. Kost je 25 minuten.
15: Nou, het is opnieuw bloedheet. In het noorden is het met 28 graden nog redelijk te doen. In het zuiden kan het 37 graden worden. Annemarie, even het laatste nieuws.
16: Goedemorgen. En vanwege die hitte geldt vandaag in het midden en zuiden van het land nog altijd code oranje. Morgen geldt die waarschuwing in het hele land. Morgen wordt het dus nog wat warmer. En veel mensen hadden waarschijnlijk een, daar is je weer, plaknacht. Want we hebben de warmste nacht in juni ooit achter de rug. In de beeld werd het vannacht niet koeler dan 21,3 graden. En dat is een record. Komende nacht gaan we daar waarschijnlijk overheen. Kan het zelfs de heetste nacht ooit worden in ons land. Althans, die dan gemeten is. En steeds meer evenementen voor de komende dagen die zijn geschrapt of nemen maatregelen. Het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen bijvoorbeeld laat de komende dagen zelfs minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. Mensen met een dagkaartje die worden niet toegelaten. Ze krijgen na het weekend meer info over compensatie. Ziekenhuizen zeggen dat het drukker is vanwege mensen met uitdrogingsverschijnselen. En als je denkt, wanneer is deze hitte ellende voorbij? Zondag, dan begint het af te koelen. En volgende week wordt het een graadje of 23.
17: Oh, als ik aan DEFCON 1 denk. Dat is een plek, het is niet mijn festival. Ik vind het veel te harde muziek. Maar als je natuurlijk fan van bent, dan is het jammer. Als je een dagkaartje had. Maar daar is het voor mijn gevoel altijd al 6 graden warmer dan op een normale plek.
15: Vanwege de muziek?
17: Ja, het is qua muziek. En iedereen staat natuurlijk keihard te reven. Dus je ziet dat het zweet al biggelen over die kale koppen.
15: Ja.
17: Ik denk daarbij altijd al, jeetje, wat zullen die mensen die zo hard dansen het warm hebben.
15: Ja, en pas goed op jezelf, mocht je wel gaan naar DEFCON.
17: Ja, zeker. Oeh.
16: Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal op de bouwplaats, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. En ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. En NAVO-baas Mark Rutte is weer op bezoek geweest bij president Trump. De twee spraken elkaar in het Witte Huis. Trump die was ook best boos. Hij zei namelijk dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen toen hij de oorlog in Iran begon. Rutte ging daar dan wel weer tegen in. Hij zei dat landen hun vliegbasis ter beschikking hadden gesteld. Nou, verder werd er ook nog wat gesluimd over en weer tussen Rutte en Trump. Zo had Rutte mooie woorden voor Trump over hoe hij, ja, Trump dus, ervoor heeft gezorgd dat Europese landen steeds meer geld uitgeven aan defensie. Nou, daar had Rutte een heel speciale grafiek voor gemaakt.
17: Oh, een powerpointje?
16: Ja, een soort powerpoint. Dat heet dan de Trump Trillion. En die presenteerde hij dan aan Trump.
6: I go over to these boards here because I want to show you what this president was able to achieve. And I start with this. This chart is about the Trump Trillion.
17: Ja, hey, maar dit is ook een beetje, ik hou mijn spreekwoord over Trump. En dan voor de klas dat presenteren.
16: Weet je wel. Trump had ook weer mooie woorden voor Rutte.
11: He's been a friend of mine. He's a great guy, great leader, great Secretary General, everybody respects him. I think if anybody else were in that position, we wouldn't even be meeting today.
16: Goh. Ze spraken ook nog over de NAVO-top, die is over 2 weken in Turkije.
15: Toch een veilig gevoel dat zij het goed met elkaar kunnen vinden, toch?
17: Ja, dat vind ik ook. Je kan er echt wel zeggen wat je wil over het slijmen en het daddy en een powerpoint met allemaal grafieken en dat soort dingen. Maar als zij goed zijn met elkaar, laten we het alsjeblieft zo houden.
15: Absoluut.
16: Die is meer bekend over de lang verwachte game GTA 6. Na jaren van geruchten en uitstel kun je het spel nu alvast reserveren. In november komt het dan ook echt, kun je het echt spelen. De prijs is nu ook bekend. €80 gaat het spel kosten. Ja, GTA is een open wereld waar je een criminele carrière kunt opbouwen door auto's te stelen, missies uit te voeren. Nou, fans online die maken in ieder geval de prijs, maakt hen niks uit.
18: The price of GTA 6 never mattered. We were all buying it regardless.
19: Yo, that's not too bad. I like these cars.
20: Oh, the colors, bro.
16: 19 november, dan kun je het spelen.
15: Ja, dit is, ik heb al eerder gezegd. Het schijnt dus dat ze dit zeg maar, gaan merken aan de wereldeconomie. Rond die dagen, die weken. Omdat zoveel mensen gaan dit spelen. Ja, je zou gek gezegd kunnen zeggen, de wereld ligt een beetje stil.
17: Ja, dus we hebben ook hier in de ochtendshow best vaak mensen gesproken die dan zeiden, ik hou bewust 5 vakantiedagen vrij. Ja. Omdat op het moment dat het uitkomt, dat ik die wil kunnen inzetten, zodat ik het meteen kan gaan spelen.
16: Ja, dat is toch niet normaal?
15: Ja, ik voel dat helemaal.
16: Oh.
15: Ja, ik begrijp dat echt. Dit is een spel waar de hele gamewereld al zo lang naar uitkijkt. Iedereen is hier zo benieuwd naar.
17: Ja.
15: Dit is gewoon een wereldwijd evenement.
17: Maar het is niet de bedoeling dat jij dit najaar vrijneemt.
15: Nou,
21: Mattie en Marieke.

0: In Habeck Music en Hot. Eerder deze ochtend hadden we het gesprek met de ouders. Wat te doen met je kid die vannacht naar het WK willen kijken. Het begint natuurlijk om 1 uur, die wedstrijd van Nederland. Meningen waren een beetje verdeeld. Sommige ouders vinden het echt niet kunnen. Luc heeft het er doorheen bij zijn ouders. Luc, jouw ouders vinden het goed, dus jij gaat kijken.
1: Godzijdank. Ja, ik ga gewoon kijken vannacht. Jongens, 1 uur wordt er afgetrapt.
2: En doe je dat thuis?
1: Nee, ik ben van plan om Utrecht in te wandelen. En een leuk kroegje te vinden waar het dan op staat.
0: Ja, dit is wel interessant, want zometeen, of tenminste zometeen daarna om 5 uur... dus morgenochtend 5 uur, zit jij weer hier op de radio.
1: Ja, en misschien wel eerder, want om 3 uur is de wedstrijd klaar. Ja, waar, dan ga ik niet een half uur op mijn bank thuis wachten en ik lekker het autootje instap. Misschien hoor je me wel om 4:15 of 4:30, ik zit er toch?
2: Toch wel even leuk om te zeggen. Judith, die je vannacht hoort tussen 1 en 3 altijd 's nachts door de week op de radio, die doet een watchparty. Hè?
0: Ja,
2: dus via de Q-Music app of Q-Music.nl kun je nog opgeven. Dan kun je hier kijken. Dan zit je ook lekker in de airco.
0: Nu we het toch over het WK hebben. Niels, goedemorgen. Niels uit België.
3: Goedemorgen.
0: Oh jee.
3: Code rood.
0: Code rood.
2: Ja, de rode duivels.
3: Ja.
0: Ja, niet goed.
3: Goed, hè?
0: Gaat niet goed?
3: We hebben al 2 keer gelijk gespeeld.
0: Ja. Hey,
2: wat moet er gebeuren? Wil België door naar de volgende fase?
3: Dan moeten we vooral niet verliezen van de volgende match.
0: Wanneer is de volgende match?
3: Vrijdag om 5:00.
0: Oh.
3: 'S ochtends. Nee, zaterdag om 5:00 ochtends.
0: Zaterdag om 5:00 ochtends.
2: Vrijdag op zaterdag.
3: Ja, dan spelen we tegen Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland heeft nog 0 keer gewonnen.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ze hebben gelukkig elke keer verloren. Dus laat ons hopen dat ze ook tegen ons verliezen.
0: Maar jullie hebben toch, hoe heet die gozer?
3: Ja, die ene. Ja, Kevin De Bruyne, Lukaku.
0: Nee, Lukaku?
3: Ja.
0: Daar gaat het toch heel de tijd over? Dat is een enorm monster.
3: In de eerste matches die ingekomen heeft hij na 23 seconden gescoord. Vorige match heeft hij 0 keer gescoord. Dus
0: Nou, goed.
2: Nou, wij hopen echt heel erg met jullie mee. Ik ga niet kijken om 5:00, maar ik hoop echt heel erg dat het eerste wat ik lees zaterdagochtend als ik wakker word, is dat de rode duivels door zijn.
3: Ja, en anders sluiten we ons aan bij jullie.
2: Zou het sowieso doen.
0: Jullie zijn van harte welkom. Van harte welkom.
2: Zou het sowieso doen.
0: Heel goed, heel goed.
2: Hey, wij hebben het vanochtend ook erover gehad dat onze eigen Annemarie langzaamaan seniel begint te worden.
4: Klopt.
2: Dat is heel erg slecht nieuws. Annemarie blijft namelijk wel hier in de ochtend. En ja, dat is echt... Mattie heeft je echt nodig, dus hou je haaks. Nee, het was wel leuk. Jij zei dat je deze week veel alleen bent met Jules. Jules is net 1. En ja, jij hoort jou zelf.

0: alleen maar vier woordenzinnen maken, hooguit.
1: Ja, je zit alleen maar een beetje met elkaar natuurlijk te koeken, bakken. Maar in dit weer kun je ook niet naar buiten en communiceren met een eenjarige. Ja, daar word je niet intelligenter van.
2: En dat is ook een liedje waar je echt helemaal gek van wordt, wat je de hele dag zingt.
3: Twee pasjes naar voren en één pasje terug.
2: Welke artiest horen we hier?
1: Nijntje.
2: Nijntje. Okay. Nog een suggestie van Yvette.
4: Hey Annemarie, dat Nijntje liedje zing ik altijd bij de peutergym. Probeer ook eens Bobo Doelied of de Muizendans van de Juliana Toren. Blijven leuke liedjes voor die kleintjes.
3: En we springen in het rond als een konijn.
2: Oh. Dit is Bobo Doelied. Dat zou de alarmschijf kunnen worden bij jullie thuis.
0: Ja. Even zin maken nog, toch? Ja.
2: En wat dacht je van de Muizendans?

0: Justin Bieber, Back in Music en Sorry. En daar staat hij weer, niersteenvrij. Superfit. Menno Barreveld.
1: Oké. Okay.
0: Ja, toch?
1: Ja, klopt allebei niet helemaal natuurlijk. Superfit sowieso niet.
2: Jawel, nee. Man, je bent wel ijsfit.
1: Ja, maar ik heb gisteren die niersteenvergrijzing ondergaan.
2: Ja.
1: Ik voel me, weet je, ik ben er. Ik voel me niet heel slecht, maar ik voel me wel een beetje moe.
2: Jij was er daardoor gisteren niet, omdat jij last hebt van nierstenen. Kun je zo'n heel nare aanval van krijgen. Dus ja. Ze zijn dus vergruisd. Ik ging nog even googlen hoe dat werkt en wat het gevoel zou zijn. Toen ze met een waterzak en dan zou het voelen alsof er een elastiekje tegen je buik klapt.
1: Ja, maar dan wel echt een heel dik elastiek.
0: Een heel dik elastiek. Oh,
1: hey, en je zegt, hoe heet zo'n riem van een auto ook weer? Zo'n rubber riem?
0: distributieriem.
1: Ja, dat.
2: Oh, auw.
0: Hey, maar je zegt, het klopt niet helemaal. Maar ik zeg niersteenvrij.
1: Ze zijn ook niet mijn lijf uit al.
2: Hoe werkt dat dan?
0: Ja, die moet je uitplassen. Ja.
1: Ja, nee, wil je verder niet weten.
0: Nee, ik kan er niet zo goed tegen.
1: Dus hoe dat de komende dagen gaat vorderen, geen idee.
2: Nou, dus je vergruizen zo'n niersteentje en dan worden het allemaal hele inimini steentjes.
1: Ja.
2: Maar die
1: ja.
2: moeten er dus nog wel via de natuurlijke weg uit.
1: Ja, precies. Maar als het natuurlijk heel klein is, dan heb je daar geen last van. Maar ja, geen idee, jongens.
0: Als je opeens heel veel muziek hoort tussen 10 en 1, dan weet je wat Menno aan het doen is.
2: Maar er is niet zo'n hele kiezel uitkomt, toch? Zoals je die kent van de kiezelstranden in Zuid-Europa.
1: Die kiezel, die is kleiner gemaakt natuurlijk. Ja.
0: Menno, voor mij mag je naar het invalide toilet.
2: Ik heb de sleutel, hè.
1: Is dat een leuke foto van jullie?
0: Wat zeg je?
1: Is dat ook echt een leuke foto van jullie op het invalide toilet?
2: Ja, dat klopt. Ja, het toilet is een tijd lang versierd geweest. Omdat ik natuurlijk met die gebroken voeten naartoe ging. En wat er nu nog over is, Matti, ja, jij komt er natuurlijk nooit. Is een hele mooie foto van ons twee.
1: Oh, ja, ik kwam voor het eerst. Ik zag jullie staan. Ik dacht, nou, gezellig.
0: Oh, nou, wat leuk. Dan hangen we op het invalide toilet.
1: Ja.
0: Sommigen hebben een ster op de Wall of Fame.
1: Dit heb je maar mooi meegepakt.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Ik hang er niet.
0: Hey, Menno, zo meteen het foute uur. Waar kunnen we uit kiezen?
1: Ja, Kaoma.
0: Lambada.
1: Of de Gypsy Kings.
2: Oh, zomers.
0: Nou, het wordt sowieso zomers. Maar op welke manier, met Kaoma of de Gypsy Kings, dat bepaal je nu in de F4Q Music.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik.
5: Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
22: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Pas je eindelijk het

0: Altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. Het lijkt erop dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn na de aardbevingen in Venezuela. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er waren vannacht twee zware bevingen. Er was veel paniek, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
4: Chaotic moments on the streets of Caracas. Dust filling the air. People running for safety. You see the light fixture up there swaying?
3: Het dodental staat nu op 32, maar gevreesd wordt dat er duizenden mensen zijn overleden. Er is ook veel schade. Meerdere gebouwen zijn er ingestort. De warmste nacht ooit in juni, dat was het vannacht, zegt het KNMI. In de beeld werd het niet koeler dan 21,3 graden. En dat is een record. Waarschijnlijk wordt het komende nacht nog warmer. In een groot deel van het land geldt vanwege die hitte nog altijd code oranje. En ook in andere landen is het warm. Bijvoorbeeld in België. Daar geldt morgen in twee provincies zelfs code rood. Het gaat om Luik en het Belgische Limburg. Het kan daar 40 graden worden. Advies daar is er erg rustig aan te doen. En hij kon er bijna 2 weken van genieten. Maar Elon Musk is geen biljonair meer. Hij mocht zichzelf zo noemen nadat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX in de verkoop gingen. De beurswaarde is nu fors gedaald en daardoor ook Elon Musk zijn vermogen. Hij heeft nu nog een slordige 957 miljard dollar.
5: Wow. Dat was steeds niet heel veel.
3: Nee, precies, dat valt
5: erbij mee.
3: Ja, nou ja, dat ook niet inderdaad. Het weer nog van Weerplaza. In het noorden is het wat koeler, daar 27 graden. In het zuiden 10 graden warmer. Morgen dan kan het 39 graden worden. En dan zondag dan koelt het eindelijk een beetje af.
2: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 18 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 4. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Beest. 8 kilometer vertraging een kwartier. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. 10 kilometer vertraging is de 48 minuten. Komt een ongeluk. De parallelrijbaan is ook afgesloten. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer kwartier vertraging. En de A58 Breda richting Eindhoven tussen De Baars en Moergestel. 3 kilometer. Ook een kwartier. En snelheidscontroles op de A2 van Maastricht naar Echt bij 236,2. De A12 van Utrecht naar Maarn bij 66,4. De A16 van Dordrecht naar Breda bij 59,6. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Controle bij 195,3. Ja, het is weer die donderdag, hè? Het is tijd om in te klokken. En op donderdag is dat de foto-inklokdag. Dus stuur even foto's van jezelf, van je collega's, van de zon, de ventilator, je airco, je bezweet gezicht. Nou, wie weet bel ik je zo maar even. Krijg je mijn koffiecup? Kunnen ook koude dranken in, mensen.

0: Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Echt een hitje op dit moment tegenover Robert van Hemert, Mona Lisa. Welke wil je zometeen?
1: Q Music is proud to be fout.
0: Eerste Gypsy Kings, Volare.

0: bakker die zit op kantoor, die stuurt een selfie met zijn collega. Korte broek aan, duim omhoog. En een koffiecup staat op het bureau, zie ik. Het is donderdag, er wordt een foto inklokt. Mauri Snitker, die stuurt een chillende foto vanuit de schaduw in een hangmat. Ja, ook veel mensen onderweg naar leuke dingen, zie ik. Monique Simons, die is onderweg naar Concert at Sea, net als Manon van Leeuwen. Lysenka Biesheuvel, die stuurt een selfie. Ze gaat naar Defcon. Jenneke, die zit in Duitsland. Die zit nu nog even in de auto, want ze is onderweg naar Oostenrijk voor de Formule 1. Ook mensen die onderweg zijn voor werk, zoals Quinten, die is onderweg met de bananenbus. Bananencourier. En Joey Vredeveld, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent ook ingeklokt vanuit de werkbus.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En waar gaat de werkbus allemaal naartoe vandaag?
1: Ik rijd vandaag lekker tussen Coevorden en Hoogeveen.
0: Tussen Coevorden en Hoogeveen. En wat zit er in de werkbus? Wat ben je voor werk aan het doen?
1: Ik ben vandaag lekker auto-onderdelen aan het rondbrengen.
0: Kijk. En tot hoe laat ben je bezig, denk je?
1: Ik kwart over 12 ben ik vrij, dus nou, dat bevalt wel helemaal met deze temperatuur.
0: Ja, dat is over 2 uurtjes al lekker.
1: Ja, precies.
0: Nou, werk ze nog even dan, Joey?
1: Ja, dankjewel.
0: Dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
1: Nou, dat is helemaal mooi.
0: Ja, en voordat we oppakken, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
2: Fijne dag!
0: Ja, het is donderdagochtend, het foutuur. Wil je zo meteen in het foutuur Europe met The Final Countdown? Of ga je voor Guns N' Roses' Sweet Child of Mine? Klik nu op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl.

0: Shadow Mine.
1: Ik zie een bericht van Anja in de Q-app. Die zegt weer even terug bij het concert vorige week. Dat is waar ook. Donderdag en zaterdag stonden ze in de Ziggo Dome, de 18e en 20e. Guns N' Roses.
2: Het Foute Uur.
1: Nou, vorige week zaten we ook nog midden in de Foute 1500. Ik ga zo even bellen met Mitchell. Want ik ga een battle doen met de twee favoriete liedjes die hij gemist heeft in de Foute 1500. En dan kun je kiezen wat te draaien. En kun je nu ook, wil je straks Monique Smit? Of Gerrit Joling? Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
3: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
11: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
12: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven. En niet stil te gaan staan.
11: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
13: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
14: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
15: Verdubbel je salaris.
16: In 1 minuut.
15: Jij verdubbelt jouw salaris.
17: Yes, dankjewel.
14: Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
18: Q sounds better with you.
19: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
20: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
24: ANWB en gaan.
25: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
26: Dat gaan we vieren!
25: Zo goedkoop, daar word je fan van.
27: Dat gaan we vieren!
28: Aldi. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
25: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
26: Dat gaan we vieren.
25: Dus nu naar... Aldi.
29: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen.
0: files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
2: Ja, het is een zonnige dag.
5: Nog geen zon.
2: Nou, is het toch echt 28 graden in het noorden, 37 in het zuiden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister, op dit moment 18 files. Ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 3 op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 8 kilometer vertraging is daar 34 minuten, komt door een ongeluk. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer vertraging 15 minuten. En de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en de A44 bij de afrit Wassenaar, 4 kilometer vertraging is daar 21 minuten.
6: Menno Barreveld.
2: Britney Spears of Backstreet Boys. Stem nu.

0: Mufasa en Hype Man met Friday in het foute uur. Mitchell, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Mitchell, vorige week zaten we nog midden in de foute 1500. En ja, weet je, je kunt niet alle 1500 liedjes horen. Dus er zijn genoeg mensen die liedjes gemist hebben. En jij hebt ook liedjes gemist.
1: Ja, twee uit mijn top 3 zelfs.
0: Twee uit je top 3?
1: Ja.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, ik had de ene was Vincent met Dromedans.
0: Ja?
1: Ja, compleet gemist. Ik durf eigenlijk ook niet te zeggen wanneer die is geweest.
0: Nee.
1: En de andere was Gotta Catch 'Em All van Jason Page.
0: Ja, ze
1: wel. En ik had net een aantal auto's gelost in België. En ja? Ik stap de auto in en ik hoorde denk ik echt de laatste noten van het nummer. Dus ja, dat was wel even balend.
0: Ja, dat is altijd balen, hè. Nou ja, dan gaan we die toch tegenover elkaar de battle doen. Dus Vincent met Dromedans, die stond op 137.

0: dan komt nu de vraag der vragen, Mitchell. Als je moet kiezen, voor welke ga je dan zelf?
1: Zelf ga ik dan voor Dromedans.
0: Dan ga je zelf voor Dromedans. Oké, nou, er gaat nu gestemd worden in de Q-app. En op Q-music.nl. En dan hoor je het nummer met de meeste stemmen zometeen. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Kort dagje werken. En daarna komen een aantal mensen langs om mijn verjaardag te vieren.
0: Wat ben je jarig vandaag?
1: Ja.
0: Oh, wacht even. Dan moet ik natuurlijk even. Dan moet deze heel even stoppen. Wil je rock, trap, hardrock, outsiders, R&B, apres-ski, levenslied, draaiorgel, cowboy, samba, ska, happy hardcore of terror?
1: Nou, misschien wel eentje lekker van bij het weer. Dan doe maar een keertje apres-ski.
0: Doe maar een keertje apres-ski.
2: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Mitchell.
0: Oké, nou, Mitchell, ja, gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel.
0: Dan stuur ik even mijn koffiecup op jou als verjaardagscadeautje.

0: Ah, super, dankjewel.
1: Ja, en dan gaan we zo meteen dus horen welk nummer het wordt. Vincent met Dromedans of Jason Page, Gotta Catch Em All. Kleine tussenstand. Ze gaan echt onwijs gelijk op, dus wordt spannend.
0: Oh, kijk, okay, super. Ja. Ik hoor er sowieso eentje in ieder geval.
1: Ja, dat sowieso. Geniet van je dag, Mitchell. Fijne verjaardag.
0: Yo, hoi.
1: Hoi.

0: zo meteen in de top 40 classic terug naar 25 juni 1988. Ja, toen gebeurde. Het was een hoogtepunt voor Nederland. Dat hoor je zo meteen. Danny komt eraan met het nieuws.
1: Ja, hopelijk ook een hoogtepunt voor Nederland. Steeds meer Nederlanders in Amerika voor de laatste groepswedstrijd van Oranje. Er is alleen één dingetje.
2: Heb je een poncho mee?
3: Ik heb geen poncho mee, nee. Wel een extra shirt, dat wel.
1: Ja, maar zo'n poncho die is waarschijnlijk wel nodig.
0: En Miles Smith en nou Horn zo. Drive safe.
4: Oranje fans opgelet, KPN.

0: rijdt de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
0: Allianz Direct. Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
7: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
8: FOMAR. Voordeelmarkt.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
9: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op Bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: verhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
12: Ja, goedemorgen. Komt er code rood vanwege de hitte? Weerexperts gaan zometeen overleggen of dat nodig is. Op dit moment geldt in bijna het hele land code oranje, omdat je kans hebt oververhit te raken. En ook 's nachts is het zweten geblazen, merken ook deze mensen die de NOS sprak.
13: Om de 5 minuten echt gewoon omdraaien, omdat je echt kapot zweet.
14: Ga wel een mobiele airco aanschaffen, daar ben ik wel over uit.
15: Deur er open, ventilator aan, shirt nat gemaakt, het was vreselijk warm.
12: De code oranje is in ieder geval alvast verlengd. Code oranje geldt nu tot en met zaterdag. Het Nederlandse zoekteam USAR staat klaar om naar Venezuela te vertrekken, mocht dat nodig zijn. Zijn er 2 zware aardbevingen geweest en er worden zeker 8000 mensen vermist. Het Nederlandse team zou onder meer met honden kunnen helpen zoeken. Ook andere landen hebben hulp aangeboden. Opnieuw een dure blunder in Zwolle. De gemeente heeft voor de 3de keer in 2 jaar tijd veel te veel geld betaald, meldt de Stentor. Eerder kregen inwoners met een laag inkomen te veel geld en werden rekeningen van bedrijven dubbel betaald. En nu hebben 16 zorgpartijen bijna 3,5 ton te veel gekregen. Ja, hoe dat nou kon gebeuren, dat wordt onderzocht. De meeste is inmiddels weer teruggestort.
16: WK 2026.
12: Ja, de Oranje-fans in Amerika die maken zich niet al te druk over het noodweer dat er misschien aankomt daar. Vannacht speelt Nederland in Kansas City de laatste groepswedstrijd. Tegenstander is Tunesië. Maar tijdens die wedstrijd wordt onweer, regen en ook storm voorspeld. Maar geen paniek, zeggen deze Oranje-fans bij de Telegraaf.
17: Daar kijken we niet naar. We kijken alleen maar naar de wedstrijd.
18: Heb je een poncho mee?
17: Ik heb geen poncho mee, nee. Wel een extra shirt, dat wel.
19: Het is Nederlands weer, dat kunnen we wel aan, denk ik.
17: Een beetje regen vinden wij toch niet erg.
12: En Nederland-Tunesië is om 1 uur en de volgende ronde, weten we nu al, die spelen we of tegen Brazilië of tegen Marokko. Het weer nog van Meerplaza. In het noorden is het wat koeler. Daar 27 graden. In het zuiden 10 graden warmer. Morgen dan kan het 39 graden worden. En dan zondag dan koelt het eindelijk een beetje af.
11: 17 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 4. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp, 7 kilometer, vertraging 34 minuten. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen Prins Alexander en Moordrecht, 6 kilometer, vertraging is daar een kwartier. De A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en de A44, afrit Wassenaar, 3 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A67 van Eindhoven naar Venlo, tussen Geldorp en Zomeren, 4 kilometer, vertraging is daar 21 minuten, komt door een ongeluk. En snelheidscontroles op de A2 van Maastricht naar Echt bij 236,2. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn, controle bij 195,3.
16: Music.
10: Menno Barreveld.
11: Zometeen terug naar 25 juni 1988. Feestie in de top 40 classic. Eerst

0: naar 1988.
1: Van Basten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt.
0: Ja, het was vandaag, maar dan dus in 1988. Nederland won toen het EK voetbal. En werd dus onder andere gescoord, zoals je net hoorde, door Marco van Basten, maar ook door Ruud Gullit. Het werd 2-0 in de finale tegen de Sovjet-Unie. Nou, daarna was er groot feest. Ja, en het was natuurlijk ook wel meteen het laatste jaar dat Nederland een eindtoernooi won. Maar misschien kan dat op 19 juli weer, hè? Je weet het niet. Dan de top 40 van toen, 25 juni 1988. Drie liedjes daaruit gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Laat het weten. Typ het in de Q-app. Spreek het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Alleen waar kun je uit kiezen? Nou, ga ik je nu vertellen. Op 7 stond Fairground Attraction met Perfect. Keuze 1. Op 9 Eros Ramazzotti met Ma che bello questo amore. Ma che bello questo amore che ti prende. Ja, en op 20. Whitney Houston. Love Will Save the Day. En dat is keuze 3. Dus laat weten welke je het leukst vindt. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ook Cameron Whitcomb komt eraan. Maar eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat it op Q Music. Stay.

0: Medusa. Ik weet het nog goed dat Nederland won. Daarna groot feest in het centrum van Utrecht. Ik kies voor Eros Ramazzotti, dat stuurt Petra van de Bovenkamp. In de top 40 classic vandaag terug naar 25 juni 1988. Op die dag won Nederland het EK. En in de top 40 Fairground Attraction met Perfect onder andere. Ook Eros Ramazzotti, Machiavello, Questa Amore. En Whitney Houston, Love Will Save the Day. Daniel, die zegt, come on Whitney, it is. Matthijs, die zegt, Menno, dit is toch weer een onmogelijke keuze. Maar ik ga voor Eros Ramazzotti.
1: Hi Menno, als 8-jarige vond ik Perfect zo'n leuk liedje. Ik liet dat altijd keihard mee te zingen. En dat heb ik al heel lang niet meer gedaan, dus die graag.
2: Ja, dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Whitney Houston.
3: Eros Ramazzotti!
4: Ja, goedemorgen Menno. Wij gaan natuurlijk voor Eros Ramazzotti.
0: Ja, en ook Roy Disveld, die stuurde in de Q-app sowieso Eros Ramazzotti. Ja, die heeft ook gewonnen. Met 67% van de stemmen. Dus dank je wel.

0: Valentijn. Maar che bello questa amore van Eros Ramazzotti. Is ook een beetje gek. Ik ga zo meteen een onwijs zomers liedje draaien. Maar toen ze het maakten was het mega koud. Het was echt min 10 tot min 15 graden. We deden alsof het zomer was. Maar als we naar buiten keken zagen we een sneeuwstorm. Al dus de makers. En ze zaten in een hutje te werken. En dan was het ook verre van warm. Ik heb het over de Bauza Magnetic zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
17: Aldi.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staanslot voor de 1 juli droom.

0: Kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
2: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op

0: smartphones van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Opnieuw warm vandaag, 28 graden in het noorden, 37 in het zuiden.
2: Ik ga even in de schaduw, kloppen warm.
1: En nu de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 24 files, 4 met een vertraging van 20 minuten of langer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp, 7 kilometer vertraging, 33 minuten. De A16 van het Terbrechtseplein naar Ridderkerk tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug, 3 kilometer vertraging, 21 minuten. De A16 van Ridderkerk naar het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienoordbrug op de hoofdrijbaan, 3 kilometer, 23 minuten. En de A67 Eindhoven richting Venlo tussen Leenderheide, de Randweg N2 en Someren, daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file, vertraging is daar een half uur.
3: Menno Barreveld.
1: David Guetta zo, Kensington, maar eerst de Bauza en Magnetic. You sound better with

0: Met wat voor soort muziek kun je het beste wakker worden? Zometeen een van de beste liedjes die je kunt hebben als wekker. Maar eerst heb ik hier Corina, luisteraar.
1: Goedemorgen, Menno. Zou je misschien iets van George Michael kunnen draaien? Hij zou jarig zijn vandaag en het is wel een mooi eerbetoon. Iets van Outside of zo?
0: Ja, ik hoorde net het bericht en toen heb ik dacht, dat is een goed idee. Want inderdaad, hij zou vandaag 63 jaar geworden zijn, George Michael.

Elizabeth Taylor. Taylor Swift, haar stem was het eerste dat ik vanmorgen hoorde toen ik wakker werd. Ik heb altijd Sonos als mijn wekker. En ik hoorde niet deze, maar een liedje uit Toy Story. I Knew It, I Knew You hoorde ik. Maar dat was relaxed wakker worden. En ik vroeg me daarna dus eigenlijk af wat de beste muziek is om mee wakker te worden. Dus nadat ik wakker werd is dat het allereerste wat ik vandaag gedaan heb. Is dat even uitgezocht. Ik lees het even voor. De beste muziek om wakker te worden bouwt geleidelijk op in volume en tempo. En het is goed als het vrolijke melodieën bevat met positieve teksten. Dit helpt je brein om alertheid op te bouwen en voorkomt de schrikreactie van een hard alarm. Er is ook psychologisch onderzoek naar gedaan, naar de beste wake-up songs. En weet je welk nummer heel goed scoort en voldoet aan alle criteria? Deze. Da Viva La Vida staat bovenaan in het lijstje met voorbeelden waarmee je het beste wakker kan worden. Dus mocht je nu nog in bed liggen, mocht de wekkerradio nu gaan, hi!

0: Coldplay en Viva La Vida. Dit is dus het beste nummer om mee wakker te worden. Nou, als je wakker bent geworden, je hebt wat energie nodig. Alright, stop lunchtime zo. Met Sam Veld, Lucas en Steven Wolf met Summer On You. Om 11:45 gaan we Menno Wat Dan Doen. En het nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, daarin een onderzoek. We weten hoeveel mensen er vannacht gaan opblijven voor de wedstrijd van Oranje.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Veldzinkadvies.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.
10: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzink.nl.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
16: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
17: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
19: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
23: Lekker.
0: lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
23: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
24: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
25: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
26: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
27: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
23: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
28: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
23: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
2: Ja, goedemiddag. Code oranje wordt verlengd. De waarschuwing geldt nu ook zaterdag in het hele land vanwege de hitte, meldt het KNMI. Code oranje is nu in het midden en het zuiden van kracht. En vanaf morgen geldt de waarschuwing ook in het noorden. Het wordt dan opnieuw erg warm, zegt Weerplaza.
3: Lekker binnen blijven weer op vrijdagmiddag, hoor. Airco aanzetten, want de zon schijnt flink. De luchtkwaliteit is behoorlijk slecht. Dus al met al zijn dat extra redenen om lekker binnen te blijven.
2: Het KNMI waarschuwt onder meer voor oververhitting en uitdroging. Steeds meer mensen hebben een SOA, blijkt het nieuwe cijfer. Volgens het RIVM komen vooral gonorreu, syfilis en HIV steeds meer voor. Dat terwijl minder mensen zich erop laten testen. Experts maken zich er grote zorgen over. Nederland heeft nog geen verzoek gekregen om te helpen in Venezuela, dat zegt het kabinet. In Venezuela zijn vannacht twee zware aardbevingen geweest. Het Nederlandse zoekteam USAR staat klaar om te helpen zoeken naar vermisten.
4: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden, als dat mogelijk is.
2: Het officiële dodental in Venezuela staat nu op 32. Duizenden mensen zouden nog worden vermist.
5: WK 2026.
2: Ja, we gaan winnen vannacht van Tunesië. Dat denkt 80% van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Oranje speelt de laatste groepswedstrijd in Kansas City en ook daar zit de sfeer er al lekker in, horen we bij de Telegraaf.
6: Ja, schitterend hier. De Amerikanen zijn niet normaal vriendelijk. We hebben zelfs een bucket gekregen van die gasten. En ze willen allemaal op de foto, dus wat wil je nog meer?
2: Ja, die wedstrijd is vannacht dus om 1 uur. En daarom gaat lang niet iedereen kijken. 2/3 zegt gewoon lekker te gaan slapen. Het weer nog van Weerplaza. Opnieuw een warme dag dus. In het noorden is het wel wat koeler. Daar 27 graden. Op andere plekken boven de 30. Nou, dan morgen dan kan het 39 graden worden. En zondag dan koelt het weer af.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 18 files, eentje met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer, vertraging 31 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Maastricht naar Echt bij 236,2. De A16 van Dordrecht naar Breda bij 59,6. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, controle bij 195,3.
7: Menno Barreveld.
8: 3, 2, 1, go!
7: Lunchtime.
1: Ja, tijd voor mijn lunchmix. Alright, stop lunchtime. Guru Josh Project zometeen met Infinity. Hathaway komt eraan met What is Love. Maar eerst, ja, toepasselijk, even zomers liedje. Sam Veld, Lucas en Steve en Wolf. Dit is Summer.

0: Project. En Infinity.
1: Menno presenteert. Menno, wat dan?
0: Ja, het is 11:50. Tijd voor Menno, wat dan? Ik ga je 4 hints geven. Ik zoek iets. Alleen, wat zoek ik? Het is wel iets waar je vandaag een artikeltje over gelezen kunt hebben. Of iets wat je in het nieuws hebt gehoord. Misschien heb je het er zelf over gehad. Als je het antwoord weet, stuur het dan in de Q-Music app. Maak je kans op een Q-prijspakket en mijn koffiecup. Hint 1 is nee, niet nu al, is hint 1. Hint 2 is een hele korte hint. Irritant is hint 2. Hint 3. Nog even 9 minuten extra. En nog 9. En nog een keer. En de 4e en laatste hint is... Sorry, te laat. Dit waren alle 4 hints. Hier moet u het mee doen. Wat zoek ik? Stuur antwoord in de Q-app. Louis Fonsi en Daddy Yankee komen eraan. Eerst Somjeu op Q-Music. En Dark

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. Nou, ik heb net 4 hints gegeven.
2: Menno, wat dan?
1: Ik zoek iets, alleen wat zoek ik? Chelsea, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Menno.
1: Ja, wat denk je dat ik zoek?
3: Ja, ik denk een wekker.
1: Een wekker? Oké.
3: Okay. Ja.
1: Laten we even de 4 hints doornemen. Hint 1, nee, niet nu al.
3: Ja, je wil natuurlijk zo lang mogelijk blijven liggen. Zeker als je lekker ligt, wil je er niet uit.
1: Zo, echt, gaat die wekker, ach. Hint 2, irritant.
3: Ja, altijd. Meestal zijn het de meest irritante geluidjes waar je van wakker schrikt.
1: Ja, echt, dan lig je lekker in het dromenland en heb je dit zo.
3: Ja, okay. Dat.
1: Derde hint. Nog even 9 minuten extra en nog 9 en nog een keer.
3: Ja, lekker uitstellen, zo lang mogelijk op bed blijven liggen.
1: Ja, snoezen. Moet je eigenlijk niet doen, hè?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Echt, daar word je altijd alleen maar nog meer verrot van. En de vierde en laatste hint. Sorry, te laat.
3: Ja, als je dat toch te vaak hebt gesnoezen of je hebt hem niet gehoord.
1: Ja, weet te lang blijven liggen. Nou, hier kan ik natuurlijk geen spel tussen krijgen. Ik zoek inderdaad een wekker, maar heb je ook enig idee waarom?
3: Nee, sorry, dat heb ik niet meegekregen.
1: Jij gaat hem niet zetten?
3: Nee.
1: Vanavond laat?
3: Denk het niet.
1: Nee, het Nederlands elftal speelt natuurlijk om 1 uur vannacht. Dus er zijn best wel wat mensen die natuurlijk even gaan slapen en dan het wekkertje zetten en die wedstrijd gaan kijken.
3: Vandaar. Ja, nee, ik val onder de categorie die niet zo van de voetbal is.
1: Nee, dus, nou. Het is onderzocht, hè. Het zat net in het nieuws. 2/3 gaat gewoon lekker slapen van de ondervraagden.
3: Ja, nou, dat snap ik ook met de tijd.
1: Ja, snap ik ook wel. Ik denk zelf dat ik... Kijk, nu ga ik zeggen, ja, ik ga ook gewoon slapen. Het zou natuurlijk wel kunnen dat ik daar vanavond, vannacht anders over denk.
3: Ja, dat is misschien toch verleidelijk.
1: Ja, maar ik ben toch voornemens om gewoon te gaan slapen.
3: Ja.
1: Maar goed. Hey, jij krijgt het Q prijspakket en mijn koffiecup stuur ik naar je op.
3: Hey, super, dankjewel.
1: Dankjewel, Chelsea. Fijne dag.
3: Fijne dag.
1: Zo meteen de alarmschijf van deze week. Van Bruno Mars. All My Soul, maar eerst Zara Larsson. Midnight.

0: deze week de alarmschijf op Q-Music. Bruno Mars met On My Soul. Ik heb zo meteen een award-winning song. Een Grammy in 1986 in de categorie Best Male Rock Vocal Performance. Nou, dat nummer hoor je zo meteen net als The Weeknd.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij FOMAR.
10: Poeslot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
20: Vergeet je niet in te smeren.
19: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Zin in avontuur?
8: Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
20: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
21: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi je

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Oranje fans opgelet,

0: korting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: 2 minuten over 12:30. Het is een zonnige, warme dag vandaag. 28 graden in het noorden, 37 in het zuiden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 20 files, 3 met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 4 kilometer vertraging, 15 minuten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 7 kilometer vertraging, 40 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging, 16 minuten.

0: tonight. Wakker vanavond, wakker vannacht.
1: Nou, we hadden het er natuurlijk net nog over. Kun je de komende nacht in ieder geval even voetbal kijken. Maar als je dan wakker ligt, kun je ook even een ijsje uit de vriezer halen en opeten. Wel dan daarna je tanden weer even poetsen. Ja, anders word je de volgende dag met zo'n gore smaak in je bek wakker. Als je met je partner awake tonight bent, nou ja, jij en je partner nog niet, kun je natuurlijk je partner van wakker maken voor een goed gesprek. Kopje thee maken, e-book pakken, lezen. Als je piekert, als je awake tonight bent, dan is dat goed om dat even op te schrijven. Dan ben je dat een beetje kwijt. Wat ook lekker is, radio aan, muziekje, dan weer in slaap vallen. Dus best veel opties. Awake tonight, Afrojack, Sia en David Guetta. Zo meteen de brievenbus. Als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Stuur ze deze kant op. Maar nu eerst deze award-winning song. Ja, dit won een Grammy Award in 1986. In de categorie Best Male Rock Vocal Performance. Hele mond vol voor goed liedje. Don Henley en The Boys of Summer.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die. Dit is Q-Music. Bas van Inwegen.
1: Menno.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Ja, vandaag is mijn liefste en knapste zoon 16 geworden. En voor het eerst in 16 jaar is het weer een hittegolf. Dat wordt veel koud bier voor de visite. Stuurt Tineke van der Veen. Gefeliciteerd.
1: Gefeliciteerd. Ja, mijn verjaardag vieren in Oostenrijk bij de Formule 1, zegt Chris Toot. Ook gefeliciteerd.
0: Morgen speciale datum 26/6/2026. Er zullen best veel huwelijken gesloten worden, stuurt Jacqueline. Ik denk dat ze wel gelijk heeft.
1: Nou, bijna weekend. Groetjes uit Eerbeek. Collega's, succes nog morgen, zegt Sanne Moes.
0: Hopelijk gaat voetbal door vanwege het barre weer, zegt Carla.
1: Warm op het dak, zo lekker naar het zwembad thuis, zegt Edwin de Man.
0: Hey schatje, ik heb het heel erg warm. Zorg jij voor de afkoeling alsjeblieft? Kusjes van Fuad.
1: 20 weken echo, zometeen zin in, zegt Dennis Leistra.
0: Davy, bedankt voor je box. Ik heb er al een hoop plezier van. Succes vandaag, zegt Vanna.
1: Een taart bakken met dit weer is dubbel zo heet, zegt Stephanie van der Heijden.
0: Ja, Stefan zegt hallo Q-luisteraars. Zoals je gemerkt hebt is het warm buiten. Let alsjeblieft ook op je buren en zeker de senioren.
1: Lekker zwemmen met de liefste mee, zegt Romy Bauma.
0: Hey Wouter, leuk dat je bij ons blijft, maar we gaan nu wel een beetje harder werken, toch? Stuurt Richard.
1: Vincent Mac, die zegt Bart, ga nou eens wat doen.
0: Megan, wil je alsjeblieft wat minder hard smakken op de knabbelstengels? Groeten van Anne.
1: Hey Nicole, nog te doen in de airco. Groetjes van mij, zegt Milan van Os.
0: 2 dagen vrij, dus tuin omgetoverd tot Playa del Smulders. Dus heerlijk genieten in het zwembad, zegt Lilian.
1: Engelen, is je gehaktbal lekker? Vraagt Apie Veld.
0: Ik heb hier Benny.
3: Welk concert kost er maar slechts 49 cent?
1: Van Nickelback? 50 cent? 49 cent?
0: Je bent warm.
3: Dat is natuurlijk 50 cent featuring Nickelback.
1: Oh, natuurlijk.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches sounding like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is die ja van Jumbo.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droom.

0: Vlieringhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Ja!

0: blokje worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes.
3: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
10: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van 329 euro. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
11: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Het is 1 uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
14: Ja, goedemiddag. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen. Van 164 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Dat zeggen de autoriteiten daar. Er worden ook meer dan 10.000 mensen vermist. Het Rode Kruis is druk met reddingsacties, zeggen ze bij de NOS.
15: Wij zijn vooral bezig om te kijken waar de mensen onder de puin liggen en die proberen te redden. Dus dat heeft onze prioriteit op dit moment.
14: Ja, zoeken gaat lastig. Meerdere gebouwen zijn namelijk ingestort. Code Oranje wordt verlengd. De waarschuwing geldt nu ook zaterdag in het hele land vanwege de hitte, meldt het KNMI. Code Oranje geldt nu in het hele land behalve het noorden. Vanaf morgen geldt die waarschuwing ook daar. KNMI waarschuwt onder meer voor oververhitting en voor uitdroging. Regiotaxis komen op veel plekken te laat, blijkt het onderzoek van het Nederlands Dagblad. Regiotaxis worden gebruikt door mensen die niet meer zelf kunnen reizen. Maar bijna 6 op de 10 gemeenten staan mensen er soms op te wachten.
16: WK 2026.
14: Ja, Nederland speelt vannacht weer om 1 uur tegen Tunesië, maar veel mensen blijven er niet voorop, blijkt het onderzoek van Hart van Nederland. 2 op de 3 mensen zegt niet te gaan kijken en gewoon lekker te gaan slapen. Nou, het gaat ook al veel over de volgende tegenstander van Oranje. Het lijkt erop dat dat of Marokko of Brazilië wordt. En deze Oranje-fans bij de Telegraaf die zijn vrij eensgezind.
17: Ik heb liever Marokko.
18: Liever Marokko natuurlijk.
17: Marokko.
19: Hoop niet dat het Brazilië wordt.
14: Ja, Marokko dus is de favoriet. Nou, straks is voor de wedstrijd tegen Tunesië ook weer die beroemde Oranje-mars. En daar worden 25.000 fans bij verwacht. Het weer nog van Weerplaza opnieuw een warme dag dus. In het noorden is het wel wat koeler. Daar 27 graden, op andere plekken boven de 30. Morgen dan kan het 39 graden worden. En zondag dan koelt het weer af.
4: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met één file nog langer dan een kwartier op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Ongevalsonderzoek daar, 37 minuten is je vertraging. Controles op de A2 Maastricht, echt, staan ze bij 236,2. En ook op de A16 Dordrecht-Breda, daarbij 59,6. Music. Bas

Lisa, Fake List bij Q-Music en New Religion op donderdagmiddag. Het is matchday. Ja, over exact 12 uur zijn we begonnen. Vannacht om 1 uur speelt Oranje de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Ja, ga je kijken? Of geloof je het wel? En zie je de uitslag morgenochtend wel? Ik zit nog een beetje in twijfel zelf. Ik moet zeggen, met een baby van 5 maanden, dan is je slaap toch een beetje heilig. De momenten die je kan slapen, die pak je dan toch. Maar aan de andere kant, weet je, ook dat gevoel dat je het niet wil missen. Maar goed, we gaan het zien vannacht. Misschien kan ik wel niet slapen vanwege de hitte. Zit je hem toch aan. Al kan het wel eens een late keer gaan worden. Hè? Wordt gevreesd voor een onweerspauze tijdens de wedstrijd. Worden flinke buien verwacht. En dan wordt de wedstrijd dus stilgelegd. Gebeurde al eens eerder bij Frankrijk tegen Irak. Die wedstrijd die duurde uiteindelijk tot 4 uur 's nachts. Dus dan zou betekenen dat je tot 5 uur morgenochtend voor de tv zit. Dan kan je daarna mooi gelijk doorzeppen. Een uurtje later naar RTL 7 voor de ochtendshow met Mattie en Marieke. Dat is dan wel weer winst. Suzanne en Freek hoor je zo meteen op Q. Na Jason Mraz nu.

Q Music. Ik heb hier nieuwe muziek van Becky G. Ah, heerlijke zomertrack. En die naam Becky G, die zeg je wel iets, toch? Ah, als je dit liedje hoort, dan zeg je meteen... Oh ja, die... Ah, lekker koude douche zou lekker zijn. Ja, Shower brak ze mee door in 2014. Haar laatste hit scoorde ze trouwens inmiddels 3 jaar geleden. In de zomer van 2023 was met deze. Ook lekker hoor. Arranca. Ja, en nu doet ze weer een poging om een van de zomerhits van het jaar te scoren.

0: Barbecue. Hoogte tijd om zometeen je collega's bij elkaar te roepen. Ik hoop dat ze geen siesta aan het houden zijn. Nee, zo natuurlijk het slimste bedrijf van Nederland weer. Kan je met jullie organisatie op de kaart gaan zetten. Door zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden binnen 1 minuut. Om jezelf aan te melden, pak je nu de Key Music App erbij. En stuur me daar het antwoord op de volgende vraag. Er zijn eigenlijk maar 2 dingen in het nieuws vandaag. Dat is de hitte en natuurlijk de wedstrijd van Oranje. Daar gaat deze vraag ook over. Ja, als je het antwoord weet, dan snap je ook waarom. Wat is de middelste kleur van een raketijsje? Ja, we dachten, we maken het niet te moeilijk vandaag.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, 1-literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
12: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Renew.
14: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Mocht het te heet zijn voor je, dan moet je naar de Waddeneilanden. Daar is het nog redelijk koel. 22 graden. In de rest van het land is het boven de 30. En morgen kan het wel 39.

turn the lights off. Ja, als je een dynamisch energiecontract hebt, dan zou ik dat wel doen. Lampen uit, tv uit, vaatwassen zou ik ook niet aanzetten dan. Alleen de airco aan. Ja, dat heb je wel echt nodig natuurlijk. Anders is het een duur grapje. Gisteravond.

0: kleur van een raketijsje, Anne Fleur.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, welke kleur is het middelste van het...
1: Oranje.
0: Oranje, natuurlijk.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Bureau 1 op vandaag. Het gaat een heel moeizaam gesprek worden met Anne Fleur. Heb je er al eentje op vandaag, Anne Fleur?
1: Oh, sorry. Nee, niet. Nee.
0: Nee, want je bent aan het werk voor meubelwinkel Jansen Totaal Wonen.
1: Ja, klopt.
0: Wat doe jij daar?
1: Ik zit op kantoor en ik doe de orderverwerking en de service.
0: Oké. Okay. Hey, is het nu een beetje druk deze warme dagen in de winkels?
1: Ja, redelijk. Ja, het gaat wel door.
0: Mensen die toch een beetje de koelte opzoeken.
1: Ja, precies. Ja.
0: Eens kijken of jullie je hoofd koel kunnen houden. Hebben we wat collega's om je heen verzameld?
1: Ja, zeker. We staan met vieren hier.
0: Oké. Okay. Mag ik die even horen?
1: Ja.
0: Kijk, gezellig. Speelt met z'n vieren. Gaan jullie de strijd aan. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft gaat jullie plek bepalen in het maandklassement. Zijn jullie er klaar voor, Anne Fleur?
1: Ja, zeker.
0: Dan ga ik de klok starten. Hier komt vraag 1. Welk lichaamsdeel steek je spreekwoordelijk in het vuur?
1: Hoofd. Hand.
0: Wat is de voornaam van Oranje-speler Gakpo?
3: Sorry.
0: Hoeveel % alcohol zit er in standaard pils?

0: optie komt 8.
1: Hoe heet het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk?
0: 8.
1: Wat is de hoofdstad van Suriname?
0: Paramaribo.
1: Van wie zijn de hits Fucking Perfect en Raise Your Glass?
2: Bruno Mars.
1: Welke rol speelde Emma Watson in Harry Potter?
2: Pas.
1: Wie is de bondscoach van Curaçao?
0: Ik heb schaad.
1: Wat voor producten zijn Aquafresh en Prodent?
2: Tanda.
1: En dat was nummer 5.
3: Ach.
1: Hé, wat jammer, jongens.
4: Nou ja, en dat we niet hetten.
1: Ja, jullie zijn in zelf al ontdaan, hoor ik. Lichaamsdeel dat je spreekwoordelijk in het vuur steekt. Ja, niet je hoofd.
4: Nu wel, hè, met die
1: baan. Ja, misschien is dat het. Misschien is het de hitte. Dat daardoor dat antwoord komt. Nee, je hand steek je spreekwoordelijk in het vuur natuurlijk.
2: Hoofd is interessant.
1: Ja. Ja. Nou, inderdaad, ja. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk is SpaceX. Fucking Perfect. Raise Your Glass, een hit van Pink.
4: Oh, ja, Mike.
1: Welke rol Emma Watson speelde in Harry Potter? Hermelien?
4: Oh ja.
1: En dan hadden jullie er 5 gehad. Uiteindelijk hebben jullie over van die minuut 18 seconden. Dat is een 12e plek in het klassement.
2: Oh, helaai.
1: Dat is niet anders. Jullie komen erbij te staan. Janssen, totaal wonen uit Huissen.
4: Huissen.
1: Ja, en ik ga Pink nog even draaien, goed?
2: Oké, gezellig.
5: Het slimste bedrijf.
6: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Een blessings. Het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws komt eraan met Danny.
1: Ja, ik hoorde jou net al, Bas, over je wekker zetten vannacht voor Oranje. 1 uur, dan die wedstrijd tegen Tunesië. Al zou het zomaar kunnen dat je je wekker beter wat later kunt gaan zetten.
2: Oh, moet uitslapen. Lekker.
0: En ook Simple Plan en Sean & Paul. Hoor je zometeen op Q-Summer Paradise. Komt eraan.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Oranje fans opgelet,

0: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: eboekhouden.nl. Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
7: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
8: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
22: Aldi, dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: gekregen van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. We zitten officieel in een hittegolf. Dat zegt Weerplaza.
2: We hebben hem te pakken. De officiële hittegolf in de beeld is een feit. Het is daar zojuist meer dan 30 graden geworden.
1: Voor een hittegolf moet het minimaal 5 dagen 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30. Het is dus de eerste landelijke hittegolf van het jaar. En vanwege die hitte geldt in een groot deel van het land ook nog altijd code oranje. Heb je daarom zonnebrand nodig, dan kan je zaterdag beter niet naar de Kruidvat of de Ethos. Het personeel staakt daar en dat doen ze dus door zaterdag geen zonnebrand en een paar andere artikelen te verkopen. De medewerkers zijn boos omdat de zondagtoeslag misschien wordt gehalveerd. Afgelopen zondag bleven daardoor ook al meerdere winkels van Ethos en Kruidvat dicht. Nederland gaat hulp sturen naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. Nederlandse zoekteam USAR gaat die kant op om te helpen zoeken naar dus vermisten.
3: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
1: In Venezuela waren vannacht 2 zware aardbevingen. Van 164 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Meer dan 10.000 mensen worden nog vermist.
4: WK 2026.
1: Ja, het is nog maar de vraag of de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië vannacht om 1 uur kan beginnen. Die wedstrijd is in Kansas City, maar er wordt onweer, storm en ook heel veel regen verwacht. En omdat er strenge regels over zijn vanuit de FIFA, zou die wedstrijd later kunnen beginnen. Maar deze Amerikaanse veerman denkt zelfs dat die kans groot is, zegt hij bij SBS.
5: Unfortunately, the match doesn't look quite as positive, if you will. The likelihood of us having the delay is about 80%.
1: Ja, 80% kans dus, zegt hij. Maar er is ook gewoon een kans dat het gewoon om 1 uur begint. Het weer nog van Weerplaza, opnieuw een warme dag. In het noorden wel wat koeler, daar 27 graden. Op andere plekken dik boven de 30. Morgen kan het lokaal 40 graden worden. Zondag dan koelt het weer af.
0: 40 graden, jongens, niet normaal.
1: Nee.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 25 minuten op de A4. Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Daar 46 minuten. En de A16 in Rotterdam Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. Dieren op de weg daar. 28 minuten is je vertraging. Controles eentje gespot op de A13 Rijswijk Rotterdam. Opletten bij Den Haag bij 6,8.

precies waar we in zitten met z'n allen momenteel. Er is officieel sprake van een hittegolf. Moeten we daarvoor klappen eigenlijk? Weet ik niet. Het is ook in de beeld nu al 3 dagen tropisch warm boven de 30 graden. Wat dat betreft kunnen ze het weerstation van het KNMI eigenlijk gewoon bij mij thuis neerzetten. Bij mij thuis is het ook gewoon 30 graden. Niet normaal. Toen ik vanochtend wegging stond de thermostaat op 29,8 binnen, hè? Ik ben benieuwd op hoeveel die staat als ik straks thuis kom. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan niet wachten op dit geluid. Voel je het? Ja, ik heb net als half Nederland ook een mobiele airco gekocht. Ja, een beetje laat, ik weet het. Veel te laat besteld. Vanmiddag, dan wordt hij eindelijk bezorgd. Ik kan niet wachten, heerlijk. Het voelt echt alsof Gaston Starreveld...

Weet je nog waar je was? 25 juni 2009, inmiddels alweer 17 jaar geleden. Het is vandaag de sterfdag van Michael Jackson, de King of Pop. Ja, ik was toen aan het werk bij de lokale omroep, weet ik nog. Ja, werd daar op de radio natuurlijk gelijk over gesproken toen dat nieuws naar buiten kwam. En Michael is nog lang niet vergeten natuurlijk. Sterker nog, zijn film in de bioscoop, dat is echt een grote hit, hè. Breekt momenteel allerlei records. Film Michael heet hij. Hij is officieel de meest succesvolle film over het leven van een artiest. Wereldwijd heeft hij al $960 miljoen opgeleverd. Inmiddels meer dan Bohemian Rhapsody. Film natuurlijk over Queen. Dus echt, ja, gaat lekker. Ik zit heel even te kijken of er nog een stoeltje vrij is voor vanavond. Maar de zaal, die zit serieus al bijna vol. En ik moet zeggen, ik snap het wel. Ja, heerlijk in de airco. Heerlijk verkoelend natuurlijk.

Jack en Never Forget You bij Q Music. Is die ontsnapte aap al teruggevonden trouwens? Ja, mannetjesaap uit de Safari Park Beekse Berg, hè? Is ontsnapt. Loopt al een paar dagen rond. Nog steeds niet teruggevonden, hè?

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
7: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
9: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
8: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
10: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
7: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent, lekker fris.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, het is WK.
14: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
11: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet! Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren!
19: Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
21: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met
22: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi.
22: Win een gratis Recycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op recycleforbedrijven.nl.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Er is officieel sprake van een hittegolf. Het is 22 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer. Zondag dan gaat het afkoelen. Dank je verkeer van Flitsmeister met 2 files langer dan 20 minuten. A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Daar een ongevalsonderzoek, 51 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd, kom je in 8 kilometer, 53 minuten.
7: Bas van Nimwegen.

Music. I'm good. Met Jelly Roll en I'm Good. Zometeen bepaal jij wat er op Key Music te horen is. Er is één voorwaarde. Ja, het is heel simpel. Het moet een liedje zijn dat je al heel lang niet meer hebt gehoord. Herken je een vergeten liedje? Helemaal lekker als hij echt zomers is ook natuurlijk. Dus heb ik hier echt een heel goed voorbeeld. Er kwam Jordi pas mee. Sunlight van The Magician en Years and Years. Goed vergeten liedje, leuk om weer eens te horen.

Van Xavier Rudd. Ja, werd ooit nog gebruikt in een reclame van een rijksaanbieder ook. Maar ja, hoor je nu eigenlijk bijna nooit meer terug. Nou, ken je er ook een vergeten zomerhit? Stuur hem deze.

0: lekker. Het is 3:15 geweest. Hoog tijd voor weer zo'n oh ja momentje op de radio. Mocht je er ook een hebben, stuur hem vooral door. Heel simpel in de Kim Music app. Ja, en voor jouw vergeten liedje, Ian, pakken we onze koffers en gaan we naar Gran Canaria.
1: Ja, heel lang geleden.
0: 24 jaar geleden.
1: Ja.
0: Hoe zag die vakantie eruit?
1: Warm vooral. Dat is echt zo'n jongerenvakantie. Hè. Samen met mijn vriend Jeff ging ik daarheen en ging ik even feesten.
0: Op het strand liggen, bier drinken en scoren.
1: Weinig doen en dat.
0: En dan kwam er een sms'je van het thuisfront. Gaat alles goed daar? Drinken jullie goed? Eten jullie goed?
1: Ja, we hydrateren goed.
0: Ja, precies. Vooral dat, hè? Maar vooral ook de muziek die je daar oppikte, die is blijven hangen.
1: Ja, je had daar... Dat was

0: een beetje de tijd toen was de ski-hut was helemaal in. En daar was ook een DJ Maurice, die was dan van de ski-hut.
1: Oh, ja.
0: En die had een projectje gemaakt. En nou ja, dat liedje, dat hoorden wij elke avond. Dus ja, dat was van hem kennelijk. Dus maar ja, dat was echt wel een lekker zomernummertje. En dat is een beetje blijven hangen.
1: En nu zet je hem thuis nog wel eens aan om even weg te dromen naar Gran Canaria?
0: Af en toe staat hij nog wel eens aan, inderdaad. Ja, lekker. Even terugdenken. En dan toen kon alles nog.
1: Onbezorgde leefde.
0: Ja, precies.
1: Wat is jouw vergeven liedje, Ian?
0: Dat is Remember van Summer Love.

0: in Salau. Zegt Jacqueline nog. Ja, het is het vergeven liedje. Die was ermee weer van Ian. Die was ermee weer helemaal op Gran Canaria. Door de Summer. Summer Love, zie je wel. Remember. Hey, laatste nieuws komt eraan. Je hoort hem al lachend binnenkomen. Ja, Danny Vos, wat zit erin zo?
1: Nou, een duur foutje van de gemeente Zwolle.
0: Oh. Ja, en Wim die trakteert je natuurlijk altijd iets voor 3 uur. Altijd op een snack van een lekkere track. Ik heb even in de snoepkast gekeken hier. Nou, daar ligt nog wat. Ja, een klein stukje van een liedje dat je zo meteen helemaal hoort. De vraag is, herken je hem al? Welke hit is dit? Ja, makkie toch?
1: Ja.
0: Welke hit is dit?
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow! Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaalt...

0: Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
3: Het is 3 uur. Goedemiddag. Het Key Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
4: Ja, goedemiddag. Het KNMI bekijkt op dit moment of code oranje toch code rood moet worden. Er is een vergadering bezig. Mogelijk is er namelijk meer nodig dan code oranje, dat nu in een groot deel van het land geldt. Vooral omdat het nog heter wordt, zegt ook Weerplaza.
5: De komende tijd wordt het nog veel warmer. De temperatuur stijgt vanmiddag nog naar 33 tot 36 graden in het zuiden van het land. En morgen is er zelfs kans op een lokale 40 graden.
4: En het KNMI maakt later vandaag bekend of het inderdaad code rood wordt of niet, en wat in dat geval dan de adviezen zouden zijn. Dan naar Brunsum in Limburg. Er zijn in een flat dik 80 appartementen ontruimd. Er is daar een gaslek. De brandweer is er met veel wagens naartoe gekomen. Er wordt nu gezocht naar waar het gaslek zit. Het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten is weer versoepeld, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Komt door de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran. Je kunt daardoor weer reizen naar onder meer Qatar en naar Oman. Advies is wel uit de buurt van industrie te blijven. Ja, opnieuw een duur foutje in Zwolle. Gemeente heeft voor de 3e keer in 2 jaar tijd daar te veel geld betaald, meldt de Stentor. Eerder kregen inwoners met een laag inkomen te veel geld, werden rekeningen van bedrijven dubbel betaald. En nu hebben 16 zorgpartijen bijna 3,5 ton te veel gekregen. Nou, hoe dat dan kon gebeuren, dat wordt onderzocht. Het meeste geld is trouwens teruggestort. Het weer nog van Weerplaza, warm dus. De eerste hittegolf van het jaar is ook een feit. Een uurtje geleden bekend geworden. Het blijft dus ook warm. Morgen 34 tot 39 graden. En zondag, dan koelt het weer af.
3: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 1 file nog langer dan 20 minuten op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Rijswijk Centrum en Zoetewoudendorp. Daar is de parallelrijbaan afgesloten. Komt door opruimwerkzaamheden, gaat nog tot 4 uur duren naar verwachting. Komt daar in 13 kilometer 36 minuten is je vertraging.
6: Music. Bas van Nimwegen. Hey,

0: Dit samen met Nel Horan Drive Safe hoorde je. Welke hit is dit? Ja, welke hit is het? Zie je audio-appje van Robin.
1: The Rhythm of the Night van Corona.
2: Ja, hallo, dat is natuurlijk de Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams.
3: Black and White van Two Brothers on the Fourth Floor. Heerlijk nummer.
0: Is ook niet goed. Welke hit is het wel?
4: Ja, dat is mijn favoriete nummertje van Two Brothers on the Floor. Never Alone.
5: Fragment is natuurlijk Never Alone van Two Brothers on the Fourth Floor.

Heerlijk liedje voor in de auto, toch? Zonnebril op, raampjes open en dan de wind door je haren. Of je doet even alsof met de ventilator op je bureau kan ook natuurlijk. Nieuwste Bruno Mars bij Q. Hoort hem extra vaak deze week. Het is de belangrijkste track bij Q Music. De alarmschijf On My Soul. Ja, en of het zomer is, jongens, niet normaal. Ik zie ook heerlijke zomerse appjes binnenkomen in de Q-app. Janine die ligt lekker in de tuin. Stuurt net een foto van een groot zwembad. Echt gigantisch zwembad. Volgens mij kan de hele straat komen zwemmen in de achtertuin. Melvin van Tel die stuurt een foto vanuit de taxi. 33,5 graden op de thermometer. Niet te doen. We zitten officieel in een hittegolf. Morgen kan het nog warmer worden. Ja, en wil je de hitte ontvluchten, dan hoef je op zich ook niet naar Spanje of in de rest van Europa. Ja, daar is het ook gewoon bloedheet. Al ziet Bluff een vakantie naar Spanje wel zitten. Je hoort er nu samen de Counting Crows. Dit is Holiday in Spain bij Q.

0: Della Lefty, Boston bij Q Music. Daarvoor ook nog Counting Crows, die vanavond op Concert at Sea staan. En Bluff staat daar zaterdag. Ja, Jolijn, je bent ook onderweg.
1: Ja.
0: Jullie staan echt in de dikke file.
1: Ja, ja, iedereen kiest van die boerenweggetjes. En die staan helemaal vast. Een auto met pech, dus daar moet ook nog eens iedereen langs. Ambulances moeten er langs. Ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Hé, maar jij hebt dat Joshua van Chef Special gewoon ook in diezelfde file staan.
1: Ja. Die stond in diezelfde file, dus die is iedereen gaan aanspreken. Dus hij klopt dan op je raampje van mag er langs.
0: Ja, die staat vanavond nog op het podium, toch?
1: Ja, straks volgens mij.
0: Tenminste, als hij het gaat redden dan. Dat is dan...
1: Ja.
0: Jongens, even plaats maken voor Chef Special.
1: Ja.
0: Ik ga ze nog even draaien, goed?
1: Ja, leuk. Dat vinden ze leuk.
0: En veel plezier. Sterkte
1: ja,
0: in de file.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel. Doei.

0: Chat special in de file op weg naar Concert at Sea. Maar ik krijg net een appje binnen van Marjolein. Even luisteren nog.
1: Wij staan nu op de Brouwersdam in de file. Maar de instrumenten van Chat special reden net voorbij. Dus die zijn er in ieder geval al wel.
0: Kijk, nou, dat wordt in ieder geval karaoke zingen vanavond dan. Alex Warren, Fever Dream. Hoor je zo op Q en een nieuwe ronde repeat of niet? Komt eraan.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke. Het spannende spel.
16: 4 op 1. 4 op 1.
15: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
17: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
18: Sirene.
17: Is goed!
15: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q Music. Speel bewust 18+.
19: Oranje fans opgelet,

0: Bier op een Rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
1: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
3: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Ik heb zometeen echt een heerlijke zomerse track in repeat of niet. Tenminste, ja, vind ik in ieder geval. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ga ik je zo laten horen. Eerst Kim is weer vooral warm. We zitten midden in een hittegolf. Temperaturen boven de 30 graden. En morgen kan het wel 39 graden worden. Zondag, dan wordt het koeler. Dank je verkeer van Flitsmeister. Druk op de weg, 55 files in Nederland. Eentje die eruit springt is langer dan een half uur op de A27. Breda-Utrecht tussen Hank en Noorderloos. Wegwerkzaamheden 47 minuten.
19: Bas van Nimwegen.

0: Ik moet nog heel even op iets terugkomen. Ja, ik had een minuutje of 10 geleden Jolijn aan de telefoon. Die vertelde dat ze in de file stond op weg naar Concert at Sea. Maar dat Joshua van Chef Special, zanger natuurlijk, die stond ook in diezelfde file. En die vroeg iedereen of hij misschien heel even door mocht om op tijd te zijn voor dat optreden. Nou, je raadt nooit van wie ik een appje binnenkrijg.
1: Hey Bas, Joshua Nolet hier van Chef Special. Ik hoor dat mensen zich zorgen maken of wij op tijd gaan zijn voor de show, Concert at Sea. Alles komt goed.
2: Yo!
0: Ach, kijk, dat is toch dat is fijn om te horen. Vanavond gewoon op het podium daar in op de Brouwersdam, hè, Concert at Sea. Leuk.
3: Repeat. Of niet?
0: Ja, ondertussen ga ik je voorstellen aan nieuwe muziek. Sinds gisteravond zit er een nieuw liedje in, Repeat of Niet. Het wordt ronde 2 voor onze vrolijke Belg, Lost Frequencies. De man die we wel kennen van zijn zomerhits natuurlijk, heeft al wat op zijn naam staan. Are You With Me, Kane natuurlijk.
4: Drink some margaritas by Sneak
0: and Blue. Ook Reality. Uit de zomer van 2015, grote hit. En Crazy.
5: Crazy.
0: Zomerhit in 2017. En nu heeft hij een nieuwe. Ja, ik ben fan. Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Live It All, zo heet

0: laatste van Lost Frequencies, Live It All, in Repeat of Niet.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ja, de vraag aan jou was, wat vind je ervan? Brian Meeuwissen die zegt, nou, dit is toch fantastisch met het weer. Repeatje van mij. René Wagener die zegt, ja, deze heb ik al een week in mijn playlist staan. Repeat. Roos Lagerveld, dikke repeat voor de vrolijke Belg, Lost Frequencies. Bart Kimkeus die zegt, dikke repeat, ben wel fan van die gozer. Hij maakte altijd wel leuke nummers. Marius die zegt, liedje heeft potentie, maar moet voor mij nog groeien. Kleine repeat. Oké, audio-appjes die binnenkomen, onder andere van... René?
3: Een voorzichtig repeatje voor mij. Ik denk dat ik hem even een paar keer moet horen. Dus ik wil het wel een kans geven.
4: Ook ik ben absoluut fan. Onmogelijk om stil te blijven zitten. Een hele dikke repeat.
5: De verloren frequentie is hij zeker kwijtgeraakt. Voor mij en niet. Doei, fijne dag.
6: Toch moet ik wel zeggen dat ik het doorgaans heel erg goed vind. Maar dit is wel een beetje anders. Andere stijl. Ik weet het niet. Toch een voorzichtig repeatje.
7: Nou, dit liedje is wel lekker hoor. Hier met het lekkere warme weer. Doe maar een repeatje.
0: Rika van der Hofstad die zegt, hele lekkere track met deze temperatuur, helemaal repeat van mij. Ja. Ik moet zeggen, wordt echt wel positief ontvangen zo. Met het lekker zomerse weer ook. Betekent dat je hem vanavond weer gaat horen. Door naar ronde 3, Lost Frequencies. En Live It All, 10:15.

0: Kensington bij Q Music. En stay. Dan moet je verschuren.
1: Ja, Bas van Inwegen.
0: Gaat het? Of, Nee, ik dacht dat je verslikte of iets.
1: Nee.
0: Ik moet het zo meteen
1: op de heilige... Zit een nieuw beetje, koning? Leuk. Even lekker naar luisteren. Dat is mooi gemaakt, dit.
0: Ja, is leuk.
1: Nieuwe achtergrondmuziekje, mensen. De radio.
0: 2 minuten 45 nog, nou, tot zo.
1: Nee, we kregen net een mailtje, echt 2 uur geleden, van onze vormgever, dat is Niels. Dat er nieuwe muziekjes zijn. Ik vind het altijd leuk als er nieuwe muziekjes zijn. Dan gaan DJ's, ja, zoals jij en ik, meteen die nieuwe muziekjes
0: inderdaad
1: gebruiken. Dus dit, mensen, is een nieuw muziekje. Je hebt er verder, ja, gereden, maar het is leuk om even te benoemen.
0: Zometeen meeschrijven bij Domien in de middagshow. Ook allemaal nieuwe muziekjes.
1: Allemaal nieuwe muziekjes.
0: Zometeen ook, 4:15, gewoon verdubbel je salaris. 1 vraag krijg je altijd iets voor vieren hier cadeau. Doe maar vraag 4 vandaag.
1: In welk Scandinavisch land, sorry, dat is geen goede zin. In welk Scandinavisch land ligt de stad Malmö?
0: Leuk. Zullen we nog eentje doen dan? Even kijken.
1: Ook lekker hoor.
0: Ook
1: deze.
0: Lekker hoor.
1: Ja. Oh, wat gebeurt er nou?
0: Microfoon die
1: van. De nieuwe muziekjes, maar de microfoon die moet vervangen worden.
0: Nou, gaan even repareren hier.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Q-Music The Party.
4: Q-Music vind je donderdag tijdens het TT-festival in Assen met Lars Boelen. Vrijdag op de keifoute party in Amersfoort met Menno Barreveld. Bij het kerstenfeest Driel met Edwin Orlander. En in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kabelse Zomer met Tom van der Weert. In het feestpaviljoen Nieuw Verre met Benno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met Edwin Orlander.
3: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
5: Q Music.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G internet voor bedrijven.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis.
5: Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
22: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
23: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
22: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
23: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
21: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
26: Hola, ¿dónde está mi casa?
25: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
26: Paella, paella.
25: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
26: Buenas noches.
25: Dus retteketet en vamos naar Beterbed.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
28: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
30: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
31: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
32: Goedemiddag. Morgen geldt code rood in een groot deel van het land vanwege de hitte. Dat heeft het KNMI net bekendgemaakt. Het weeralarm geldt in het hele land behalve het noorden en Zeeland. Lokaal kan het wel 38 graden worden morgen. Het is de eerste keer dat in Nederland code rood wordt afgekondigd vanwege de warmte. Nederland gaat hulp sturen naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. Het Nederlandse zoekteam USAR gaat die kant op om te helpen zoeken naar vermisten. In Venezuela waren vannacht 2 zware aardbevingen. Het dodental staat op 164. Meer dan 10.000 mensen worden vermist. Maak alcohol minder normaal, zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker, zeggen ze. En daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nog als iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren.
33: WK 2026.
32: Het is nog maar de vraag of de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië vannacht om 1 uur kan beginnen. Die wedstrijd is in Kansas City, maar daar wordt onweer, storm en veel regen verwacht. Deze oranje fans in Amerika die maken zich er niet zo'n zorg om.
34: Daar kijken we niet naar. We kijken alleen maar naar de wedstrijd.
35: Heb je een poncho mee?
34: Ik heb geen poncho mee, nee. Wel een extra shirt, dat wel.
36: Het is Nederlands weer, dat kunnen we wel aan, denk ik.
34: Ja. Een beetje regen vinden wij toch niet erg.
32: Maar omdat er daar strenge regels zijn over noodweer, zou het kunnen dat de wedstrijd later begint. Ja, het is hartstikke heet. De eerste hittegolf van het jaar is een feit. En het blijft dus warm. Morgen 34 tot misschien wel 39 graden. Zondag, dan koelt het weer wat af.
1: Ik krijg een pushmelding van mijn iPhone. Hebben jullie die ook gekregen?
37: Oh. Pushmelding?
1: Van de weer-app?
37: Nee.
1: Een noodweermelding. Code rood wegens hoge temperaturen. En dan staat er ernst extreem. En daaronder staat uitzonderlijk gevaar voor leven of eigendommen.
32: Van wie krijg je dat dan?
1: Ja, van Apple. Gewoon, dat is weatherkit.apple.com. Zij sturen mij een pushmelding. Dat het dus code rood is vanwege extreem hoge temperaturen. Aanbevolen actie. Volg de situatie en neem indien nodig voorzorgsmaatregelen. Ondernemende nabije toekomst actie. Ja, getroffen gebied Utrecht. Dat is dus mijn ding staat op ingesteld op Utrecht. Dus misschien dat het in Amsterdam wat later komt.
0: Maar het is voor morgen dan, denk ik, toch? Of voor nu?
2: Gek, maar het is niet van de overheid of zo.
1: Nee, het is niet van de overheid. Het is van Apple zelf. Ja, ik heb geen idee. De aanvang van de weergebeurtenis is 26 juni. Oh, dat is vannacht om 12 uur. Ja. Dus dan moet ik er rekening mee houden. Gezellig. Uitzonderlijk gevaar voor leven of eigendom. Q-verkeer van Flitsmeister. Op dit moment krijg je te maken met 53 files in Nederland. 3 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en het Gouwe Aqueduct. 16 kilometer, 37 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude-Dorp. Door een auto met pech 9 kilometer met een half uur. En het verkeer wordt omgeleid op de A27. Nog steeds Breda richting Utrecht vanwege wegwerkzaamheden. Er staat wel een file tussen Hank en Noorderloos over 11 kilometer met 36 minuten. Music. Domien Verschuren. Altijd goed.

0: play, we pray by Q.
1: Domien en de Q Middagshow.
0: Goedemiddag, 7 minuten over 4. KKV is het begin van de donderdagmiddagshow voor 25 juni. Ander, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, hier kunnen we natuurlijk eigenlijk geen grapjes meer over maken over code rood. Dit is echt serieus.
2: Serieuze business. Ja. Ja. Ja, weet je, het is ook een keer 40 graden geweest in Nederland. Dat was in 2020 volgens mij, of 2019. Toen was er nog niet echt code rood. Dus.
0: Nou, het enige code rood dat wij hebben meegemaakt tot nu toe, dat is natuurlijk in de winter. Dan is het heel glad en dan regent het heel veel. En dan moet je echt oppassen voor ongelukken op de weg en zo. Ik heb ook helemaal geen liedje voor code rood als het dus zo warm is. De eerste keer toch, Evie, dat het ooit wordt afgekondigd.
3: Vanwege de warmte is het inderdaad nog nooit gebeurd in ons land.
2: Maar bijvoorbeeld in Marokko. Hè? Marokko, iedere dag 40 graden. Ja. Daar hebben ze toch ook geen code rood?
0: Nee, maar daar is het land natuurlijk ook aangepast aan de omstandigheden van het weer, kan ik me voorstellen. Toch, dit is ook altijd de situatie als het hier heel glad is en de treinen rijden niet. Dan wordt er altijd gekeken naar, hoe zit het dan in Oostenrijk en hoe zit het dan in Zweden?
2: Wij hebben het materieel niet om dat dan goed begaanbaar te houden.
0: Ik zie nu een bericht binnenkomen van Eline, die zegt eigenlijk hetzelfde als jij, Anton. Wel vreemd, wij gaan op vakantie naar landen waar het altijd plus 30 graden is. En als het hier zo is, is er paniek. Nou, ik ben ergens wel blij dat er in ieder geval een beetje rekening wordt gehouden met dus paniek. Dat het dus nu wordt gezegd, morgen kan het code rood zijn. Kijk een beetje uit. Pas een beetje op elkaar. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
2: Ik vind vandaag wel meevallen eigenlijk. Vind je ook?
0: Ja, maar je hebt ook bijna weer niks aan. Bijna niks aangetrokken.
2: Nee, maar ik bedoel het windje.
0: Nou, het is vandaag toch gewoon een soort van tropische hitte ook buiten.
2: Ah, gisteren was veel erger.
0: Oh ja, was het gisteren benauwder?
2: Het is heerlijk nu.
0: Oké, jij bent weer van de positieve noten, hoor ik. Nou, dan vind ik het ook heerlijk. En sowieso, de Q-middagshow is de airco op je radio.

0: spits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister. Op dit moment op de A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Noorderloos. Wegen die wegwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. File 10 kilometer, vertraging 35 minuten. Veel sterkte!
1: Q Music. Hey Domien, top show, top muziek. Kijk, alles onderbij, lekker man.

0: Eva Mac bij Q Music in Kings and Queens.
1: 4:15. Goedemiddag. Het is de donderdagmiddag.
0: Ja, 25 juni. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van de bericht in de Q Music app. Ja, wel veel vragen hoor, Anton, over Code Rood. We komen er binnen in de Q-app.
2: Ja.
0: Onder andere Leo, die zegt, ja, wacht even, zelfs in China wordt bij 38 graden gewoon niet meer gewerkt buiten.
2: Oh, dat vind ik een heel goed idee.
0: Ja, want wanneer werk jij buiten dan?
2: Buiten.
0: Nee, dit gaat natuurlijk voor iedereen in de bouw en de stratenmakers en mensen die pakketten moeten bezorgen.
2: Nee, terecht.
0: Ja. En wat wij gisteren ook hebben gezegd in de middagshow, als je morgen iemand aan de deur krijgt die een pakket komt bezorgen of je boodschappen, geef hem of haar even iets afkoelends. Of een ijsje, of even een blikje uit je koelkast.
2: Ja, ik heb gisteren de bezorger van PostNL een raketje gegeven.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Vind ik dus super lief en heel attent. Een bericht van Lucy. Lucy zegt, Domien, ik hoor jou elke dag je kakelverse begin van de middag zeggen. Maar wat bedoel je nou eigenlijk mee? Ik vind het zo'n gek woord en ik heb het nog nooit iemand horen zeggen behalve jou.
2: Ja, wat bedoel je hier? Ik snap het, ik zit al 6 jaar tegenover je, maar ik snap eigenlijk ook geen reet.
0: Maar kakelvers is toch geen gek woord?
2: Nee.
0: Een kakelverse middagshow.
2: Nou, gewoon, dat is toch brandnieuw, brandnieuw. Supervers.
0: Spiksplinternieuw. Ja, gewoon dat het vandaag weer een ander programma is dan gisteren. Dat je er nooit iets krijgt dat je gisteren ook al hebt gekregen. Dus kakelvers.
2: Staat ook gewoon, ik heb even gecheckt in de dikke van de halen.
0: Ja. En veel problemen met mijn uitspraak dat er geen liedje zou zijn waar Code Rood wordt bezongen. Maar dat bedoel ik niet helemaal. Het ging over een tune.
2: Ja, jij hebt natuurlijk Code Geel liedjes. Jij hebt kutweerliedjes.
0: Ja, hallo, dat kunt u niet zeggen op de radio.
2: Nee.
0: Maar dat is precies wat ik bedoel. Als het Code Geel is, dan hoor je...
3: Het weer is afgekondigd. Het is weer Code Geel.
0: Ja, er is dus alleen een Code Rood als het heel slecht weer is. Dus het dondert en het bliksemt, het spettert en het spat.
2: Glad.
0: Ja, dat zit erin. Maar er is dus nog geen Code Rood liedje. Hier met Lu ook helemaal in paniek. Maar die geeft wel een soort oplossing.
4: En Domien... Er is wel een liedje van Code Rood. Het nieuwe liedje van K3 met Donnie.
0: Donnie, ja. En dat zegt niet alleen Milou, dat zegt ook Benny en Judith en Sabine en Sandra en Misha. Die zeggen allemaal, ja, is toch een Code Rood liedje wil draaien.
2: Ah, oké, dus dat is een liedje.
0: Dat is een liedje. Maar ik heb ook even wat snel wat geknipt. Dat is ook wel interessant. Dan hebben we in ieder geval nu dit.

0: Will Smith en Stay If You Wanna Dance bij Q. Onderweg naar 16:30. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag. Bijna het hele land kleurt morgen rood op de weerkaart. Ik vertel je er zo alles over.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi, ik ben Roy. Ik ben 24 jaar. Kom uit Marineem, dicht bij Raalte. En ik werk als technisch tekenaar in de autosport.
2: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Hey, jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
12: Hey, ben je er weer?
13: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
12: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
13: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
12: Ja, lekker.
14: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
15: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
15: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
19: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
18: Vandaag om 17:45 in de Q-middagshow.
20: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
21: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
27: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
28: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
29: Te duur.
0: Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
0: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
2: Tijd voor gesponsorde vacatures.
27: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Casino, met muziek op vakantie. Casino, wat alleen vandaag. 1+1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan!
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, 1-literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
30: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
31: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
32: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
33: Hey, goedemiddag, het is 16:30. Dit is Q Music, de middagshow, verkeer van Flitsmeister. Met 50 files en 2 vertragingen langer dan 30 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Hoogmade. Daar is de oprit afgesloten, 12 kilometer, 42 minuten. En de A27 Breda Utrecht vanwege de wegwerkzaamheden daar. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos wordt het verkeer omgeleid. Je komt wel in 9 kilometer file terecht met een vertraging van 41 minuten.
34: Het is blaf heet, hè, opnieuw. In het midden en zuiden kan de temperatuur oplopen tot 36 graden. In het noorden is het net wat koeler, 25 tot 28 graden.
33: Is dat echt waar?
34: Ja, daar is
33: het
34: lekker.
33: Is het daar maar 25 graden vandaag?
34: We moeten naar het noorden.
33: Ja, we moeten, dat zeggen we natuurlijk wel vaker over, dat we naar het noorden moeten.
34: Ik denk dat die 25 graden echt voor de Wadden geldt. Hè? Dus dat zal niet in Groningen of Friesland zijn.
33: Nee, precies, ik wil het zeggen. Oké.
34: Morgen dan gaan we gewoon richting de 40 graden. En daarom ook in het hele land code rood.
33: Ja,
35: de korte broek die kan wel uit.
33: Eefje heeft het laatste nieuws.
36: Goedemiddag.
37: Oh, wat is het warm, zeg.
38: Oh, het is zo warm. Ik zit helemaal te zweten.
39: Het Q-middagshow Zweetjournaal.
37: Oh, het is echt heel warm.
36: Ja, nog nooit is dit in ons land gebeurd. Code rood vanwege de hitte. Het heeft KNMI net afgekondigd voor bijna het hele land. Alleen niet in het noorden en in Zeeland. Ja, uitzonderlijk. De temperatuur kan oplopen tot lokaal 40 graden. Dat heeft grote impact op de samenleving en, zoals het KNMI dat zegt, het kan zelfs ontwrichtend zijn. Op dit moment geldt in bijna het hele land code oranje. En vanmiddag hadden we ook weer een nieuwe mijlpaal, hoor je van Weerplaza.
40: We hebben hem te pakken. De officiële hittegolf in de beeld is een feit. Het is daar zojuist meer dan 30 graden geworden. Dat betekent dat we echt de eerste hittegolf van het jaar te pakken hebben tot dusver. De eerste officiële hittegolf.
34: Ja, ja.
33: Woe. Ja, gefeliciteerd allemaal.
34: 40ste hittegolf.
33: Van alle tijden bedoel je dan?
34: Ja, toch, alle tijden.
33: Dus dan kunnen we een top 40 maken van hittegolven.
34: Ja, ja. Ja,
33: wat was dan je allerfavorietste hittegolf? Mag ik iets vragen? We hebben het afgelopen, wanneer was het? Maandag of dinsdag hebben we het gehad over de superhittegolf.
36: Ja, de superhittegolf. Dan moet het 3 dagen boven de 35 graden komen.
33: Ja. Dus dat zou dan morgen kunnen gebeuren.
36: Want dus dat zou dan kunnen. Als we vandaag en morgen inderdaad, denk ik, als we dan boven de 35 komen.
34: Dan zou je dus zaterdag kunnen spreken van een superhittegolf, toch?
33: Superhittegolf!
36: Oh, superhittegolf!
33: We hebben het laten maken voor de superhittegolf.
34: Is die mevrouw?
33: Dat is Katja Schuurman.
34: Ach.
33: Ik heb Katja Schuurman gebeld, ik heb gevraagd, kun je even inspreken? Superhittegolf!
36: Oh, superhittegolf!
34: Die heeft ook wel eens lekkerder geklonken.
33: Oké, nou, dus dat komt misschien morgen, de superhittegolf.
36: Ja, wie weet. Het regent sowieso natuurlijk records de hele tijd.
33: Het regent nog een beetje, hè?
36: Ja, het regent zonnestralen. Nee, afgelopen nacht was het ook de warmste nacht ooit in juni.
33: Allemaal gevoels, ja. Mijn hemel.
36: Het werd in de beeld niet koeler dan 21 graden. Ja, het is voor veel mensen toch lastig slapen deze nachten.
0: Om de 5 minuten echt gewoon omdraaien omdat je echt kapot zweet.
1: Ja, wel een mobiele airco aanschaffen. Daar ben ik wel over uit. Deur er open, ventilator aan, shirt nat gemaakt. Het was vreselijk warm.
36: En komende nacht wordt het nog erger. Wordt het nog warmer.
34: Ja, en kijk, stel dat je niet kunt slapen, hè. Wat je dan dus kan doen, je kan naar zee rijden. Ga je zeevonk kijken.
33: Ja. Ja, mocht je in Maastricht wonen.
34: Ja.
33: Ja, en denk ik, nou ja. Slaap. Hoezo, zee, is
34: ga
33: zeevonk?
34: Vast weg.
33: Ja, ja, vertrek nu vast. Wat is zeevonk ook alweer?
34: Nou, het licht, de golven, die zorgen voor een soort reactie tussen algen. En dan krijg je mooie vonkjes.
33: Maar dit is wat anders dan waar jullie het afgelopen maandag over hadden. Dat was
36: zeevlam.
33: Zeevlam.
34: Ja, dat is mist.
36: Ja, dat is kou. Dat is ja.
33: Oké, okay, dus als je vanavond niet kunt slapen, of je blijft wakker voor de wedstrijd.
34: Het is echt een mooi spel, hoor.
33: Als je niet weet wat je moet doen tussen nu en 1 uur vannacht, dan kun je dus vanavond, als de zon onder is, denk ik toch, want anders heb je er niet veel aan.
34: Het ligt helemaal blauw op dan, de zee. Ja.
33: Wat een geweldige
34: tip. Geweldig.
39: Het Q-middagshow Zweedjournaal.
6: Oh, het is echt heel warm. Domien Verschuren.

Maximum Summer, dankzij Shakira bij Q Music La Tortura. Gisteren wist Celine net geen 10 vragen juist te beantwoorden in 1 minuut. Wie de hoofdrol speelt in The Wolf of Wall Street wist ze net niet te geven binnen de tijd. Leonardo DiCaprio was uiteraard het antwoord. Technisch tekenaar Roy is zo aan de beurt. Want hij verdient het of het hem lukt om zijn salaris te verdubbelen. Hoi naar Cameron Whitcomb.

0: mechanisch ingenieur. Je bent technisch tekenaar in de autosport en motorsport.
1: Zo. Dat klopt.
0: Ja, ik laat je even bij deze aan Anton over, want dit is helemaal een spekje naar zijn bekkie.
2: Ja, nou ja, ik ben benieuwd, wat voor auto's teken je dan? Formule 1 auto's of...
1: Nou, het is vooral de GT-klasses meer. Dus GT-klasses en prototype-klasses. Dus de Porsches en de BMW's. Maar dan echt, als je het over hebt over Porsches, dus een 992 Cup. Daar maken we onderdelen voor. Zo. En dan BMW M3.
0: Maar wat voor onderdelen dan? Ja, ik ben echt een enorme leek op dit gebied.
1: Ja, we zijn wel heel gespecificeerd in aandrijflijncomponenten. Dus aandrijf...
2: aandrijflijncomponenten.
3: Precies, dat zijn mijn favoriete componenten hoor.
1: aandrijfassen en differentiële doen we ook. Dus het is achter, dus, zeg maar, vanaf de bak, versnellingsbak. Dan naar achter naar het differentieel en dan de aandrijfas.
2: Maar dan kan het dus zijn dat jouw auto waar je aan hebt gesleuteld, dat die dan opeens op het TT-circuit in Assen bijvoorbeeld of op Zandvoort moet racen?
1: Ja, regelmatig gebeurt dat.
0: Vet. Wat een gaaf beroep, hoor.
1: Ik sleutelde er zelf niet aan. Ik teken dan vooral de onderdelen. Maar ja. Inderdaad, de componenten die ik teken komen inderdaad in die auto's terecht.
0: Wat verdien je als mechanisch ingenieur?
1: €3000 netto.
0: Voor hoeveel uur is dat?
1: Dus voor 40 uur.
0: Je bent zelf 24 jaar jong.
1: Dat klopt.
0: Roy, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Stelt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden. Verdubbel ik je maandsalaris, win jij €3000. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
1: Oh, duidelijk.
0: Ben je klaar voor?
1: Ja.
0: Ik wens jou bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke zoete substantie wordt door bijen geproduceerd?
1: Honing.
0: Hoe heet het als je bij bolen in 2 keer alle kegels omgooit?
1: Per.
0: Hoeveel is 44 plus 18?
1: 62.
0: In welk Scandinavisch land ligt de stad Malmö?
1: Pas.
0: Wat is de artiestennaam van DJ Thijs Verwest? Thijs Verwest.
1: Pas.
0: Hoe heet het onhandige televisiepersonage dat gespeeld wordt door Rowan Atkinson?
1: Mr. Bean.
0: Welke beroemd...
1: antwoord van de vorige vraag van Thijs Verwest, Tiesto.
0: Welk beroemd trottoir in Hollywood heeft tegels met hand- en voetafdrukken van beroemdheden? Hoe heet dat?
1: Hollywood.
0: Ja, ga ik goed rekenen. Wie is de oudste dochter van koning Willem-Alexander? De oudste.
1: Amalia.
0: Om het beschilderen van welke kapel staat Michelangelo wereldwijd bekend?
3: Ja. Nee.
2: Hé?
1: Pas?
3: Ja,
1: pas?
3: Ja, nee. Nee, de Sixtijnse kapel, maar de tijd zit er wel echt op. Ik heb wat lange vragen gesteld, dus ik ga je daar wel. Ik heb je daar wat extra secondes voor gegeven. Maar nee, de tijd zit erop, vriend. En wat jammer is, vraag 4 heb je moeten passen. Dat is de vraag die ik heb weggegeven bij Bas net in het programma van Wim van Helden. Ja, Zweden was het juiste antwoord geweest. Scandinavisch land waar de stad Malmö ligt.
1: Toen was ik
0: er
1: niet bij mijn
0: bureau, denk ik. Ja, Sixtijnse kapel was goed, mag ik helaas niet goed rekenen. Vraag 10, ik ga hem toch even checken bij je. In welke Amerikaanse stad speelt het Nederlands elftal komende nacht?
1: Oh shit,
0: dat was Kansas City geweest.
1: Nee.
0: Roy, al met al, ja, prima gespeeld. 7 vragen goed beantwoord, keer €10 is €70 cash van Q-Music en Tempo Team. Maar niet de gedramde €3000 helaas.
1: Nee, helaas.
0: Dank voor het meespelen, Roy. En ik wens je een hele mooie, warme donderdag.
1: Ja, dat is zeker. Dankjewel.
4: Verdubbel je salaris. In

0: Siesto met Jonas Blue en Rita Ora. Echte naam is dus Thijs Verwest, weten we sinds verdubbel je salaris. Ritual hoorde je in de Q-Music middagshow. Jij met Roy speelde Ik verdubbel je salaris. Het lukt hem helaas niet om alle 10 de vragen juist te beantwoorden. Je bent welkom in de arena. Als je aanmeldt via Q-Music.nl of via de Q-Music-app. Onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws zometeen van Eefje.
1: Goedemiddag. Er dreigt noodweer in Kansas City.
0: Ja.
1: Daar moet Oranje natuurlijk spelen. Dus vragen zo even aan Ripke of we ons zorgen moeten maken.
0: En Zara Larsson komt eraan. Midnight Sun hoor je zo.
2: Hey, is het al weekend?
3: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
14: Oranje fans opgelet, KPN.

0: 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt

0: Wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, lees over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
9: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1+1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas.

0: uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
1: Goedemiddag. Ga morgen alleen naar buiten als het echt nodig is. Dat is het advies van het KNMI. Er is voor morgen code rood afgekondigd vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor een groot deel van het land, behalve het noorden en Zeeland. Lokaal kan het bijna 40 graden worden. De hitte zorgt ook vandaag voor problemen. Zo komt op sommige plekken het wegdek omhoog. Bij Arnemuiden in Zeeland, daar is een spoorbrug vervormd. In de stad Utrecht en omgeving rijden op dit moment geen trams, want door de hitte werken de wissels niet goed. Medewerkers van de Kruidvat en de Ethos gaan staken. En dat doen ze door zaterdag onder andere geen zonnebrand te verkopen. Medewerkers zijn boos omdat de zondagtoeslag misschien wordt gehalveerd. Afgelopen zondag bleven uit protest ook al meerdere winkels van Ethos en Kruidvat dicht.
2: WK 2026.
1: Komende nacht dan speelt Nederland tegen Tunesië om 1 uur Nederlandse tijd. Maar de wedstrijd is in Kansas City en daar wordt onweer, storm en veel regen verwacht. Ja, dat heeft dit WK ook al eens voor problemen gezorgd, vertelt onze voetbalverslaggever
3: Riepke Bakker.
4: Eerder dit WK lag Frankrijk tegen Irak meer dan 1,5 uur stil door onweer. En vanavond kan het misschien wel langer duren. De voorkeur van de FIFA is om de wedstrijd altijd op dezelfde dag nog af te maken. Want zo'n WK dat dende door, er is geen ruimte om een wedstrijd in te halen.
1: En die oranje mars voor de wedstrijd, die kan waarschijnlijk sowieso wel doorgaan. Daar worden 25.000 oranje fans verwacht.
0: Ik heb vooralsnog de oranje countdown, die je kunt checken op oranjecountdown.nl, laten staan op 1 uur vannacht, nog 479 minuten. En dan speelt Nederland tegen Tunesië.
1: Het weer, ja, het is heet. In het midden en zuiden kan de temperatuur oplopen tot 36 graden. In het noorden, daar is het wat koeler, 25 tot 28 graden. Morgen wordt het dus nog een tandje warmer. Dan geldt in bijna het hele land code rood.
0: Op een keer van Flitsmeister, 47 files in Nederland. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A27. Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. Door die wegwerkzaamheden daar wordt het verkeer omgeleid. Een file is wel 7 kilometer lang daar, 33 minuten. En de A59, Zonzeel richting Os. Tussen de Ringseertogenbosch-West en Empel. Daar kom je door een ongeluk waar ook een vrachtauto bij betrokken is in een file van 5 kilometer terecht met een vertraging van 34 minuten.
5: Donderdagmiddag, het is bokheet, het is blafheet. Nou ja, ga maar even naar buiten, want jij bent
6: klaar met je werk.
7: Oké, let's go.
2: Music.
8: Domien Verschuren.
0: Hallo Anton.
9: Hallo.
0: Hallo, goedemiddag.
9: Goedemiddag.

0: Clarkson bij Q-Music en Midnight Sun.
1: Gezellig!
2: Jelle krult!
0: Nou, Jelle heeft het duidelijk heel warm. Het is 5 minuten over 5. Goedemiddag, het is de Q-Music middagshow voor donderdag 25 juni 2026. Altijd leuk om wat van je te horen, middel van een bericht in de Q-Music app. Loet, die stuurt allemaal leuk en aardig die hitte. Maar ik zit nu al 2 weken op mijn kamer als een kluizenaar aan mijn 3 portfolio's te werken die ik morgenavond moet inleveren.
2: Oh,
0: ja, dit is echt.
2: En nog geen airco hebben.
0: Denk allemaal aan je, Loet. Lynn die zegt een beetje liefde naar mijn collega's van de thuiszorg. Ook zeker met dit weer. Helemaal eens. Ja, en ik zag een berichtje binnen van Thierry. Raakt me dan toch een beetje. Thierry die stuurt, ik moet even erbij pakken hoor. In de inbox van Q-Music. Hallo, ik hoor niks anders dan code rood. Jullie maken het een beetje belachelijk. Denk aan de mensen die voor anderen buiten aan het werk zijn in die hitte. Maar wij maken, toch, dat doen we toch niet? Wij maken code rood er niet belachelijk.
2: Nee, we zijn het wel serieus aan het neerzetten hier.
0: We hebben wat vraagtekens gezet bij überhaupt de melding code rood. Want bijvoorbeeld in Marokko, wat jij aanstipte, daar is code rood geen ding. Tenminste, daarvan weten wij dat het geen ding is.
2: Nee, en daar hebben ze natuurlijk, kijk, hebben ze wel de werktijden en dat soort dingen er allemaal op aangepast. Dus je zou inderdaad maar buiten moeten werken.
0: Ja.
2: We moeten dit wel serieus behandelen.
0: Maar dat doen we ook. We nemen het allemaal echt heel erg serieus. Dus heb je te maken met buitenwerk morgen? Ja, ik zou wel even informeren bij je baas. Want KNMI zegt, je moet niet naar buiten als het niet noodzakelijk is. Wat ga je morgen met

0: In het zuiden is het 36 graden, in het noorden 25 graden. En vanavond nog lekker, lekker, lekker, lekker!
1: Maar de korte broek, die kan wel uit. De korte broek, die kan wel uit. De korte broek, die kan wel uit. De korte broek, die kan wel uit.
2: Hier in Den Helder is het perfect. Niet te warm en een fris windje. Het is perfect voor een tuinsessie, stuurt Jamie. Dan een bericht van Hugo. Die zit in Hardenberg. Daar is het 29,5 graden. En in Leek, in Groningen, ja, inderdaad, het noorden van het land, daar is het dus wel geteld 25,5, stuurt Carlijn.
0: Allemaal naar het noorden.
2: Ook een mooi bericht van Bert. Die zegt, nou, de oranje kou nou staat hier aan op groot scherm. Ik heb er zin in. Ja, ook veel berichten van mensen die aan het aftellen zijn naar de wedstrijd van vanavond. Tunesië-Nederland op het WK voetbal. Via oranjecountdown.nl kun je zien hoeveel minuten je nog hebt voordat er wordt afgetrapt. Als alles natuurlijk goed gaat. Nog 472 minuten. Al vraag ik mij af hoeveel Nederlanders nou echt gaan kijken. Wat ga jij doen vanavond?
0: Hey, ik ga niet kijken.
2: Waarom niet?
0: Nou ja, kijk, het is heel simpel. We hebben met 5-1 Zweden gepakt. Zweden heeft met 5-1 Tunesië gepakt. Dus dan kunnen wij Tunesië vanavond met 10-2 pakken. Dus ja, ik kan prima doorslapen.
2: Hoe gaat het met de voetbalpool? Waar sta je ergens?
0: Wat 63.
2: Wat een geweldige redenering is dit.
0: En jij dan?
2: Ja, ik twijfel nog heel erg. We hebben met de kroeg, die ik natuurlijk met mijn vrienden Bas en Chris heb in Utrecht, hebben wij echt al een leuke avond met een voetbalquiz vanaf 10 uur. En dan dus de wedstrijd om 1 uur. Maar ja, ik denk ook Boris, mijn zoontje van 11 maanden, die is morgen om 1:00 of 6:00 gewoon weer wakker.
0: Dat bedoel ik, die wek jou wel weer.
2: Ja, dan heb ik 3 uur geslapen als ik die hele wedstrijd wil kijken.
0: Telefoontje uit en dan gewoon om 6:00 gelijk die wedstrijd aanzetten. Zonder dat je dan dus weet wat er gebeurd is.
2: Ja, zoals een soort van Wie is de Mol finale, dat je dan niet weet wie er uiteindelijk de mol is. Dat je dan morgen kijkt naar die wedstrijd. Ja, ik twijfel nog een beetje.
3: Het Q-middagshow onderzoeksbureau.
2: Laten we er gewoon even een onderzoeksbureautje tegenaan gooien dan. Je kunt stemmen in de Q-music app. De vraag is heel eenvoudig. Gebruik ik de stelling, vannacht ga ik Tunesië-Nederland kijken. Ik wil gewoon even weten of je gaat kijken. En als je dan gaat kijken, waar je gaat kijken. Is dit een ding waarvoor je naar de kroeg gaat vanavond? Ben je op de hoek bijvoorbeeld?
0: Ja, ik ben echt benieuwd of het ook druk is in de kroeg.
2: Wil ik ook dus heel graag weten. Ik kijk er ook wel heel erg naar uit. Wat gaat er vanavond in Utrecht bijvoorbeeld gebeuren? Dus de vraag waar je op kunt stemmen in de poll is, vannacht ga ik Tunesië-Nederland kijken. Eigenlijk een stelling. En zo ja, laat even in de Q-app inbox weten waar je dan gaat kijken en hoe je het vanavond gaat beleven. Bruno Mars, laat nog even weten wanneer precies die wedstrijd is. Die wedstrijd is dus...
4: Tonight.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hillen en 20 Seconds in de Q-Music Middagshow.
2: Het Q-Middagshow Onderzoeksbureau.
1: Lijkt een vrij simpele vraag. Een stelling die wij gedeponeerd hebben, geponeerd in de Q-app. Vannacht ga ik Tunesië-Nederland kijken. Is gewoon interessant wat daar uitkomt. Je kunt het ook laten weten in de Q-Music app. Er wordt gevoetbald als het goed is om 1 uur vannacht in Kansas City. Hangt een beetje van het weer af. Ook noodweer in Amerika namelijk. Ja, de vraag is, ga jij het WK kijken vannacht?
3: Arnold, die apps. Nee hoor, wij kijken niet. We gaan lekker op tijd naar bed. Ik hoor hem morgenochtend het nieuws wel.
1: Astrid, die stuurt, ik kijk op werk. Voordeel aan een nachtdienst hebben.
3: Katie die zegt, ik kijk in de kroeg in Rotterdam. Spijt is voor later. En Domien, ik heb ook gewoon een baby thuis hoor.
1: Ja, dit noteer ik. Dan een mooi bericht van Jordi. Die zegt, wij kijken bij mijn Tunesische vader vanavond thuis. Lekker vader tegen moederland kijken. Spannend.
3: Celine die gaat de wedstrijd vannacht kijken in de feesttent.
1: Michel die komt gezellig bij Judith kijken vanavond. Die heeft een radioprogramma van de
3: Oh, hier!
1: Ja, die komt kijken bij Q-Music vanavond.
3: En Lars die is in Assen. Die gaat kijken bij het TT-festival.
1: Gemma, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, kijk, ik wil nog een keer zeggen, wij maken code rood niet belachelijk. Maar dit komt natuurlijk wel goed uit in dit geval. Dit is gewoon een goed verhaal voor jou.
4: Dit komt heel goed uit, ja.
1: Want wat waren de plannen?
4: Nou ja, ik ben juf, dus eigenlijk was het plan om gewoon naar bed slapen. En morgenochtend om 8 uur zou de klas weer voor mijn neus zitten.
1: Dat is niet zo gek, maar nu is er code rood, dus de school die gaat helemaal niet open morgen.
4: Dus zijn we dicht inderdaad morgen. Dus dat betekent dat ik om 8 uur geen 30 kinderen voor mijn neus heb. Ah, dit... En waarschijnlijk nog op één oor lig. Ja, dus kan ik kijken vannacht.
3: Dit hebben jullie gewoon expres gedaan. Dat iedereen, alle juffen en meisjes voetbal kunnen kijken.
1: Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, Gemma, dit is wel lekker. Want anders dan had je dus de hele wedstrijd gewoon op één oor gelegen. En de morgen fris en fruitig aan de kinderen moeten uitleggen dat er gevoetbald is.
4: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
1: En nu, waar ga je kijken? Hoe ga je het beleven?
4: Nou ja, ik weet het pas echt net een half uur dat we dicht gaan. Dus ik denk dat ik even moet vragen wat de plannen in de buurt zijn.
1: En wat is de buurt? Waar woon je?
4: Omgeving Amersfoort.
1: Omgeving Amersfoort. Mocht iemand nog een leuke feestje hebben in omgeving Amersfoort, dan kunnen ze even een bericht sturen naar de Q-Music app. En dan zorgen we dat bij Gemma terechtkomt. Is dat een goed idee?
4: Ja, dan hoor ik het graag, ja.
1: Hey Gemma, veel plezier vannacht.
4: Ja, dankjewel.
2: Het Q-Middagshow Onderzoeksbureau.
1: Ja, ik zit even te kijken. De vraag is dus, vannacht ga ik Tunesië-Nederland kijken. Wat denk je, Anton? Wat denk je dat er is binnengekomen aan de uitslag?
3: Ja, ik denk dat echt ruim de meerderheid wel gaat kijken.
1: Nee.
3: Huh?
1: Nee, maar 45% zegt ja en 55% van de Q-Music-luisteraars zegt nee, ik ga vanavond niet kijken. Dus de meer dan de helft gaat niet kijken vanavond.
3: Ja, dit valt me echt tegen.
1: Mocht je wel gaan kijken, even de oren spitsen.
2: De Q-Middagshow. Code Oranje. Countdown. Nog
1: 461
2: minuten en Tunesië gaat er helemaal.

0: Ga gewoon op je stoel zitten.
1: Ja, sorry, ik ben een beetje typelzinnig.
0: Wat ben je?
1: Oh, is dat Gronings?
0: Wat ben je?
1: Typelzinnig.
0: Typelzinnig?
1: Zenuwachtig.
0: Waarvoor?
1: Ja, weet ik niet. Gewoon, wij moeten vanavond met z'n tweeën uit eten. En ik weet dan nooit wat ik dan tegen jou moet zeggen. Wij lullen een hele week al met elkaar. En dan ga je met elkaar eten. En dan denk je op een gegeven moment, ja.
0: Is dat de reden waarom je Ruben van de redactie erbij gebracht hebt, productie Ruben?
2: Oh, jullie gaan gezellig met z'n allen uit eten.
0: Ja, dit is toch... Het is zo... Luister zo'n verkeerd beeld van dit team. Maar ja, de mannen gaan even lekker uit eten. Ja, sorry, het vrouwtje.
2: Wij waren ook van de week lekker lunchen.
0: Precies, we hartstikke lekker gaan
1: waren
0: lunchen.
1: Waren jullie van de week lekker lunchen?
0: Oké, nou, top.
1: Oh, leuk.
0: We gaan nog het nieuws. Wat zit er om 6:30 in zo meteen, Eefje?
2: Bijna 1,5 miljoen Nederlanders hebben allemaal één en hetzelfde iets op hun bucketlist staan. Nou, wat dat is, vertel ik je zo.
0: En ja, Mr. Know-it-all komt eraan. Teddy Swim, sowieso.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Velsing-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een Velsing-advies.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Sportief.
4: Oké. Okay.
3: Betrouwbaar.
4: Oké. Okay.
3: En zuinig.
4: Oké. Shun.
3: Sorry?
4: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
5: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZTB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet! Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren!
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Aldi. Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt, vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
17: Goedemiddag, het is 6:30, dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 39 files, vertragingen van 31 minuten op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tijl en Wallenooien door een ongeluk 6 kilometer. En de A59 Zonzeel richting Oss tussen de Ring 's-Hertogenbosch West en Empel door een auto met pech 5 kilometer. Vertraging daar ook dus 31 minuten.
18: Het is echt blafheet op sommige plekken. Vooral in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 36 graden. In het noorden is het een stuk koeler met 26 graden. Morgen code rood. Ja, dan kunnen we zomaar eens de 40 graden aantikken.
19: De korte broek, die kan wel uit.
17: Evie heeft het laatste nieuws.
20: Goedemiddag. Ga morgen alleen naar buiten als het echt nodig is. Dat is het advies van het KNMI. Die code rood die geldt voor een groot deel van het land morgen, behalve het noorden en Zeeland. Ja, het kan echt pittig gaan worden, vertelt onze RTL-weerman Jordi Huurne.
21: Morgen is de luchtvochtigheid heel hoog, net als vandaag. Alleen het wordt nog een stuk heter. En daarom voelt de hitte echt ondraaglijk aan. En kunnen echt heel veel mensen daar last van krijgen. Zelfs gezonde mensen. Het is echt een hele onaangename, benauwde hitte morgen. Ik denk het ergste wat we ooit hebben gehad in Nederland.
17: Maar ik wil wel echt serieus weten, wat gaan nou bedrijven doen die mensen in de buitendienst hebben werken? Dus postbezorgers, pakketbezorgers, boodschappenbezorgers, mensen in de bouw. Wat gaat er gebeuren?
20: Nou ja, als jij pakketten bezorgt en zo, dan zit je natuurlijk ook nog een groot deel van de tijd in de auto.
17: Is zo, maar
20: in de airco, maar een bouwvakker zal morgen denk ik niet gaan werken.
17: Nou ja, ben jij, werk je op de bouw en heb je al iets gehoord van je baas? Laat het even weten in de Q-Music app. Want dit is dus voor het eerst dat het code rood is in Nederland vanwege de hitte.
20: Ja.
17: Dus ook werkgevers zullen hier opeens iets over moeten gaan bedenken.
18: Over tropenrooster. Na de wedstrijd gelijk door.
17: Dat je om 3 uur begint vandaag.
20: Sommige bedrijven beginnen ook vroeger, hè, zodat ze dan nog een beetje de koelte hebben.
17: Ja, ik kreeg ook een bericht van mijn sportschool. Ik train al heel lang bij een bepaalde sportschool. En ik train er morgenochtend ook weer. En zij zeggen nu, nou kom inderdaad op tijd. Want om 4 uur, vind ik nog laat, gaan wij dicht. En ook echt ons advies om in die mogelijk zo vroeg mogelijk te komen te trainen. Je bent ook later op de dag welkom. Onze trainers hoe ze training kunnen aanpassen, blablabla. Bla, bla. Maar ik ben dus wel vooral benieuwd, hoe gaan werkgevers hier dan mee om morgen?
20: En de hitte zorgt ook vandaag voor allerlei problemen. Zo komt op sommige plekken het wegdek omhoog door de hitte. In de stad Utrecht en omgeving, daar rijden geen trams op dit moment, want door de hitte werken de wissels niet. Heb je nog zonnebrand nodig? Nou, dan kan je zaterdag beter niet naar de Kruidvat of de Ethos. Het personeel staakt en dat doen ze door zaterdag geen zonnebrand te verkopen. En nog een aantal andere belangrijke producten. Ja, op die manier staken ze door die dingen.
17: Nou, sorry, dit is een hele erg asociale manier van staken, toch? Je kunt toch mensen de zonnebrand niet ontnemen? Dat is toch heel raar?
20: Nee, het is een aparte manier van staken. Ja, de medewerkers krijgen, als ze op zondag werken, krijgen ze een toeslag. Maar die wordt misschien gehalveerd. Dus daarom staken ze. Ja, afgelopen zondag bleven uit protest ook al meerdere winkels van Ethos en Kruidvat helemaal dicht.
17: Ik snap het ongemak. Ik vind het heel vervelend dat die mensen inderdaad tegen een toeslag... dat de toeslag wordt afgenomen, dat ze daar tegenaan kijken. Maar je kunt toch niet zeggen dat je geen zonnebrand verkoopt?
18: Het gaat om gezondheid. Van mensen.
17: Ja, precies. Ga er helemaal dicht. Ja.
20: Even naar een andere winkel.
17: Even een beetje kinderachtig.
20: Hij kon er bijna 2 weken van genieten. Elon Musk. Hij was even biljonair, maar nu niet meer. Hij mocht zichzelf zo noemen nadat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX in de verkoop gingen. Maar de beurswaarde is nu flink gedaald en daardoor ook Musk zijn vermogen. Hij heeft nu nog maar 957 miljard.
17: Ach, nou,
20: schrijnend.
17: We zullen aan hem denken.
18: Collecte.
17: En veel sterkte. Ja, de crowdfunding opzetten voor Elon Musk.
20: En er is één ding dat bij heel veel mensen nog op hun bucketlist staat. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1,5 miljoen mensen de grote wens heeft om nog eens een boek te schrijven.
17: Oh ja.
20: Ja, maar er komt bijna nooit iets van terecht. Ja, mensen zeggen vooral doordat ze te weinig tijd hebben of gewoon te weinig discipline. Maar veel mensen genieten wel van schrijven. Ruim de helft van de Nederlanders noemt het therapeutisch.
17: Heeft iemand hier wel eens de illusie gehad een boek te willen schrijven? Ja, ik heb geen idee.
20: Ik zeg altijd, ik zou altijd nog een kinderboek willen schrijven.
17: Oh ja?
20: Ja, lijkt me heel leuk.
17: Maar heb je ook al een onderwerp dan, of een hoofdpersoon?
20: Nee, ik heb wel eens wat ideetjes.
17: Niet hardop zeggen, hè, want dan gaat iemand anders gaat er met jouw idee van door. Ja.
20: Nee.
18: Maar we hebben hier toch een groot schrijver in ons midden al?
17: Oh. Tuurlijk. Ja. Ja, ik zou het bijna vergeten. Ja,
18: jij bent natuurlijk
17: vierdateur.
18: De schrijver van...
17: Man en Man het boek.
18: Ja.
17: Ja, ik heb met Bas en Chris heb ik een podcast gemaakt heel lang. Dat was Man en Man de podcast. En toen werden we in jaar 3 volgens mij werden we gevraagd om een boek te schrijven. Ja, ik dacht altijd dat ik echt best wel lekker kon schrijven. Totdat ik dat boek moest gaan schrijven. Dat is dus echt hartstikke moeilijk. Het is echt ingewikkeld om een boek te schrijven.
20: Ja, ik denk dat veel mensen het onderschatten.
17: Ja, want je moet een soort van spanningsboog moet je in je verhaal kwijt. En ik heb een boek geschreven met Bas en met Chris. Nou, die waren allebei veel beter in schrijven dan ik. Terwijl ik heb ook nog een soort van journalistiek gestudeerd. 1,5 jaar, 2 jaar lang. Dus je weet wel een klein beetje hoe ik een berichtje moet opstellen. Maar een verhaal schrijven is hartstikke moeilijk.
18: Maar dan gaat dan toch iemand dat nog wel checken?
17: Ja, op spellingsfouten. Maar niet per se op hoe je het ritme is van je verhaal.
18: Hoe heb je het dan uiteindelijk toch gevonden?
17: Nou, uiteindelijk heb ik heel veel rode wijn gedronken. Zo eerlijk. Ja.

0: wel even een rondje langs de bloedhete velden doen. Want ik krijg echt veel berichten binnen van mensen die zowel binnen als buiten werken en al wat hebben gehoord van de werkgever over Code Rood morgen. En uiteraard ook tankbonnen bingo zometeen om 17:45.
1: Kwart voor zes.
0: Summer Jam hoor je zometeen naar Teddy Swims, Mr. Know It All bij Q.

0: Q Music. Mr. Know It All. Morgen code rood voor het eerst vanwege de hitte. Er wordt nu ook door Rijkswaterstaat gezegd dat je niet de weg op moet.
1: Ja, je moet niet de weg op gaan morgen. Alleen als dat echt noodzakelijk is. En ja, dat lijkt een beetje te zijn vanwege het feit dat je kans op pech hebt. Nee. En ja, als je natuurlijk met pech langs de weg komt te staan, dan heb je een probleem.
0: Het KNMI zegt, ja, je moet gewoon niet naar buiten morgen als het niet nodig is. Dus ja, wij vragen ons af, hoe zit het op jouw werk? Wat doet je werkgever? Een bericht van Harry, die zegt, ik ben schilder. Wij gaan morgen binnenwerken. Jonathan Pol, die stuurt...
2: Ik werk voor een netwerkbedrijf. En alle bommen, geplande bommen in de middag, die zijn afgemeld.
0: Dan een bericht van Carlo, die werkt in de bouw. Nou, daar zijn ze al, dus de bouwvakkers van Nederland. En ze beginnen om 6:00 morgen vroeg op locatie, tot 2:30 maximaal. Dan gaan ze naar huis. En nog een bericht van Jacob.
3: Nee, dat code rood bij ons. Ik werk zelf in de bouw als staalmonteur. En dat, ik heb tot nu toe nog geen één keer gehad een appje van... Oh jongens, het is wel erg warm. Ga lekker naar huis. Nee hoor. Maar ik ga even een appje sturen. Kom maar goed.
0: Ook nog een bericht van Debbie.
4: Hey Domien, kan je mij vertellen hoe laat de tankbonnen bingo is?
0: Goeie vraag.
1: Ach, ja, zullen we een keer kwart voor 6 doen dan?

0: Welkom bij Tengel de Bingo. Het is de editie van 25 juni 2026. Ja, het is heel eenvoudig. Er worden zo meteen 4 getallen getrokken uit de gouden bingo-molen van bingo-meister Anton Giep.
1: Hallo.
0: Daar zitten de getallen 01 tot en met 99 in. Dat is echt hartstikke veel. 1 van die 4 getallen moet in je betaalde bedrag of in het aantal getankte liters zitten. Voor of achter de komma, dat mag allebei. Denk je nou, waarimpel, ik heb bingo. Dan maak je een foto van je bon, die stuur je via de Q-Music app deze kant op. Kom je dan op de radio met je bingo, dan min je een getankte bedrag terugover gemaakt. Plus een gratis tankbeurt bij Esso.
1: Zullen we vandaag gewoon normaal doen?
0: Oh, ik ben altijd zo bang als jij de zin begint om tankbonnen bingo met zullen we.
1: Nee, vorige week was het natuurlijk de foute 1500. Toen deden we foute bingo is goede bingo.
0: Ja, daar begrijpt nog steeds niemand iets van.
1: Nee, daarom. Dus ik dacht, we moeten de orde terugbrengen. En het is heet, dus het is al. Je kan al niet nadenken. En wij al helemaal niet. Dus laten we het gewoon even back to basic brengen.
0: Vind je het een goed idee?
2: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
0: Dames en heren. Jongens en meisjes, burgers en buitenlui. Hij zit klaar op zijn stoel. Hij is een beetje zenuwachtig voor het eten dat hij vanavond met mij heeft. Daar is helemaal geen reden voor. Het wordt heel gezellig. Maar eerst even een editie van Tengel de Bingo met Anton Giep.
1: Hallo. Het eerste getal van vandaag. We moeten back to the T, hè? Dus terug naar de basis.
0: Oh ja, terug naar de basis. Ja, dus
1: ga even gewoon geen flauwekul.
0: Back to the T komt uit squash, toch?
1: Ja, dat is een term uit het squashje dat je
0: back to the T moet.
1: Ja, iemand heeft me laatst nog helemaal uitgelegd, maar ik ben even kwijt. Ik ga dit even googelen.
0: Googelen maar eventjes.
1: 44.
0: Het eerste getal van vandaag is 44. Ja.
1: Maar heb jij een goede vraag die ik vanavond naar jou zou kunnen stellen tijdens het eten?
0: Ja. Hoe gaat het eigenlijk echt met je?
1: Oh, leuk.
0: Dan ben ik wel even bezig, gewoon de afgelopen maanden.
1: Oh ja, arme jongen.
0: Ik heb al wat.
1: 24. Draai ook ondertussen gewoon door, hè?
0: Ja, dat is je geraai ook.
1: Derde getalletje alweer.
0: Vind je ook jammer, hè, dat er geen chaos is?
1: Nee, ik merk dat ik ontregeld raak doordat er geen chaos is. Maar dat is goed, laat me.
0: Omgekeerde wereld, hoor.
1: Ja. Ja.
0: 9. Hoe was het bij de bedrijfsarts vanmiddag eigenlijk?
1: Bij In Jong-un.
0: Ja?
1: Of Kim Jong-un.
0: Als je bij Kim Jong-un bent, is dat een heel ander verhaal.
1: Hoe heet ze nou?
0: Dat weet ik niet.
1: Een hele lieve vrouw. Dan kijkt ze me in mijn ogen en zegt, nou, gaat dan weer een stuk beter met je.
0: Oh ja?
1: Dan brengt de janker.
0: Ach, liever toch. Oh.
1: 65.
0: Ook de leeftijd van de bedrijfsarts.
1: Kut, nee, dit gaat mis. 59 is dit. Ik ga er verkeerd om. Sorry, 59.
0: Een 5 op zijn kop is toch geen 5?
1: Jij leidt mij af.
0: Oh, sorry, excuus.
1: Hè?
0: Excuus.
1: Sorry. Zit ik tegen Kim Jong-un te zeggen dat het goed met me gaat en maak er zo'n potje van, weet je wel.
0: Kim Jong-un.
1: Zeker. Oh, het laatste getal van vandaag. 52. 52, lieve vrienden.
0: Peter wil graag weten waarom je bij de bedrijfsarts was.
1: Nou, leuk Peter. Kan ik je even een half uur over bijpraten? Ja,
0: is even een tijdje uit de roulatie geweest. Ja. Laten we daarop houden, ja. Af en toe bij de bedrijfsarts zich melden om te laten weten hoe het met hem gaat.
1: Resume.
0: Ja, mag eens even van laag naar hoog, alsjeblieft.
1: 24, 44, 52 en 59.
0: Dat zijn de 4 getallen van Tengel de Bingo van vandaag. Heb je bingo, maak een foto van je bon, stuur hem in. Ja, de Q-Music app.

0: hoop dat het ook goed gaat met jou.
1: Met mij, ja. Stijgende lijn.
0: Ja.
1: Ik zit aan de antidepressiva, dus kom niet. We gaan door.
0: Jongen, jongen. We gaan een Ting Molle Bingo spelen. Tenminste, dat hebben we al gedaan. Er zijn 4 getallen getrokken. Leni, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ach, ja, wil jij een beetje structuur aanbrengen in dit onderdeel van het programma, alsjeblieft?
2: Nou, ik had zeg maar mijn eten opgezet en toen liep ik terug naar de woonkamer om Ting Molle Bingo te horen. En toen was het zo chaotisch dat ik heel snel weer terug ben gerend om mijn eten weer zachter te zetten. Dus ik zie niet zo soepel, baby.
0: Ik ga je snel koppelen aan Anton, want ik ben je al helemaal kwijt. Anton, Leni, Leni, Anton.
2: Goedemorgen, goedemiddag.
1: Goedemorgen. Was het maar morgen. Ja, was het maar morgen.
0: Was het maar morgen. Dan hadden we de nacht lekker gehad, hè? Denk ik iedere dag. Was het maar morgen.
1: Oh, jongens, ik wil niet meer.
2: Je kan het.
1: Dankjewel, lady. Ga je ook voetbal kijken vannacht?
2: Ik weet het nog niet. Ik wil heel graag horen dat ik morgen vrij ben. En dan ga ik misschien de tv aanzetten. Maar mijn man in ieder geval wel. Die gaat wel kijken.
1: Kun je iets langzamer praten misschien? Want ik volg het even niet. Dat is, daarom loop ik dus ook bij die bedrijven. Maar,
2: dat is logisch. Geeft niet.
1: Jij gaat niet kijken, maar je man dus wel. Maar dat is hartstikke leuk.
2: Ik denk dat mijn man wel gaat kijken, ja. Maar ik denk ik niet.
1: Nou, lieve Leni, waar heb jij de bingo?
2: Ik heb de bingo bij de tank bij het bedrag. Zoals het is de eerste keer dat ik meedoe, jongens. Dus ik moet helemaal wennen.
0: Ja, nou, wij ook.
2: Maar ik heb de bingo bij het totaalbedrag. Nummer 52.
1: Alleen bij het totaalbedrag?
2: Nee, wacht. Net de producer, of ik weet wie dat zei, die zei ook bij nummer 24. Zover heb ik dan weer niet opgelet. Ik heb een dubbele bingo.
0: Ga je even naar productie Ruben, is het waar?
3: Ja, ik heb eventjes de bonnetje goed bekeken. Okay. Alvast, want Anton weet je het nooit.
1: Heb jij haar een dubbele bingo aangepraat?
3: Ze heeft een dubbele bingo.
0: Oh ja, ik zie het. Ja, ja.
3: Ze heeft namelijk €52,17 heeft ze betaald en 24,39 liter getankt. En zowel de 52 als de 24 heeft Anton uit de Gouden Bingomolen gehaald.
1: Nou, dat betekent, Leni, dit is geweldig. Want het staat inderdaad op je bonnetje dat je een dubbele bingo bingo! Yeah!
0: Leni, gefeliciteerd!
2: Wat
0: een prachtige dag. Wat een ongelofelijke donderdag 25 juni 2026 voor jou. Je hebt de Ting Molle Bingo gewonnen. Wij mogen jou feliciteren met een gratis tankbeurt bij Esso.
2: Lekker zeg.
0: En daarbij win jij niet €52,17 zoals je hebt getankt, maar we gooien de verdubbelader er natuurlijk bij.
1: Ja, dat wordt €104,34.
0: Zo, Leni. Oh, ja, wat ga je met €104,34 doen?
2: Ik denk één keer tanken, maar dat is de prijs van nu.
0: Sam, we gaan even. Wat zei je als laatste, Leni?
2: Ik denk één keer tanken met de prijzen van nu.
0: Oké, dankjewel. Fijne avond. Goed aan je man. Kan ook niet meer. Zo gewoon naar huis gaan.
1: Ja, beter.
0: Ja, zometeen na 6 uur non-stop muziek.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Poeslot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. 6 uur geweest, goedenavond. Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
10: Goedenavond. Ga morgen alleen de weg op als het echt nodig is. Dat is het advies van Rijkswaterstaat. Ga je toch de snelweg op, bereid je goed voor door water mee te nemen en een paraplu voor schaduw als je pech krijgt. En morgen geldt in bijna het hele land code rood. Het kan echt pittig worden, vertelt onze weerman Jordi Huurne.
11: Omdat de hitte zo drukkend is en het zo onaangenaam is, kunnen zelfs mensen die echt gewoon gezond zijn, kunnen last krijgen van hun gezondheid als ze morgen echt dus lange tijd de hitte ingaan. Als je dan denkt aan festivals en dat soort dingen, is het gewoon echt niet verantwoord om dat überhaupt nog door te laten gaan overdag met die extreem hoge temperaturen in combinatie met die luchtvochtigheid.
10: Het kan morgen lokaal 40 graden worden. In het hele land worden daarom ook maatregelen genomen. Meerdere scholen blijven helemaal dicht. Rechtszalen in provincies met code rood schrappen morgen de zittingen. Het Rode Kruis roept de eigenaren van grote koele gebouwen op om die open te stellen voor daklozen en voor mensen die hun huis niet kunnen koelen. Ander nieuws dan. In de Tweede Kamer, daar is vandaag gepraat over Moerdijk. Het dorp in Brabant dreigt te verdwijnen voor industrie, maar er wordt maar geen knoop doorgehakt. En dus zitten deze bewoners van Moerdijk nog steeds in onzekerheid, hoort RTL.
12: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
13: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar ook gewoon heel veel stress van.
14: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
10: De staatssecretaris neemt nog geen besluit over Moerdijk. Er wordt gekeken naar een optie waarbij misschien een deel van het dorp kan blijven.
15: WK 2026.
10: Spanning begint te stijgen, want het Nederlands elftal speelt vannacht om 1 uur onze tijd in Kansas City tegen Tunesië. Nou, voor Oranje wordt het kat in bakkie hoor, zegt onze voetbalverslaggever
16: Riepke Bakker.
17: Ik was gisteren bij de persconferentie van Tunesië en dat land is wel klaar met het WK. Ze hebben 2 keer dik verloren, ze hebben niets meer om voor te spelen. En dus zou ik zeggen, de recordoverwinning van Oranje op een WK is 5-0 in 1998 tegen Zuid-Korea. Dat record kan vanavond verbroken worden.
10: Het is nog wel even de vraag of de wedstrijd wel om 1 uur kan beginnen, want het dreigt onweer en storm aan te komen daar. Het kan zijn dat de wedstrijd later begint of misschien stilgelegd wordt.
9: Wat was jouw theorie nou ook alweer over de winsten op Tunesië vanavond?
18: Nou, ik dacht als wij van 5 met 5-1 van Zweden kunnen winnen. Kijk, Zweden heeft ooit met 5-1 van Tunesië gewonnen. Nou, dan kunnen wij die Tunesiërs met 10-2 pakken.
10: Het weer, het is heet. Op sommige plekken kan de temperatuur oplopen tot 36 graden. Behalve in het noorden, daar is het wat koeler. Morgen dus in bijna het hele land code rood. Dan tikken we misschien de 40 graden aan.
19: De korte broek, die kan wel uit.
9: Barbecue Verkeer van Frits Meister met 26 files nog. Een paar vertragingen van 15 minuten of langer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. Een kwartier 9 kilometer. Dan 12 kilometer op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoetewoudendorp over 12 kilometer. En 5 kilometer op de A27 vanwege de werkzaamheden. Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum 18 minuten. 5 kilometer daar.
3: Music. Domien Verschuren.
9: En de Q-middagshow. Anton, goedenavond.
18: Goedenavond.
9: Robbie Williams, Let Me Enter.

0: Van donderdag 25 juni 2026. Uiteraard de avond dat veel Nederlanders wakker blijven voor het WK voetbal. Tunesië-Nederland start zometeen vannacht om 1 uur. We hebben een uurtje geleden de Q-middagshow onderzoek gedaan. Bijna de helft van onze luisteraars blijft wakker voor die wedstrijd.
1: Ja, en dan heb je dus wat tijd stuk te slaan. Hè? Want stel je voor dat je niet van tevoren in slaap komt, of dat je gewoon wakker wil blijven. Je kunt naar het strand gaan, want het is de avond dat er op veel plekken waarschijnlijk zeevonk te zien is. Zeevonkmelding.nl, dat is de site waar je als spotter kunt gaan kijken. Dat was echt een hele gave site.
0: Zeevonkmelding.nl?
1: Ja, want kijk, daar heb je ook allerlei foto's, allerlei meldingen van gisteravond. Kijk, gisteren was het bijvoorbeeld bij Noordwijk te zien, onder andere. Zie je dat? Katwijk.
0: Oh, gaaf dit, ja.
1: Ja, het ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja, dit is wel mooi. Ja, ik heb dit fenomeen nog nooit in het echt gezien, maar ik weet dat jij er heel enthousiast over bent.
1: Nou ja, het past ook bij zo'n plakkerige avond, weet je wel. En het is een soort elektriciteit in de zee, hè. Want je hebt dus golfslag en algen en die gaan dan tegen elkaar aan en dat gaat knetteren. En dan zie je een soort bliksem in het water.
0: Ik kijk even naar Eefje, die moet een beetje lachen.
2: Nou, ik zit op die website. Dat is echt fantastisch, want je cursor... dat is zeevonk.
1: Zeevonk.
2: Als je heen en weer gaat, dan maak je zeevonk.
1: Hoe sneller je beweegt, hoe langer
2: gaaf.
0: Dit is fantastisch.
2: Dus als je het niet ziet, kan je het gewoon op die site alsnog zien.
0: Ja, en dus mooie foto's ook. Hè? Die kun je ook checken op een zeevonk. Ja. Zo'n buienradar is het voor zeevonk.
1: Voor zeevonk.
0: Ja, zeevonkmelding.nl. Verder druk een ongelooflijk spannende avond. Want Anton, we gaan vanavond weer een hapje eten.
1: Ja.
0: Ja, heb je al vragen bedacht, dingen die je graag wil weten?
1: Nou, ik ga dus beginnen met hoe gaat het nou echt met je?
0: Ja, nou, dan denk ik dat we over anderhalf uur zijn we verder, hoor.
1: Oh, we zijn al bij Toetje. Ja,
0: zijn bij mijn sterrenlaag, ik alweer.

0: Justin Jackson en Yone en Turn the Lights Off bij Q Music. Morgen code rood in Nederland. We kunnen dit vaak genoeg herhalen. Het wordt bepaalde plekken 40 graden. En code rood betekent ook dat je niet naar buiten moet gaan als je niet naar buiten moet. Als het niet per se moet, bijvoorbeeld voor je werk. De vraag is nu een beetje, ja, hoe zit jij erin? Hoe zit jouw werkgever erin? Wat heb jij al gehoord? Er komen veel berichten binnen van mensen die je morgen gewoon moeten werken, zoals Esmee. Ik werk in een hotel zonder airco, vooralsnog geen maatregelen getroffen.
1: Kimberly die werkt in de zorg en zij zegt, de zorg gaat altijd door.
0: Miranda die werkt op school, die school gaat morgen dicht.
1: Laura die gaat morgen werken in de kassen, beetje aanpassen, zegt ze, en dan op tijd naar huis.
0: Strijder. Tom die stuurt bij ons, hebben ze besloten dicht te gaan morgen. Bij de machine zitten we tegen de 50 graden aan, niet te doen.
1: En Rensi zegt, wat moeten we doen in de buitenzonwering? Ja. Dat repareert zichzelf niet, dus ja, we moeten wel aan de gang morgen.
0: Hey, jij hebt morgen of overmorgen een bruiloft, toch?
1: Ja, zaterdag, ja.
0: Of Vlieland,
1: ja.
0: Dat scheelt.
1: Ja, want daar is het natuurlijk sowieso cooler. Maar ja, je moet wel een pak aan. En je moet een beetje chic. Dus dat vind ik nog wel een dingetje, hoor. We zitten daar ook in op een duin, dus midden in het niks. En dan zit je daar met 27 tot 30 graden.
0: Nou, moet ik wel zeggen, dit klinkt een beetje als jouw bruiloft in Italië natuurlijk.
1: Ja, daar heb je wel een punt.
0: Dat was natuurlijk ook echt heel warm. Dat was ook een weekend van 30 graden. Dat was echt in de bloedhete zon zaten we daar met z'n allen een beetje weg te vinden.
1: Nee, voor het jaarwoord hebben we eerst nog een treetje flesjes water in.
0: Ja, eigenlijk wat je nu bij het WK voetbal ziet, die waterbreak.
1: Die hadden
0: we ook in Italië op de bruiloft. Ja. Ja, ik ga overmorgen, daar ben ik ook wel een beetje gespannen over, ga ik naar een magazijnuitverkoop van een hele grote failliete webvind. Nou, we hadden het net over Zeevonk.
1: Ja?
0: Ik ga naar Vonk.
1: Oh, met de Q?
0: Vond ik met een Q, ja, aan de A2.
1: Wat ga jij dan kopen, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet. En ik vind het ook een beetje lijkenpikkerij, moet ik zeggen. Maar mijn vriendin die kwam hier mee, dus ik kan haar de schuld geven. En zij gooien gewoon het magazijn open. En dat doen ze niet alleen aanstaande zaterdag. Dus mocht je niet gaan aanstaande zaterdag, kom alsjeblieft niet. Want ik verwacht echt, ik denk echt als ik daar aankom... Dat dit is dat mensen echt elkaar de hersens aan in te slaan om dat hele ene mooie koffiekopje te kopen.
1: Wil jij daar wel tussen staan?
0: Want... Nou, we hebben een beetje de afspraak gemaakt dat dat we erheen gaan. Dus wij met z'n drieën, dus Boris gaat ook mee. En als het daar echt heel druk is, dus het staat helemaal vol met auto's, dan keren we ook weer om.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we kijken. Ja, Vonk is dus een failliete webshop. Die hebben echt van alles. Ze hebben banken en tafels en andere meubels, maar ook dus koffiekopjes en dat soort dingen.
1: Maar er is dus geen plan.
0: Nee.
1: Jullie gaan gewoon kijken wat er leuk uitziet.
0: Ja, ja, maar het is wel in zo'n enorm zo'n warehouse, noem je dat, zo'n pakhuis.
1: Ja, dat is ook 40 graden.
0: In een magazijn is dat waarschijnlijk ook 40 graden, met dus al die mensen.
1: Oh. Ja.
0: Zal ik een kleine reportage maken?
1: Oh, dat vind ik heel leuk. Ja?
0: Aanstaande maandag kunnen horen hoe dit
1: gaat.
0: Dit is een onzalig idee geweest is.
1: Ja. Nou, graag.
0: Ja, nou, als ik er nog ben, hè, maandag.

0: shape of you.
1: Ik zat met Bas van Nieuwegen en met collega Vincent Pronk. Ik zat een beetje te grappen over morgen als code rood is. Om dan de hele dag alleen maar Ed Sheeran te draaien. Dus is een ginger. De hele dag op Q-Music.
2: Oh ja.
1: Nou, maar goed, leuk. Neem je code rood ook niet serieus. Leuk. Shape of You hoorde je Ed Sheeran bij Q-Music. Nou, over code rood gesproken. Even, we gaan onderweg naar het nieuws van 6:30.
3: Goedenavond. Ja, vanwege die code nemen ze in het hele land allerlei maatregelen. Ik zet ze zo meteen voor je op een rijtje.
1: En even na 6:30 een nieuwe Top 40 update met Jonas Blue.
4: Hey, is het al weekend?
5: Nee, want de Top 40 is nog niet begonnen.
6: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
5: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de Top
7: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
11: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
13: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
15: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
22: Sportief.
23: Oké.
22: Okay. Betrouwbaar.
23: Oké.
22: Okay. En zuinig.
23: Oké. Shun.
22: Sorry?
23: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
24: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
25: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
26: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Oranje fans opgelet,

0: Met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's.

0: toonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Goedenavond, het is 6:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nog 14 files, valt allemaal mee. Eén vertraging langer dan 15 minuten op de A10. Amstel richting Koenplein. Tussen Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer door een ongeluk 3 kilometer met een 30 minuten vertraging. Ja, vanavond is het nog lekker lang lekker. Morgen code rood, dan tikken we misschien wel de 40 graden aan. En dus zeggen wij...
2: De korte broek die kan wel uit.
1: We gaan naar het nieuws. Daar zou ik dan nu een apart muziekje voor kunnen starten. Maar ze doet het zomaar. Evie Kühne, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hallo.
3: En nu het KNMI vanmorgen die code rood heeft afgegeven... nemen organisaties allemaal maatregelen. Ik heb even een aantal van die maatregelen op een rijtje gezet. Die maatregelen gelden dus in de code rood provincies. Dat is heel Nederland, behalve het noorden en Zeeland. Veel scholen schrappen lessen of gaan helemaal dicht. Rijexamens gaan niet door. Supermarkt Albert Heijn bezorgt na 3:00 morgenmiddag geen boodschappen meer.
1: Oeh, dat is voor de vrijdagmiddagborrel is het killing, hè? Dat is even balen.
3: Rechtszaken in code rood provincies gaan niet door. Attractieparken Walibi en Drievliet die blijven morgen dicht.
1: Zo.
3: Ja, ook bij Hardstyle Festival Defcon hebben ze toch wat maatregelen genomen. Daar laten ze morgen en zaterdag alleen bezoekers toe met een weekendticket. Om ervoor te zorgen dat er minder mensen zijn. Volgens een woordvoerder betekent dit dat er 15.000 bezoekers per dag minder zijn.
1: Ja, dat is een klap, jongen, financieel.
4: Ja, dat lijkt mij ook.
1: Een dagticket voor Defcon kost €150. Dus €150 keer 15.000 bezoekers. Het is echt een slok op een borrel, zeg.
4: Maar ik snap iets niet.
1: Wat snap je niet?
4: Wat helpt het dan dat er minder mensen zijn?
1: Ik denk minder gevaar op uitdroging. En dat denk ik toch, dat er gewoon minder druk is op de EHBO-post ook.
3: Oh. Precies, dat is dan beheersbaarder.
1: Ja. Gewoon minder drukte. Dus ook minder rijden bij de barren bijvoorbeeld, bij de waterpunten. Dus dat is allemaal uit de veiligheid.
3: En de Rijkswaterstaat zegt, ga morgen alleen de weg op als het echt nodig is. En ga je toch de snelweg op, neem dan water mee en een parapluutje voor schaduw als je pech krijgt.
5: WK 2026.
3: Ja, we gaan vannacht gewoon winnen hoor van Tunesië. Dat denkt 80% van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. In Kansas City zijn een hoop Nederlanders en die vermaken zich prima.
6: Ja, schitterend hier. De Amerikanen zijn niet normaal vriendelijk. We hebben zelfs een bucket gekregen van die gasten. En ze willen allemaal op de foto, dus wat wil je nog meer?
1: Winnen, dan wil je nog meer.
3: Maar het is steeds meer de vraag of de wedstrijd wel doorgaat. Want er komt onweer en storm die kant op. En dat heeft dit WK alles eerder voor problemen gezorgd, vertelt onze voetbalverslaggever
7: Riepke Bakker.
8: Eerder dit WK lag Frankrijk tegen Irak meer dan 1,5 uur stil door onweer. En vanavond kan het misschien wel langer duren. De voorkeur van de FIFA is om de wedstrijd altijd op dezelfde dag nog af te maken. Want zo'n WK dat dende door, er is geen ruimte om een wedstrijd in te halen.
3: Ja, dus dat kan nog wel echt even een dingetje gaan worden. Meteorologen die zeggen dat de kans best wel groot is dat de wedstrijd niet doorgaat of dat ze het stil moeten gaan leggen, maar dat noodweer echt daarvoor problemen gaat zorgen.
1: Ik zit in een groepsapp natuurlijk met de kroeg. Ja, er is er weer een klein kroegje in Utrecht waar we vanavond ook de wedstrijd gaan kijken met iedereen die daar natuurlijk naartoe gaat. En daar is nu wel een beetje de vraag, wat gaan we doen?
4: Ja, maar je moet wel heel lang open blijven. Anders.
1: Ja, dat zegt ook nu onze barman Bent. Zegt, ik ga niet tot 5:00 ga ik die kroeg open houden.
4: Nee, dus jij gaat een extra dienstje eruit.
1: Nou, je maakt die grap. Ik niet, maar Bas, dus een van mijn twee kompanen met wie ik deze kroeg gunt, die zegt, tot hoe laat wil jij? Want dan neem ik het wel van je over. De koekoek zal tijdens de wedstrijd open zijn. Dat is de inzet.
4: Oh.
1: Maar dit is natuurlijk super ongemakkelijk voor iedereen die nu zit te wachten op wat er vanavond gaat gebeuren. Ik zag dat je bij nu.nl kun je een soort melding aanzetten. Dan appt nu.nl je wakker als de wedstrijd begint. Dus dan kun je ook denken, weet je wat, ik ga om 10:30 gewoon lekker tukken. En als we dan gaan spelen, dan krijg je van nu.nl...
4: Van Riepke.
1: Van Riepke zelf.
4: Riepke
1: krijg je een pushmelding en dan maakt Riepke je wakker. Dit is natuurlijk wel spannend. Want je weet natuurlijk ook niet hoe ver van tevoren dit wordt aangekondigd. Wanneer de wedstrijd dus niet doorgaat of uit wordt gesteld.
3: En intussen zijn ze daar nu in Kansas City, as we speak, begonnen met die grote oranje mars. Met die bus en zo. Hè. En er zijn 25.000 mensen daar aan het lopen.
1: Is ook natuurlijk voor de redactie van oranjecountdown.nl is dit een groot probleem.
4: Oh ja, want je weet niet waarin...
3: Jij moet de hele nacht met die website gaan.
1: Ik moet de hele website bij de hele nacht wakker blijven.
5: De Q-middagshow. Code Oranje.
1: Ja, 386
5: minuten.
9: minuten en Tunesië gaat er helemaal aan.
1: Maar er kunnen ook nog veel meer minuten worden. Dus...
4: Doe hem nog een keer. Nee.
10: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
11: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
10: Dit is de top 40 update. Here we go.
1: Met het hitdossier van donderdag 25 juni 2026. Op nummer 1 zometeen uiteraard mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. En dat zal je misschien wel gaan verrassen. Op 2 mijn voorspelling voor het zilver. En op 3 een dikke tip voor de top 40. De huidige alarmschijf van Bruno Mars, On My Soul. Eerst een lekker zomers plaatje voor je. Jonas Blue en

Bruno Mars, On My Soul. Eerste alarmschijf van deze week. Momenteel in de top 40 te vinden. Bruno Mars met Risk It All en I Just Might. Ik verwacht, ik ben bijna zeker, dat er morgen een derde gelijktijdige top 40 hit bij gaat komen. Kan nummer 2 in de update van vanavond. Daar vinden we het huidige goud. Cheerio, Justin de Wild. Want ik denk dat we morgen een nieuwe nummer 1 gaan krijgen. Welke dat volgens mij het stokje gaat overnemen, vertel ik je zo meteen. Het gaat zoals vaak wel echt nek aan nek. Zal Justin het goud na 4 weken moeten inleveren? Het zou mij niks verbazen. Antwoord op die vraag krijg je morgen vlak voor 6 uur. Vanavond

De huidige nummer 1 van Nederland. Vanavond op nummer 2, Justin de Wild. Top 40 update. Van donderdag 25, 26, 26 had als volgende archief in. Met Jonas Blue en Malieve. Edge of Desire 4. Bruno Mars on My Soul is de alarmschijf van deze week op 3. En Cheerio op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Welke track zal morgen dan het goud gaan pakken? Ik denk dus niet Cheerio. Zou nog steeds wel kunnen. Het gaat echt nek aan nek met het WK-anthem van dit jaar. Die Die. Mocht het Shakira en Burna Boy lukken, dan zou het voor het eerst sinds Viva La Vida of Viva Hollandia zijn. Viva Hollandia zijn dat een voetbalhit er vandoor gaat met die erepositie. Klein stukje voor de sfeer van Viva Hollandia.

0: Mattie.
1: En Marieke. Oh. Hoef het niet uit te leggen. Het is bloedheet.
2: Maar we hebben de oplossing voor je. Want morgenochtend verrassen we één luisteraar met precies waar je nu naar verlangt. Een wintersportvakantie.
1: Luister morgen. En wie weet vind jij jezelf binnenkort tot aan je oksels in de sneeuw.

0: Martin Garrix en Jax Told You So. Quinty en Stefan!
1: Goedenavond, Domien.
0: Hoe is het met jullie? Want wij hebben de afgelopen week mogen klagen tussen 4 en 7 in de middagshow over de hitte. Hoe is het met jullie?
1: Ja, we hebben het allemaal gehoord.
2: Is dit een interventie?
1: Niemand komt daar omheen. Nee, Do, ik ben over het algemeen ontzettend positief, hè?
0: Ja.
1: Maar ik ben zo met jullie met dat geklaag. Ik ben er helemaal klaar mee.
0: Jij lijkt me iemand die airco heeft in een studiootje. Waar die de hele dag een beetje zit te pingelen.
3: Ja, ik vind het wel lekker, die hitte.
0: Ja, oh ja, ben je van dit woord?
3: Alleen s'nachts was het echt, afgelopen nacht was het 32 graden in het slaapkamertje.
0: Oh ja.
3: Dat is wel, dan lig ik gewoon naakt een beetje als een zeester.
1: Gewoon maar te wezen.
3: Verder, ja, te bestaan.
1: Te bestaan.
3: Broeikassen uit aan het stoten. Ja. Dus dat vond ik wel, maar verder vind ik lekker. Ik hou wel van warmte, lekker.
0: Nou, dan kun je lol vannacht op, hè.
3: Lol.
0: Ja, het wordt vannacht nog veel warmer. Ja.
4: Dankbaarheidsmomentje.
0: Quinty.
1: Ja.
0: Ja, donderdag is voor jou.
1: En dan ben ik er weer met een dankbaarheidsmomentje. Ja, ik dacht toch om een klein beetje in het thema te blijven. Ik ben zo dankbaar dat ik in een studio ben met airco.
0: Oh, dat snap ik wel.
1: Zo simpel.
0: We hebben kleine dingen. Op een standje vrieskist gezet. Dus even zijn het ook. Ja, het is eigenlijk te koud. Dus mocht het wat warmer kunnen, de thermostaat die hangt daarin doen.
1: Oh ja, nou, goed om te weten.
0: Zometeen na 7 uur Quinty en Stefan.
5: Weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ja,

0: 1,99. Altijd laag.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: 7 uur exact, goeie avond. Je musicnieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiden komt.
23: Goedenavond. Nu het KNMI voor morgen code rood heeft afgegeven door de hitte, nemen organisaties massaal maatregelen. Lokaal kan het namelijk 40 graden worden. En dus is het oppassen, zegt RTL-weerman Jordi Huurne.
24: Omdat de hitte zo drukkend is en het zo onaangenaam is, kunnen zelfs mensen die echt gewoon gezond zijn, kunnen last krijgen van hun gezondheid als ze morgen echt dus lange tijd de hitte ingaan. Als je dan denkt aan festivals en dat soort dingen, is het gewoon echt niet verantwoord om dat überhaupt nog door te laten gaan overdag met die extreem hoge temperatuur in combinatie met die luchtvochtigheid.
23: Ja, even een kleine greep aan maatregelen. Rechtszaken in provincies met code rood gaan niet door, net als rijexamens. Veel scholen schrappen lessen of gaan helemaal dicht. Attractieparken Walibi en Drievliet blijven ook dicht. En supermarkt Albert Heijn bezorgt na 3 uur morgenmiddag geen boodschappen meer. Verder benadrukt Rijkswaterstaat nogmaals een keer: ga alleen de weg op als je echt niet anders kan. Ander nieuws. Maak alcohol drinken minder normaal. Dat zegt de Gezondheidsraad na een nieuw onderzoek. Want zelfs af en toe een glaasje brengt al risico's met zich mee. De raad vindt dat het drinken van alcohol moet worden ontmoedigd.
25: Dat kan bijvoorbeeld door de prijs hoger te maken met accijns. Dat kan door de reclame te beperken, dus minder zichtbaar te maken daardoor. Of minder zichtbaar te maken in de winkels, door te zorgen dat de leeftijdsgrens omhoog gaat voor alcoholgebruik.
23: Als bij de NOS, nu wordt alcohol drinken soms als iets vanzelfsprekends gezien, bijvoorbeeld door jongeren. In Venezuela wordt nog altijd druk gezocht naar overlevenden onder het puin. Vannacht waren er in het land 2 aardbevingen. Daardoor zijn tientallen gebouwen ingestort en zeker 164 mensen zijn omgekomen. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend en daarop kunnen mensen geld doneren. En in steeds minder gemeenten betaal je hondenbelasting. Inmiddels hebben nog maar 100 gemeenten van de bijna 350 zo'n hondenbelasting, maar de bedragen lopen wel flink uiteen. Het gemiddelde tarief is iets meer dan 25 euro per jaar. Maar in bijvoorbeeld Lisse en Tilburg betaal je ruim 120 euro. Katwijk is de duurste, 142 euro per jaar.
26: Ik heb eens controle gehad aan de deur.
23: Joh.
26: Ja, in Rotterdam was dat, belden ze aan. Toen had ik een hond, die hoorde je ook blaffen. Zeiden ze, heeft u een hond? Nee hoor.
23: En maar, toen?
26: Ik hoor een hond blaffen. Nee hoor. En dan moeten ze wel, ze mogen niet naar binnen. Ja.
23: Speel graag cassettebandjes af. Het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. In Maastricht is het op middernacht nog 27 graden. En morgen dus code rood en 34 tot lokaal 40 graden.
27: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 2 kilometer 5 minuten. De A10 Amstel-Koenplein tussen Rozenoordbrug en de Nieuwe Meer 4 kilometer 26 minuten. De A10 Watergraasmeer en de Nieuwe Meer tussen Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan en Koentunnel 1 kilometer 8 minuten. Dan de A12 Arnhem-Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. Je staat daar 10 minuten langer vast. En de A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Sint-Annabos 3 kilometer 9 minuten.
28: Stefan en Quinty.
26: Ja, gezellig, daar zijn we weer.
27: Daar zijn we gewoon weer.
26: Vorige week fouten 1500, nu gewoon normaal, hè?
27: Even normaal.
26: Ja, even
27: doen.
26: Normaal.

0: David Guetta, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Ik wilde serieus bijna per ongeluk Quinty en Joost hier zeggen.
1: Dat is echt heel raar.
0: Joost is er namelijk niet. Stefan, hallo, goeie avond. Quinty, hoe is het met jou?
1: Ja, het is goed met mij. Ik klaag een klein beetje om het weer, maar eigenlijk geniet ik er ook stiekem toch een beetje van.
0: Toch wel een beetje.
1: Een beetje.
0: Een beetje. Ja. Hey, jullie starten normaal gesproken altijd met wie van de twee?
1: Ja, zeker weten.
0: Hij is wel een beetje, hij is vijandig.
1: Ja, het is een pittige dit keer.
0: Wat is het?
1: Ja, wie van de twee heeft bijna ruzie gemaakt, heeft bijna gevochten bij een concert?
0: Ongelooflijk. Eén van ons twee, dus is het Quinty of Stefan? Nee, je mag een gokje wagen in de Q-Music App. Sowieso geven we zo het verlossende antwoord.

0: Quinten, ik ken jou nog niet zo lang, maar ik heb het idee dat dit liedje echt jou omschrijft.
1: Welk liedje?
0: Music. Pharrell Williams, Happy. Nee?
1: Ja, wel een beetje. Ja, ja.

0: Q-Music. Goedenavond. Quinty en Joost, en in dit geval dus Quinty en Stefan, beginnen elke donderdagavond met wie van de twee? Het is een heftige.
1: Ja, het is een hele heftige. Het is niet niks. De vraag is, wie van de twee heeft bijna ruzie gemaakt? Heeft bijna gevochten bij een concert?
0: Ja, Ralf denkt Quinty. Sylvia denkt Quinty.
1: Oké. Ja, ja.
0: Monica zegt, Quinty vind ik niet vijandig genoeg. En ik kan me bij Stefan ook niet voorstellen dat hij bijna met iemand op de vuist gaat.
1: Ja. Ja, dan is de vraag wie van de twee.
0: Wil de echte vechtersbaas zich melden?
1: Het is ik.
0: Oh, mijn hemel, Quinty. Ja, ja. Ik zou dit ook echt niet achter jou zoeken.
1: Iemand die bijna ruzie maakt bij een concert.
0: Nee, dat zit niet. Ik heb net nog gezegd dat ik Happy Pharrell Williams echt jouw belichaming vind. Je komt altijd vrolijk binnen.
1: Ja, ik moet ook zeggen dat boos worden zit helemaal. Dat moet echt van ver komen. Maar het is toch echt bijna gebeurd.
0: What happened?
1: Ja, ik was gisteren bij het concert van Bad Bunny.
0: Hey, Baboni.
1: Baboni.
0: Waar was dat?
1: In Gelderdom.
0: Oh jeetje, ja.
1: Ja, hartstikke druk. Het was warm. Hè. We zaten allemaal erg dicht op elkaar. Het was een kleffe bedoeling. En er werd natuurlijk, het is Bad Bunny, veel dansmuziek. Dus er werd gedanst, ook door mij. En ik word op een gegeven moment mid-dans achter mij door twee handen op mijn rug naar voren geduwd. Maar echt zo'n hele stevige hup. Duw.
0: Agressief gewoon.
1: Gewoon een agressieve duw. En ik denk, ik heb toch echt niks gedaan om dit te verdienen.
0: Maar je stond dus alleen maar voor de goede orde, alleen maar te dansen.
1: Ik stond gewoon te dansen. Dus ik draai mij om, even kijken naar wie heeft bedacht mij te duwen. Staat daar een, ook wel een stuk grotere vent, die dat dus heeft gedaan. Die heeft besloten om mij te duwen. Dus ik draai me om en ik ga toch het gesprek aan, omdat ik denk, maar dit is raar, je duwt niet zomaar iemand bij een concert. Vond hij dat ik te veel in zijn aura stond. Dus dat ik daar weg moest. En dus besloot hij mij een duw te geven. Ik wist echt even niet wat mij overkwam. En elk scenario speelde in mijn hoofd af. Ga ik nu vechten? Ga ik nu boos worden? Ga ik nu schreeuwen? En ik voelde me ook een beetje een soort van gepest kindje of zo. Dat ik dacht, nu ga ik op mijn streven staan. Ik dacht alleen maar, dit doe je toch niet? Je hebt toch gewoon je woorden? Dus dat zeg ik ook tegen hem. En hij doet een soort van alsof ik niet besta, alsof ik gek ben. Alsof hij mij helemaal niet geduwd heeft.
0: Hij ging je ook nog negeren daarna.
1: Jongens, ik ben gewoon gegaslight. Ik ben fully gegaslight door een vreemde. En ik vond het zoiets raars om bij een plek waar zoiets leuks en het was echt een vrolijk concert, dat iemand dan besluit op deze manier zo met de mensen om zich heen om te gaan, vond ik echt heel vervelend.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus ik heb toch even getwijfeld. Ga ik nu terugduwen?
0: Ga ik de bak in?
1: En toen dacht ik, ik ben ook 1,65 meter. Wat denk ik te kunnen gaan verplaatsen? Dus toen heb ik besloten om hem heel stevig aan te kijken met een vinger in zijn gezicht. En heb ik gezegd dat ik voor hem hoop dat hij dat niet nog een keer doet.
0: Oh, dat is wel een goed dreigement ook wel.
1: Wel, hè?
0: Ja, want dat is spannend.
1: Wel een beetje spannend,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dan weet je niet wat er gaat komen.
1: Dat hij dacht wel een beetje, deze kleine muis is wel een beetje gek.
0: Was wel een leuke avond verder?
1: Ah, dat is een waanzinnige avond. Ja, zeker. Ik heb nog, ik stond in de buurt van een plek waar Bad Bunny dan van podium A naar podium B gaat. En het is dus de vriendin waar ik mee was zelfs gelukt om Bad Bunny aan te raken. Ja.
0: Die dan gaat haar handen 3 weken niet wassen. En met dit weer,

0: Firework op Q-Music. Goedenavond. Zometeen gaan wij een spelletje spelen, Quinty.
1: Ja, welk spelletje is dat?
0: Ja, vertel jij het maar.
1: Ja, het spelletje is natuurlijk knok tegen de klok. Het idee is hartstikke simpel, jongens. Je hoort een klok, de bedragen lopen op. Het is aan jou om op tijd stop te roepen. Doe je dat op tijd, dan win je het laatst genoemde bedrag.
0: Ja, soms is het 100 euro, soms is het 300 euro. Is ook wel eens veel meer geweest.
1: Ja?
0: Als ik jou nu in één keer gewoon een paar honderd piek in je zak geef, ga je ermee doen?
1: Oeh, even met een paar honderd euro zou ik, denk ik. Ik zou beginnen met ijsjes kopen.
0: Hey, dat zat ik ook aan te denken.
1: Ja. Ja. Oprecht, ik zou het heel lekker vinden om gewoon mijn hele vrieskist vol te hebben met allemaal verschillende ijsjes.
0: Ja, ik heb wel slecht nieuws voor je. Ik ben gisteren bij de Appie geweest en de Jumbo en een andere Appie en een andere Jumbo.
1: Dit meen je niet.
0: Allemaal leeg. Allemaal leeg. Maar goed, als je mee wil spelen met Knok tegen de Klok.
1: Andere dingen zijn er nog wel.
0: Stuur klok in de Q-app.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
12: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
17: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Veldzinkadvies. Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Stefan en Quinty.
7: Yo.
8: Hi.
9: Quinty, ik heb een verhaal zo, ik bouw ergens van.
8: Oh nee, niet weer.
9: Niet weer ook.

0: Zijn gewoon hier, bro, in de studio van Q-Music. Quinty en Stefan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Strakjes gaan we knok tegen de klok spelen.
1: Zeker.
0: Even de slachtoffer uitkiezen in de Q-app. Maar ik baal ergens van.
1: Ja, jij baalt ergens van. Wat is er allemaal aan de hand, Stefan? Lucht je hart.
0: Bente heeft onlangs een nieuw liedje uitgebracht. En ik heb dat toen zelfs op de dag dat het uitkwam nog als tip voor de top gedraaid in de top 40. Het zat in Repeat of Niet. Ik vind het een heel tof liedje.
1: Ja.
0: Ik ben ook fan van Bente. Ik krijg ook even die mailtjes. Ik zit echt in die fanclublijst ook, weet je.
1: Ja, ik ben helemaal met jou, hoor. Ik ben ook groot fan.
0: En het liedje heet 3-2-1. Hoe lang denk jij dat het liedje 3-2-1 duurt?
1: Ja. Ik heb dit natuurlijk gewoon voorbij zien komen.
0: Ja. 3 minuut 21, precies. En daar heeft ze dus zelfs nog speciaal een stukje voor van het liedje afgehakt. En ik heb dat gewoon niet opgemerkt. Dus is uiteindelijk een andere DJ bij een andere radiozender, bij volgens mij Radio 2, die heeft dat dus als eerste ontdekt. En dat kan ik niet hebben. En ik kan het nooit meer terugdraaien.
1: Jij vindt het vervelend dat jij er niet bovenop hebt gezeten.
0: Ja, daar baal ik van.
1: Als Bente-fan.
0: Tom, een van de eerste die draaide.
1: Hoe kan jij dit nou gemist hebben?
0: Ja, ik zat gewoon niet op te letten.
1: Zelfs ik baal voor jou.
0: Nou, dat vind ik lief.
1: Ja.
0: Hopelijk zometeen meer geluk in knok tegen de klok. En nu dus Bente.

0: Marshmello en Jelly Bro. Holy Water, zometeen DJ Sammy en Doe.
1: Knok. Knok tegen de klok.
2: Wij spelen weer Knok tegen de klok. En dan spelen we met Marco. Hallo Marco.
0: Marco.
3: Hey, goedenavond.
2: Hallo, goede avond. Marco, jij hebt denk ik een hele goede beslissing gemaakt deze week.
3: Ja, wel een beetje.
2: Vertel er even meer over. Jij hebt namelijk een offerte aangevraagd voor airco's in huis.
0: Oh, lekker op tijd.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Jij dacht, en nu gaat het te ver.
3: Ja, dat is dus altijd het punt. Hè. Je denkt elke keer van, oh ja, dat moeten we nog doen. Ja. En dan wordt het weer wat koeler. En dan denk je, nou ja, laat maar gaan. Dat komt nog wel weer een keer. En dan wordt het ineens weer warm. En dan denk je, oh ja, dat zouden we nog doen. En nu hebben we zoiets. Daar gaan we nu maar gewoon werk van maken. We zijn al te laat, hoor, daar niet van. Want daar gaat echt deze zomer niet meer komen.
2: Nee.
3: Maar we gaan nu wel doorzetten.
2: Ja, Marco, ik denk echt dat je absoluut niet de enige bent in Nederland. Maar is dit nou dat je denkt, die offertes krijg je binnen. Ja, we gaan hier ook daadwerkelijk mee door. Of is het eigenlijk het geld niet waard?
3: Nou, ik denk dat het zeker wel het geld waard is. Maar helemaal als je ziet dat dit steeds vaker gaat gebeuren. Van die excessen zo met de temperaturen.
2: Ja, dus jij gaat er gewoon voor.
3: Ja, wij gaan nu gewoon doorzetten.
0: Ja, zoals Eddie Wally ooit zei, de opwarming van de warm. Dat is absoluut aan de hand.
2: Zeker waar. De opwarming van de warm is absoluut aan de hand. Is dat dan ook waar je voor wil spelen, Marco?

0: 70 euro. 211 euro.
1: Stop.
2: No! Marco.
1: Ja.
2: Ja hoor, dat is gewoon weer 211 euro van dat waarschijnlijk flinke bedrag af.
3: Ja, vertel, wat kost het?
1: Ja, we hebben nog geen bedragen gezien. Dat is een beetje een nadeel. Ze willen eerst inkomen meten. En op het moment dat dat dan gebeurd is, dan krijg je een offerte. Maar ja, we rekenen zelf al toch wel een 2000 euro.
3: Ruim 10% nu al ingelopen, hè?
1: Kijk, en dat is toch mooi meegenomen.
3: Ja. We moeten wel even luisteren, want misschien had er wel 2000 euro in de klok gezeten.
1: Ja.
3: Dit wordt of een pijnlijk moment of een verkoelend moment. Daar gaan we.
0: 268 euro.
3: Dat is toch weer een stroomkabel.
2: Nou, Marco, dat noemen we gewoon netjes gespeeld, hoor.
1: Ja, ik ben tevreden.
2: Ja, toch?
3: Hoi.
1: Ja, zeker weten.
3: Ze zeggen, accorderen dat ding. En voor 211 kan je in ieder geval bij de Gamma nog zo'n mobiele airco halen als het echt te gek wordt.
1: Nou, misschien ook nog een idee, inderdaad. Ja.

0: Classic Alert.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële

0: quizvragen. Vandaag vraag
1: 423. Waar ben jij bang voor waar niemand bang voor is?
2: Oh,
1: stuur het eens door via de Q-app.
2: Ik weet wel gelijk wat.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja, ik ook wel.
2: Wat heb jij?
1: Indoor zwembaden.
2: Indoor zwembaden?
1: Ja. Dat is eigenlijk zelfs nog specifieker dan dat.
2: Dat is wel vrij specifiek, hè? Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, kom ik straks op terug.
2: What the fuck? Oh, drive safe voor jezelf, Q.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
9: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, red de ketet. En vamos naar Beterbed.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor 379 euro.

0: altijd laag?
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Q-Music, the party. Q-Music vind je donderdag tijdens het TT-festival in Assen met Lars Boelen. Vrijdag op de keifoute party in Amersfoort met Menno Barreveld. Bij het kerstenfeest Driel met Edwin Orlander. En in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kambelse Zomer met Tom van der Weert. In het feestpaviljoen Nieuw-Vennep met Menno Barreveld. En in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met Edwin Orlander.
3: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
4: Q-Music. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: 8 uur, goeie avond. Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
11: Goedenavond. Ga niet de weg op als dat niet nodig is. Met dat advies komt Rijkswaterstaat. Vannacht geldt code rood voor een groot deel van het land, behalve in Zeeland en het noorden. Vanaf vannacht dus. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm geldt.
12: Morgen is de luchtvochtigheid heel hoog, net als vandaag. Alleen het wordt nog een stuk heter. En daarom voelt de hitte echt ondraaglijk aan. En kunnen echt heel veel mensen daar last van krijgen. Zelfs gezonde mensen. Het is echt een hele onaangename, benauwde hitte morgen. Ik denk het ergste wat we ooit hebben gehad in Nederland.
11: Ja, was RTL-weerman Jorni Huurne. Wat houdt dit nou voor jou en mij in? Tips van het KNMI. Zoek verkoeling. Drink genoeg, ook als je geen dorst hebt. Zware activiteiten worden afgeraden. En let op elkaar. En dan vooral op kwetsbaren en huisdieren. Ga je toch de weg op? Neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. In de Tweede Kamer is vandaag gepraat over Moerdijk. Het dorp in Brabant dreigt te verdwijnen voor industrie, maar er wordt maar geen knoop doorgehakt. En dus zitten deze bewoners van Moerdijk nog steeds in onzekerheid, hoort RTL.
13: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
14: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar ook gewoon heel veel stress van.
15: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
11: Ja, de staatssecretaris neemt nog geen besluit over Moerdijk. Er wordt gekeken naar een optie waarbij een deel van het dorp kan blijven. Er wordt geplunderd in het aardbevingsgebied in Venezuela. Mensen nemen eten mee uit winkels die door de beving zwaar zijn beschadigd. Ook wordt er gestolen uit supermarkten en worden die in brand gestoken. Bij de twee aardbevingen zijn zeker 164 mensen omgekomen. En een etentje buiten de deur is voor veel mensen een uitje, maar voor ouders lang niet altijd. Want wat blijkt uit nieuw onderzoek? 3 op de 4 ouders staat positief tegenover adults-only dineren. Zonder kinderen dus. Veel ouders koppelen er dan wel voorwaarden aan. Bijna een derde vindt adult-only dineren alleen gepast na een bepaald tijdstip. Bijvoorbeeld 8 of 9 uur 's avonds.
16: Ja, dat vind ik ook wel goed. Mijn ouders, ik was op zich wel een buiten de deur een lief kind. Binnen de muren van het huis misschien niet altijd even. Maar we gingen dan ook echt om 5 uur 's middags, 6 uur 's avonds eten. Zodat mijn ouders dan in ieder geval het gevoel hadden dat er niemand in de weg zaten. Ja, mooie verdeling.
11: Goed.
16: Goed.
11: Het weer van Weerplaza.
16: Ik kan nog eens wat delen. Ik ga maar vertellen hoe heet het woord.
11: Hartstikke mooi. We zullen eens een keertje samen gaan eten. Het weer van Weerplaza. Als je je wel dan gedraagt. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. Plaknacht dus. En morgen dus code rood. 34 tot lokaal 40 graden. Ja.
0: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister met maar 2 files van 5 minuten of langer. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 2 kilometer 6 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer 9 minuten.
3: Music. Stefan en Quinty.
16: Was jij een lief kind vroeger?
0: Ja, enorm.
16: Ja, ik kan ze liegen, die vijf. Maar als we het nou hoort...

0: Cue music.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag 423. Waar ben jij bang voor waar eigenlijk niemand bang voor is?
3: Ja, ik vind het zelf een hele reële angst die ik heb.
1: Wel?
3: Anderen vinden hem misschien wat irreëel. Altijd als ik een banaan eet...
1: Oh jee.
3: Dan ben ik bang dat er een spin in zit. Dus ik maak de banaan altijd open. Ik heb dat ooit een keer in een filmpje gezien van één iemand die de banaan... Dus ik maak hem niet bij het stokje open, maar aan de onderkant, weet je wel. Zoals
1: dat
3: een aapje ook doet.
1: Ja.
3: Ja. En dan, maar niet met mijn voeten, maar met mijn handjes. En dan moet ik dus altijd echt dat onderste stukje... ga ik echt als gek kouwen, omdat ik dus bang ben dat daar een spin in zit. En ik kan er niks aan doen. Ik denk dat gewoon... zit in mijn hoofd.
1: En is dit dan weer zo ver gegaan dat je dacht, ik ga hem gewoon prakken? Zodat ik zeker weet dat het ook niet een soort van in de mond is.
3: Nee, snijd ik stukje af. Als ik het echt niet aandurf die dag... en ik ben niet in een avontuurlijke bui... dan snijd ik het rondje af.
1: Jeetje.
3: Ja.
1: En dat is echt een angst voor jou?
3: Ik ben echt oprecht bang dat ik een keer zo'n bananenspin naar binnen hark... die met Frank Maasmeijer mee is gekomen en een lading cocaïne.
1: Ja. Ja, dat is een ik denk wel dat dit een behoorlijk specifieke angst is, ja.
3: Ja, maar hartstikke realistisch, er was niks mis mee. Sylvia die stuurt, ik durf niet in open water te zwemmen, alleen een zwembad. Dat is een heel mooi bruggetje naar jou, Quinty.
1: Ja, ik snap dit ergens, maar ik heb dus... ja, misschien zelfs wel het tegenovergestelde. Ik ben dus bang voor indoor zwembaden.
3: Ja, dat zei je net. En dat is wel heel specifiek.
1: Ja.
3: Maar...
1: het is eigenlijk nog erger dan dat. Het is nog specifieker. Ik heb gewoon het moment dat ik een zwembad instap... wat dus inderdaad zo helemaal overdekt is en zo... het is er vaak ook een beetje... ik neem je even mee, broeierig.
3: Ja.
1: Nou, vind ik al een beetje smerig. En bij een zwembad daaromheen ontstaan allemaal plasjes water...
3: op die tegels.
1: Ja. En dat water... de gedachte van wat er allemaal zou kunnen... zijn in dat water. Dat zou een mengsel van een beetje snot kunnen zijn. Misschien nog wat zweet van de mensen. Wellicht heeft iemand het billetje wel helemaal niet goed gewassen... voordat ze het zwembad instapten.
3: Maar wat dan zeggen ze met die reden in dat plasje zitten?
1: Ja, zit er misschien wel een klein tarreltje tussen. Ik vind het onbekende water rond een indoor zwembad... dat vind ik het allergorste wat er is. Wat dus zo dusdanig erg is... dat ik een keer huilend het zwembad uit ben gegaan.
3: Oh, wat zielig, meid. Dat vind ik wel heel erg.
1: Ja, het is totaal bizar. En ik heb mezelf er echt al zo vaak overheen proberen te zetten... omdat ik weet, doe normaal, het is een zwembad. Dat hele boel is vol gepompt met chloor. Waar maak je je zorgen over? Maar het moment dat dat rateltje in mijn hoofd begint na te denken... over wat het allemaal zou kunnen zijn...
3: ja.
1: Gaat het helemaal mis.
3: God, hadden ze maar slippers uitgevonden, hè? Goed punt. Zou even uitkomst zijn voor jou.
1: Ach.
3: Ik ben benieuwd waar de rest van Nederland bang voor is. Zo meteen even kijken in de Q-Music app. Bruno Mars, Risk It All. Doet ze dus ook elke keer als een zwembad binnenloopt.
1: Ah, oh, lul. For just

0: weerbericht van vanavond. Hurricane op Q-Music. Goedenavond, Quinty en Stefan.
1: Goedenavond.
0: Hey, we hebben net onze irreële angst gedeeld. Althans, wij vinden hem allebei van onszelf heel erg reëel.
1: Enorm.
0: Ja, jij bent bang voor indoor zwembanen. En met name de plasjes die daar ontstaan op de tegels.
1: Yes, zeker.
0: Ik ben bang voor spin in bananen.
1: Oh, wat klinken we toch verschrikkelijk treurig.
0: Er komen ook heel veel dingen in de Q-Music app binnen. Eline is bang voor het opblazen van ballonnen. Ze denkt dat niemand anders dat heeft dan onze collega Tom van der Weert. Die zit ook als de dood voor ballonnen.
1: Joh.
0: Ja.
1: Ah, wat zielig.
0: Ja, die vond dat heel... Toen we hier met die foute 1500 ballonnen in de studio hadden.
1: Je bedoelt die stoere brandweerman.
0: Ja, precies. Ja, hij redt je wel in een brandend gebouw, maar er moeten geen ballonnen zijn.
1: Dan houdt het op.
0: Dan laat hij gewoon liggen.
1: Als er een feestje is geweest, laat maar gaan.
0: Jerry is ook soort van bang voor ballonnen, maar vooral als er een clown aan vast zit, zoals bij It. Hij is enorm bang voor clowns.
1: Ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker.
0: Wel vaker. We hebben ook iemand aan de lijn. Ingeborg.
2: Hi.
0: Waar ben je bang voor?
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Voor schapen.
0: Voor schapen?
2: Ja.
1: Ingeborg, waar komt deze angst vandaan?
2: Nou, ik was denk ik een jaar of 5. En toen ging ik heel leuk, zeg maar, met mijn ouders naar Lammetjesdag. En dan heb je zo'n schaapskooi met van die hele grote deuren. En iedereen staat leuk aan de zijkant. Maar ik dacht dat het wel leuk was om eens bij die deuren te kijken. En net op dat moment deden ze die deuren open, kwamen er 300 schapen en lammetjes. Oh, ja, uitlopen, maar het is nooit meer overgegaan. Ik ben bijna 40.
1: Oh, ja, maar dit is natuurlijk wel een valide moment. Dit is gewoon jouw trauma-geboorte.
2: Ja. Ja.
1: En wat gebeurt er dan nu bij jou, het moment dat jij geconfronteerd wordt met deze angst?
2: Ja, nou, ik vind ze gewoon niet leuk. Ik vind die ogen, maar vooral die poten. Die poten, die knokkige, weet je, ze zien er zo leuk en schattig uit, maar dan hebben ze van die harde, knokkige poten met die hoefjes eraan. Zo. Ja, het is vreselijk.
0: En als je in de supermarkt komt, lust je dan wel bokkenpootjes of ook niet?
2: Dat gaat prima. Maar een lamsboutje is ook prima. Dat is, maar dan beweegt het niet.
0: Ik wou dat zeggen, die kan je niet meer vertrappen. Die is veilig.
2: Nee.
1: Jeetje, Ingeborg. Ja, dit wordt geen rondje kinderboerderij voor jou.
2: Zeker niet. Nee.
0: Ik zou deze zomer ook zeker...
2: Geiten, die schaar ik ook een beetje in dezelfde categorie.
0: Oh, ja.
2: Dus die mogen ook niet meer.
1: Duidelijk, Ingeborg. Ik denk niet dat heel veel mensen dezelfde... angstgeboorte bij jou hebben gehad, zoals jij hebben gehad? Nee, niet dezelfde reden. Maar schapen zijn ook wel enge dingen natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Geen vakantieboeken naar Texel, Ingeborg.
2: Nee, wat is niet van plan. Doe maar een kameel of zo ergens in het Verre Oosten.
0: Veel beter. Fijne avond.
2: Hetzelfde, dankjewel. Doeg.
0: Anja, waar ben jij bang voor?
3: Ja, nou, ik ben bang om te parkeren in een andere stad.
0: Oh!
1: Ja, het zal je maar gebeuren.
3: Ja, nou, maar even terug over die spinnen in bananen. Dat heb ik dus ook, hè. Als ik in de winkel sta en ik neem een tros bananen, dan schud ik er altijd een keer mee. Omdat ik dus ook bang ben dat er spinnen in zit.
0: Ja, maar ik ga het nog enger voor je maken, want dat is als die in een trosje zit. Maar je hebt dus ook spinnen die zich in de schil nestelen.
3: Ja, nee, dat denk ik niet aan.
0: Nee, dat moet je ook zeker niet doen, kan ik je vertellen.
3: Dat ga ik ook niet doen.
0: Maar parkeren in een vreemde stad...
3: Ja, ik vind dat vreselijk. En dan je weet gewoon niet waar moet je je auto neerzetten. En hebben ze misschien wel helemaal geen plek? Of hebben ze een parkeergarage waar de ingang te smal is? Of ja, het is altijd goed gegaan. Maar toch, als ik dan ergens heen ga naar een andere stad. Hè, leuk dagje uit, even shoppen. Ja, ik krijg het er gewoon warm van. En nu al helemaal, maar in de winter ook.
1: Anja, betekent dit dan dat jij een soort op Google helemaal de research ingaat? Of vertik je het gewoon en parkeer je dus niet? Ga je gewoon met de trein of zo?
3: Nou, nee. Ik ga wel met de auto, maar ik zoek van tevoren wel uit waar ik mijn auto kan parkeren.
0: Ja.
1: Nou, vind ik heel verantwoordelijk.
0: Oh ja, ik moet wel mijn excuses aanbieden aan jou. Dat als iemand, ik ga even zeggen, zoals jij... voor mij ergens inparkeert op een smal weggetje... dan ben ik wel die eikel die ongeduldig staat met doe nou. Nooit me bewust van het feit dat het misschien wel heel erg spannend is.
3: Nee, maar ik kan heel goed parkeren. Het gaat altijd goed. Ik heb nog nooit brokken gemaakt. Ik kan echt heel goed, ook grote auto's. Ik gebruik geen sensoren en camera's en dat soort dingen. Ik krijg het allemaal ingeparkeerd. Maar het is gewoon de spanning van... ja. Lukt het of lukt het niet? Waar zijn de parkeerplaatsen? En ik haat het om dan door zo'n stad te moeten rijden. Want voor hetzelfde geld rijden zo'n parkeerplaats of garage voorbij in het eenrichtingsverkeer.
0: Oh, dat is in Arnhem. Moet je weer een rondje, ben je weer een half uur verder. Ja,
3: afschrikkelijk. Dat is het.
0: Ja.
1: Angst voor het onbekende. Je bent niet alleen,
3: goed,
1: Anja.
3: Oh, wat fijn.
0: Je bent niet alleen. We zijn er voor je.
3: Dankjewel.
1: Bij Q.
3: Behalve jij, want jij gaat achter mij staan toeteren.
0: Ja, sorry, ik ben een lul. Ja.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Oh, ik denk jij pakt hem over. Gone, gone, gone of Q.
1: Nee joh, waarom zou ik dat doen?
0: Ja, weet ik veel. Steven en Quinty en Quinty en Stefan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
13: Belisol. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2+2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Stefan en Quinty.
14: Hey yo.
15: Quinty.
12: Stefan.
15: We gaan zo meteen een lekker liedje draaien.
12: Welke dan?
15: De nummer 666 uit de Foute 1500 van dit jaar.
12: Vind ik toch grimmig.
15: Getal van de duivel.

0: replay.
1: Hey, hey, hey. IAS Replay stond op 666 dus in de foute 1500.
2: Ja, je zei het.
1: Ja, was nog een hele mooie plek om te staan, hè?
2: Ja, tuurlijk. Het mag wel een beetje een grimmig nummer zijn, maar het is een prachtige plek in de lijst.
1: Afgelopen zaterdag hebben we de hele foute maand. Nou ja, officieel is het nog foute maand trouwens, deze week. Nou, maakt niet uit. In ieder geval de foute 1500 afgesloten met een klein bescheiden feestje.
2: Nou, je kan het niet bescheiden noemen. Het was gigantisch. Het zag er zo onwijs goed uit.
1: Lijp, ruim 30.000 man in het Philipsstadion te Eindhoven. Dat was foute party the big one.
2: Ja, en die stonden te kijken naar jou, hè?
1: Ja, ook. Ja, ik moest last minute ook spelen.
2: Zeker weten. Gewoon een podium.
1: Heb ik helemaal niet verteld op de radio. Avond van tevoren, 11:30, vroeg ze of ik wilde spelen.
2: Dat is echt wel heel erg pittig om dan ineens zo stel op sprong, hup, daar te staan.
1: Niet dat samen wel, daar heb ik ook mee gespeeld. Dat stond al gepland, maar die pianobar was dus echt... Maar goed, als je er niet bij was en je hebt ook niet gekeken... aankomende zaterdag op RTL 5 om 8 uur 's avonds... dan wordt eigenlijk de best of gewoon vertoond. Ja, dat klinkt heel ouderwets, maar is het op tv?
2: Gewoon genieten van een showtje, toch? Van een show.
1: Ja, Melanie C zit erin, ik dus, sorry. En nog allerlei andere dingen.
2: Dat is geen sorry, dat is gewoon het knallertje van de avond. Laten we wel zeggen.
1: Dat vind ik heel lief. Over foute dingen gesproken, ik wil jou zo meteen ergens mee confronteren. Mag dat, Quinty?
2: Ja hoor, jij mag me overal mee confronteren.
1: Ja, oké, fijn.

0: en Undecided. Zometeen mega zomerse muziek. Hugel en Solto, Jamaican, is echt lekker.
1: Bam, echt bam. Wel goed voor dit weertje.
0: Ja, toch? Ja, code rood. Let's go. ik hoop dat we allemaal de nacht halen. Ik wil je ergens mee confronteren.
1: Ja, dat zei je al.
0: Ja, heb je enig idee waar ik het over heb? Wil hebben?
1: Nee, nog niet. Maar je kijkt me met erg indringende ogen aan, Stefan Bouwman.
0: Dat is niet de bedoeling, is per ongeluk. Het is gewoon mijn face. Elke keer als wij nu op de redactie komen, dan doen wij iets in de vorm van zingen.
1: Oh,
0: ja.
1: Is dat zo?
0: En ik heb dus het idee dat wij niet de enige twee zijn bij wie dit soort van in hun hoofd permanent afspeelt. Namelijk dit. Jij kent ze allemaal uit je hoofd, hè? En dat vind ik dus het heftige deel, dat jij ze allemaal kent.
1: Ik ken ze allemaal.
0: Ja, als je dit nu nog niet herkent, als je in de auto zit of thuis, dan ga je het ook niet herkennen.
1: Nee, dit ken je of dit ken je niet.
0: Dit is Miley Cyrus.
1: Absoluut, als Hannah Montana. En het waanzinnige aan Hannah Montana is dat al die scènetjes aan elkaar geplakt werden met een soort gevoel van dan Miley in de vorm van een riff.
0: Een mooie oeh,
1: wow,
0: yeah.
1: Oh, wow, oh, yeah, yeah.
0: En dan ging ze in één keer van, weet ik veel, van het concert naar weer naar de huiskamer. En dan hoorde je weer.
1: Ze allemaal.
0: Nou, dat vind ik dus het knappe eraan. Want ik denk dat heel veel mensen dit wel kennen of gehoord hebben. Maar dat jij ze allemaal uit je hoofd kent, vind ik echt heel knap.
1: Ja, noem het ADHD. Noem het

0: Graham.
1: Nou. Wij Nederlanders houden van hotelovernachtingen. Of niet?
0: Nou, ja hoor.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Sorry, we waren overladen van enthousiasme. Maar waar we ons enorm aan ergeren met zo'n hotelovernachting, dat hoor je zo.
2: Spanning en sensatie, jongens.
0: Waar zet jij op in? Waar zet jij op in?
2: Geen badjas.
3: Oh. Mattie.
4: En Marieke. Oh. Hoef het niet uit te leggen. Het is bloedheet.
3: Maar we hebben de oplossing voor je. Want morgenochtend verrassen we één luisteraar met precies waar je nu naar verlangt. Een wintersportvakantie.
2: Luister morgen. En wie weet vind jij jezelf binnenkort tot aan je oksels in de sneeuw.
5: Cue music. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook! Uit de meterkast!
6: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op wibra.nl. Dat doe je goed. Libra.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
12: Precies.
13: Worstje?
11: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
12: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
11: Nee,
12: meerdere
11: worstjes. Dank je wel. Ik hoef geen worst.
12: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
11: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
12: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
11: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Goedenavond, bijna 9 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
16: Goedenavond. Er moet snel een verbod komen op zware luchtbuksen. Het kabinet wil daar vaart achter zetten, meldt RTL Nieuws. Sommige luchtdrukwapens kunnen tegenwoordig gevaarlijker zijn dan vuurwapens. Die vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. En daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. Een grote brand op Texel vanmiddag. Het gebeurde in het centrum van het grootste dorp van het eiland. De brandweer kreeg hulp van extra wagens vanaf het vasteland. Omdat er explosiegevaar was door een gaslek, is een deel van het dorp ontruimd geweest. Eind van de middag was de brand geblust, maar over de oorzaak is niets bekend. Nederland gaat hulp sturen naar Venezuela na de zware aardbevingen daar. Met 65 mensen en 8 speurhonden gaan ze die kant op om te helpen zoeken naar vermisten.
17: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
16: Meer dan 10.000 mensen worden nog vermist. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela loopt inmiddels op. Van 188 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. En iets heel anders dan, wij Nederlanders houden van hotelovernachtingen, maar niet van alle hotelvoorzieningen, blijkt uit onderzoek. Ruim 3/4 heeft liever lager kamerprijs dan extra voorzieningen die eigenlijk nauwelijks worden gebruikt. Zo blijkt niemand nog te wachten op de klassieke minibar. En betalen voor wifi, daar ergeren we ons ook flink aan.
15: Ik ook niet kunnen.
16: Nee, dat is aso. Nou ja, wat we dan wel willen, nou met stip op 1, een schone kamer. Ook een goed bed en een goede douche.
15: Wat saai volk zijn
13: we eigenlijk. Jeetje, wat hebben we hoge maatstaf, hè? Een schoon bed. Jongens.
15: Het valt mij wel op. We hebben bijvoorbeeld Mattie versus Marieke. Heb ik een week lang in hotels geslapen. Afgelopen zaterdag ook weer in Eindhoven voor de foute party. Af en toe hier ook regelmatig voor opnames en dingen. Dus door werk slaap ik wel eens in een hotel. Ik heb afgelopen 10 jaar nog nooit een gevulde minibar gehad. Nog nooit, dat wordt gewoon echt niet meer gedaan.
13: Het is allemaal ouderwets.
15: Ja, zonde, maar het is toch leuk. Die kleine flesjes had je dan vroeger.
16: Zeg eens natuurlijk even de naam. Ah, Stefan Bouwman komt logeren. Maar we doen even leeg. Nee, het weer van Weerplaatsen. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. Plaknacht dus. Morgen code rood. En 34 tot lokaal 40 graden.
13: Ik heb elke keer als zij het woord plaknacht uitspreekt... Nou, dat ik als een klein... jochie moet stoppen om te lachen. Q-verkeer van Flits. Het Q-verkeer van Flitsmeister. Er is helemaal niks te melden.
15: Is er niks?
13: Nee hoor.
15: Saai.
13: Geen vertraging.
18: Stefan en Quinty.
15: Dat betekent wel dat iedereen het advies opvolgt. Want het advies is om niet de weg op te gaan in verband met mogelijk code rood.
13: Blijf.

0: Jij lijkt me zo iemand die dan wel uitgenodigd wordt voor de première van zo'n film.
1: Ja, dat klopt.
0: Wanneer is dat? Mag ik maar niet zeggen.
1: Nee, die is denk ik al geweest, de première van de film.
0: Toy Story 5.
1: Toy Story 5.
0: Ben je niet gegaan?
1: Nee, ik kon niet.
0: Oh.
2: Q Music. Maximum Summer.
1: Ik was kan niet benieuwd. Alles hebben.
0: Nee, dat is waar, dat is waar. Ik was benieuwd hoe die zou zijn. Ja, dit is de soundtrack ervoor. I Knew It, I Knew You. Taylor Swift op Q Music.
1: Zeker, we weten het allemaal.
0: Ja.
1: Ja. Hey Steve, het moment dat jij... Wij zijn natuurlijk hier op dit tijdstip samen deze show gaan maken.
0: Ja.
1: Als vervanging omdat Joost er eventjes niet is. Maar jij bent op een gegeven moment iets gaan bedenken van wat wij samen gaan doen. En toen had jij het over een lijstje. En daar wil ik toch het nog even over hebben.
0: De Quinty Brain Fart lijst.
1: De Quinty Brain Fart lijst.
0: Ja, ik dacht, we gaan programma. En we hebben ook, weet je, die Wie van de Twee en zo'n ding. Dus ik dacht, ik ga allemaal dingetjes opschrijven die dan misschien zouden kunnen.
1: Wat staat er allemaal op dit lijstje? Neem mij mee in jouw Quinty Brain Fart.
0: Nou, hier staat bijvoorbeeld offerte opvragen botox, had ik opgeschreven. Ja. Vorige keer Wie van de Twee.
1: Want je zag mijn voorhoofd, je dacht,
0: nee,
1: ja hoor.
0: Nee. Ik heb dus een prijsopgave gedaan voor botox. En dan dacht ik, dat is een goeie voor Wie van de Twee.
1: Dat was het, absoluut.
0: Twee weken geleden of zo?
1: Ja, zoiets.
0: Ja. Irreële angsten staat hier. Ik ben altijd bang voor een spin in mijn banaan. Hebben we het vanavond nog over gehad?
1: Was goed.
0: Staat hier, grapje, dubbele punt. Ben je er klaar voor?
1: Oh, nee. Oké, okay, nou doe
0: komt
1: maar dan.
0: Een man bij de, nee. Als een moordenaar achter je aan zit, dan rennen jullie allebei voor jouw leven. Dat is toch een goeie?
1: Nee, dat is leuk.
0: Dit
1: dat
0: is als een ingeving die ik om 3:00 s'nachts heb en misschien ook niks mee moet doen.
1: Dus jij wordt dan wakker tijdens die ontiegelijke plaknacht en denkt, ha!
0: Dit is een goeie.
1: Die ga ik eens even opschrijven om aan Quinty te vertellen.
0: Ik heb hier ook beppen over recepten. Ik weet niet waarom. Ik dacht op een gegeven moment s'nachts, het is een leuk idee om met Quinty over recepten te gaan praten.
1: Gewoon even een kletsje over wat we doen in de keuken.
0: Ja, maar toen dacht ik later, ik kook nooit, dus het heeft helemaal geen zin. En dit is misschien wel leuk. Dit hebben we niet gedaan en heb ik ook nog niet geopperd.
1: Oké.
0: Het leek mij dus leuk om mensen uit de Q-app te bellen. Gewoon mensen die naar Q luisteren. Ja, blijf bij me. Dat is nog niet het enige.
1: Ik ben erbij.
0: En dan dus aan de hand van hun verhaal en hun naam en zo, de namen van hun ouders te raden.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: Kijken of we de namen van iemands vader of moeder kunnen raden. Is
1: ja,
0: dat grappig?
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Is dat
1: leuk? Vind ik heel leuk. Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Doen?
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Ja, okay. Nou oké, bij deze.
1: Ik ben helemaal in.
0: Worden we belachelijk gemaakt, mijn brainfartlijstje?
1: Nee.
0: Maar is wel gewoon, hè?
1: Het Quinty brainfartlijstje zou mogelijk weer gewoon een pareltje tot zich kunnen brengen, hoor.
0: Terwijl hij is nu op. Dit is het laatste wat er is.
1: Oh, dit was hem. Oké.
0: Dus voor volgende week moet ik weer brainfarten. Als je het leuk vindt om mee te spelen, kijken of wij dus de naam van jouw ouders kunnen raden aan de hand van jou, als je nu luistert in de Q-app.
1: Ik vind dit nu al leuk.
0: Wat moet je sturen? Verzin maar iets.
1: Wat moet je sturen?
0: Nog 2 seconden.
1: Kies mij.
0: Kies mij.

0: Suzanne Freek.
1: Q Music. Maximum Summer.
0: Ik heb een dingetje op mijn telefoon, dat heet Quinty Brainfarts. Toen wij zeg maar een programma gingen maken samen, toen ik dat hoorde, dat ik ga dingetje opschrijven die we misschien samen kunnen doen.
2: Ja, ofwel Brainfarts.
0: Ofwel Brainfarts. En daar zijn hele goede grappen uitgekomen, maar ook het spelletje wat we nu gaan doen.
2: Nee, ik denk dat dit echt wel een van je toppers op het lijstje zou kunnen zijn, hoor.
0: Ja, wat fijn. Soraya, goeie avond.
3: Goedenavond.
0: Ja, wij gaan proberen in een paar vragen de naam van jouw ouders te raden.
3: Ja.
0: Ja.
3: Quinty
0: doet je moeder, ik doe je vader. Dat is een andere, anders hebben we zoveel. Quinty, wat wil jij vragen?
2: Mijn allereerste vraag, Soraya, is... Waar ben jij geboren?
3: In Gendringen.
0: Sorry, waar?
3: Nee, Gendringen.
0: Gendringen, waar ligt dat?
3: Achterhoek.
0: De Achterhoek.
2: De Achterhoek.
0: Oké. Ja.
2: Tweede vraag, Stefan.
0: Tweede vraag. Ik ga vragen... wat is... Jullie gewoon als familie favoriet vakantieland? Goeie vraag.
3: Dat is een hele goede vraag.
2: Ja, dit is goed.
0: Gewoon Nederland?
3: Ik denk Nederland gewoon.
0: Oh, Nederland.
2: Oké. Ja, Achterhoek, ja. We hebben vakantie doen we in Nederland.
0: Ja.
2: Dan heb ik de vraag. Soraya.
3: Ja?
2: Wat at jij... op je brood naar school als kind?
0: Goeie vraag.
2: Ja, fire.
3: Broodje kaas.
0: Broodje kaas.
2: Oké. Ik weet het wel.
0: Jij weet hem gewoon al. Jij weet hem.
2: Ik weet het wel.
0: Oké, dan voeg ik alleen nog toe. Wat is het laatste wat jij cadeau hebt gedaan op Vaderdag?
3: Een familiefoto.
0: Een familiefoto, wat een mooi cadeau. Heel tof.
2: Heel mooi cadeau.
0: Quinty, jij voel je al een letter? Voel je iets in die richting...
2: Ja, Soraya, volgens mij begint de naam van jouw moeder. Met een A.
0: Een A?
3: Nee.
2: Oh. Nee. Hou maar op.
0: Maar dan kan je nu nog een random andere. Wat dacht je?
2: Ik dacht Annelies.
0: Annelies. Vind ik wel een goeie. Hoe heet je moeder? Soraya?
3: Monique.
2: Monique Annelies.
0: Ah,
2: wel toch een beetje het
0: als je heel erg liegt, dan lijkt het op elkaar.
2: Oké, Zeevat, maar grote mond. Wat denk jij?
0: Ja, bij jouw vader voel ik een Erik.
3: Nee, dat is wel mijn stiefvader, maar niet mijn vader.
0: Zo, nou, daar doe ik het voor. Dat vind ik echt wel, dit is gewoon gelijkspel op het WK. Dit is gewoon een puntje.
2: Dit vind ik een puntje. Ja, vind ik puntje. Heel erg netjes.
0: Damn, ik zat gewoon even net in de verkeerde hoek te denken. Sorry.
2: Soraya, ja. Hoe heet je vader wel?
3: Johnny.
0: Wat een goede naam.
2: Een heerlijke naam.
0: Johnny en Monique en shout-out Erik. Hey, dankjewel voor het meespelen, Soraya.
3: Ja, graag gedaan.
0: Hoi.
3: Doeg.
0: Annemiek, goeie avond.
4: Hey, goeie avond.
0: Met Quinty en Stefan, hoe is het met jou?
4: Ja, hartstikke goed.
0: Nou, wat fijn. We gaan bij jou dezelfde rolverdeling, Quinty?
2: Ja, dat is goed. Laten we dat doen.
0: Oké, heb jij al eerst
2: beginnen.
0: Oh, ik mag beginnen. Shit, ik had er niet aan gedacht. wat... is het laatste dat jullie samen als gezin hebben gedaan?
4: Naar het dorpsfeest hier geweest.
0: Naar het dorpsfeest. Moeilijk hè dit.
2: Vieren jullie carnaval?
4: Nee.
2: Nee, als je erover moet twijfelen is het een nee.
0: Nee.
4: Nou, het is wel een nee, maar dat is bij ons in waar ik ben opgegroeid, wel, wordt het wel heel veel gevierd.
2: Oké.
0: Hebben jullie een groot gezin? Heb jij veel broertjes en zusjes?
4: Nee, één zus.
0: Eén zus, met z'n viertjes. Oké, ja.
2: Oh jeetje, oké. Wat kan het nog zijn? Wat gaat mij helpen om de naam van jouw moeder te vinden?
4: Kan jullie een hint geven?
2: Oh. Nou, gratis en voor niks. Ja hoor.
4: Ja.
2: Kom maar door, Annemiek.
4: Mijn naam is lijkt erop.
0: Jouw naam lijkt erop? Annemiek lijkt erop?
2: De naam Annemiek lijkt op de naam...
0: Van je moeder en je vader of alleen je moeder?
4: Ja, dat zou allemaal te makkelijke gok
0: worden. Oké. Nou, dat is halve informatie. Je moet doen er wat mee, Quinty.
2: Oké, nou, dan heet jouw moeder heet Mieke.
4: Ja, goed zo.
2: Nee! Ik ben gek op winnen. Wat heerlijk. Jouw moeder heet Mieke.
4: Ja, klopt helemaal. Maar dan moet het naam van mijn vader nu ook heel makkelijk te raden zijn.
2: Dat kan.
0: Want dat lijkt er ook op dus.
2: De eerste.
0: Nee. Anne? Nee.
2: Niet?
0: Nee, tuurlijk niet.
2: Oh.
0: Zijn vader heet toch niet Anne? Of
2: jawel, dat kan. Dat is een vieze
0: nee,
2: naam.
0: Ik denk dat het dan... Ja? Ik durf niet meer, want jij hebt het nu goed.
2: Ja.
0: Het hele moment is ook weg. We hebben een soort van, we hebben het WK gewonnen en ja. Nu komt er nog... Komt er zo'n potje voor de derde plek, weet je wel? Dat is echt...
2: Toch nog even.
0: Oké, ik zeg Mike.
3: Ah, nee, helaas.
0: Ah, shit. Zie je, okay. Ik had
2: wat was het wel?
0: We hadden er gewoon uit moeten gaan met het liedje.
3: Han. Han en Mieke, ze hebben beide een letter ingeleverd.
2: Annemieke werd Annemiek.
0: Oh mijn god. Oké, nou, wel applaus voor je ouders. Dat vind ik echt een mooie.
2: Absoluut, ja. Applaus voor Han en Miek.
0: Toch wel een succesvol spelletje.

0: Everjack en Rebel. Ik had toch naar jou moeten luisteren.
1: Ja, maar ja, weet je, dat is iets wat wel meer mensen zich vaker gaan beseffen. Uiteindelijk.
0: Orakel Quinty Missie dan. Zometeen. Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings.
1: Heel mooi.
0: Ja, toch?
1: Ja, wat heb ik dan te doen, Shrek?
2: Het WK voetbal is in volle gang. En Nederland kijkt niet alleen mee.
3: En Nederland staat 1-0 voor.
2: Ze luistert ook mee. Het officiële WK-anthem, Die Die, steeg vorige week al naar nummer 2 in de top 40. En de grote vraag is, scoort Shakira deze week een nummer 1 hit? Of zet Justin de Wild haar buitenspel? Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. De top
4: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
10: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
11: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Vergeet je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken. Overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank.
16: Sorry, het is WK.
20: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288.
21: Mediamarkt, Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt, of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
23: Ben je ook nieuwsgierig?
0: secondlove.nl.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
13: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
23: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
24: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
25: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
26: Stefan en Quinty.
27: Oh, dat zijn wij.
28: 06.
29: 06 loterij, ja, dan gaan we...

0: snelle op je music. Zometeen best stil.
1: 06 Loterij.
0: Quinty, help. Dit moet je even uitleggen.
2: Ja, we spelen weer de 06 Loterij. En het is eigenlijk het allersimpelste spelletje wat er is. Het enige wat je nodig hebt is je telefoonnummer. Je telefoonnummer is namelijk je lot. En daarmee maak je kans op 100 euro. En misschien zelfs wel, als je echt geluk hebt, het dubbele daarvan.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Wij roepen dan zometeen een cijfer. Ja. Allebei 1. Dus dan heb je straks 2 cijfers. Zitten die 2 cijfers in jouw telefoonnummer? Stuur dan zo snel mogelijk jackpot in de Q-app. Kom je dan daadwerkelijk ook op de radio bij ons in de show, dan heb je gelijk al die 100 euro. Komen we dan straks ook nog op het punt dat ik, Quinty, jouw eindcijfer goed raad?
0: Ik, Quinty.
2: Dan verdubbelt dat bedrag. Ja, echt hè? Ik dacht even, Q-dramatisch effect. Ik. Het is ik.
0: Quinty Missy John. Ja, oké. Okay. Dus, we gaan nu een cijfertje noemen?
2: Zeker weten. Voor welk cijfer ga jij, Stefan?
0: Ik ga voor de... Ja, weet je, voetbal. We gaan het WK pakken. 1.
2: Want...
0: Wij worden nummer 1.
2: Oh, wij worden nummer 1. Ja, leuk. Oké, okay, dan ga ik voor... 8.
0: 8?
2: Want ik denk dat we 8 keer gaan scoren vannacht.
0: Zo!
2: Ja, doe eens gek.
0: Die wedstrijd überhaupt doorgaan. Oké, okay, ja, dus heb je een 1 en een 8 in je telefoonnummer?
2: Stuur dan nu jackpot in de Q-app.

0: inmiddels al de 100 euro verdient.
1: Dat is wel lekker, hè?
0: Dat is natuurlijk heerlijk.
2: Ja. Oh, dat is super lekker.
1: Kan je het goed gebruiken de komende tijd? Wat ga je allemaal doen vanavond? Ga je misschien voetbal kijken, ergens in een kroeg of zo?
2: Nou, dat niet. Ik ben een huismoeder op dit moment. Dus nee hoor, we zitten gewoon lekker thuis en op tijd naar bed.
1: Oh ja, hoeveel kids zijn er?
2: 3.
1: Oeh!
0: Heerlijk, ja. Lekker volle bak.
1: En die staan natuurlijk ook gewoon weer om 5 of 6 uur zijn die alweer klaar wakker met het licht.
2: Ja, klopt. Ja. En de warmte natuurlijk. Dus wij slaan over. Maar we gaan ervan uit dat Nederland natuurlijk gewoon gaat winnen.
1: Ja, goed zo. Wat ga je morgen doen met die hitte?
2: Eerst moeten ze naar school. Dus ik ga dan lekker sporten. En als ze thuis zijn, gaan we lekker naar het zwembad.
0: Oké.
1: Dat is de nachtmerrie van Quinty.
0: Even een kleine essentiële vraag. Is dat een binnen- of een buitenzwembad?
2: Lekker buiten.
0: Oh, ja hoor, wat een heerlijk.
1: Ja, sorry, maar als je dit gemist hebt, hier hebben we het vanavond over gehad. Een van de grootste angsten van Quinty is bij een binnenzwembad. Vooral de plasjes water die zich daar vormen. Gewetensvraag, vind je die plasjes water bij een buitenbad ook naar?
0: Vind ik
1: hoor,
0: al
1: maar,
0: minder
2: ja,
0: erg.
2: Ja, klopt. En die haren, dat vind ik dan wel weer heel vies.
1: Oh, de haren. Ja,
0: oh, ja. Ja, hou maar op. Laat. Je kan natuurlijk de boel nog verdubbelen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ik heb geen idee wat jouw telefoonnummer is. Stefan weet dat wel.
1: Ja.
0: Straks stellen wij af. En dan is het aan ons om tegelijkertijd een getal te roepen. Stefan noemde dus sowieso jouw eindgetal. En ik hopelijk ook. Doe ik dat, dan heb jij 200 euro verdiend.
1: Dat hoort zwembadpatat.
2: Ja, en ijsjes.
1: Oh.
0: Oké, okay. We halen je uit de spanning. Laten we ervoor gaan, Stefan.
1: Ben je er klaar voor? Heb je een goed gevoel?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Oké. Okay.
0: 4.
1: 5.
0: Nee! Oh, dat is toch jammer.
1: Het is ook zo dichtbij, hè?
0: Ja, veel te dichtbij.
2: Die 100 euro is ook echt hartstikke lekker.
0: Oh, ga er lekker van genieten. Volgens mij gaat dat lukken.
2: Gaan we doen. Ja, zeker. En jullie een fijne uitzending nog.
3: De Q-Music Alarm.

0: Afsluiten. Ja.
1: Klaar. Oh, mannengeluid. Oké, okay, ja.
2: Ja, dit was echt wel een 8.
3: Maar dit is toch lekker begin. Je bent meteen begonnen.
1: Ja, helemaal een energize.
3: Of je bent helemaal klaar ermee.
2: Ja, allebei. Maar Quinty die noemt dat dus mannengeluid wat wij doen. Grappig, hè?
1: Ja, dat is mannengeluid. Ja. Ja, kom nou, jongens.
3: Ja, terwijl, ja. Zijn wij nou echte mannen? Ik denk niet dat
2: de meningen zijn verdeeld. Doorgaans is het antwoord nee.
3: Nee. Maar goed, op deze 10 seconden waren we wel echte mannen.
2: Biologisch zijn we absoluut mannen. Joey, wat ga je zo allemaal doen?
3: Ik heb het wel voorbereid. Nee, ik heb zometeen een onderzoek gevonden. En ik ga dat even voorleggen. En ik vraag me dan af of dat luisteraar daar een antwoord bij kan vinden. Ik had dit beter kunnen voorbereiden.
2: Dat is mooi vaag. Ik vind het wel leuk.
1: Is er ook muziek?
3: Er is ook, ik ga ook muziek draaien.
1: Ja.
3: Oh, en repeat of niet. Trouwens, dit nieuwe liedje van Lost Frequencies in Repeat of Niet. Die moet je echt horen. En dat is dan zo'n DJ-zin. Oh, die moet je echt even horen. Maar deze moet je echt even horen.
2: Deze echt.
3: Ja, deze
2: moet je
3: echt horen.
1: Nee, echt.
3: Ja, echt.
2: Ga rennen, ook Meteor en Hanne mee. Dat moet altijd uitleggen. Daarna maakt niet uit. Wat wil je van mij zo meteen bij Joey van der Velden?
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, Daar word je fan van.
0: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
23: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
2: 10 uur exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
24: Goedenavond. Steeds meer organisaties nemen maatregelen vanwege code rood. Vanaf middernacht geldt die voor een groot deel van ons land. En die blijft met een beetje pech nog wel leven. RTL-weerman Jordi Huurne.
25: Wij verwachten dat zaterdag minstens zo heet gaat worden met een hele hoge luchtvochtigheid opnieuw. Dus ga er maar vanuit dat die nog wel wordt verlengd tot en met zaterdagavond en misschien zelfs tot zondagmiddag. KNMI gaat morgenochtend overleggen en komt dan met een mogelijke verlenging. Maar die gaat dan zeer waarschijnlijk wel komen.
24: Ja, Rijkswaterstaat roept op niet de weg op te gaan als dat niet hoeft. Moet je toch de weg op, dan een oproep van de ANWB. Neem alleen contact op als er echt iets aan de hand is. En door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringslocaties van de RDW blijven dicht. Er moet snel een verbod komen op zware luchtbuksen. Het kabinet wil daar vaart achter zetten, meldt RTL Nieuws. Sommige luchtdrukwapens kunnen tegenwoordig gevaarlijker zijn dan vuurwapens. Maar die vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. En daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. Dan naar Frankrijk, want ook daar is het nog steeds enorm heet. In Parijs geldt vanaf morgenmiddag een verbod op het drinken van alcohol in het openbaar. Vanaf 's avonds mag het ook niet meer verkocht worden. Maatregel duurt in ieder geval tot zaterdagochtend. Volgens de politie is de situatie daar zorgelijk. Door de hitte zijn ziekenhuizen in Parijs en omgeving zo goed als vol. En de WK-wedstrijd tussen Nederland en Tunesië is om 1 uur vannacht. En dan zullen ook veel jonge kinderen voor de tv zitten te kijken. Blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. 18% van de ouders van 7 tot 12 jaar laat hun kind namelijk kijken. Maar niet iedereen heeft dat geluk, hoort de NOS.
26: Ja, denk het wel.
27: Ik niet, ik mag niet. 1 uur 's nachts, echt te laat voor mij.
28: Heb je het al gevraagd?
27: Nee.
24: Bij 13 tot 16 jaar mag zelfs ruim de helft van het Nederlands elftal zien. Dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. Morgen dus code rood en 34 tot lokaal 40 graden.
2: Ik zie een beetje op tegen morgen.
24: Ja, toch wel een beetje. Maar ja, goed koelen, goed drinken.
2: Ja. Ja. Ja,
24: we kunnen dit.
2: We kunnen dit inderdaad. We kijken nog even naar de weg. A27, een vertraging tussen Gorkum en Breda. Tussen de Merwedebrug en Werkendam. Vertraging is daar 10 minuten. En er wordt geflitst op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Bij Zaltbommel staan ze bij 100.2. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij Zaltbommel bij 102.8 staan ze ook. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht, ter hoogte van Kerkdriel, daar staan ze bij 106.9.
1: Joey van der Velde.

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Eerst even tijd voor iets nieuws in Repeat of Niet. Iets nieuws van Lost Frequencies. Oftewel de Vlaamse en altijd iets wat mysterieuze Felix de Laat. Wat we wel weten, hij is de enige artiest uit België met 14 top 40 noteringen. En hij wist ook nog een miljard streams te scoren met zijn doorbraakhit Are You With Me. Dan zou je zeggen, nou, dan is de volgende hit Appeltje Eitje. Moet hij wel een beetje de tijd krijgen? Hij vertelde ooit dit in een interview.
3: De ding is met mijn muziek, dat mijn muziek diesel is. Een diesel car. Het neemt een beetje tijd om op te nemen. En dan een keer dat het vertrokken is, blijft het gaan. Dus ja, het neemt een beetje tijd om te groeien. Dus vaak, de release day voor mij is echt een beetje niet het beste moment. Het is eigenlijk een beetje later, wanneer je echt kan beseffen wat een liedje heeft gedaan. Wat het verhaal was van het liedje. En waar het nu is beland.
2: Oké, duidelijk. Dieselmuziek. Nou, hopen dat hij behoorlijk wat rondes in repeat of niet blijft. Eerst maar eens even ronde 3 doorkomen. Vind je dit liedje nou leuk? Stuur even repeat in de app van Q-Music. Vind je het helemaal uien? Dat kan natuurlijk ook. Dan stuur je gewoon heel groot niet. Of, vind ik ook leuk, spreek wat in.
0: Repeat.
1: Repeat.

0: lekker liedje. Lost Frequencies bij Q Music.
1: Repeat. Of niet.
0: Tenminste, ik zeg lekker liedje, maar dat is natuurlijk volledig aan jou. Het is nieuwe muziek en repeat of niet van Lost Frequencies. Live It All heet het. Vind je het fantastisch? Gooi dan een repeat in de app van Q. Vind je het verschrikkelijk? Dat kan natuurlijk ook gewoon. Dan stuur je niet. Dankjewel trouwens als je dat hebt gedaan. Je mag het ook altijd inspreken. Dan roep je het gewoon naar me. We gaan eens eventjes door de reacties gaan we heen. Er is veel binnengekomen. Ik begin bij Jess Brinksma. Die zegt Live It All. Love it a lot. Zeker een repeat. Daphne, die zegt repeat. Meer van dit. Echt heerlijk met dit weer. Dan even kijken. Rika van der Hofstad. Die zegt, ja, dit is echt een hele lekkere plaat. Zeker bij deze temperaturen. Dus een dikke repeat. Dan zijn er heel veel audioberichtjes binnengekomen. We beginnen even bij Paula.
2: Lekker hoor, dit.
3: Geen repeatje voor mij. Okay. Laat maar zitten.
0: Oké. Okay.
3: Groetjes.
4: Oh, wow. Terug. Joey. De nieuwe Lost Frequencies. Heerlijk. Dit is zomer. Wauw, repeat graag.
0: Oké. Okay.
4: Oh, ieder uur? Ja?
0: Nou, okay. Daar ga ik maar over nadenken.
2: Ja, dit is toch lekker. Een repeatje.
5: Nou, ik vind het een beetje meh. Een beetje ja, saai eigenlijk. Dus doe maar nietje.
0: Oké, duidelijk.
1: Repeat of niet?
0: Eduard Brown zegt niet. Karin van Engelen zegt repeat. Heerlijk bij dit weer. Marleen Broekman zegt lekker nummertje. Niet van Larissa Foppen. En Leonie van der Linden zegt niet, niet, niet, niet, niet. Maar daar is het toch echt in de minderheid. Want ja, hij gaat glansrijk door naar de volgende ronde. Hij is gewoon gerepeat. Yay! Morgen.

0: weer een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. Weten we zometeen bij het juiste antwoord uit te komen. Dat is dan weer de vraag. Die onmogelijke vraag gaat vanavond over de liefde. Oh, de liefde, zo ingewikkeld. Nou, zometeen krijg je de vraag van mij. Weet je trouwens nog wat je hebt gekocht met het geld van je eerste baantje? Dat werd ook aan Miley Cyrus werd dat gevraagd. Die moesten we even graven in haar geheugen. Want ja, die zit dus al gewoon 25 jaar zit ze in het vak. Ooit begonnen met kleine rolletjes, was in 2001. Daarna doorgebroken als Hannah Montana. En natuurlijk nu gevierd popster. Nou, kom maar door. Wat kocht ze met haar eerste monies?
1: The first thing that I bought when I made a little money was a perforated black leather Alaya belt. Okay. I do still have it, and that's why I'm so emotionally attached to Alaya.
0: Okay, duidelijk, duidelijk. Een riem vind ik een opvallende. Het moet dan echt wel een hele bijzondere riem zijn. Nou, ik heb even gecheckt wat voor riem dat is. Ik heb het opgezocht. Prachtig. Echt te gek. 1000 piek voor een riem. Dat zijn echt popsterprijzen.

0: goed antwoord. Ik ga er vast even bij zeggen. Iedereen is uitgenodigd om een berichtje te sturen vanavond. Want ja, ik hou van onderzoekjes met zeer, zeer, zeer opvallende resultaten. Dat je meteen denkt, zo, hè? Nee, is dit echt zo? Nee, dat kan niet. Zoveel? Is dat de uitslag? Nou, dat soort onderzoekjes, daar hou ik van. Ik heb er weer zo eentje bijgepakt. En daarom heb ik dus een onmogelijke vraag voor je met maar één goed antwoord. Ik ben benieuwd of dat je dat antwoord weet. De vraag die luidt als volgt. Ruim 70% van de vrouwen vindt dit een afknapper bij mannen. Maar wat is dat? Precies. Dus ruim 70% van de vrouwen vindt dit een afknapper bij mannen. Weet je nou het antwoord? Stuur even een berichtje in de app van Q. Je mag ook bellen bij Hoge Nood. 0909-9596.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Q-Music The Party.
0: Q-Music vind je donderdag tijdens het TT Festival in Assen met Lars Boelen. Vrijdag op de Keifoute Party in Amersfoort met Menno Barreveld. Bij het Kerstenfeest Driel met Edwin Orlander. En in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kabelse Zomer met Tom van der Weert. In het feestpaviljoen Nieuw Vennep met Benno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met Edwin Orlander.
18: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
19: Q Music.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Joey van der Velden.
0: Hi.

0: Q Music en Skaterboy. Zometeen Alex Warren, nieuwe muziek Passenger. Ga je horen. Edith, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Ik ben heel benieuwd of we zometeen bij het juiste antwoord terecht gaan komen.
1: Ik hoop het.
0: Even voor iedereen die er net bij is. Ik heb weer een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. De vraag die luidt als volgt. Ruim 70% van de vrouwen vindt dit een afknapper bij mannen. Wat zoek ik? Dus 70% van de vrouwen vindt dit een afknapper bij mannen. Weet je nou het antwoord? Stuur even een bericht in de Q-app of bel 0909-9596. Zal ik even wat antwoorden doornemen die binnen zijn gekomen, Edith?
1: Ja, is goed.
0: Jessica kwam onder andere met skinny jeans. Is niet goed. Wat is er mis met skinny jeans eigenlijk? Ik heb ook skinny jeans, Edith.
1: Ja.
0: Oh ja. Nou,
1: kan, duidelijk. Kan nog wel, maar nou, ja, het is een beetje uit de mode op het moment.
0: Nee, je hoeft, laat maar. Ik hoorde al niet. Hoorde ik al dat het, dat het niet kan. Ja. Dan kwam Ilse met Crocs. Dus ook niet goed. Ik ben wel benieuwd naar jouw antwoord, Edith. Ruim 70% van de vrouwen vindt dit een afknapper bij mannen. Wat denk jij dat het antwoord is?
1: Ik denk sokken in sandalen.
0: Waarom?
1: Ja, het ziet er gewoon niet uit.
0: Maar stel, iemand draagt het, zeg je er dan wat van? Zo vreselijk is dat toch ook niet, Edith, sokken en sandalen?
1: Als ik iemand ken, dan zou ik het misschien wel zeggen. Maar ja, tegen vrienden ga ik het niet zeggen natuurlijk. Oh.
0: Maar wat zeg je dan? Stel, ik heb dat.
1: Nieuw modeverschijnsel, zou ik zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, een beetje
1: praktisch, ja.
0: Zo. Ja. Dit zijn wel hele witte sokken die jij aan hebt.
1: Ja.
0: Zo, die sokken zijn nog schoon. Jij zegt sokken en sandalen, Edith.
1: Ja, dat zeg ik.
0: Ja, is niet goed. Helaas.
1: Dat is jammer.
0: Oké, ruim 70% van de vrouwen vindt dit een afknapper bij mannen. Ik zoek nog het goede antwoord. Denk je het nou te weten? Stuur een bericht in de Q-app. Je mag trouwens ook altijd inspreken. Druk je op het microfoontje of bel heel snel. Zo snel als je kan. 0909-9596.

0: Kids.
1: Zo, Noah, goedenavond.
2: Oh.
1: Roep nog eens iets.
2: Oh, hallo.
1: Hi, hallo. Ja, ik had je vergeten aan te zetten. Ja, nou, we gaan dit varkje even bewassen, Noah. Want ja, ik heb een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. 70% van de vrouwen vindt dit een afknapper bij mannen. Wat zoek ik? Net skinny jeans genoemd is niet goed. Crocs is niet goed. Edith had ik aan de telefoon. Die kwam met sokken in sandalen. Allemaal niet goed, hè, Noah?
2: Nee.
1: Nee, allemaal niet goed. Julia, die hebt het net alleen over zichzelf praten, is ook niet goed. Chimène zegt irritant dronken zijn. Dat is ook een afknapper. Is allemaal niet goed. Maar Noah, jij hebt het verlossende antwoord. Daar ga je.
2: Moet ik het zeggen?
1: Ja.
2: Mannen die met een foto van vissen op een profielfoto staan.
1: Op een profielfoto staan?
2: Überhaupt.
1: Ja, dat ze een hele grote vis laten zien die ze hebben gevangen.
2: Ja.
1: Waarom is dat een afknapper?
2: Ja, ik heb dat ooit een keer gehoord.
1: Oh, je hebt het gehoord.
2: Ik
1: oh, oké. Okay. Nou, heel goed. Noah, dat is niet goed.
2: Oh.
1: Ja, sorry. Is misschien... Wat? Wat?
3: Hint.
1: Wat hint?
3: Ja, even een hint doen.
1: Er roept iemand hier in de studio hint, Noah. Zal ik een hint doen?
2: Ja.
1: Anders duurt het wel heel lang, hè. Ik heb heel lang nagedacht over een hint. Dit is het geworden.

0: Zijn de Chainsmokers bij Q en Don't Let Me Down. Zometeen Harry Styles en American Girls. Eerst gaan we een groot mysterie gaan we oplossen. Ik heb een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. 70% van de vrouwen vindt dit een afknapper bij mannen. Wat is het antwoord? Wat zoek ik? Nicolai, goedenavond.
1: Moeilijke eters.
0: Moeilijke eters. Ja, je gooit er meteen erin, Nicolai. Ik dacht dat we nog even de foute antwoorden doornemen. Of zeg je van nou...
1: Oh, sorry.
0: Nee, maakt niet uit. Het is geen vast omlijnd plan, dit onderdeel. Ik doe ook maar wat. Zeg je, doe nog de foute antwoorden doornemen of...
1: doe maar.
0: Een beetje vaart maken. Kan ook, hè? Skinny jeans, niet goed. Crocs, niet goed. Sokken en sandalen, niet goed. Alleen over jezelf praten, niet goed. Irritant dronken zijn, niet goed. Profielfoto met grote vis erop. Kwam net ook nog binnen roken en smakken. En toen zei jij opeens, Nicolai...
1: Moeilijke eters.
0: Waarom denk je dat?
1: Ja, omdat vrouwen toch niet altijd zin hebben om naar het snitzelparadijs te gaan, denk ik.
0: Oh ja, precies, ja, inderdaad. Nicolai, ik ga wat zeggen. Het is goed, inderdaad. Gefeliciteerd! Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. En daar zit de Q-Music strandbal in. En ik zag sinds vandaag zag ik ook de Q-Music zonneklep zag ik liggen. Dus die krijg je ook. Het is wel lekker. Met deze temperaturen. Nicolai, ga ik naar je opsturen. Thanks voor het meespelen. En tot later.
1: Ja, dankjewel. Yo.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Het is Harry Styles bij Q-Music. En American Girls.

0: en American Girls. Zometeen Sienna Spyro en Material Lover.
1: Klok. Klok tegen de klok.
0: Grappig, vanmiddag kwam mijn buurvrouw naar me toe en die zei... Hey, weet je waar je even op moet letten? Als je een variabel energiecontract hebt... dan moet je letten op het feit dat vanavond de stroom heel duur is... want iedereen heeft de airco aanstaan. Dus de prijs die schiet omhoog. Ja, ik had daar echt nooit rekening mee gehouden. Maar zo gaat het natuurlijk wel deze dagen. Voor je het weet is je geld letterlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Echt letterlijk. Mocht je ook tegen onverwachte kosten zijn aangelopen... dan is je redding nabij, want binnen nu en 15 minuten... een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. We gaan even flink geld verdienen. Wil je zo meteen een rondje met me spelen? Dan zou ik zeggen, gooi even Klok met een berichtje in de Q-Music app. Dan gaan we binnen nu en 15 minuten spelen voor een paar honderd euro.
2: Mattie en Marieke.
3: Oh. Hoef het niet uit te leggen. Het is bloedheet.
1: Maar we hebben de oplossing voor je. Want morgenochtend verrassen we één luisteraar... met precies waar je nu naar verlangt. Een wintersportvakantie.
3: Luister morgen en wie weet vind jij jezelf binnenkort tot aan je oksels in de sneeuw.
2: Q-Music.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: 11:02. Goedenavond, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedenavond, over een uur geldt in 8 provincies code rood. Alleen in het noorden en Zeeland niet. Het is voor het eerst dat dit weeralarm wordt afgegeven. Het wordt ook heel pittig, met morgen lokaal 40 graden, zegt RTL-weerman Jordi Huyne.
10: Morgen is de luchtvochtigheid heel hoog, net als vandaag. Alleen het wordt nog een stuk heter en daarom voelt de hitte echt ondraaglijk aan. En kunnen echt heel veel mensen daar last van krijgen. Zelfs gezonde mensen. Het is echt een hele onaangename, benauwde hitte morgen. Ik denk het ergste wat we ooit hebben gehad in Nederland.
9: Er zijn allerlei maatregelen genomen in ons land. Rechtszaken in provincies met code rood gaan bijvoorbeeld niet door, net als rijexamens. Veel scholen schrappen lessen of gaan helemaal dicht. Attractieparken, Walibi en Drievliet blijven ook dicht. Supermarkt Albert Heijn bezorgt na 3 uur morgenmiddag geen boodschappen meer. Door de hitte en code rood kan je morgen ook niet je auto laten keuren, want alle keuringslocaties van de RDW blijven dicht. En Rijkswaterstaat adviseert alleen de weg op te gaan als je niet anders kan. Er zijn allerlei ongelukken vandaag ook gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Dan nieuws uit het Midden-Oosten. Een paar Nederlandse schepen zijn veilig door de straat van Hormuz gevaren. De belangrijke oliestraat bij Iran. Het is voor het eerst sinds het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran. De club van Nederlandse rederijen is opgelucht. Wel vinden ze het belangrijk dat het daar ook rustig blijft. Ja, en dan sport, het WK voetbal. Het Nederlands elftal speelt om 1 uur vannacht de laatste groepswedstrijd. Die is tegen Tunesië. En aan die wedstrijd zit een speciaal tintje voor onze bondscoach Ronald Koeman. Sportverslaggever Riepke Bakker.
11: Tunesië-Nederland is een bijzonder affiche voor de familie Koeman. In 1994 was het namelijk ook Tunesië-Nederland. En dat is de laatste interland waarin Ronald en Erwin Koeman samen in het veld stonden. Ja, vannacht zijn de broers weer samen. Maar dan als bondscoach en assistent bondscoach van Oranje.
9: Ja, het is nog wel de vraag of de wedstrijd van Oranje echt om 1 uur vannacht begint. Het is namelijk begonnen met onweren in Kansas City. En fans mogen nu niet in het onoverdekte stadion.
12: Doe even voorspelling. Jij moet neutraal blijven natuurlijk, ik ben van het nieuws. Maar doe gewoon even leuk voorspellen.
9: Nou ja, het zou natuurlijk mooi zijn als we een mooi doelpunt aantal winnen. Dus ik zeg, ik ga voor 3-0.
12: Zo!
9: Dat vind ik al niet edge, hoor. En jij?
12: Ja, ik denk ook dat wij heel goed gaan doen. Ik denk 3-1.
9: Waarom nou weer dat tegendoelpunt?
12: Ja, maar
9: nee, dat mag.
12: Ja, maar anders zeg ik exact hetzelfde. Dat is saai.
9: Nee, dat is goed. Nee, okay, inderdaad.
12: Dus 4-0 zeg ik dan.
9: Nee, we houden gewoon inderdaad gewoon bij 3-1. Ja. In ieder geval een mooi resultaat. Laten we daarop hopen.
12: Ja, ik ga ervoor.
9: Dan nog het weer van Weerplaza. Ja, het blijft warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. Morgen dus code rood. En 34 tot lokaal 40 graden.
12: En dan nog even naar de weg kijken. Vertragingen zijn er niet. Zie ik dat goed? Nee. En de flitsers ook niet. Heerlijk.
13: Music. Joey van der Velden.
12: Ik zeg, hou.

0: Material Lover. Zo, lekker hè. Zometeen deze trouwens. Shakira, Burna Boy.
1: Tegen de klok.
0: Eerst ben ik een rondje Knok tegen de klok. En dat doe ik met Anne Jens. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hi,
3: goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Even voorspelling, Anne. Wat gaat het worden zometeen? De wedstrijd die gespeeld gaat worden om 1 uur.
2: Na de resultaten van Zweden, dan moeten we toch op een 7-0 uit kunnen komen. Als je Tunesië-Zweden ook hebt gezien.
0: Ja. Oké. 7-0 zet ik voor jou dan neer. Want ik vroeg net aan Nathalie, wat denk jij? Zij zei 3-0. Ik zeg dan 3-1. Dat is ook zo saai om hetzelfde antwoord te geven. Jij zegt 7-0. Ga je kijken?
2: Ik ga het proberen, maar ik weet niet of ik het einde haal en niet in slaap val. Heel eerlijk.
0: Oké. Maar hoe ga je er dan bij zitten? Ben je dan al helemaal gedoucht en zo en klaar voor om naar bed te gaan? Of ga je nog wel echt vol ornaat oranje aantrekken?
2: Nee, ik ben wel ready to go to bed. En dan kijken of we het in ieder geval tot rust halen.
0: Okay. Toch ook een beetje oudjaarsavondsfeer is er dan toch?
2: Zo voelt het wel. En dan ook volgende wedstrijd om 3 uur 's nachts. Nou, het voelt wel helemaal weer als student weer doorhalen.
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Oké, nou, welkom bij Knok tegen de Klok. Wat ga je doen met het geld dat we gaan verdienen? We zetten een positief in.
2: Ik ga voor 1,5 week gaan we naar Italië. Hmm. En ja, dan denk ik toch dat dit heel erg naar onze tiramisu gaat.
0: Oh, heerlijk. Ja, lekker heet tiramisu. Ga je toevallig in Italië naar Veneto toe? In de buurt van...
2: Nou, we zitten wat hoger. We blijven wat noordelijker zitten. Dus we zitten bij Firenze in de buurt. Ja. Maar we zijn er een paar jaar geleden geweest. En ik ga terug vanwege de tiramisu van het restaurant. Dus als die niet is zoals ik het hoop, dan wordt het verdrietig.
0: Oh, oké. Ik begrijp het. Oké. Nee, want de tiramisu komt uit Veneto, hè? Dat weet je.
2: Dat wist ik niet, maar dat vind ik wel een heel leuk feitje.
0: Oké, nou bij deze. Als je een goede tiramisu wil, dan moet je daar naartoe. Eerst maar eens even geld verdienen voor die tiramisu. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk ze om net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Anders krijg je helemaal niks. Nou, laten we gaan spelen. Let's go.
4: 3 euro. 35 euro. 77 euro. 106 euro. 193 euro.
2: Stop.
0: Wilde je al eentje eerder stop zeggen, hè?
2: Nou, ik zat te twijfelen en toen dacht ik, oké, kan er nog eentje aan? Ik vond het een hele grote stap tussen 106 en 193.
0: Ja. Je hebt 193, hè?
2: Heel gaaf!
0: Dat is lekker naar Italië gaan, zeg.
2: Dat is heel lekker.
0: Zo, 200.
2: Absoluut.
0: Even kijken, 193 krijg je van me, maar hoeveel zat er in de klok vanavond?
4: 216 euro.
0: Ja, oké. Kunnen we hebben.
4: 287 euro. 289 euro.
0: Oké, pijnlijk.
4: 295 euro.
0: Oké.
4: 307 euro.
0: Ja.
2: Hij was heel gul vandaag.
0: Ja, hij was... Ja, hij was heel gul inderdaad. Hij haalt de woorden uit mijn mond. Desalniettemin, we hebben 193 euro verdiend. Dat is super fijn.
2: Ik ben er heel blij mee.
0: Nou, het is je gegund. Fijne vakantie alvast. En ik wil nergens op aandringen, Anne. Maar, als je nog een gaatje hebt om een kaartje te sturen...
2: Dan gaan we dat even.

de enige. Ik wil zo meteen weer een spelletje spelen met alle bijrijders van Nederland. Dus zit je nu in de auto naast iemand en die ander die heeft het stuur in zijn handen. Dan krijg je zo meteen een kleine opdracht van me. Een nieuwe ronde van Kenteken Bingo komt eraan. En ik vertelde van de week vertelde ik al dat ik sinds de Foute Party afgelopen weekend helemaal verliefd ben op Melanie C. Zij heeft echt ongelooflijk mijn hart gestolen. Wat een waanzinnig optreden gaf ze op de Foute Party weg. Dus ik ben een beetje gaan googlen. Want ik wil natuurlijk opeens weten, wat heeft Melanie C eigenlijk allemaal na de Spice Girls gedaan? Waar kwam ik achter? Ze heeft dus ook nog gewoon een theateracteercarrière heeft ze gehad. En dat wist ik dus helemaal niet. Nee, speelde onder andere in Jesus Christ Superstar. En niet geheel zonder succes. Ze won ook nog de award voor beste actrice in een musical. Luister even, Melanie C in Jesus Christ Superstar. Vet hoor, dit. Ik kan hier uren naar luisteren. Het is niet het enige wat ze deed na de Spice Girls. De allergrootste wilde liedjes met

0: van Nederland. Dus voor iedereen die geen handen aan het stuur heeft. Geen handen aan het stuur, we doen alles veilig. Grote kans dat je samen onderweg bent in je oranje outfit. Oranje outfit naar vrienden toe. Om daar natuurlijk de wedstrijd Nederland-Tunesië te gaan kijken. Of misschien zit je wel in de auto een beetje af te koelen. Omdat het veel te huis... Nou, gaan we dit nu de hele avond krijgen? Omdat het veel te warm is in huis. Wat dan ook. Het leuke is van dit spel, je kan trouwens ook gewoon meedoen als je niet onderweg bent. Misschien sport je zo meteen wat juiste kenteken bij jou in de straat. Sta je thuis achter het raam in de keuken. Zie je opeens de juiste auto staan. Het mag ook alles zijn. Het hoeft niet per se een auto te zijn. Als er maar een kenteken op zit. Een scooter, brommer, tractor en zo verder. Het is eigenlijk een heel makkelijk spelletje. Ik ga je twee cijfers geven. Als je die weet te spotten in een kenteken, maak een foto, gooi hem in de app en maak kans op het Q-Music prijspakket met daarin sowieso de strandbal en de zonneklep. Nou, die wil je hebben. De getallen die wij zoeken. Vanavond zoek ik een 2 en een 7. In een kenteken. 2 en een 7, 2 en een 7, 2 en een 7. Sport je een kenteken met een 2 en een 7 erin, dan zou ik zeggen, maak een foto, gooi hem in de app van Q en maak kans op mooie prijzen. En ik zeg nog één keer, doe alles veilig.
1: Het WK voetbal is in volle gang. En Nederland kijkt niet alleen mee.
2: En Nederland staat 1-0 voor.
1: Ze luistert ook mee. Het officiële WK-anthem, Die Die, steeg vorige week al naar nummer 2 in de top 40. En de grote vraag is, scoort Shakira deze week een nummer 1 hit? Of zet Justin de Wild haar buitenspel? Dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. De top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Ja!

0: pakje worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Veringhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes.
3: Dank je wel. 20
4: worstjes.
3: Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: 1 ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Joey van der Velden.
13: Met zometeen... Ariana Grande en Zed, eerst Summer's Homewrecker.

0: Eerst kenteken bingo spelletje dat je kan spelen als je onderweg bent. Misschien ben je thuis, sta je voor het raam, zie je het gezochte kenteken gewoon vanuit het keukenraam, zie je de auto gewoon in de straat staan. Kan natuurlijk ook, spel is eenvoudig, we zijn op zoek naar een kenteken. Weet je het te spotten, gooi een foto in de Q-Music app. Moeten wel de volgende twee cijfers in het kenteken zitten. De 2 en de 7. Suzanne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ga je de wedstrijd kijken, zometeen?
1: Nee, denk het niet. Ik denk dat het lekker mijn bedje in kruip.
0: Je zoekt de mand op.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Ben een beetje moe ondertussen.
0: Dat had ik ook, Suzanne. Ik denk dat ik ook gewoon naar de bed ga, trouwens.
1: Ik
0: ga wel even vragen, doe even voorspelling.
1: Nou, we moeten vertrouwen hebben op onze mannen, hè. Dus ik ga voor 3-1 voor Nederland.
0: Ja, dat zeg ik ook. Ik heb ook een voorspelling gedaan, 3-1. Naad Lief Zuidelijkom zegt 3-0. Ik had net Anna aan de telefoon, die zegt 7-0. Ik schrijf jou op voor 3-1. Hey, jij spot een 2 en een 7, een kenteken. Hoe vlug ging dat?
1: Nou, het grappige was dat het toen jij zei van, nou, welke nummers ze we doen vanavond, toen zei ik al in mijn hoofd de 2 en de 7. En toen zei je ze ook nog. En toen dacht ik, volgens mij dat die in mijn eigen kenteken zitten. En ik moest nog een minuutje rijden. Dus ik dacht, nou, fotootje sturen. En alsjeblieft.
0: Oh, dat meen je niet. Je hebt gewoon je eigen auto gefotografeerd.
1: Ja, nou, mijn eigen gebakkie.
0: Je gebakkie, ik heb ook een gefeliciteerd bij deze.
1: Yay!
0: Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Zit ook de Q-Music strandbal zit erin. En slaap voorzichtig dan, zometeen.
1: Ja, nou dat gaat helemaal lukken.
0: Tot later, doeg.
1: Oké, bedankt, doeg.
0: Mitchell, goedenavond.
2: Goedenavond, Joey.
0: Jij gaat kijken natuurlijk, hè?
2: Absoluut,
0: even voorspelling.
2: 4-0. En ik denk door Robbie sowieso 3.
0: Ja, oké. Okay. Maar 4-0 klinkt super, opeens super specifiek. Waarom denk je 4-0?
2: Gewoon voortgevoel eigenlijk.
0: Oké, okay. Nou, ik schrijf jou op voor 4-0. Hoe snel kwam jij de 2 en de 7 tegen?
2: Direct, hij stond voor mijn neus.
0: Oh, meen je niet?
2: Ja, serieus.
0: Oh, ben je niet achter die auto aangereden? Eigenlijk zou je die auto moeten bedanken natuurlijk. Zouden we twee prijspakketten moeten
2: doen? Nee. Oh. Je stond er voor een verkeerslicht en hij stond voor me. En toen je het zei, dacht ik van, hé, die zit gewoon voor mijn neus.
0: Oké, nou, bij deze gefeliciteerd. Correcte bingo, ja.
2: Lekker man.
0: Lekker man. Je krijgt van mij een Q-Music prijspakket gefeliciteerd. Daarmee zit ook de Q-Music strandbal in. En waar stuur ik die naartoe? Waar woon je?
2: Naar Den Haag.
0: Goed in Den Haag dan.

nou, wat zal het zijn? Kleine 7 minuten. Is er weer een nieuwe dag aangebroken. Het is dan vrijdag 26 juni 2026. Tijd voor een goed fout start, zeg ik. En over iets minder dan een uurtje speelt Nederland tegen Tunesië op het WK. Er zijn heel veel Q-luisteraars die daarvoor opblijven. En ook heel veel Q-luisteraars die ook lekker voorspellingen doen in de app van Q. Hier ben ik ook iedereen aan het bevragen. Nathalie van Zuilen komt van het nieuws, zegt 3-0. Zelf zeg ik 3-1. Alma had ik vanavond aan mijn telefoon, zegt 7-0. Net nog Suzanne. Gaat niet kijken. Zegt wel 3-1. En Mitchell zegt 4-0. Vingerspitzengevoel. Daarom dacht ik misschien zometeen een goed fout start doen. Even een oranje start. Je krijgt twee liedjes waar je uit kan kiezen. Onder andere deze. Nederland, oh nee, André Hazes en we houden van oranje.

0: stemmen, dan zou ik zeggen, open even de app van Q. Daar vind je nu een poll en dan kan je je favoriet aan klikken.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
19: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
20: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
21: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
22: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
18: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
26: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
27: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: uur, bijna goeienacht. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goeienacht. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei eerder al ongelooflijk trots te zijn dat hij met zijn ploeg het WK heeft gehaald. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Hardstyle-festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dankjewel Oscar, dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er op dit moment niet. En ik zie even kijken, zijn er ook flitsers? Nee, er zijn geen flitsers, want die gaan natuurlijk ook allemaal de wedstrijd gaan ze kijken. Ja.

En Viva Hollandia, het is de foute start voor vandaag. Natuurlijk lekker in de stemming komen voor Nederland-Tunesië zometeen om 1 uur. Daarover gesproken, we doen ook zometeen de snackautomaat. Die gaan we samen plunderen. Het is een aangepaste snackautomaat, is het. Aangepast op het voetbal. En ik ga ook de artiest draaien die 38 solo-singles heeft uitgebracht. En 24 kwamen er in de hitlijsten. Wie dat is, vertel het je nou. Alex Warren.

0: Evanescence en een zeer speciale episode van de snackautomaat. Hij heeft natuurlijk alles te maken met het voetbal van vannacht. Hij zit goed gevuld, die snackautomaat, maar met wat? Nou, dat ga ik zo meteen vertellen. Eerst even een andere snack. Zijn naam is Bruno Mars. Over precies een week staat hij in Nederland in de Johan Cruijff Arena op te treden. Hij staat daar op 2, 4, 5 en 7 juli. De afgelopen week heb ik al wat filmpjes voorbij zien komen op zijn Insta van zijn tour. En het kan niet anders dan een waanzinnig concert worden. Je kan ook de hele avond kan je meezingen. Want als je zijn carrière bekijkt, dit is dus best wel krankzinnig. Hij heeft in totaal 38 solo-nummers uitgebracht. 38. Daarvan zijn er maar liefst 24 in de top 40 gekomen. 24, dat is gewoon bijna de helft. Morgen kan daar een 25ste bij komen. Want ja, de kans is echt heel groot dat deze ook gewoon in de hitlijsten komt.
1: De Q-Music Alarm.

Evanescence bij Q Music en Bring Me To Life. Zometeen Martin Garrix en Lauf en Matt en ook Mel Smit en Nel Horn ga ik draaien met Drive Safe. Hoor je dat? Als je goed luistert, luister eens goed. Hoor je dat? Dat is je maag die knoort. Toch? Dat kan toch niet anders? Dat moet je maag zijn. Dat gerommel. Nou, goed nieuws. De snackautomaat van Q-Music die is vandaag weer tot de nok toe gevuld. Tot de nok en niet zomaar met random snacks. Nee, vanwege het WK. Nederland-Tunesië natuurlijk zometeen binnen nu. En nou, iets meer dan 40 minuten. Zit de automaat gevuld met allemaal snacks die lekker zijn voor tijdens het WK kijken. Dus er zit vanavond van alles in, variërend van chips. Maar ook frituursnacks tot drinken. En ja, bij ieder getal tussen de 1 en de 80 hoort dus een snack. Nou ga ik die snacks weggeven uit die automaat. Aan de hand van de getallen die jij me doorgeeft. Die ga ik gewoon invoeren. En het leuke is, je mag het helemaal. Je mag alles sturen. Dat wat er nu als eerste in je opkomt, mag je sturen. Je mag er ook langer over nadenken. Je mag over 5 minuten een getal sturen. Belangrijk is wel dat je me iets stuurt. Dus ik zou zeggen, open de Q-Music app en stuur me gewoon een getal dat in je opkomt. Of wat je wilt. Wel klein alletje onder het gras. Niet ieder getal tussen de 1 en 80 bestaat. In de automaat. Dus het kan zijn dat je zometeen misgrijpt. Maar goed. Wie niet waagt, wie niet wint. Dus heb je zin in een snack? Stuur dan een getal tussen de 1 en 80. En dan spreek ik je binnen nu in 5 minuten.

0: is Martin Garrix samen met Love bij Q Music. En Matt Shepard hoor je zo meteen met Coming Home. En Mel Smith en Nel Horan ook. Een drive safe. Ja, we hebben hier op de gang van Q een snackautomaat staan. Met bij iedere snack een getal tussen de 81. Ik ga die snacks weggeven. Aan de hand van de random getallen die ik ga invoeren op de automaat. Er zitten vandaag extra WK-snacks in de automaat. Die heb ik erin gestopt. Omdat natuurlijk zometeen Nederland tegen Tunesië speelt. Zometeen om 1 uur. Dus lekker, lekker wat snacken voorbij de wedstrijd. Wel een kleine alletje onder het gras. Niet ieder getal tussen de 81 bestaat in de automaat. Dus het kan zomaar zijn dat je misgrijpt. Maar goed, wie niet waagt, wie niet wint. Heb je nou zin in een late night snack? Dan zou ik zeggen, gooi gewoon een getal in de app van Q. En dan zeg ik ook altijd nog even bij, je mag het inspreken. Misschien is tikken even te veel werk of onhandig. Druk mijn microfoontje en brul het deze kant op. Annemarie, goedenacht. Kijk, waar zit Annemarie? Annemarie, goedenacht.
1: Ja, goedenacht.
0: Oh, sorry, ik begin even bij Jim. Jim, sorry, Annemarie, blijf hangen. Blijf hangen. Jim, jij bent de eerste. Hallo, Jim. Goedenacht.
2: Kijk, goedenavond.
0: Goedenavond, goedenavond. Hoe zit je erin eigenlijk?
2: Ja, goed, zeker. Zit in de wedstrijd.
0: Ja, zit in de wedstrijd. Wat denk je dat gaat worden, Jim?
2: Ja, kijk, in de WK-pool heb ik 6 nummer ingevuld. Dus daar gaan we eigenlijk wel voor. Moet die punten binnenharken, hè?
0: Ja, maar hoe ga je in de pool dan? Hoe zit je daar?
2: Ik sta momenteel derde, dus het kan zeker de goede kant op gaan.
0: Ja, wacht, ja, maar
2: een belangrijke wedstrijd.
0: Ja, maar dan heb ik dus iemand aan de telefoon die echt wel een goede kijk erop heeft.
2: Nou, ik moet zeggen, dat is WK wel lastig hoor. Ik denk als je gelijk spel overal had ingevuld, dan had ik misschien nog wel hoger gestaan.
0: Oh, oké. Dus jij zegt 6-0.
2: Zeker, daar gaan we wel voor.
0: Zometeen om 1 uur natuurlijk de wedstrijd. Waar heb je eigenlijk nu trek in? Wat zou je willen eten tijdens het kijken?
2: Ja, wat niet eigenlijk, hè?
0: Ja, ben jij een spanningssnacker?
2: Nou, ik ben altijd wel een snacker, dus in dat geval maakt het niet uit. Okay. Maar met spanning zeker, met de wedstrijd zeker altijd goed.
0: Oké, okay, nou, kunnen we elkaar een hand geven? Ik hou ook van snacken, lekker. Hè? Gooi er eens even een getal in. We gaan eens even kijken wat erachter zit.
2: Ja, ik heb gezegd nummer 7.
0: Waarom?
2: Ja, ik weet niet. Als iemand vraagt aan mij, noem een getal, is het altijd nummer 7.
0: Dan gaan we kijken. We gaan eens even kijken wat zit er.

0: portie bitterballen.
1: Kijk, dat is altijd heerlijk.
0: Ja, dat is altijd zalig natuurlijk. Je krijgt een portie bitterballen krijg je over de post.
1: Heerlijk.
0: Ja, heb ik ook nog nooit opgestuurd en jij waarschijnlijk nog nooit gekregen. Dus dat is fantastisch.
1: Alle eerste keer, hè?
0: Fijne wedstrijd, Jim.
1: Hey, dankjewel. Hoi, hoi.
0: Annemarie, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Ben ik aan de beurt?
0: Zeker. Sorry dat je even moest wachten, Annemarie. Dat is administratief was die een puinhoop. Dat heeft ook te maken met wat er zometeen na 1 uur gaat gebeuren. Want mijn lieve Q-collega Judith, die heeft, wat zal het zijn? Volgens mij wel 30 Q-luisteraars uitgenodigd die je wedstrijd komen kijken.
2: Oh, gezellig.
0: Ja, dus die kwamen net allemaal even binnen en even kennis maken en zo. Dus dat was, ik was totaal niet met de administratie bezig. Annemarie, wat ben jij dan doen eigenlijk?
2: Ik hou mijn dochter op, die is klaar met werken. En die werkt bij een horecagelegenheid. Dus die is klaar, dus die mag opgehaald worden.
0: Oké, nou en dan samen de wedstrijd kijken.
2: Zeker.
0: Gooi de voorspelling erin.
2: Nou, ik heb in de pool 1-2 gezegd voor Nederland.
0: Oeh, krap aan hoor, Annemarie.
2: Ja, maar ja, je weet het niet, hè. Ik bedoel, ik weet niet of je graag van Duitsland gehoord hebt.
0: Nee, ik heb niks meegekregen, maar nee, niks eigenlijk. Welk getal wil je uit de automaat eigenlijk hebben? Annemarie?
2: Ja?
0: Ben je er nog?
2: Oh, hoor je me niet meer?
0: Nee, roep een getal.
2: 53.
0: We gaan kijken.

0: blikje cola.
1: Prima.
0: Ik gooi gewoon een aantal blikjes die kant op. Annemarie, dat komt allemaal prima. Komt allemaal goed uit. Fijne wedstrijd, hè? Tot later. Doei.
1: Hey, bedankt.
0: Doei. Elmar. Hallo, Elmar.
2: Hallo.
0: Laatste rondje, hè?
2: Ja, ja.
0: Oh, heerlijk. Oh, je zit toch in de bus ook echt?
2: Ja, ik rijd nu net de stalling op.
0: Oh, wat is te gek. Dat is te gek, Elmar. Jij hebt de hele avond op de bus gezeten. Waar rij je dan?
2: Ik rijd in het mooie Leeuwarden.
0: En welke route?
2: Ja, door heel de stad.
0: En welke lijn?
2: Waar ik mee geëindigd ben is lijn 3.
0: Lijn 3. Ga je ook 3 invullen op de snackautomaat?
2: Nee.
0: Wat ga je dan doen?
2: 76.
0: We gaan kijken wat zit er achter.

0: blikje Sprite.
1: Even, altijd welkom.
0: Blikje Sprite. Ga ik naar je toe sturen? Je bent nu net binnen, hè? Met de bus.
1: Ja, ik ben hem nu aan het parkeren.
0: Ook op tijd binnen voor de wedstrijd?
1: Ja, makkelijk.
0: Voorspelling?
1: 7-1.

0: Eerst gaan we de snackautomaat nog een keer plunderen. Die staat hier in de gang bij Q. Kan je een eurootje kan je erin gooien. En druk je op een getal en dan rolt er iets uit. Dat gaan we nu ook doen. Ik zeg, roep een getal tussen de 1 en de 80. En dan gaan we gewoon kijken wat er onder het getalletje vandaan komt. Er zitten vandaag extra veel WK-snacks in. Omdat natuurlijk Nederland zometeen tegen Tunesië speelt. Kleine alletje, niet achter elk getal zit iets. Dus je zou ook mis kunnen grijpen. Maar voel je vooral uitgenodigd om een getal te sturen in de app van Q. Kan het zijn dat het je terugbel. Guus, goeienacht.
1: Goedenavond.
0: Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hé, Guus. Zo, natuurlijk, ik begrijp het ook wel. Je bent net terug van vakantie natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Dus even weer er helemaal in komen. De wedstrijd vanavond, hè? Vannacht eigenlijk.
1: Ja, ja, ja zeker. Dat gaat goed komen.
0: Met wie ga je kijken?
1: Ik ga alleen. Ja, ik ben net terug van vakantie. Dus ja, er is niemand hier.
0: Oh, oké. Okay. Maar Guus, dat mag de pret niet drukken natuurlijk.
1: Zeker niet.
0: Kan je herrie maken, je kan je helemaal uitsloven.
1: Ja, zeker. Niemand die kijkt, niemand die het hoort.
0: Genoeg ruimte op de bank is ook lekker.
1: Ja, ja. Beentjes omhoog.
0: Je zou erbij kunnen gaan liggen, want ja, het is natuurlijk ook gewoon 1 uur zo meteen. Heb je morgen ook nog vakantie? Of moet je...
1: Ik heb morgen nog vrij. Ja.
0: Ach, nou Guus, helemaal de gebraaien haan natuurlijk.
1: Ja, helemaal.
0: Je kan ook nog uitslapen. Nou, roep maar een getal, dan ga ik kijken wat er in de snackautomaat...
1: Nummertje 11.
0: En waarom?
1: Ja, we zijn toch een elftal, hè, dus...
0: Oké, dan gaan we... Wat zit erachter, nummertje 11? Ja, hij is... Nou, dit is heel fijn. Je krijgt van mij een zakje paprika chips.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, je zegt wel heel snel heerlijk. Is het wel echt heerlijk of ben je teleurgesteld?
1: Ja, zeker. Nee. Okay.
0: Nou, Guus, ik stuur het naar je toe.
1: Helemaal top.
0: Tot later. Ga ik nog even naar naamgenoot Joey. Hallo, Joey.
2: Hoi, goeienacht.
0: Applaus voor je naam.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Ja, ik ook applaus. Heet je alleen Joey of heet je nog meer?
2: Nee, alleen Joey.
0: Alleen Joey. Ik heb 4 namen, heb ik.
2: Ja, ik heb ook nog doopnamen.
0: Oh ja, kom maar door. Ja.
2: Arjen Hendrik.
0: Joey, Arjen Hendrik?
2: Arjen Hendrik Joey.
0: Arjen Hendrik Joey.
2: Yes.
0: Arjen Hendrik, Arjen Hendrik Joey de Haas.
2: Yes.
0: Klinkt ook wel als een mop, Arjen Hendrik en Joey.
2: Ja.
0: Ik ben Joey Johannes IJsbrand Henri, ben ik.
2: Kijk, ook een mooie mondvol.
0: Ik had, Henri zat er eigenlijk niet bij, maar toen...
2: Jij hebt jezelf maar bijgezet.
0: Heb ik er zelf bij verzonnen. Ja, gewoon een artiestennaam. Gewoon een 4e artiestennaam, helemaal aan het einde, die je dan nooit tegenkomt inderdaad. Ja. Joey, roep een getal, wat komt er uit de snackautomaat?
2: We gaan voor 23.
0: We gaan voor...

0: pak kaasstengels.
1: Kijk, helemaal super.
0: Is natuurlijk, ik ben DJ, dus ik moet de flauwe grap maken. Wie gaan er dan opeten? Joey, Arie of Henk? Of, hoe heet je nou ook alweer?
1: Hendrik. Nee,
0: Hendrik.
1: Ik denk Arie vandaag.
0: Oké. Fijn dat je erbij was, Joey. En sorry voor mijn flauwigheid. Fijne wedstrijd zo.
1: Nee, maakt niet uit. Fijne nacht, hè.
0: Yo, fijne dag. Hoi. Mieke, hallo Mieke.
2: Hi.
0: Ik ga mijn flauwigheid een beetje temperen. Want ik was wel heel flauw, hè, tegen Joey.
2: Oh ja, flauw iemand of zwart iemand is altijd leuk, toch?
0: Oké. Mieke, roep een getal.
2: Ja, ik had 9.
0: Gaan we eens even kijken, wat zit er achter 9? Wat zit er achter 9? Mieke, Mieke, wat denk je?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Maar doe ze een gok.
2: Gewone chips?
0: Gewone chips, nee, helemaal niks.
2: Oh, je hebt niks bij.
0: Helemaal niks achter.
2: Dat maar, was vervelend, nee.
0: Ja, dat is wel vervelend. Het is een beetje een dom, het is een beetje de laatste. Dan gaan we er een beetje met een dompertje gaan we uit.
2: Oh nee, mag toch meedoen, dat is toch wel leuk zat.
0: Ja, maar Mieke, je vindt het ook leuk om wat te hebben, toch?
2: Als je wint, is altijd goed. Dat is altijd leuk om te functioneren met de pech.
0: Roep nog een getal.
2: 44.
0: 44, gaan we toch kijken wat er achter 44 zit, Mieke. Maar niemand gaat hier als verliezer naar huis. We hebben alleen maar winnaars. Alleen maar winnaars. Daar zit achter... een Milka Biscuitree.
2: Oh, lekker.
0: Mieke, gefeliciteerd. Ik gooi hem op de post. En hij is behoorlijk groot, dus een harde klap zal het zijn.
2: Dankjewel.

0: klinkt toch waanzinnig dit?
1: Klinkt totaal anders. Kijk, ik heb hier een knop en hoor je dit. dit komt van de band, maar je kan ook dit applaus krijgen. Judith, het is hier ongelooflijk gezellig. In de studio. Jij hebt het georganiseerd.
0: Ja, een WK Watch Party bij Q-Music.
1: Ja, helemaal te gek. Hoe is dit ontstaan?
0: Het is eigenlijk in principe gewoon de wedstrijd vindt plaats precies in mijn show van 1 tot 3.
1: Hmm.
0: En toen dacht ik, ja, ik ga het sowieso ook kijken tijdens mijn show.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, zit ik helemaal alleen, midden in de nacht, in mijn eentje het WK te kijken. En toen dacht ik, ja, waarom alleen als het ook samen kan? Er zullen vast ook wel mensen zijn die alleen aan het kijken zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen dacht ik, ik ga gewoon een WK Watch Party organiseren. Eigenlijk best wel kort termijn. Nou, dan kon je voor aanmelden. En nu heb ik heel veel gezellige mensen.
1: Yeah! Yeah! Echt. Grappig, we hebben een hele grote studio bij Q.
0: Ja.
1: Ik zit eigenlijk altijd in het kleintje. Vind ik lekker, lekker. Maar de hele studio staat vol.
0: Staat vol.
1: Er zijn nog nooit zoveel mensen in de studio geweest.
0: Nee.
1: Super. Nou, welkom. Leuk dat jullie allemaal zijn. Gaat het goed?
2: Ja.
1: Zin in?
0: Ja.
1: En nog even iets anders nog. Even, want voor iedereen die thuis zit luisteren. Ja, wat?
0: Ja, je bent erbij. Je bent er gezellig bij ook.
1: En dat is prima.
0: Dat is prima. Ja, inderdaad. Heel scherp voor jou. Maar als je luistert, je kan iets winnen.
1: Hoe werkt het?
0: Nou, je moet even je voorspelling doorgeven via een berichtje in de Q-Music app. En dat is dan voorspelling voor de hoeveelste minuut het eerste doelpunt gaat plaatsvinden.
1: Oké, okay, mag je nu al inzetten?
0: Ja, moet je nu inzetten, want hij begint zo meteen de wedstrijd.
1: Oké, okay, dus... mag ik ook meedoen? Als je niet over na. Mag ik meedoen?
0: Ja, je mag meedoen.
1: Oké, okay, dan ga ik...
0: En je wint daarbij, dus ook wel belangrijk te zeggen, een luxe borrelpakket.
1: Oké, okay, dat is belangrijk.
0: Ja, dus hoeveelste minuut eerste doelpunt, gewoon algemeen doelpunt.
1: Oké.
0: Okay. Ja?
1: Ik zat te denken, als ik nou helemaal stil laat vallen, zou het dan opeens weer een applaus horen vanuit het niks?
3: Jazeker.
1: Kijk wat er gebeurt.

0: hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn ermee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q of keer dan van Flitsmeister met op dit moment één vertraging gemeld op de A58 Tilburg richting Breda tussen Sint-Annabos en Ulvenhout. De vertraging is daar 6 minuten. Flitsers niet gemeld. Ja, het was even spannend, maar gelukkig is het van start gegaan. Nederland, Tunesië gaat gewoon door. Kom er gezellig bij tijdens de Watch Party.

de Janeiro. Gescoord. Het was eigen doelpunt van Tunesië. Het staat nu 1-0 voor Nederland. Ja, goeienacht. Het is nu 1:05 op vrijdag 26 juni. Het was even spannend of ze vandaag zouden gaan spelen. Nederland tegen Tunesië in Kansas City. Het was even spannend, maar uiteindelijk zijn ze gewoon gestart op tijdstip 1:00 vannacht. Ik ben er natuurlijk niet alleen nu. Nee, ik ben hier niet alleen. Ik zit hier met 14 Q-luisteraars klaar om de wedstrijd te kijken. Een officiële Q-watch party voor het WK-wedstrijd. En we zitten hier allemaal in het oranje. Er staan snacks klaar. Er staat een groot borrelpakket wat je kan winnen. Ja, jij ook als je luistert. Want ik vroeg je net je voorspelling te geven. De voorspelling in welke minuut het eerste doelpunt wordt gemaakt. Nou, wat is er zo al binnengekomen? Ik kijk even. 14e minuut zegt Sylvia. 10e minuut zegt Misha. Chris zegt in de 28e minuut. Nou, we gaan zo meteen eens kijken, want eerst is al gescoord. Ik weet alleen nog niet welke minuut. Derde minuut al? Nee, in derde minuut al. Derde minuut. Oké, dat betekent dat ik zo meteen even iemand terug ga bellen die dus het borrelpakket gaat winnen. Eerst nog even deze eerste overwinning al. Eerste doelpunt even al vieren, zou ik zeggen. Ja, en het leuke is, ik heb deze nacht alleen maar lekkere voetbalmuziek. Kunnen we even van genieten. Terwijl we natuurlijk naar de wedstrijd kijken. Dus dan meteen Sweet Caroline. Eerst Wolter Kroes, Viva Hollandia bij Q Music.

0: Wolter Kroes, Viva Alonia.
1: Als het zo doorgaat, dan ben ik alleen maar goals aan het gooien. Want 2-0 al voor Nederland in de 7e minuut. Brian Robbie heeft gescoord. Ja, het is ongelooflijk. Het gaat echt als een jekko Nederland tegen Tunesië. En ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met 14Q-luisteraars een watchparty te houden. We hebben snacks, we hebben drankjes, dus voetbalmuziek. Dus kom er gezellig bij. Ja, en ik vroeg aan jou een voorspelling te maken. Wanneer wordt het eerste doelpunt gemaakt tijdens deze wedstrijd? Wie het dichtstbij zit, die wint een borrelpakket, een luxe borrelpakket. En ik heb iemand aan de lijn. Goedenacht, Mike.
2: Goeiedag.
1: Goeiedag, Mike. Hey, waar ben jij aan het kijken allereerst?
2: Half in de vrachtwagen.
1: Half in de vrachtwagen, oké. Okay. Dat is één oog op de weg, één oog op de wedstrijd.
2: Ja, nee, ik heb hem vooral voor het geluid aan.
1: Ah, oké, okay, ik wil zeggen, oké, okay, geluid aan. Ja. Hey, jij had een voorspelling doorgegeven. Jij dacht, nou, ja. dit gaat wel snel gebeuren.
2: Ja, ik had 7 minuten, maar het ging toch wat eerder.
1: Ging toch wat eerder, maar je zat er heel dichtbij.
2: Ja.
1: Ja, en ga je de wedstrijd ook afkijken? Ben je dan nog aan het werk?
2: Ja, ik ben nog aan het werk, dus ik kijk hem zeker af.
1: Oké, okay, en wat wordt jouw voorspelling voor de score?
2: Ja, ik heb voor mezelf 4-2 gezegd, maar als ik dit zo zie, dan zal het wel 6-0 worden.
1: Ja, nou inderdaad, als het zo doorgaat, dan wordt het niet normaal. Hé, hey, maar je zei 7e minuut. Mike, ik heb goed nieuws, want je hebt het borrelpakket gewonnen.
2: Hey.
1: Ja, gefeliciteerd en mede kan je lekker borrelen voor de volgende wedstrijd die we gaan kijken bij Nederland.
2: Zeker, ga ik doen.
1: Hey, ik wens je nog een fijne nacht en veel plezier, succes met werken en hou je ogen ook een beetje goed op weg, hè?
2: Ja, dat komt zeker goed.
1: Oké, okay. Doei!
2: Hey.

0: Hallo, doet hij het? Ja, hij doet het. Sorry, ik moest het even testen. Ja, het is een en al gezelligheid hier. Ik heb hier namelijk een WK Watch Party georganiseerd. Ik dacht, ja, ik heb show tussen 1 en 3, mijn nachtuitzending. En precies tussen 1 en 3 vindt namelijk een wedstrijd Nederland-Tunesië plaats, wat nu aan de gang is. En toen dacht ik, ja, ik kan het alleen gaan kijken in de studio, maar ik kan ook gewoon lekker gezellig mensen uitnodigen. En ik loop er nu even heen, want naast de studio heb ik een heel groot scherm waar de wedstrijd plaatsvindt. En ik zit hier met allemaal hele gezellige Q-luisteraars! Hallo, hallo. Hoe is de sfeer hier?
1: Ja, gezellig.
0: Heb je al een snackje en drankje?
1: Ik heb lekker 7-upje. Heel goed. En lekker chipje.
0: Oh, ik zie iemand. Iemand heeft ook mergpijpjes meegenomen. Wie is de dader?
1: Ah, lekker, lekker, lekker.
0: Hey, 2-0. Hoe vinden we het gaan?
2: Ja, goed hoor. Ze doen de best. Dus het ziet er goed uit.
0: Hey, en wat denk je dat de score gaat zijn vanavond?
2: Nou ja, het zou zo nog even omhoog kunnen gaan. We zeiden net al 10, misschien wel 10-0.
0: Ja. 10-0?
2: Zou zomaar kunnen.
0: Ja, je weet, ik bedoel, eerst de derde minuut en toen de zevende minuut al. Ja, dat is inderdaad wel goed. En welke voetballer denk jij dat gaat scoren?
3: Ja, ik heb echt geen idee. Ja, kan alle kanten op. Ze hebben net ook een eigen doelpunt gemaakt. Dus,
0: ja, precies. Eigen doelpunt, inderdaad. Zo is het ook. Nou, ik hoop in elk geval dat Nederland lekker zo door blijft gaan. En dat het geen blamage wordt. Nou, mocht het nog een blamage worden, dan kan het elftal gewoon lekker gaan doorgaan voor een zangcarrière. Want je hoort ze namelijk in dit nummer. Het EK-anthem in 2024. Arm van Buren, Chef Special. Dit is Larger Than Life bij Q Music.

Toxic en Love Generation. Ja, we zitten midden in een bloedstollende spannende wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Tussenstand na 27 minuten 0-2 voor Nederland. Ziet er hartstikke goed uit. Sowieso fijn dat we om 1 uur gewoon konden beginnen, want dat leek nog even spannend te worden vanwege het weer. Ja, hier in Nederland is het code rood vanwege de hitte vandaag, maar in Amerika stormt het. Althans, het stormde daar. Er waren hoogstbuien, onweer. Het leek even dat de aftrap uitgesteld moest worden. Maar gelukkig was de storm net overgevlogen. Dat we gewoon lekker om 1 uur konden beginnen. En weet je wat ook nog leuk is? De scheidsrechter. Dat is de eerste vrouwelijke scheidsrechter die het Nederlands elftal fluit op het WK. Ze heet Katia Garcia. Komt uit Mexico. Waarschijnlijk spreek ik de naam ook verkeerd uit. Maar ja, ze is rustig. Fel als het nodig is. Dat zeggen mensen over haar. Nou, ik kan je vertellen, tot nu toe doet ze het hartstikke goed. Ja, kom er gezellig bij. We houden je op de hoogte van de wedstrijd. We brengen sfeer door middel van heerlijke voetbalmuziek. Gezellig als je er gewoon bij aansluit. Hier tijdens de WK Watch Party. De Q-app staat gezellig open. Je kan appen of we gezellig een audio-appje inspreken. Druk je even op het microfoontje of een filmpje. Kan ook. Nou, kom er gezellig bij. Dit is Life is Life bij Q-Music.

0: you. Het EK-anthem van 2016. David Guetta, Sarah Larsson en This One's For You. Ja, de oranje tompoesen zijn al aangesneden. De vingers worden al oranje van de cheese, chippies. En de blikjes cola en bier worden lekker opengemaakt. Ja, op dit moment zit ik met 14 Q-luisteraars te kijken naar het WK-wedstrijd. Nederland tegen Tunesië. Ik zou zeggen, kom er gezellig bij in de Q-app. En ik ga ook even naar het scherm toe lopen. Dus ik loop er even heen. Ik ga even omschrijven hoe het er hier uitziet. De watch party bij Q-Music. We hebben zitzakken, we hebben heel veel stoelen staan. En een tafel vol met snackies, ballonnen. Iedereen is lekker gezellig in het oranje. Je gekleed. Laat even van jullie horen. Hey! Ja, het is echt een gezelligheid. Even kijken, wat staat er allemaal op tafel?
1: Ja, chippies, popcorn, snoep, zoutjes, snootjes, dingetjes, alles.
0: Alles, je kan alles kiezen. Inderdaad, marshmallows, worteltjes. Ja, ik moest toch even iets gezonds neerzetten. De worteltjes. Ja, de ballonnen liggen er en... ik ga eventjes nog hier even deze kant op, hoor. Ja, Fanta zie ik allemaal in het oranje, in het oranje, in het oranje. Hé, hey, en heb je ook al wat lekkere snackjes gepakt?
2: Nee, ik zit nog heel braaf alleen mijn cola zero.
0: Heb jij nog geen snackjes gepakt? Ga jij eens heel gauw een snackie. Ja, dat is waar. Ik snap wel de keuzestress. Je weet gewoon niet meer wat je pakken moet. Nee, dat klopt. Dat is wel waar. Ja, en ik zie ook Micha. Die heb ik hier naast me. Hé, hey, moet jij niet al lang in bed liggen?
3: Vandaag niet.
0: Vandaag niet? Want hoe oud ben je?
3: 11.
0: En hoe laat begint school weer morgen?
3: 8:30.
0: Oei, oei, oei, oei. Maar je hebt wel een goed verhaal morgen op school.
3: Zeker.
0: Ben je al moe? Of?
3: Nog niet echt.
0: Nog niet echt, oké. Okay. En als het een beetje inkakt, gewoon even lekker snoepje pakken, hè? De suikers en dan...
3: Ja.
0: Komt goed. Vind je het leuk, de wedstrijd?
3: Ja.
0: Wat denk je dat het gaat worden qua scoren?
3: 5-0.
0: 5-0, oké. Okay. Nou, ik doe met je mee. Ik denk dat het ook 5-0 gaat worden. Hey, ik spreek jou zo meteen nog. Ja, de sfeer zit hier in elk geval hartstikke lekker in. Ik hoop natuurlijk dat Nederland wel gaat scoren, want het duurt wel een beetje lang.
4: Ik sta wat naar mijn glas en zo voorkom ik

0: dit moment ook lekker het WK te kijken. Natuurlijk Nederland tegen Tunesië. 2-0 op dit moment. Maar ik doe dat niet alleen, want ik zit hier met 14 Q-luisteraars die lekker aan het meekijken zijn. We hebben namelijk een Q-WK Watch Party. Snacks staan op tafel, ballonnen zijn opgeblazen, kaasstengels op tafel, popcorn. En ik zit hier met een gezellig groepje. Hoe gaat het hier? Ja, goed, goed. Bijna rust. 3 minuten verlenging zie ik hier staan. Ik ga eventjes tussendoor. Ja, ik kom weer naar jou toe. Hey, even tussen meiden, tussen elkaar, tussen ons op. Hè. Welke voetballer vind jij nou het knapst?
1: Ik denk toch Van Dijk.
0: Van Dijk, oh ja, oké, dat snap ik. Ja, ik voel dat ook wel. En wat vind jij van Frenkie?
1: Ook prima.
0: Ja, open. Oh, prima. Nou, als hij voor je staat, dan denk je, nou, leuk.
1: Ja hoor, prima. Ja.
0: En wat vind je nou ook? Kijk, daar is hij weer. First of all. Wat vind je zo knap aan hem?
1: Zijn uitstraling gewoon, toch?
0: Ja. Echt zo'n man, hè?
1: We doen het, toch? Nee,
0: het is gewoon het hele plaatje.
1: Precies, ja.
0: Het hele plaatje. Ook leuk altijd, die voetballers een beetje zo bekijken.
1: Ja. Oh, buitenspel, hè? Jammer.
0: Oh, en dan rennen ze weer. Oh, en dan zie je wat zweet druppelen. En denk je, oh, hey, oh ja, leuk.
1: Warm hebben, hè? Oh, goed, ja.
0: Krijgt het ook heel warm hier, nou, moet ik zeggen. Hé, hey, wat vond je van de eerste helft?
1: Ja, leuk. Feestje zo. Gezellig, ja. Yeah.
0: 2-0.
1: Ja, maar ik doe er al 2 bij.
0: Ja, inderdaad. Want denk je dat het 4-0 gaat worden?
1: Ja, denk het wel.
0: 4-0 gaat het zeker worden.
2: Oh, je weet het heel zeker?
1: Nee, 3-0 zeker.
0: Oh, 3-0 zeker. Ja, dat mag ik hopen. Die eerste minuten die gingen hartstikke goed. Ik ga even zo voor het scherm. Even, want we zitten toch in de rust, dus we kunnen toch nog even een rondje maken. Hallo! Hey, welke snack vind jij nou het lekkerst die op tafel staat?
3: Het is lastig kiezen. Het is allemaal lekker.
0: Ja, hè? Ja. Moet ik anders... Oh, ik heb nog tompoesjes, zit ik net te bedenken. Hé, hey, ik zie in één keer mensen heel blij worden. Ja, ja, ja. Ja, die hebben jullie gemist. Dat dacht ik al. Ik ga even een mes halen. Ik ga even de tompoes uit de koelkast halen. Ondertussen nog meer muziek komt er natuurlijk aan. Shirt uit te zwaaien.

0: Het is rust, de tussenstand is een 0-2. Maar hoe zag die eerste helft eruit voor Nederland? Aangeschoven is voetbaltrainer, voormalig voetballer en sportanalist Robert Maaskant. Goeienacht.
1: Goedenavond, ja.
0: Ja, ik kom jou, ik kwam weer tegen het gebouw.
1: Ja, ik ben bezig bij sportnieuws.nl.
0: Kijk.
1: En wij nemen een podcast op na de wedstrijd direct.
0: Wat tof, ja.
1: Dus ik was hier toch?
0: Ja, late uurtjes.
1: Ja, maar toch. Ja, ik voel me klaar wakker.
0: Ja, het is gezellig hier, hè?
1: En we worden wereldkampioen. Dus
0: ja,

0: Ja, wat willen we dan nog meer?
1: Zo is het. Hey, ik ben blij dat je even bent aangeschoven. Hoe vond je de eerste helft eruit zien?
0: Ja, we hadden natuurlijk een droomstart.
1: Ja.
0: Als je al een van de snelste WK-goals ooit maakt, op Johan Neeskens na. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Iedereen wist dat we vandaag zouden winnen tegen dit Tunesië, want dat is gewoon een zwakke ploeg. Maar dat je dan zo uit de startblokken komt en direct met 1-0 voor staat en dan ook nog een keertje heel snel de 2-0 maakt,
1: ja,
0: is de wedstrijd gespeeld. Dus ja, ik heb het wel naar mijn zin.
1: Dus het gaat goed, gaat goed. Hey, en nog momenten die jou verrast hebben?
0: Dat is dan direct even een beetje het kritisch puntje. Want Tunesië krijgt wel heel veel kansen, vind ik.
1: Ja,
0: Zijn veel minder. Maar Tunesië heeft wel 3-4 mogelijkheden gehad om doelpunten te maken. Ja, dat kunnen we ons niet permitteren tegen een Marokko of Brazilië straks.
1: Nee.
0: Dan krijgen we echt een probleem.
1: Ja, maar ze hebben dus nog niet gescoord. Denk je dat dat nog wel aan zit te komen, Tunesië?
0: In Tunesië?
1: Ja.
0: Nee, dat verwacht ik niet.
1: Nee, dat verwacht ik niet. Oké, oké. En direct een grote kans in de tweede minuut voor Tunesië. Dat keerde daarna weer snel. Toch moeten we de aanval dreiging van Tunesië niet onderschatten, denk ik. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, kijk, ze komen er een paar keer goed uit. En dat zal ongetwijfeld ook na de wedstrijd door Ronald Koeman beaamd worden. Dat het Nederlands elftal dat niet helemaal perfect voor elkaar heeft. Mm-hmm. En nogmaals, dat kunnen we ons niet permitteren op het moment dat je de knock-outfase ingaat tegen Marokko of tegen Brazilië. Het ziet er nu naar uit dat we tegen Marokko gaan spelen. Ja, die weten wel raad met dat soort kansjes.
1: Ja.
0: En wij zelf moeten natuurlijk deze voorsprong gewoon uit gaan bouwen in de tweede helft.
1: Ja.
0: Dus dat kan ook nog wel wat bijten, hoewel ik wel wissels verwacht.
1: Ja, want wat verwacht je van de tweede helft?
0: Nou, ik ben een klein beetje bang dat we misschien wel de 3-0 maken straks. Daar hoop ik op in ieder geval. En dat dan het grote wisselballet gaat beginnen. En dat alle mensen die nog kansen kunnen krijgen. Denk aan een Noah Lang. Denk misschien toch aan een Summerville dat hij even wil laten spelen. Depay natuurlijk, die de minuten nodig heeft. Misschien wel Kluivert. Dus ik denk dat we 5 wissels gaan zien uiteindelijk. En dat we dan met 3 of 4-0 van het veld afstappen.
1: Nou, dat zou toch wel lekker zijn.
0: Ja, tuurlijk.
1: Eerlijk, absoluut. Hey, en Wirb Robbie, wordt hij Nederlandse ster van dit WK, denk jij?
0: Nou, dat is hij eigenlijk al, hè?
1: Ja.
0: Als je zoveel goals maakt vanuit het niets.
1: En
0: het doet me altijd een beetje denken dat Marco van Basten in 88 begon ook niet. Die speelde de eerste wedstrijd niet, kwam er later in en werd de held van het toernooi. Wat zou het mooi zijn als Robbie dat ook zou kunnen.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Jij zei 3-0, 4-0, hè? Zei je dat het gaat worden.
0: Ja, ja.
1: Nou, laten we het hopen. Ik ga voor 6-0.
0: Ja, joh, waarom niet?
1: Hey, hartstikke bedankt.
0: Met plezier.
1: Dankjewel. En hele goede nacht. Het Q-music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
2: Goedenacht. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival Defcon 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q of keer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging en ook geen flitsers. Lekker!
3: Music. Judith Eijk.
1: Kom er gezellig bij tijdens de WK Watch Party hier bij Q Music. Zometeen Paquito, Living on a Video. Eerst Ricky Martin.